muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Het is niet heel groot, maar ik heb niet meer nodig dan dit, de plek die ik ken. Hier laat ik op,

ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FPCVX moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Railschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En in Friesland van de Moor een keer dat door Riekse Wettersteert, die houdt voor eerst op mij onderhoud onder de Friese dikken. En de reacties hier in het noorden die binnen, nou dat kun je misschien wel voorstellen, grimmitig.
0: Friesland van de Moor.
5: My Erit Science.

0: The Sinzer Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: Ja, dan moeten we de vierde op terugvregen van waarom nou krijgt Noord-Nederland. Want daar ben ik zo aanvankelijk voor die Rio's
0: van. Het stilzetten van het onderhoud onder Frieske dieken, dat valt eigenlijk Friesen in Den Haag rauw op het dak. En protesten hoe de soort winning of net. De minister die jouw de vergunning gewoon al.
4: De bedoeling is wel om die vergunning af te geven. Want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensdje, halve juni. Fijke. Misschien is je fris.
5: Hoezo?
0: Nou, gewoon. Debatier.
5: Ja, nee, maar we zijn toch altijd fris en fruitig en vrolijk en fleurig en alles. Maar is betiert.
0: En de kromp, die wien betiert.
5: Ja, maar dat wist het Zinburg elke keer.
0: Ik zeg van de morgen, en dat is zeldzaam, ik zeg de krantenbezwarger.
5: Ja, ik hem lijst ik, jongen. Ja. En die riet in een oudeke, maar ik echt een sticker erop, krantenbezwarger.
0: Nou, wie joert op de fiets?
5: Op de fiets?
0: Ja.
5: Oh, oké. Okay.
0: Dus ik weet net wat zei toen het waar van joert. Of juist hoe zien positiviteit?
5: Nou ja, dat zien we dan. Ja, nou, dat waar, dat zien we straks van Tjitske wel jaren. Maar nee, nou, de cel is hier inderdaad.
0: En we doen natuurlijk benijd wat er in die krant zit.
5: Dat dacht ik. Het is hier een spannende dag voor meer dan 180.000 Middelburgse squalbeen. Die te jaren krijgen als ze wol als net slagen binnen. En een journalist is mishandeld bij een undercover actie over drugshandel op Snapchat.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Onder op Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Een kalme start van de dag, Joert. Dat is al duidelijk. Het wordt een kraat als sextien. Joen, dan wolbuien. Dit is Toontje Lager. Ik hoop dat je dat leuk vindt.

0: En Wilst stiekem gedanst, een toontje lager al in. Get de koffie uit de kop in de studio, dat moeten we even oplossen. Eerst terug naar het volgende item. Ja, dat gebeurt. Rijkswettersteed zet het onderhoud aan de Friese diken stil. Het yield dat is op. En dat besluit dat zulke gevolgen na. Dat is de angst van noordelijke politici, maar ook van de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland, VNO-NCW. De voorzitter, Marcella Ensel, die is verbijsterd.
1: Nou, wij schrokken natuurlijk enorm van dit nieuws. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel en echt net u te lezen aan ons leven. En ja, het hier net om een extra wens voor een nieuw project, maar echt om noodzakelijk onderhoud van bestaande wegen. Dus ja, je begrepen wel dat dus achterwoon en ik denk heel veel mensen in Noord-Nederland er enorm van schrokken binnen.
2: Wat voor gevolgen kan zulks haast aan besluit?
1: Nou, dat had meerdere gevolgen. Hè. We denken met name eerst om de veiligheid. We gaan al aan de winter natuurlijk zien dat er toch vast er toch al wat gaten in het wegendek kan stingen binnen. Nou goed, en dat jouwt, als het hersteld wordt, jouwt er toch behoorlijke opstoppingen, kans op storingen. En dat ik deel van wegen dan stilvallen hè, of afzetten worden als ze keren repareerd worden. Maat. Nou goed, en met name veiligheid, snelheid, bereikbaarheid. Maar we zorgen echt dat aannemers in de wegenbouw en alle andere aannemers zich ook wel zwaar gemaakt hierom. Omdat de opdrachten niet eens voortvallen.
2: Ja, en zijn aannemer, moet hij dan Chennai oren projecten? Of hoe moet hij zoiets oplossen?
1: Nou, je kan je voorstellen dat die oude portefeuille, dat die niet eens toch wel begint te verdampen. En die wil dan toch naar oren opdrachten zietje matten. Maar goed, als er al zo bezundigd wordt, dan willen heel veel partijen die in dezelfde vijver fisken gaan. Dus ik verzin er wel een probleem op termijn.
2: Ja, en Jim verzorgen net alleen nog voor aannemers in de dikke bouw, maar ook breder in wat Nederlands verzorgen je problemen.
1: Ja,
2: hoe zit dat?
1: In de dikke natuurlijk, hè, viaducten, rioleerlingen, neem maar op.
2: Ja.
1: En ik denk ook met name onze transportbedrijven, de bereikbaarheid. Dat kost natuurlijk al je extra tijd, omreden, extra uren. Ja, dat heeft wel ten koste van de concurrentiepositie.
2: Ja, want je ging door heel Noord-Nederland zelfs. Waarom is dit juist in Noord-Nederland, kan dat een probleem worden?
1: Nou goed, we hebben een beperkt aantal wegen he, die naar het noorden leiden. Het is overigens net alleen dat het noorden rekken wordt. Maar het komt hier wel extra zet aan.
2: Ja, en wat zoen je hem als oplossing zien?
1: Nou, we kunnen zelf de oplossing net aandragen helaas. Dus we zullen toch de oproep nabellen aan minister Karmans en de Tweede Kamer. Draai dit alsjeblieft even om. En laat vooral het noodzakelijke onderhoud in Noord-Nederland net stilvallen. En zorg je ervoor dat er structureel geld van bereikbaarheid komt. Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die het maken worden is in Den Haag. Nou, goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland daar de rekening van krijgen maken.
0: En dat zei voorzitter Marcella Ensel van VNO-NCW.
3: De media van de morgen.
0: Nou, die staat er wat traag. Dat komt hoop ik net door de koffie.
4: Ik wou correct zitten, maar ik maar net hoop dat het door die koffie komt, inderdaad.
0: Nou, ik droom net dat we hier een soort waterval van koffie hebben.
4: Nou, inderdaad. Dus, nou, ik heb lekker opdrongen, dus...
0: Ik zou zeggen, dat is verstandiger.
4: Zeker. Meer dan 182.000 middelbare squalmen die jaren juwet als ze slagen binnen voor de eindexamens. Dus ja, ken die vlaggen mij de squalletas, ken die nou uit of net? Ja, dat krijgen ze juwet, Jan, span de dij dus. En voor waar het nedig het volgt in kwart een herkansing. En dan wordt pas in najaar wordt bekendmaken hoeveel leerlingen slagen binnen. Neffen ze Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen de meeste eindexamenkandidaten zitten, binnen haast 44.000 zitten op het VMBO. 51.000 havisten. En efficiënt 36.000 VWO'ers door het examen. Het is efficiënt. De eerste tier vaak van die examens weer van 8 mei, 11 mei, 20 mei. En het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, kreeg in die periode haast 339.000 klachten over die eindexamens. En dat is flink meer als het jaar daarvoor. Waar het dan krijgt wijkomt, dat is net helemaal duidelijk. Maar daar zit het toch wel even wat mij de waarmaten.
0: Ja.
4: Dat zijn wel een heel soort klachten. Dan is een journalist, Jos de Groot, van het programma Pointer, is mishandelen onder undercover opnames over drugshandel via Snapchat. Kist, kennelijk via Snapchat kist heel makkelijk om drugs en ik hoor zaken kisten komen die illegaal binnen. En hij hier een deal sletten via dat Snapchat met twee malen. En hij zoer dan drugskeepje en nep yield. En doet hij dus onkam. Hij wie alinnig. Zijn ploeg stier wel in de buurt, maar hij wie op dat moment wel alinnig. En op het moment dat hij het yield handige om twee personen,
0: ja,
4: kreeg ik op dat moment een hele harde vuistslag in mijn gezicht.
0: Oh.
4: Toen zijn ze er snel met het geld vandoor gegaan. Hij denkt net dat hij herkend is als journalist. Dat hij, net als hem, gaat meer om een rip deal. Dus het waren twee jonge jongens. Het is net duidelijk dat ik om minderjarigen ging, maar het was zeer heftig en het team is er ook van geschrokken. Hij wie dus alinnig. Het is wel Fastline, die mishandeling met een verborgen camera. En dat zal dan Juwet, vrouw Fjouw Roeren, is dat zien ik op YouTube. Dus,
0: dat is wel toekomst wat erbij is.
4: Dat is, ja, want dat levert al hier weer hits op natuurlijk.
0: Ja, ja, Tim, maar, Tim Hofman, die direct hoort hier natuurlijk. Hè. Die heeft een keer zijn kaak zelfs blussen horen.
4: Ja. Ja, kerst naar, ja.
0: Ja, ja, het is een gevaarlijke vorm van journalistiek.
4: Absoluut.
0: Ja.
4: Maar.
3: Oh, zis het maar.
0: Ja.
4: Mag ik het nog zissen? Met deze uitzending laten we zien dat Snapchat een soort Wilde Westen is geworden. Nou.
0: Nou, dat belooft wat.
4: Ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken al wel Shen, denk ik.
4: Ja, ik ben niks
0: voor even. Ik zal die alleen erbij pakken.
4: Ja.
0: Goed, de afleverancier had hem al vermeld, mij een koffieplaat. Mocht het net weten, dat is een plaat die wij even draaien. Die misschien wel wat energie houdt, liek als koffie. Die net als de mengtafel in rint zat, die krijg gebeurde. Welke plaat jouw tijd energie? Welke plaat was toen graag jaren deze morgen? Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: De Jonas Brothers en Only Human.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, we moesten er machinaal even zongen hier op wachtje, maar juster in Driel zwiert Safier een nieuw Friesk record bij het vierleven. Germ Terpstra uit Zon, die sprong naar 20 meter 80. De oude record is die opname van Nat Brandsma en dat kwam uit 2009. Historie dus, die hebben we van de speaker bij het vierleven.
2: Het is officieel, maar ik een heel groot applaus voor Germ Terpstra. Hij springt een nieuw Fries seniorenrecord van 21 meter 81.
0: Nou, dan voort maar eens even jaren wat Terpstra er zelf van vindt.
3: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Friese koor springen. Geen PR helaas, maar een Friese koor is hartstikke blij mooi natuurlijk.
4: Ja, dat is wat nu voor, hè. Die PR loopt verder als het Friese record. Lees dat eens uit.
3: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlandse record sprongen. Die krijg iets verder als het Friese record bij de senioren. Dus ja, dat telt hij net als PR, maar wel als Friese koor.
4: Ja, hij telt dus net maar als Friese record bij de senioren, want hij is bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Er zit dus nog wel meer in verder.
3: Ja, ja, als ik de hele winter kapot reed met Zwitterburen en ik zit dan bovenin een rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus betekent dat ik toch wat verder met en die uitsprong krijg even een oorstime dat worden dat er nog wat verder komen natuurlijk.
4: Ik interviewde daar begin van het jaar. Wat zijn de doelen? Toen zei nou Friese record helden. We zijn 4 weken verder en daar heb je hem al.
3: Ja, ja, ja, dat is zo 4 mogelijk. Ik wil eigenlijk nog wel verder. No? Ik hoop dat ik verder zo heb, dat ik zo helemaal bovenin zie het en rug toe kom. Het is straks die tabel een hele meter verder. Dus dat is nou gewoon uitbouwen. Laatste truisprong ben ik gewoon vol gas op die stok indraaft. Eerste sprong eromheen. Tweede sprong al iets ruchter. Tweede sprong echt vrij rucht. En blij man is die de stok 24 centimeter verder. Dus als je dan ging, dan ging ik natuurlijk verder in Zandwet.
4: Ben dat ding was toch echt maar bezig best? Als toen wist 2000 jongetje na het Brandsma, Fries record, die liep staan uit de boek. Ben dat ding was maar bezig best? Of denk je dat gewoon springen?
3: Nee, nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig omdat ik een rug in ging, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet er rug in, ik moet er rug in. Daar heb ik wat om.
4: Is toen in die sprong zelf in de gaten, dit ging goed?
3: Ja, dat verneem je wel en ja, ik heb wel aardig power, nou, dus ik kom wel aardig snel omheeg. Maar dat heb ik eigenlijk te heeg. Dus toen moest ik van Saki en toen pas uitspringen. Dat springt dat kreeg ik minder uit. Maar voor de rest lekker sprong natuurlijk.
4: Quizvraagje, wijst hij het Nederlands record op?
3: Ja, 22-21. Ja.
4: Volgende vraag is, helst die?
3: Nou, die moet nog. Je moet nog behelden worden, dus ik geef er natuurlijk wel voor. En een stukje verder natuurlijk hopen we.
4: Ja, er is dan nooit een Friese oer überhaupt 22 meter sprong. Daar was toch wat lauwer ik net hoor hebben, hè?
3: Nee, zo vier mogelijk. En de dingen die ik heb verhoord, daar heb ik wat invloed op. Dus daar moet ik nog denken. En als ik nou heel erg bezig ben met die uitkomst, heb ik weinig om.
0: Germ Terpstra dus. Mij een nieuw Friese record bij het vierleven.

Nee, een koert wil minder en dat is al beter als gewoon. Een vrije zal innig, rek het neer de vrije.

meer wie net mee stil te kraaien. Leidt de massa-hysterie voort op de loer. Lid

0: Manje te Joen, 24 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de Hege Wei bij de Pijn op Wei naar Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jalweson. Fijke Woudijs, Jeremij, het Frieske Nijs.
6: Een goeie morgen. In het provinciebestuur is mij verbijstering reageerd op het besluit van Rijkswaterstaat dat er vanwege yieldkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan diken in Noord-Nederland. Voor Friesland budget dat het werk om vier grote projecten net teruggeert. Het gaat om onderhoud om de A6, A7, A32 en de N31. De onbesteding van het onderhoudswerk voor 2027 en 28 is voor eerst stillijn. Deputeerde Matthijs de Vries hoort altijd net een politiek statement is van Rijkswaterstaat.
7: Er is echt geen geld om komend jaar en het jaar erop het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is. Het Rijk moet nou echt met extra geld komen, want dit kan het.
6: Bij een brand op een schuimpaard in Aldebekeep is vannacht een garage in vlam opgegaan. De brandwacht hier viel rap onder controle, maar kon net voorkomen dat vrijstaande bijgebouw een soort skeer oproen. Er is net één verwonnen rekken, er is mogelijk asbest vrijkomen bij die brand. Na meer dan 80 jaar is er duidelijkheid over het plak van het zeemansgraaf van kneelmilitair Theus de Boer uit Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru weromvoen is. Op 21 september, 1944, werd dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bommen. Op boord waren er 250 Nederlandse en 1000 Engelse militairen die door de Japanners gevangen gehouden waren. Bij de eerlijkse derde betinking in Maaien, het de Boer neemt en in Bakhuizen is een stritter naar hem neemt. En nu is er dus helderheid waar het zijn graaf is. Voorzitter Jan Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gaasterland Jeroer.
8: Dat het wat definitief is in allerlei verslagen stond wel dat het wat weer ter hoogte van San Narcisco bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nu is het helemaal duidelijk omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
6: De eerdere veerboord Midsland van rederij Doeksen stiert op een eiten keep. Het schip dat tussen Haas en Skiel geveer werd in 2021 verkocht en Vatsjendwurg in Griekenland. Nu biedt de Judaïstige eigenaar het schip aan via een veilingside. Op foto's binnen nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen. De vraagprijs is net bekend.
9: Nou, zo dat zo er net voldaan of zo?
6: Ja, je weet het.
9: Dat
6: ja.
9: Nou weer van een keer.
6: Ja, dat is wel heel snel voor een groot skip.
9: Zal ik deze?
6: Heb je ik net samen even?
9: Nee. Nee, tenminste net. Wel altijd uitzondering. Ja. Het is niet voor het Waarborgjocht. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen.
9: Ik rijd van de morgen door de provincie en ik moet zeggen dat het zijn geprachtig uit. Beetje, ja. Beetje skier, dicht bij de groen.
10: Ja, dat ken ik.
9: Mooie kleur.
10: Ja, en inderdaad. En de zinnen er al prachtig mooi bij. En wat bewolking. En ja, toch ik lokaal een heel licht buiken. Maar dat scoot dan heel vlug weer voorbij. En dan is de zinnen er weer prachtig bij. Ja, dus wat dat dan belangrijk is, de uiteenzetting prachtig te nemen. De temperaturen die we daar op dit stuit hebben, daar zit ik wel wat verschil tussen. Op Vlieland, Biggeliks, daar is het nou 14 graden. Dwarm, het oven op de thermometer steen. Maar wat meer naar het eerste tuin dan wordt, stiet 8,6 op de thermometer. Nou, Akkerum lijkt precies hoe wat tussenin, 1,1 graad. Laaksem het dan wat 13,7 op het thermometer steen. En in Frieske Pjeln, daar weer wat frisser, maar 8,1 graad. Nou, vanmorgen hebben we verwacht dat we de zinnen er nog wel even bij horen. Een lokale buiskoot dan ik eens even voorbij, maar dat, ja, die is dan ik weer heel vlug voorbij. Wat we ik zeggen in de rin van de dij is dat vanuit het westen wij de bewolking staarde gewoon taan in mijn ziel. En het had alles te krijgen, maar een steuring dit we pas in een nachtoer krijgen. Maar ja, de zinnen hadden we er dus net de hele dij bij. Al moet ik wel zeggen dat het eigenlijk, ik joed voor weer een hele knappe dij waar ze kan. Want we hebben dus eerst te krijgen, maar die hege bewolking werd de zinnen. Dus ik nog wel voor Guste Patrahine Skine kan. Vanmorgen hebben we erbij zo'n 13 naar 14 graden. Van de media de maximum temperatuur op zo'n 15, 16 graden. Wat ik merk merken zil is dat het is nou nog heel kalm waar, maar die wind is zil ik staar gewoon aan in en de stieten van de middag weer een west- en zuidwestelijke wind die matig rond vrij krachtig wijze zil. Nou dan jong, dus de bewolking mij daaruit als ik al een spatje rijm vanuit het westen wij al mee al vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden en de wind die zakken dan boppelaan wol even oud, wordt dan ik heel naar zuidelijk, wilst er in het kustgebied toch wel steenbloed, matig rond vrij krachtig en daar een westenwind stiert. Dus ja, vannacht een soort verschil op wienniveau.
9: En dan op naar de Vreta. En dan altijd ja, de laatste dag voor de laatste werkdag voor het weekend ben ik dan vol benijd hoe die eruit ziet. Dat zijn toch ook wel wat hoe de dagen die ten einde volgen.
10: Ja, dat is vaak al zo. Al moet ik wel zeggen dat we morgen toch wel echt maar een heel soort bewolking te krijgen hebben. Die steuring die loopt dan voorbij. Een glimpje zinnen in een van de dag is dan ook wel mogelijk. Maar het slaagt geregeld wie het on. Het zou morgen wel eens wat een zuterige dag wijze kennen. Verder de wien, die helpt ik hield er wat meer on. Komt u het westen wij matig rond vrij krachtig, soms al krachtig in het kustgebied. Maar we zitten wel even tijdelijk in een wat warmere luchtsoort. Uiteindelijk zal een zandje graan als maximum temperatuur mogelijk wijzen kennen. Wilst het dus wel vaak beroen is dus. En zo dan is, of ik geregeld wie het is. Dus ja, morgen toch wel wat een zuterige dag hier iets.
9: En de dagen daarna, het weekend, hoe komt het dan?
10: Ja, nou we dan hebben te krijgen met een lege drukke biert wat noordelijk bij u's bidels koot. En dat merken we bij name aan de wien. Die zullen echt wel even stevig wijzen uit het west- en noordwesten. En die noordwestelijke wien bij name die naar een van het weekend zwaagt ik voor de temperatuur eigenlijk wat achter het bloed. Maar zo'n zegtje, misschien zandje graan. Nou qua waarbeeld kunnen we verwachten dat we de zinnen wel eens wat vaker te zien krijgen. Maar droeg hadden we het net. Nee, dus look ik zeker nog wel wat buien oer. Dus ja, ik het weekend verrint dus eigenlijk wel vrij wikselend. De temperatuur die in de nacht naar binnen of die binnen om de bij het zien of overgraven. En dan van menje aan, dan liek je wel wat meer onder invloed van hege druk te komen. De wind die zakken erbij wat meer aan. Het liek het ik weer wat minder terrein dan Sagoert, dus droeg heb ik je steen. En de zinnen liet hem nog weer wat meer zien. Temperatuur dan, zo'n zegje, aan 18 graden. Dus ja, het is nog heel iets wat wikselend.
9: Ja, en dan mag het maar met doen. Het in het roos. Ja.
10: Nee, zij is het. En ach, de andere dagen, ik de zinnen wie er vaakst bij. En zo'n bui, nou, dat scoot dan voorbij. En dan schiet de zinnen, daarna ik weer.
9: En het is goed voor de plantjes.
10: Zij is het.
9: Kietke, dank u wel.
10: Hé, ik raak die in al razend. Omroep
9: Friesland. En het is toch weer een pareltje van de aflevering als hier vijken.
11: Die is het toch weer winnen, hè?
9: Ja.
11: Ja, Ielke, het wordt smaak.
9: Dat is zo. En hij is altijd betiet bij. En hij, ja, ik wil net zeggen, hij is een vastsprong, want we ook het alle platen leek.
11: Ja, ja, zeker.
9: Maar ja, het helpt wel.
11: Absoluut.
9: Het is wat dat betreft net een tragedie.
11: Nee, een mooie woordspeler. Nou, zet hem maar gauw op.
9: Dit binnen de Bee Gees. Tragedy.

0: The Bee Gees en Tragedy.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Misschien wel gebak in Jeesum, joh, want de vereniging Dorpscoöperatie Jeesum die besteedt 10 jaar. Die coöperatie die naamt 10 jaar geleden de Oude Rijnwenten in het dorp hoor, waardoor die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, 10 jaar later, zocht die coöperatie vooruit. Op de telefoon hebben we Rijn de Wolf van de Dorpscoöperatie daar in Jeesum. Eerst maar eens even lokwensken.
2: Ja, dat is zeker erg. Het 10 jaar geleden naam de huizen hoor.
0: Ja.
2: En toen maakten we zwaarigen, krijgen ze inderdaad de set. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze winnen toen vol botsuiterig.
0: En dan spreken we die dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
2: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elk kind ze slopen hoorde. Want ze weer van mening dat het platteland leger in is zo. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zo. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kind zou wijzen. Maar op dit stadje dat nog net zo.
0: Nee. En dat had... Doe ik voor je best. Want we weten ook natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de wenningmarkt.
2: Ja, we zijn natuurlijk blij dat ze zingen. En sinds die tijd hebben heel soort mensen een onderdakje aan kent.
0: En ja, ik zei het al, je had een blik ik vooruit natuurlijk, want er is een nood naar je plan. Dat gaan we door de tjerk, hè?
2: Ja, we hebben de tjerk in 2000-zandje het oornaam van de Roomse parochie. En toen hebben we een ontleerder ter beschikking gesteld van de parochie. Maar dat gebroek is eigenlijk voorbij en hij heeft nog het onderhoud nodig.

0: soort regels om het maatje van appartement 13?
1: Nou, wij hebben een bouwvergunning van de gemeente. En wij hebben natuurlijk ons sterk team in het bestuur dat wij om die regels kunnen we voldoen. Maar het is gewoon kostbaar.
0: En hoe snel zoen je wat realiseren, kinderen? Hoe snel zoenen er daadwerkelijk appartementen in het cirkel komen, kinderen?
1: Nou, wij hopen eigenlijk een volgend jaar ze klaar te hebben.
0: Oh, dat is best rap.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. En dat we nog even door de festiviteiten. Hè? Dit zie je hier dat je hem besteden. Hoe sta je daar stil bij deze dagen?
1: Nou, wij hebben vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben al het waarschijnlijk nu nodig om een vermiddag conversie te werken. Want wij denken dat er een forse groep mensen komt in dit gemeente. En van een beetje om die half jaar.
0: Nou, maar even een mooi feestje vieren dus. En zou het al zijn, die krijgt de blik vooruit?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Zeker. Tere dank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jeesem, de dorpscorporatie. Dank u wel.

0: R.E.M. en Losing My Religion.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een definitief besluit over het verlengen en uitbreiden van de soortwinning bij Haas is er nog net, maar staatssecretaris Johannes de Bat die is wel van doel om die auto te gaan. Staatssecretaris zei dat juster bij zijn bezieten om Friesland. En jonker de soortwinning wie er nog meer te bepraten bij de Bat, want familien, dat bedoelt dat wel verschillende plakken gas winnen onder de veenkrijden. Wetterskip Friesland, de provincie en de Friese gemeenten die binnen daarop zien. Ze vinden gaswinning onder de veenkrijden net verantwoorden, omdat de boheimgebied nou al zakket. Het wordt daarom tijd om de nieuwe staatssecretaris, die zelfs uit Zeeland komt, de veenkrijden en de Tjoekenmarsje in te litten.
2: In Zeeland hebben we geen veenweiden en hier hebben ze er en heel veel gronden van en hebben ze er heel veel verstand van. Ja, en dat maakt dat het heel nuttig is om met de Friese bestuurders in gesprek te zijn.
3: En er zit ook nog gas onder deze veenweiden. Vermiljen wil het er graag uithalen. Maar Wetterskip Friesland zegt van ja, dat geeft ons te veel overlast, te veel schade. Alsjeblieft, doe het niet.
2: Nee, die verschillende posities zijn ook duidelijk gemaakt. En het is aan ons om te wegen in het totale belang van Nederland wat dan kan. En het is heel goed dat zowel het waterschap als de gemeenten en de provincie wel scherp hebben wat ze daar dan tegenover willen stellen. Hè. Wat zij aan informatie hebben, welke onderzoeken er zijn en nou ja, die kennis kun je dan benutten om tot een besluit te komen.
3: Er lopen nog een aantal grote onderzoeken naar de mogelijk schadelijke effecten van die gaswinning onder de veenweiden. Is het ook een mogelijkheid om daarop te wachten voordat u een beslissing neemt?
2: Nou, wat we hebben afgesproken al is dat we die onderzoeken sowieso in alle gevallen serieus nemen. Waarschijnlijk zullen er niet heel veel grote beslissingen over gaswinning onder de veenweiden vallen in de periode dat er nog niet van het onderzoek bekend is. Maar als het onderzoek er straks is en er zou al wel een vergunning zijn afgegeven, dan nog neem je die informatie ook weer mee bij het wegen van datgene wat er komt, want je bent altijd aan het evalueren wat er met een winningsvergunning gebeurt. En op dat moment kun je altijd weer bijstellen. Dus we zullen altijd de laatste informatie die beschikbaar is benutten om een vergunning af te geven, dan wel om vergunningen bij te stellen.
3: Het is niet mogelijk om bij alle beslissingen van de verzoeken die nu al lopen, de beslissing uit te stellen totdat die onderzoeken zijn afgerond.
2: Ja, in feitelijke zin is er gewoon een juridische aanvraag en dat betekent dat je die ook moet behandelen. Wat ik al zei, is dat die meeste vergunningen pas daadwerkelijk zullen worden afgegeven als in ieder geval het eerste deel van het onderzoek al bekend zijn. En mochten ze toch afgegeven zijn, en als het er een aantal zijn, is het al veel. Dan zullen we alsnog die nieuwe informatie ook meewegen bij het herbezien van de vergunningen. Omdat je voortdurend monitort hoe het gaat, hand aan de kraan principe toepast. En dus ook steeds uitzoekt, kan het, wat doet het en wat zijn de effecten. En daar dan ook op kunt bijsturen.
3: De Tweede Kamer was vorige week 2 dagen achter elkaar discussie over zoutwinning. Onder het wat bij Harlingen. In de gemeente Harlingen zijn ze daar ook van geschrokken. Van die vergunning die u van plan bent om te gaan af te geven. Wat is de status op dit moment precies van die aanvraag die is gedaan?
2: De komende weken kan iedereen zienswijzes indienen op de ter inzage liggende conceptvergunning. En dat betekent dat we die zienswijzen daarna gaan wegen. En dan zal ik tot een besluit moeten komen over het wel of niet afgeven van die vergunning.
3: Voor het winnen van zout onder de Waddenzee bestaat een natuurvergunning. Die natuurvergunning loopt af in 2035. Dan wil Friesia graag doorgaan tot 2052. Dus ja, die twee dingen die passen ook niet één op één op elkaar.
2: Nee, dus ook daar moet naar gekeken worden hoe je die twee dingen wel met elkaar in het verlengde brengt. Uiteindelijk moet het vergunningstechnisch natuurlijk kloppen. Dus ook dat wordt bekeken hoe dat past. Voorlopig hebben we dus nog even die tijd. Maar uiteindelijk zal dat ook op elkaar worden afgestemd.
3: De Tweede Kamer heeft een paar jaar geleden al vastgesteld van geen mijnbouwactiviteit in principe meer onder de Waddenzee. Want dat is UNESCO Werelderfgoed. Is het dan niet gek dat er toch weer een nieuwe aanvraag is toegewezen voor langere zoutwinning onder die Waddenzee?
2: Het is natuurlijk geen per se nieuwe. Hè. Hij is wel nieuw nu, maar hij is in het verlengde van wat er was. En daarmee valt hij onder het bestaande stelsel.
3: Wanneer denkt u dat u hier een beslissing over kunt nemen?
2: Nou, de komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen. En dan zullen we tot een besluit komen.
3: Uw voorganger, minister Sophie Hermans, heeft een tijdje geleden een duidelijk besluit genomen over gaswinning bij Ten Aad. Daarvan heeft ze toen gezegd van dat gaan we niet doen. Want ja, het is UNESCO Werelderfgoed. Is dat ook denkbaar voor de zoutwinning onder de Waddenzee?
2: Nou ja, allereerst moeten we dus de zienswijzers afwachten. De bedoeling is wel om die vergunning af te geven. Want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen. Zo werkt het ook. Dat zullen we doen. En dan zullen we een besluit nemen over de vergunning.
1: De media van de Moorn.
0: Feike, het Nijs uit de Media.
4: WK begint, beloften zijn al gebroken. Dat schroot de Volkskrant. WK voetbal, dat begint Joert Verzels. En dat zou het meest inclusieve en diverse WK eer worden. Elsenien zou welkom wezen. Het de FIFA-baas Gianni Infantino keer op keer zijn. Maar ja, dat blijkt dus net weer te wezen. Want door het strenge Amerikaanse immigratiebeleid komen een soort fans, stafleden van teams en zelfs een skiertsjochter de Verenigde Staten net in. Ja, en de FIFA die shot ik werkelijk ta. Ja, nu het WK niet zo gastvrij blijkt, richt de kritiek zich op de FIFA. Want ja, die heeft inzet op Donald Trump. He, van, om die een beetje te paaien. Ik mag zien de vredesprijzen en alles. Maar het heeft net echt geholpen. Ze hebben dus boeten Trump rekenen. Want die gaat gewoon ik verder. Mij zien striet ik in Mexico en Canada. Met het oplezen van allerhande. Hoe heet het nou? Oh ja, de handelsoorlog. Die tarieven, die handelstarieven.
0: Ja.
4: En dus ja, dat gaat gewoon trouw op de achtergrond. En in Mexico zelf, daar ben meer protesten dan dat meestal de sporters en de supporters welkom jitten. Dus het rint nog net heel dal zout het mat.
0: Nee.
4: Die futstuurde arbiter, Omar Artan, die is trouwens in Somalië, in zijn heiteland, is hij warm onthellen.
0: Ik heb ergens ook al de term MAGA Cup.
4: Oh, ja. Het is toch wat. Ja, dus nou ja, we moeten maar even afwachten hoe het geert. Oranje is in Kansas trouwens wel mij een soort eer inhellen. De gouverneur heeft zelfs een oranje t-shirt om.
0: Oh.
4: Als hij nooit voetbalshirts aanhouden hier, zei hij. Nou, dat is toch wel weer mooi.
0: Dat is sympathiek.
4: Ja, dan meldt de Telegraaf zuur en zoet voor boeren. Stikstofpijn, maar lichtpuntje rond mest. Wat is er aan de hand? Ja, het minderheidskabinet zal de komende weken pijnlijke keuzes maken voor een ingrijpend stikstofpakket. Maar er komt naast het zoer ik een beetje zwiert. Want de drukkende mestcrisis bij mij de agrarische sector wrakselt, die wordt van morgen iets verlichten. Dat meldt D66-minister Jamie van Essen van Landbouw. Want het groene wondermiddel Renewer mij eindelijk tapast worden. Dat is een kunstdongvervanger die van dierlijke mest maken wordt. En dong die boeren nou nog in hege prijzen afvieren matten, kan ze dus straks herbroeken als kunstdong.
0: Oké. Okay.
4: Ja, en er weer een soort kritiek op. He, dat,
0: ja.
4: Want het smeert een heel soort kosten op voor de boeren. Maar dat is dus wel goed nijs voor de boeren. Alleen nog, dat stikstofdossier verenigt nog heel tijd stroef. Onder andere omdat nou taleeltjes van diezelfde boeren op de kabinetstafel een strenge keinorm van maximaal 2,1 om 2,6 kei per hectare leidt om die stikstofuitstoot in te dammen. Dus ja, zoet en zuur. Dus voor de boeren.
0: Nou, dat blikt maar weer inderdaad.
4: Nou, inderdaad. Ja, en dat is wel heel bijzonder. Maar in Raamsdonk, daar koe de snierskep weer uit de garage hellen worden. Bij een Litse camping, bij een enorme hagelbui. Het waren niet eens extreem grote hagelstenen, maar de dichtheid was enorm. Ik heb het nog nooit zo gezien. Dus in kwartskofkwartier verroren die hele camping in een soort.
0: Zo, ik zie wat plaatjes, maar dat is raak in je
4: ja.
0: Een caravan met een vattent erbij, maar er is net vol meer van oer.
4: Nee, hoe is het? Die vattenten die kennen ze wel uitskrooien. En die caravan, denk ik haast wel. Maar ja, een soort skiën inderdaad. En dus met de snierskeppen op 11 juni. Of ja, wie juist er dus op 10 juni. Het is toch wat?
0: Maar dat is net niet zo druk. Dat is kijk eens over.
4: Ja.
0: Alsof het winter is, denk ik.
4: Ja, nee, precies. Een zwembad binnen.
0: Nou.
4: Zijn.
0: Bijzonder.
4: Ja, inderdaad.
0: Omroepbrabant.nl, daar kun je toch plaatsjes vinden. Van Raamsdonk dus, dat stierlei. En juist er nog, ik weet dat het er nog leidt, maar bijzondere plaatsjes.
4: De gasten hebben wel een barrel gekregen voor de schrik, trouwens.
0: Nou, dat is aardig.
4: Ja.
0: Feike, dank u wel.
5: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
10: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
9: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
11: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. In het centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
9: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Rick Zwetters, de heer van eerst op mij onderhoud on de Friese dieken. En de reacties hier in het noorden die binnen grimmietig. Maar misschien kan de muziek van Sniff and Tears een beetje treers bieden.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Friesland van de Moor.
20: My Erie

0: Mocht hij al vanwege Wermelse Band Sniff en Tears hit, dat heb te krijgen met hooikoorts. Denk op dat snifke waai dus.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk gaan we door een nijrecord in het vierliepen. En het onderhoud om de Friese dieken, dat zet Rijkswet esteert voor eerst op stop. Maar waarom nou krijg je hier?
3: Waarom nou krijg Noord-Nederland? Want daar ben ik zo afhankelijk van die Rio's van.
0: Ja, daar willen politici graag meer over weten. Fijke, het nijs uit Toren Media.
4: Ja, een reservist is aanhouden voor handel in vuurwapens en de regels voor de hybride motoren in de Formule 1 die worden onpas naar kritiek van coureurs.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Die verhaal die is dadelijk, maar eerst iets voor. Het wapenrucht in kwad en dat komt van Tietske Wiebenga.
5: Een goeiemorgen. Nou, de dag start met zinnen, wolken en een lokale bui. Vanmiddag is dan even skof droeg en wordt het een gratis zegje bieden matig rond vrij krachtige westenwind. De bewolking neemt wel stadig rond ta, maar aan het begin van de juni vanuit het westen waar ligt de Rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het biedt dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en binnen de periode met Rijnwetter, maar soms ek nog een glimp zinnen. Bieden matig rond soms krachtige westenwind is het dan maximaal zo'n graden.
0: Rijkswettersteert zet het onderhoud onder Friese dieken voor eerst stil. Het jild dat is op. En het besluit dat zal gevolgen hebben. Dat is de angst van noordelijke politici. Bigeliks vond Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA.
3: Ja, ik zeg het artikel en ik ben bot skrokken. Habtema en ik hebben direct contact gehad. Hij hebt mij en we hebben hetzelfde idee om daar zo snel mogelijk vragen te stellen. Habtema de hoop van pro. En toen begon eigenlijk alles in gang te komen. Want er zijn een hele protte mensen in bot skrokken van dit berucht.
6: Ja, en wat voor vragen wil je hem stellen?
3: Nou ja, de allereerste en nevens mij en nevens u is de wichtigste vraag is altijd berucht klappert. Want als dat zo is, dan betekent dat er gewoon net meer asfalteerd wordt in Noord-Nederland. Nou ja, wij komen zelfs bij dit Friesland en weten hoe wichtig het is dat die dingen op orde binnen. Dus dat is de eerste vraag. En altijd inderdaad weerwijzen zil van waarom dan krijgt deze regio? Want we weten hoe afhankelijk we binnen van de dieken, zeg maar. Dus ik ben heel benijd naar wet minister, maar komt hij zijn antwoorden?
6: Ja, nee, want mocht het inderdaad zo wijzen, zou je hem denken dat het is. Wat ken je hem als Kamerleden dan nog doen in zo'n geval?
3: Ja, nou ja, wij zullen eerst beide dan chef van. Waarom wordt dat nou dingen? Want wij staan eigenlijk op het moment dat wij keuzes moeten hebben voor de infrastructuur. Maar in het vorige debat had de minister heel duidelijk zo'n veilig en zo'n git voor alles. Dus dat git gewoon terug. Dat kind dat ik zwet steed, kind gewoon zien dingen eraan. En dan, dan is het voor u om daarop verder te vragen. Hoe kan het dan dat die asfaltering net meer terugkeert? Want ja, dat is natuurlijk veilig. En ik denk dat Habtema de Hoop en ik daar beide dan op in zetten zullen. En altijd dus ik nog zou wijzen zil dat het echt alleen nog in Noord-Nederland is. Ja, we hebben beide, Machine Biden toen ik een motie in de Kamer om te zeggen van altijd geld verdeeld worden met Nederland, zo dan alsjeblieft naar de regio en investeer het net in alleen nog in de gebieden waar het al heel druk is en waar dan prot geïnvesteerd wordt. Ja, die motie is gewoon onnam. Dus ja, dan zullen wij daar verder gaan van, ja, wat is hier aan de hand? Maar we moeten eerst dus op de tafel hebben wat je precies aan de handen is.
6: Ja, en waarom is dat dan? Is die asfaltering hier in Noord-Nederland zo wichtig voor Nefjo?
3: We hebben grote aardes door Noord-Nederland die we druk berieden. Misschien minder druk als in de Rone stad, maar wel druk berieden. En wij willen gewoon dat dat veilig en op orde bloot. Dus wij, mocht het net zo wezen, zaten we denken dat het toch moet. Ja, dan moeten we er verder op terugvragen van waarom nou krijgt Noord-Nederland. Want daar ben ik zo afhankelijk van die Rio's dan.
6: Je zei in het begin al, er zijn meerdere mensen botskrokken. Wat voor loeren ga je jet?
3: Nou, we hebben natuurlijk vanuit de drie provincies, vanuit de DPTM, hebben wij luiden van dit kissanet. Dus die stiep je dit verhaal ik. We hebben ik van collega Kimmerleden die ik aan de bellutsen heb van beantwoord die vragen, die wil ik graag een snelle reactie hebben. We hebben verschillende media die ik op de lijn kan binnen met de vragen, wat is je precies aan de hand? Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat je nou aan de hand is, omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar moet dwanden, is het signaal altijd jou van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de breakbones op peil is. En dan gaat het om veilig. Hè? We weten dat er nieuwe investeringen onder druk staan, maar veilig is, dat moet wel teruggaan. En ja, dan is het heel raar dat op eerst Noord-Nederlander uitlichten wordt. En ik ben heel blij dat de deputieren van de provincies daar gewoon direct actie op zetten. Hè? Dus dat is hartstikke mooi.
0: En dat zei Lucienne Boelsma, Kamerlid van het CDA.
1: De media van de morgen.
0: Fijke. De orde media.
4: En de koninklijke marechaussee die het een reservist onthouden die het vertacht wordt van handel in vuurwapens. Ze hebben een hoers en een loods hebben ze trossocht in de gemeente West-Betuwe in Gelderland. En daarbij is een grote hoeveelheid illegale wapens, munitie en zwier vuurwerk gevonden. Het gaat om verschillende soorten vuurwapens, geweren, revolvers, ik een zelfs maken pistool. Grote hoeveelheden munitie van diverse kalibers. Ik nog verbinden slag- en stekwapens, losse wapenonderdelen. Ik wil een demper. He, dan, die kan je erop schroeven en dan jest het schot net. Het is al hier in beslag genomen. Ik kroet en materiaal bij mij zelfs munitie meidje kerst. Dus het is al hier in beslag genomen. En deze man die zit voor eerst wel even vast, denk ik. Dus dan neem je werk op mij naar huis.
0: Ja, dan letterlijk, ja.
4: Ja. Autosportfederatie FIA en de Formule 1-teams die hebben na wekenlange onderhandelingen een akkoord bereikt om een wijziging in de motorregels. Het elektrische oordeel gaat in 2027 omleeg en wordt in 2028 nog minder. De verhouding tussen de verbrandingsmotor en de accu die gaat in 2 jaar van zo'n 50-50 naar 60-40. En er zijn een heel soort coureurs en teams erop ontrunen, want die hebben een soort kritiek op die nieuwe hybride motoren. Onder andere Max Verstappen, die het vaak klachten door inschennen. Want jij zei, ik moet continu opletten of de batterij wel genoeg opladen is. En dan kom ik om racen haast net meer ta. Want dan wist mijn hele oren dingen dwaande. En er ontstien ik hele grote verschillen in snelheden. En dat is voor zelfs, ik ben net veilig.
0: Nee.
4: En ik net eerlijk. Dus technisch specialisten van Formule 1 teams en motorfabrikanten, die zullen nou die voorstellen verder uitwerken. Iedereen daar mij akkoord is. En de officiële goedkeuring is voor jongen mij een vergadering van de World Motorsport Council op 23 juni in Macau. Dus dan stellen ze definitief akkoordje aan.
0: Wat een contrast dan als het familie inhaast en aansnauwt tot vier jullie hebben.
4: Ja.
0: Ja. Ik wist niet vaststellen dat
4: nee.
0: Heel het oost dus aansnauwt. Vier jullie hebben, want er is een nieuw Fries record. Eerst staan meer hoor.
7: Wat is dit van de radio?
8: Nee, dit is

0: just might. Bruno Mars en I Just Might.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we massen de machinal zon hier op wachtje, maar juist er in Driels Wiert Safier een nieuw Friesk record bij het vierliepen. Germ Terpstra uit John, die sprong naar 21,81 meter. Het andere record dat is die opname van Nat Promosma uit, wat was een joggetje. Historie dus, die hebben we van de speaker bij het vierliepen. En Terpstra zelfs, die is naar de wedstrijd op tuin met dat record.
2: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Friese record springen, geen PR helaas, maar gewoon Friese record is hartstikke blij mooi natuurlijk.
3: Ja, dat is wat nuver, hè? Die PR loopt verder als het Friese record, lees dat eens uit.
2: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlands record sprongen. Die krijg iets verder als het Fries record bij de senioren. Dus ja, dat telt hij net als PR, maar wel als Fries record.
3: Ja, hij telt dus net maar als Fries record bij de senioren, want dan heeft bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Er zit dus nog wel meer in verder.
2: Ja, ja, als je de hele winter kapot traint met Zwitterburn en ik zit nog bovenin in de rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus betekent dat stok toch wat verder met en die uitsprong krijg even een onze time dat worden dat er nog wat verder komen natuurlijk.
3: Ik interviewde daar op begin van het jaar. Wat ben de doelen? Toen zei je nou Fries record helden. We zijn 4 weken verder en daar heb je hem al.
2: Ja, ja, ja, dat is zo 4 mogelijk. Wil ik eigenlijk nog wel verder. No? Ik hoop dat ik verder zo is dat ik helemaal bovenin zie het en rug toe kom. Het is toch die tabel een hele meter verder. Dus dat is nou gewoon uitbouwen. Laatste truisprong ben ik gewoon volgas op die stok indraaft. Eerste sprong eromheen. Tweede sprong al iets ruchter. Derde sprong echt vrij rucht. En blijde man is die de stok 24 centimeter verder. Dus als je dan ging, dan ging ik natuurlijk verder in Samwet.
3: Ben dat ding wist toch echt maar bezig best? Als toen wist 2000 jongetje na het Brandsma, Fries record, die liep ze nou uit de boeken. Ben dat ding wist maar bezig best? Of denk je toch gewoon springen?
2: Nee, nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om. Maar ik denk, ik moet de rug 10, ik moet de rug 10. Daar heb ik wat om.
3: Is toen in die sprong zelf in de gaten, dit ging goed?
2: Ja, dat verneem je wel. En ja, ik heb wel aardig power, nou, dus ik kom wel aardig snel omheen. Maar dat ben ik eigenlijk te heeg. Dus toen moest ik Kwasaki en toen pas uitspringen. Dat springt dat kreeg ik minder uit. Maar voor de rest lekker sprong natuurlijk.
3: Quizvraagje, waar is hij het Nederlands record op?
2: Ja, 22-21. Ja.
3: Volgende vraag is, helst die?
2: Nou, die moet nog behelden worden. Dus ik geef hem natuurlijk wel voor. En een stukje verder natuurlijk hopen we.
3: Ja, er is dan nooit een Friese oer überhaupt 22 meter sprong. Daar was toch wat lauwer ik net hoor hebben, hè?
2: Nee, zo vier mogelijk. En de dingen die ik kan verhoren. Daar heb ik wat invloed op. Dus daar moet ik ook nog aan denken. En als ik nou heel erg bezig ben met die uitkomst, heb ik weinig om.
0: Een record dus. Van deze Germ Terpstra. Tegen Lokweeske. De titel van muziek van Bob Marley. Could You Be Loved?

0: Bob Marley natuurlijk en Could You Be Loved. En mocht dat je afvragen, de Wailers, de bekledingsband van Bob Marley, die toeren nog altijd. En sterker nog, ze komen deze maand in Nederland. Maar vol, ja, nou ja, liet stukje reizig hier. Ze komen naar Nijmegen daar, dat is op 24 juni, staan ze daar. En naar Rotterdam, dat is 24 juni. En als er nog kaartjes zijn, nou, voor mij ben ik nog kaartjes te keer. Dus mocht een beetje horen van dit soort muziek, van Bob Marley en de Wailers dus, een tipje bij deze. Hier dadelijk het Frieske Nijs, mijn feiken.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van 4.6.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegrond.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als vond iets of zie je het.
6: Hé, wacht je.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van 4.6.
6: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jalve Achten. Feike Wouda, die praat hierbij over het laatste Frieske Nijs.
17: Een goeiemorgen. In de noordelijke provincies is mijn verbijstering reageerd op het besluit van Rijkswettersteed dat er vanwege jildkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan dieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe. Voor Friesland betekent het dat het werk aan de A6, A7, A32 en de N31 net trokjeert. Voorzitter Marcella Enzel van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord had het over een politieke keuze.
18: Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die het maken worden is in Den Haag. Nou en goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland daar de rekening van krijgen moeten.
17: Het besluit van Rijkswettersteed zal gevolgen hebben, waarschijnlijk je verskaat Kamerleden. Lucienne Boelsma van het CDA had al Kamervragen gesteld.
19: Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat hier nou aan de hand is. Omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar moet dwanden, is het signaal altijd jouw van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de brikmus op peil is.
17: Bij een brand op het schuinpaard in Oldebekeep is vannacht een garage in Vlaam opgingen. De brandwacht hield vuur rap onder controle, maar kon net voorkomen dat vrijstaande biggebouw een soort skeer oproen. Er is net één verwoende rekken, er is mogelijk asbest vrijkomen bij de brand. Een definitief besluit over het verlengen en uitwrijden van de zoutwinning onder de Waadse BH's is er nog net, maar staatssecretaris Joannes de Bat is wel van doel om die aan te gaan. Dat zei hier bij zijn werkbezite onder de Friese Vingergrijden op uitnodiging van de provincie en het wetterskip. Pieter, ik kom intussen aan wat bezwieren bent in het winnen van zout onder het jaar 2052. Staatssecretaris wil de procedure aanwerken nevens de regels van de mijnbouwwet.
3: De komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
17: In de Ant Bonningalleen in Snetsjes, juist er een haag in de brandvlijn, doet een bewender ontuigend verbrand wie. Omwenners kwam direct in actie en wisten de brand met tuinslangen te blussen. De brandwacht had de boel controleerd en nijblust. Dus keer bleu behind aan deel van de hagen. Hoornhaveners hebben onder het bluswerk het verkeer in goede baan laat.
0: Fijke, dank u wel.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris. Simmer in Friesland.
4: De kampioen.
1: Schitterend. Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierlep. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in plaatsgebieden letten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
0: Twa Friesen die meidje kongens op de witte Anjer 2026. Dat verhaal dat komt er om. Maar eerst iets voor het waarbericht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
24: En goeiemorgen.
0: En we zijn niet direct al de dijzen mooi uit ijzet. Bloed dat ik zo?
24: Nou ja, we hebben eigenlijk wel een hele knappe dij inderdaad. Van een beetje zelfs even een lange skof droeg. Valt het al een keer wel wat ta. Heel dat droeg hadden we het net. Schoot ik een lokaal buik hoe de provincie heen. Maar de zin is er prachtig mooi bij. De temperaturen die rinnen ik al aardig op. Het is al zo'n 14 graden op de Waadeilanden. En ik jippe de provincie in. Daar rint het al hast in de dubbele cijfers. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij gepakt. En ja, opvallend. De laagste temperatuur is meer opskielgen. Zij is een hele graad daar. Bakkeveen, hier zo'n 0,2 minimum temperatuur. Nou, grauw, 0,1 als leegste. Dwaaiem ziet haast op 10 graden. De pijn dan weer op 8,7. En Laaksem bieden Isomar heen en daar 12,3 graden. Nou, wat we Joert verder merken zullen is dat we qua waarbeeld, nou is het eigenlijk een beetje zo dat het nou is. De zin is erbij. Dus koot het eerste part van de duinen wel eens even een buikenoer. Maar van een beetje, dan is het eigenlijk even een langere skof droeg. Hij zit wel heel even onder een, nou ja, een heel lietse regje van hege druk. Maar dat loekt heel vlug richting het eerste taan. En dat merken we onder bewolking die het in de midden taan in mijn zil. Het zal eerst gaan om wat hege bewolking. Dus werd de zin ik nog wel aardig erin misschien de kern. En daarom zie ik vanuit het grustpad van de dij verint wel knap. Van de morgen hebben ze een tredje 14 graden. Van de midden is het dan uiteindelijk zo'n 15, 16 graden. Als maximum temperatuur is wel wat onder de frisse kant. Wiels het normaal bij zo'n jochentje of 20 graden is, maar nou ja, uit je te wien zitten en even in de zinnen, dan viel het ik al vlug weer noffelijk om. De wien van de midden is wat vlegerig, matig, want vrij krachtig, wiels het nog vrij kalm is, dus ja, het zal allemaal een prima dij wezen, maar ja, jong, hè, die dan weer nemen de bewolking, dat merken we jong wel vlug. Vanuit het westen wij eigenlijk aan het begin van jong, die het al misschien wel eind van de midden. Het hing het even wat om, maar dan hebben we dus vanuit het westen wij wat lichte rijnwetter, dat jet alle hebben een steuring, daar zit ik een warmtefront bij, En typisch warmtefront waar is dat je echt van dat stoorrein, van dat miserijnwetter hebben. Nou, dat verwacht ik dan zagende wij in de juni. Ik vanuit het westen waar je hoe de rest van de provincie hennen. Bopalans wil de wind dan een stukje kalmer wezen. En uit het zuiden waar je wil zien het kustgebied de wind steenbloed. Uit het westen waar je matig wordt vrij krachtig. Dus dat levert een verschil op. Maar qua temperatuur zit het uiteindelijk uitkomen op een graad als 10 vannacht.
0: Zorg ik je toevallig dat morgen de trekker Alvesteren toch begint. En er zitten ook wat plaatjes bij. Een soort van die klassieke trekkers. Die heb je in cabine. Die hebben hier op een kap. Dus ja. Ik ben wel benijd. Hoe komt dat?
24: Ja, nou ja, die misschien een poncho of ja. Dat is, ja, het wordt mooi, nee, het bloed net droeg, dat kan ik gelijk bij zissen. Maar het zal ik net mijn bak nu te loft bij vallen. Dus het zal wat, wat zuterig wezen morgen. De bewolking oerheerskert ik echt uit een trog, wat lichte rijn, wat stoorrijn. Soms wel even wat matige rijnwetter. Maar dan ben ik wel droegerietes. Soms even een glimp zinnen erbij. Zeker het noordelijke pad maakt het heel grootste kans op. En we zitten even weer in een stikje wat warmere lucht. Dat merken we ook wel. Luchtvochtigheid is ik wel wat heger. En de maximum temperatuur zal daarbij mooi uitkomen op zo'n 17 graden. En de wind die wordt wat vlegeriger. Matig ontkrachtig soms in het kustgebied. Dus ja, morgen het waarbeeld wat zuterig. Maar soms een glimp zinnen. Maar ik wil geregeld wie het.
0: En heeft Bette nice voor wat de sneeuw ongeert?
24: Nou ja, dat om zinneskien waar ik hier het al. De zinnen zullen in het weekend weer wat vaker zijn litten als koten dan. Ik nog wel eens een enkele bui hoor. Dus ja, dat wikselende waarbeeld, daar ben we vreest echt nog net van oud. Daarbij komt ik nog weer wat meer wintersteen, matig ontkrachtig. En dat hebben we te danken aan een lege drukke biert wat nat eerstelijk bij ons deels koten. En dat kniept de boel wat. En dat merken we onder wien. Temperatuur daarbij die bloeien ik wat aan de frisse kant. En dat komt omdat de wien zageerde wij het weekend. Ik hield iets meer uit het noordwesten waar waaien komt. Dus koude lucht, zegt je zo'n graden als maximum temperatuur. Maar ja, als de zin er dan weer even bij is, viel ik wel vlug wel noffelijk om. En dan op meenje, dan hebben we nog weer wat vaker de zinnen erbij. Liket het zo goed als droeg te bloeien? Even een slag om de erm. Maar het waarbeeld knapt dan in elk geval op. Maximum temperatuur dan zo'n zegje naar 18 graden. Dus ja, het bloed wikselend eriet. Maar ja, ik denk dat het al mee al heel dan net zo raar is.
0: Nou ja, daar was zelfs geen invloed op.
24: Dat voor eerst, ja.
0: Ja, nee. Wat dat betreft, het rint zal het rint.
24: Ja.
0: Dit is Agnes Sambrink.

0: Agnes Sambrink en het rint zo altijd het rint.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, joh, dan is het, Safira. Valt in Den Haag het besluit. 12 Friesen die maakt zich kans. Rond Veenstra uit Haas en Thomas Bruning uit Drachten. Die binnen beide nomineren voor de Witte Anjer. Dat is de landelijke prijs van mensen die daar inzetten voor veteraan en haar thuisfront. En de Witte Anjer die is daar dus het symbool van. Eén van die twee die had ik nog aan de telefoon en dat is rond Veenstra uit Haas. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen, Erik. Mijn Ron Veenstra, hallo.
0: En kwam deze nominatie nou echt als een verrassing?
2: Ja, voor mij wel. Ja, dat kan je wel zeggen. Wij zijn in Haas best wel attractief, maar de meesten die op uitzending gaan best. En dat al het een en ander voor elkaar, maar ook voor een inschip. Maar op een gegeven moment krijg je een beetje van verrek. Je bent een nomineren. En wat vind je hem ervan? Nou, dat is een grote verbazing, want dat hing je net toch, zeg maar.
0: Want die Witte Anjer, het zijn misschien net elke keer voten dadelijks wat, maar ik ken er vanuit jou vol. Hoe groot is dat voor jou?
2: Nou, het zeker van zeer is. Het is op zich is het wel groot, want de mensen die er echt wat verdoggen, die verzinnen dat. En het is echt een symbool dat je dan een groot aantal jaren weer om zit, maar met Prins Bernhard die hier al mee bezig om die erkenning van middels die Witte Anjer symboliek te jaan. Maar voor mij, ik dacht dat is voor mensen die echt iets dan wat ertoe docht. En wat je dan zelfs docht, dat maakt je misschien wat minder groot. Misschien maar wat het toch zijn, droge oren die zeggen van ja, het is wel de moeite waard om daar voor een aanmerking te komen. En denk ik, nou, dan ben ik ook wat mij vereerd.

0: gebeurt, gebeurt er nog van alles. En wij, de meesten van de Veteranengemeenschap en de meesten van Joods Herinneringscentrum, hadden een prachtige brug slaan kunnen tussen het verleden en het heden. Want ja, als we die brug net slaan kunnen, dan leren we nooit. En op deze manier komen we met elkaar daar aandacht van vragen. Ja, en dat is misschien toch wel binnenkomen bij een meesten die het zorgen gaan.
1: Want had je een idee hoe dat bij die organisatie ontlog kan is? Of tenminste, hoe zij weten hoe wat je hem daar kreeg doggen? Of dat je iets getipt had misschien?
0: Ja, het proces dat herken ik wel. Het is zo, de meeste van het Veteranen Instituut, het Veteranen Platform, die vroeg aan de commissaris van de koningin, of herstel van de koning, dan Zimburg. Weet je een meisje die zich onderscheidt? Nou, dan zei de commissaris, het zijn de burgemeesters van de burgemeester, een meisje die gaat zich onderscheiden. Ja, en die burgemeesters die gaan natuurlijk, ik en haar, ze hebben een aardig idee van wat wij doen. Maar we eigenlijk net over klagen, want uw burgemeester die ondersteunt ook uw initiatief van harte. Dus die had waarschijnlijk zijn van, nou, misschien weet ik wel wat, weet ik wel iemand die daar voor een aanmerking kan komen. Ja, zo is het dan.
1: Grote kans dat Ina Scherpste wat met de krijgen, hè, dus.
0: Ik denk het wel. Ik denk, haar meesten die kennen natuurlijk hun geheim niet te onthullen, maar ik heb een aantal gesprekken gehoord met een aantal collega's, onder andere Keet Kopierus van de gemeente Haars, en dat we een prachtige gesprek hebben laten. Denk je ook bij jezelf van, waarom waar het nou precies? Nou ja, dan valt het kwartje wel, zeg maar.
1: En hoe sta je er nou in zo vlak voor de uitslag? Hoop je echt op winst? Of zeg je eigenlijk van, ja, die nominatie, dat is eigenlijk al genoeg?
0: Het symboliseert zich nou in één persoon, maar je toch is zo'n heel klusje bij een heel team. En daar zijn we een man of tien, die ben erg best mooi belutsen bij wat we willen met elkaar. En dat jou daar als individu even niet pikt worden, omdat je toevallig voorzitter bent van zo'n club. Ja, je hebt zelf wat minder grutters, dat ze het misschien nou, maar die witte eier, dat het blikken dieet. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen en één persoon die wordt er een voorschoon. Die mij dan naar deze kant op. Ja, en vandaag, we zullen zien hoe het rint. Het is in Den Haag, het is een hotel des Indes. Dat is een heel oud, traditioneel hotel. Daar is al verliep van alles en al wat gebeurd. En ik zie mezelf eerder als een soort toeschouwer. En dat je al een van de meesten die daar serieus voor een aanmerking komen kent. Ja, ik ben ook maar gewoon dienstplicht geweest die in 1980 min of meer toevallig in Libanon terechtgekomen is. Ja, soms herinneringen zijn en dan neemt het leven zien lopen en dan begin je weer aan het werk en dan toch je oren ding. En plotseling zorg je dat je in zo'n gezelschap terechtkomt van het veteraan. Maar dat is misschien echt iets omdat je ouder wordt, dat je er weer wat meer aan wil omdenken. Dat je laat denken van het weer toch een hele speciale periode. En zolang je werkt, ja, dan ben je een oren ding. Je krijgt ben, er gebeurt van alles nog wat in je leven. Maar dan kom je op een moment met mijn pensioen en denk je verrek. Het weer toch wel speciaal.
1: Ja, en jou dus waarom? Van wat je daar oppikt, dat jou je waarom. En dat wordt zo'n in elk geval.
0: Ja, nou, dat is daar zo. Misschien maar dat het nou zo speciaal is. Ja, wij vinden van net, wij doen een aantal dingen met elkaar als federale club. Wij doen een aantal dingen voor de gemeenschap. En dat doen we graag. En dat doen we een hele praktische, laagdrempelige manier. En we krijgen best wel een hoop reactie, echt in de gemeenschap, waarom. Dat ze zeggen van, wat mooi dat je hem dit doet. Dat je met elkaar en maar op paard binnen dingen doet. Maar ik naar de schalen toe, Shellitten. Dat we daar ook ons verhaal kunnen samen met meesten van het Joods Herinneringscentrum, 80 jaar bevrijding. Nou, dit jaar ben we dan 81 jaar op weg. Nou, en dat willen we graag zo houden, maar ik op die schaal, hij is ook wel in de gaten. De wereld is toch oors dat wij in ons prachtige Nederland soms stinken. We hebben een politie, de meesten die op zijn geweest zijn, ja, die zoeken toch wat oors naar de wereld dan de meesten die er net toe komen. Die denken dat alles wat in Nederland gebeurt, dat referentie is, maar dat is net zo.
1: Nee. Ja,
0: dat wij met elkaar praten kennen, dat we daar zat, dat je op een lokale radio in het zuiden van Libanon of Sudan, of weet ik wel waar we allemaal zitten, met elkaar zo goed zitten kennen wat we willen.
1: Of je het nou winnen of net. Ik zou zeggen, geniet je ervan.
0: Ja, dank wel.
1: Joer dus. En nog wel even wichtig om te zeggen. Je bent er net de enige Fries die het nomineren is. Thomas Bruning van
0: nee.
1: Die is ook vaderdroeger voor de prijs. En voor een Jelle Oerke, je hebt dat verhaal. Van nou in elk geval Ron Veenstra. Tegen dank.

0: Womack & Womack en Teardrops.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Misschien wel gebak in Jinsum, Joort, want de vereniging Dorpscoöperatie Jinsum die besteedt 10 jaar. Die coöperatie die naamt 10 jaar geleden de Oude Rijnwenten in het dorp hoor, werd door die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, 10 jaar later, zocht die coöperatie vooruit. Op de telefoon hebben we Rijn de Wolf van de Dorpscoöperatie daar in Jinsum. Eerst maar eens even lok wensken.
3: Ja, dat is zeker erg. Het zien we alleen naam de huis Noord.
0: Ja.
3: En die zwaarigen krijgen ze inderdaad bezet. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze winnen toch vol botsuiterig.
0: En dan spreken we het die dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
3: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elk kind ze slopen hoorde. Want ze hadden van mening dat het platteland leeg in is zo. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zo. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kind zou wijzen. Maar op dit stadje dat nog net zo.
0: Nee. En dat had... Dat had toch voor je best, want we weten nou natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de wenningmarkt.
3: We waren natuurlijk blij dat ze zingen. En sinds die tijd hebben een heel soort mensen een onderdakje aan kent.
0: En ja, ik zei het al, je had een blik echt vooruit natuurlijk, want er is een nood naar je plan. Dat gaan we door de tjerken, hè?
3: Ja, we hebben het kerk in 2000 in oornomen van de Roomse parochie. En toen hebben we aan ons leren

0: ter beschikking stelt van de parochie. En, maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen, uit het huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren. Vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben alle dwarsgenoten nu nodig om een vermietje conversie te werken. Nou, wij denken dat er een forse groep mensen komt. Ja, zeker.
1: Mooi. Tierentank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jensum, de dwarscorporatie. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
1: Fijker, beste de krant alweer hier op Slijn.
3: Ja.
1: Wat zit erin?
3: Nou ja, de oranje sfeer, daar mag we nog een beetje inkomen. Maar het WK, dat WK voetbal, dat juist begint. Alleen de bewenders van de Marktwaai in Den Haag, ja, die lieten haar net ontmoedigen. En die steen, lieken als altijd, volslijn achter het Nederlands elftal. En die hele stritten is oranje. Overal hing je vlagjes, de gevels ben heel oranje. Overal zien teksten. Dus dat ziet er wel heel fleurig uit. En Mark van Dijk uit Delft, die dacht ik van, hey, dit ik even wat vlagjes ophingen. Maar die kwam van Karen Merke thuis, want die moet ze weer vertellen van de weddingcorporatie.
1: Oh.
3: Ja, die zei van, dit is, levert brandgevaar op. Dit voldoet net aan de eerste. En als de brand uitbreekt, dan kan die brand hem via die vlagjes heel goed verspreiden. Ja, hij had gewoon uit de gevelwaai, onder PBM, had hij een paar strenge vlagjes vastmaken. Het zich nog extra heeg ophangen, zodat ze net, dat meesten er gewoon onder trorrinnen kennen. Net iedereen heeft er last van. Maar ja, toch, zei de weddingcorporatie, ze maken fut. En als het net zelf doet, dan doen wij het.
1: Oh.
3: En dan krijg je toch een rekening van €150. Dus hij is er zelf heel bot van ondien. En hij is ik lelijk. Dus, want ja, hij zei, het geeft me net eens. Dat ik me überhaupt afvreeg, maar dat ik ze wel vothelje wil of net. Ik vind dat bezopen. We zijn allemaal trots op Nederland. In die paar weken dat Oranje speelt, hangt er een vakantiegevoel in de straat. Ik kook van woede om een paar vlaggetjes. Nee, om het principe dat we die paar weken de straat niet mogen versieren. Heel Nederland kleurt oranje en dit mag niet. Ja, de weddingcorporatie die boert vast houden om het verbod. Dus geen vlagjes dus in Delft. En dan hebben we archeologen, die hebben naar eigen zin een spectaculaire vondst die in de permafrost van de Canadese provincie Yukon een grote hoeveelheid keutels van iguantjes.
1: Oh.
3: Ja, dat denk ik zo, he? Want die uitwerpselen, je bent tussen de 3000 en zo'n 100.000 jaar oud. En die vorm je te jaren een genetische schatkist, zou we het schrijven. Ze zitten vol erfelijk materiaal van talloze planten, maar ook besten, lijkens hinders en mammoeten. En dat is te danken aan het feit dat iguantjes in wijze de archivarissen van moeder natuur binnen. De haatonderzieker, die zei ik, die iguantjes die slaan alles op wat ze vinden. En dat wij het dan naar Safolie weer omvinden, ja, dan kunnen we er van alles uithalen.
1: Ik ben een soort hoarders.
3: Ja, precies.
1: Hmm.
3: Dus maar ja, dan kunnen we nou eens vaardig met de baan. Dus ze zullen dit nou al een keer onderzitje.
1: Fijke, dank u wel. Het is haast 8 uur, dus haast tijd voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
6: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: Big Green Farries actie. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toe.

0: uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Rick Zwettersteert houdt voor eerst op, maar onderhoudt onder Friske Dikken. Reacties azen in Friesland van de Moon en muziekcontrole van de Bee Gees.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Wat een naaie show! Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Friesland van de Moor.
9: Maar Erik zei

0: De Bee Gees en You Win Again.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: De bedoeling is wel om die vergunning af te geven. Want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen.
0: En ik heb het om een vergunning voor zoutwinning bij Haas. Die komt er echt altijd onder staatssecretaris Johannes de Badleit. We praten met de 12e nomineerde Fries voor de Witte Anjerprijs. Een onderscheiding van het helpen van veteraan. Feike, wat heeft u voor indoor media?
4: Ja, in Ter Apel is er de iPads clear die gebruikt worden bij de nieuwe omeldprocedures voor asielziekers die het morgen ingaan. En bij het UWV zou sprake wijzen van een angstcultuur.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst niet voor het waarberucht in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
5: Een goeiemorgen. Nou, de dag start met zinnen, wolken en een lokale bui. Vermeer je dan even kort droeg en wordt het een gratis zetje bij de matig want vrij krachtige westenwind. De bewolking neemt wel stadig rond ta, maar aan het begin van de juni vanuit het westen waar ligt de Rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het bij dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en binnen de periode met Rijnwetter, maar soms ek nog een glimp zinnen. Bij de matig want soms krachtige westenwind is het dan maximaal zontje graden.
0: De boeien van de Friese Vingrijden die zakken en krijgt daaronder wel het Canadese bedrijf Vermilion gas winnen. Wetterschip Friesland, de provincie en de gemeenten die vinden dat net verantwoord. De groen die is al kwetsbaar genoeg. En daarom doen ze staatssecretaris Johannes de Bad uit om dat zelfs te zien. De Vingrijden, dit zoeken maar, het loon dat al onder druk staat. Want de Bad had in Friesland meer te beslissen, ik hoor de zoutwinning bij Haas. Wat die verlengd en uitrijden worden of net, een definitief besluit eerder dan net. Maar zijn bedoeling liet het in elk geval duidelijk.
3: In Zeeland hebben we geen veenweiden en hier hebben ze er en heel veel gronden van en hebben ze er heel veel verstand van. Ja, en dat maakt dat het heel nuttig is om met de Friese bestuurders in gesprek te zijn.
6: En er zit ook nog gas onder deze veenweiden. Vermilion wil het er graag uithalen, maar Wetterskip Friesland zegt van ja, dat geeft ons te veel overlast, te veel schade. Alsjeblieft, doe het niet.
3: Nee, die verschillende posities zijn ook duidelijk gemaakt. En het is aan ons om te wegen in het totale belang van Nederland wat dan kan. En het is heel goed dat zowel het waterschap als de gemeenten en de provincie wel scherp hebben wat ze daar dan tegenover willen stellen. Hè. Wat zij aan informatie hebben, welke onderzoeken er zijn en nou ja, die kennis kun je dan benutten om tot een besluit te komen.
6: Er lopen nog een aantal grote onderzoeken naar de mogelijk schadelijke effecten van die gaswinning onder de veenweiden. Is het ook een mogelijkheid om daarop te wachten voordat u een beslissing neemt?
3: Nou, wat we hebben afgesproken al is dat we die onderzoeken sowieso in alle gevallen serieus nemen. Waarschijnlijk zullen er niet heel veel grote beslissingen over gaswinning onder de veenweiden vallen in de periode dat er nog niet van het onderzoek bekend is. Maar als het onderzoek er straks is en er zou al wel een vergunning zijn afgegeven, dan nog neem je die informatie ook weer mee bij het wegen van datgene wat er komt, want je bent altijd aan het evalueren wat er met een winningsvergunning gebeurt. En op dat moment kun je altijd weer bijstellen. Dus we zullen altijd de laatste informatie die beschikbaar is benutten om een vergunning af te geven, dan wel om vergunningen bij te stellen.
6: Het is niet mogelijk om bij alle beslissingen van de verzoeken die nu al lopen, de beslissing uit te stellen totdat die onderzoeken zijn afgerond.
3: Ja, in feitelijke zin is er gewoon een juridische aanvraag en dat betekent dat je die ook moet behandelen. Wat ik al zei is dat die meeste vergunningen pas daadwerkelijk zullen worden afgegeven als in ieder geval het eerste deel van het onderzoek al bekend zijn. En mochten ze toch afgegeven zijn, en als het er een aantal zijn, is het al veel. Dan zullen we alsnog die nieuwe informatie ook meewegen bij het herbezien van de vergunningen. Omdat je voortdurend monitort hoe het gaat, hand aan de kraan principe toepast. En dus ook steeds uitzoekt, kan het, wat doet het en wat zijn de effecten. En daar dan ook op kunt bijsturen.
6: De Tweede Kamer was vorige week 2 dagen achter elkaar discussie over zoutwinning. Onder het wat bij Harlingen. In de gemeente Harlingen zijn ze daar ook van geschrokken. Van die vergunning die u van plan bent om te gaan af te geven. Wat is de status op dit moment precies van die aanvraag die is gedaan?
3: De komende weken kan iedereen zienswijzes indienen op de ter inzage liggende conceptvergunning. En dat betekent dat we die zienswijzen daarna gaan wegen. En dan zal ik tot een besluit moeten komen over het wel of niet afgeven van die vergunning.
6: Voor het winnen van zout onder de Waddenzee bestaat een natuurvergunning. Die natuurvergunning loopt af in 2035. Dan wil Friesia graag doorgaan tot 2052. Dus ja, die twee dingen die passen ook niet één op één op elkaar.
3: Nee, dus ook daar moet naar gekeken worden hoe je die twee dingen wel met elkaar in het verlengde brengt. Uiteindelijk moet het vergunningstechnisch natuurlijk kloppen. Dus ook dat wordt bekeken hoe dat past. Voorlopig hebben we dus nog even die tijd, maar uiteindelijk zal het ook op elkaar worden afgestemd.
6: De Tweede Kamer heeft een paar jaar geleden al vastgesteld van geen mijnbouwactiviteit in principe meer onder de Waddenzee, want dat is UNESCO Werelderfgoed. Is het dan niet gek dat er toch weer een nieuwe aanvraag is toegewezen voor langere zoutwinning onder die Waddenzee?
3: Het is is natuurlijk geen per se nieuwe. Hè. Hij is wel nieuw nu, maar hij is in het verlengde van wat er was. En daarmee valt hij onder het bestaande stelsel.
6: Wanneer denkt u dat we hier een beslissing over kunnen nemen?
3: Nou, de komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen. En het mooie is dat dat ook heel snel zal gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
6: Uw voorganger, minister Sophie Hermans, heeft een tijdje geleden een duidelijk besluit genomen over gaswinning bij Ten Aad. Daarvan heeft ze toen gezegd van dat gaan we niet doen, want ja, het is UNESCO Werelderfgoed. Is dat ook denkbaar voor de zoutwinning onder de Waddenzee?
3: Nou, allereerst moeten we dus de zienswijzes afwachten. De bedoeling is wel om die vergunning af te geven, want anders hadden we ook geen concept ter inzage gelegd, vanzelfsprekend. Maar daarna moeten we natuurlijk wel alles wegen. Zo werkt het ook. Dat zullen we doen en dan zullen we een besluit nemen over over de vergunning.
2: De media van de morgen.
0: En dat zei de staatssecretaris Jo Anders Debat dus. Notiet van Fijke Wouda.
4: Ja, de tablets, de iPads, die lezen klaar in Ter Apel voor het nieuwe oormeldproces dat asielzoekers van morgen terugrinnen moeten bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatie-dienst. Want morgen gaat het Europees Asiel- en Migratiepact in. En ja, met een, zou het hopen, strengere asielprocedure, met een rappere terugrintiet. Dat is een groot probleem natuurlijk, dat soort mensen die blomar in die AZC zitten, omdat ze geen duidelijkheid krijgen. Ja, in die nieuwe procedure ben verskate stappen binnen Futhellen. Dat geldt onder andere voor het zogenaamde aanmeldgehoor. Daarin mijn asielzieker vertellen wat de reden is van de aanvraag, wat het land van herkomst is en welke route outline is naar Nederland. Ja, en terug de achterstand bij de IND kan voor dit deel van de procedure nou een wachttijd van 21 weken ontstaan. En van morgen worden die vragen dus op die tablet beantwoorden. Ja, die vragen hebben we beschikbaar in 10 talen. Het is een meer data-drun proces en waarbij ik meer informatie binnen de Europese Unie deelt wordt. Ja, dat maakt dus tijd besparend wezen. Dat zei de IND al het eerst. En ja, wat net met zijn iPad of tablet hoe wij kennen, die krijgt help. Ja, daar ben ik minder partijen bij het hele proces belutsen. Ze verdwijnt het verplicht medisch onderzoek en komt juridische help pas richting het eind van het traject erbij. Dus voor de ta- of afwijzing. Onder andere asieladvocaten, die maakt je hun zorgen hierover bekend. Die hij zal uitsprutsen. Want ja, ze zei juridische bijstand, ken ik fouten uit het proces hel je. En er wordt nou, ja, zij ben bang voor juist meer rechtszaken. Ik kom dat onder de verskate vlechtmotieven straks oren rechten hing je. Hoe biegelijks het nijreizigen van familieleden. Dus ja, we moeten al wachten hoe dat
0: uitpakt.
4: Ja. Ja, landelijk kon de partijen er net uitkomen. Dus nou, we zijn afhankelijk van wat Europa al hier besluit. Dus nou ja, we moeten het afwachten. De werkcultuur binnen het UWV die wordt door een extern adviesbureau onderzocht. En dat onderzoek komt er nadat het programma 1 Vandaag aantoont hier dat er nevens mijnwerkers sprake is van een angstcultuur. Met name verzekeringsdokters in opleiding in regio Amsterdam. Die spreken over een onveilige werkcultuur en de vierstens te hege werk. Druk. En ja, ze bezochten dit intern om te kaarten, maar dat had geen resultaat op smieten. En ik een groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken, die hebben ik inzage doen in de documenten die hun verhaal bevestigen. Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie, zei een van die dokters in opleiding dus. En nou zal het adviesbureau KPMG zal dit onderzoeken.
0: Oké. Okay. Nou, dan even de letter, ik geef meer oor. Fijke, tegen dank.

0: Olivia Newton-John en Xanadu, wie dat? En we gaan voor terug met de verkeersinformatie. Feike.
1: Ja, want toch een ongeluk stiet het verst op de A-zone tussen de Tienje en het knooppunt Heerenveen. Het is een 4 kilometer file en je hebt dik kwartier extra reistier. Dus hou daar even rekening mee.
0: Mooi, dankjewel.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Jeder van de Moorn, hier hebben we Ron Veenstra uit Haas. Hoe zien nominatie voor de Witte Anjer. De landelijke prijs van mensen die daar bijzonder inzetten voor veteranen en haar een thuisfront. Ron is net de enige Friese die komst maakt. Ek Thomas Bruning. Thomas Bruning uit Drachten die is nomineren. Om 4 uur hoe het afvalt in Den Haag dat besluit. Waar gaat er mij die prijs van terug? En Thomas Bruning die is nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ik zal jou dezelfde vraag stellen als ik, jouw concurrent, weet ik niet of het een concurrent is, jouw collega, krijg ik stellen.
3: Ik ben al je collega's, al je winnaars.
0: Precies, precies. Maar ik ben heel benieuwd, ja, hoe reageren jou? Doet je jern dat je nomineerd bent van de landelijke prijs?
3: Ik ben hier zeer verbaasd. Eigenlijk is de molle vol tosken.
0: Want ik, ja, jouw collega die zijn niet kreeg, ja goed, ik doe dat werk, maar ik vind het eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ik vind het net heel bijzonder.
3: Dat nee, wie door uw werk mij alle liefde en plezier. En ja, als je dan Tron Oren nomineert, ja, dan ja, dat is verbazend ja, waarom eigenlijk zo is het hoor. Want wie door gewoon uw ding.
0: Maar waarom zette jou je zo lang in? Want ja, je kan niks zeggen van op een gegeven moment, dan haal je sinds die in. Dan kan ik ophouden dan?
3: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggeven met de ding. En ja, het zit in de meisje, denk ik. De ene doet het wel en de andere doet het net. En wie binnen meisje die horen van ontpakken en wie gaan er terug?
0: En dat inzetten van die veteraan, van het thuisfront, hoe zit dat er in jouw geval uit? Wat doe je ook krijgt? Hoe zet je jou in?
3: Ik ben in eerste instantie ben ik regiocoördinator noodlijns ondersteuning. Voor veteraan en thuisfront mijn PTSS-klachten en orenklachten. Dus een beetje een buddy-buddy systeem. Daniel ben ik voorzitter van Stichting Veteranencomité Drachten. Dus en daardoor heb ik verschillende dingen dus van organiseren van veteranendagen tot een uitvaart voor een veteranenverzorging.
0: Dat klinkt als heel wichtig werk.
3: Dat is het in feite ik wel. Ja, het doet mij plezier en mij, het houdt op de goede plek.
0: En dat je nou nomineren binnen voor deze prijs, ja, wat vind je ervan? Hoe sta je daarin?
3: Ik vind het hartstikke leuk dat we nomineren binnen. En het is eigenlijk net voor mij, maar voor alle mensen rondom mij. Dus, want zonder al die mensen die waar mij ik werkje, ken ik mijn ding net aan. Dus het is eigenlijk een dankjewel aan al de mensen rondom u wat we doen.
0: Inderdaad, voor genoeg omdenken voor de veteraan en het netwerk eromheen?
3: Ja, dat is een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant zeg ik van nee, we kennen nog volle meer. Dus het hoeft net zo te zijn zoals in Amerika dat het eten betalen wordt of de biatskippen betalen wordt voor een veteraan en thank you for your service. Maar een beetje meer respect voor de veteraan, ja, dat ken je altijd wel. Maar het hoeft ik net van de daak nou schreeuwen te worden.
0: Nee, dat is het al even. Dat contrast met Amerika, dat is wel groot natuurlijk.
3: Heel groot. Alleen ja, op mijn oorvlak is contrast ik groot. Want de verzorging van de veteraan daar is heel slecht. Terwijl je in Nederland een stuk beter is.
0: Ja. Ja, en zo'n prijs als Joet, je weet net als je hem woont naar natuurlijk, dat maak je even afwachten. Maar
3: dat maakt wel afwachten, maar dat is in feite net eens interessant.
0: Nee.
3: We zijn alle keer winnaars. Alle genomineerden zijn alle keer al winnaar.
0: Dus hoe dan ook, als je hem wil winnen of net, het is wichtig dat de prijs er is, lieke mij.
3: Precies.
0: Wat er nou wint, goed, dat blauwe volg je natuurlijk, dat is nieuwsgierig. Maar ik vind het van jou en het van mij, bij jouw collega, het ontdekken ervoor en even stilstaan bij het werk dat je doet, dat is misschien nog wel volle wichtiger.
3: Ja, inderdaad.
0: Nou, dat is een mooie conclusie volgens mij.
3: Dat denk ik wel.
0: Tegentank Ron Veenstra. Of nee, Ron Veenstra. Ik
3: kan
0: je ontrollen. Thomas, inderdaad. Thomas Bruining. Tegentank van jouw verhaal.
3: Tegentank en een fijne dag verder.

0: op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Komt-ie?
3: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
4: Dat is het idee.
3: Mooi. Miemakkers, bij Omroep Friesland zorg ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
4: Steen meer op. Kom op, man.
3: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
4: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
3: Oh. Janko komt maar zien lifehack.
2: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net in je bent.
3: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is haast een minuut door Jelven Jochenen. Het laatste nieuws krijgt van Feike Wouda.
16: In de noordelijke provincies is mijn verbijstering reageerd op het besluit van Rijkswaterstaat dat er vanwege jeeldkrapte de komende jaren geen onderhoud uitviert wordt aan diken in Friesland, Grijnsland en Drenthe. Voor Friesland betekent het dat het werk onder A6, A7, A32 en de N31 net teruggeert. Voorzitter Marcella Enzel van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord had het over een politieke keuze.
17: Als zelfs het onderhoud aan de Rijkswegen stilvalt, dan is het net meer een regionaal probleem. Hè? Dan is het een politieke keuze die het maken worden is in Den Haag. Nou goed, en wij vinden net dat wij daar in Noord-Nederland de rekening van krijgen maken.
16: Het besluit van Rijkswaterstaat heel gevolgen haar. Waar scoor je verskaten Kamerleden? Lucienne Boelsma van het CDA had al Kamervragen onkundigen.
18: Je merkt gewoon een beetje dat mensen het net begrijpen wat hier nou aan de hand is. Omdat het echt, het gaat echt specifiek over Noord-Nederland. Terwijl je juist, ik vanuit de Kamer, vanuit de commissie die daar maar dwande, is het signaal altijd jouw van let erop dat in de regio, elke regio, dus ik in Noord-Nederland, de Brikmans op peil is.
16: Een definitief besluit over het verlengen en uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee bij Haas is er nog net. Maar staatssecretaris Joannes de Bat is wel van doel om die aan te jaan. Dat zei hij bij zijn werkbezieten onder de Friese Veengrijden op uitnodiging van de provincie en het wetterschip. Bij het Riek kom je tussen aardig wat bezwieren binnen sinds het winnen van zout onder het jaar 2052. De staatssecretaris wil de procedure aanwerken nevens de regels van de mijnbouwwet.
19: De komende 6 weken kan dus iedereen zijn zienswijzes indienen en het mooie is dat ook heel snel zou gaan gebeuren, vermoed ik. Want er zijn ook allerlei mensen die ons benaderen met nu al de zienswijzes. Die gaan we uiteindelijk na die 6 weken wegen en dan zullen we tot een besluit komen.
16: In de Ant Bonigalene in Snits is juster een haag in de brandvlijn. Doet een bewender ontuig aan verbranden wie. Omwenners kwamen direct in actie en wisten de brand met tuinslang te blussen. De brandwacht had de boel controleerd en nijblust. De skeer bleef behind aan deel van de hagen. Hoornhaveners hebben onder het bluswerk het verkeer in goede baan laat. Germ Terpstra uit Tjom had bij Filip Mindriels een nieuw Friese recordsprong. Hij kwam daar 21 meter en 81 centimeter. Het oude record van 21 meter en 68 centimeter stierf zo'n 2009 opname van Nat Brandsma. Terpstra is dan ik blij met zijn record.
0: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Als ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, Daar heb ik niks om. Ik denk, ik moet de rug 10, Daar heb ik wat om.
16: Nou, hij had er wat om. Nou, record. Prachtig.
15: Ja, die had er maar weer binnen. En dat is mooi.
16: Ja.
15: Ik denk wel toch even een stukje verkeersbeleving doen afwijken. Want ik zorg
16: ja,
15: dat
16: ik zeg het.
15: Op
16: ja.
15: De A-zone, daar riet het stadig terug. In de richting van naar de Jouwertaart. Had de krijgen mij een auto. Die had er pech gewoon op de dik. Die is in Tusken voorthellen. Maar het riet er nog stadig terug. En dat is op hichte van het Jereveen. En even de actuele stonden bij pakken. 4 kilometer file zit daar op dit stuit. 4 kilometer stadig in het verkeer. En 13 minuten vertraging. Dus als die komt op maast, hou er rekening mee.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
0: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
21: Zo hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
22: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
15: En dagelijks muziek van Jan. Maar eerst het waarborgt mij, Jitske. Goeiemorgen.
0: En goeiemorgen.
15: En we zijn niet schrikt al de deze mooi uiteindzet. Bloed dat ik zo.
0: Nou ja, we hebben eigenlijk wel een hele knappe dag inderdaad. Van een beetje zelfs even een lange skof droeg. Valt het al een keer wel wat ta. Heel dat droeg hadden we het net. Schoot ik een lokaal buik over de provincie heen. Maar de zin is er prachtig mooi bij. De temperaturen die rinnen ik al aardig op. Het is al zo'n 14 graden op de Waadeilanden. En ik jippe de provincie in. Daar rint het al hast in de dubbele cijfers. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij gepakt. En ja, opvallend. De laagste temperatuur is meer dan opskielgen. Zij is een hele graad daar. Bakkeveen, hier zo'n 2 is minimum temperatuur. Nou, grauw 9,1 als leegste. De waaien ziet hard op 10 graden. De pijn dan weer op 8,7. En Laaksem bieden Isomar hinnen daar 12,3 graden. Nou, wat we juist verder merken zullen is dat we qua waarbeeld, nou is het eigenlijk een beetje zo dat het nou is. De zin is erbij. De scoot het eerste part van de duinen wel eens even naar buiken oer. Maar van een beetje, dan is het eigenlijk even een langere of droeg. Hij zit wel heel even onder een, nou ja, een heel lietse regje van hege druk. Maar dat loopt heel vlug richting het eerste taam. En dat merken we onder bewolking die tien een beetje taan in mijn ziel. Dat zal eerst gaan om wat hege bewolking. Dus werd de zin ik nog wel aardig erin misschien de kern. En daarom zie ik van nou het grootste pad van de dij verint wel knap. Van de morgen hebben ze een tredje 14 graden. Van een beetje is het dan uiteindelijk zo'n 15, 16 graden. Als maximum temperatuur is wel wat onder frisse kant. Wielst het normaal bij zo'n jochentje of 20 graden is, maar nou ja, als je te wien zitten en even in de zinnen, dan viel het ik al vlug weer noffelijk om. De wien van de midje is wat vlegerig, matig, want vrij krachtig, wielst het nog vrij kalm is, dus ja, het zal allemaal een prima dij wezen, maar ja, jong, hè, die dan weer nemen de bevolking, dat merken we jong wel vlug. Vanuit het westen wij eigenlijk aan het begin van de jong, die het al misschien wel eind van de midje. Het hing het er wat om. Maar dan hebben we dus vanuit het westen waar wat lichte rijmwetter. Dat jet alle hebben een steuring. En daar zit ik een warmtefront bij. En ja, typisch warmtefront waar is dat je echt van het stoorrein, van het mieze rijmwetter hebben. Nou, dat verwacht ik dan zagende wij in de juni. Ik vanuit het westen waar je hoe de rest van de provincie hinnen. Bopalans wil de wind dan een stukje kalmer wezen. En uit het zuiden waar je wil zien het kustgebied de wind steenbloed. Uit het westen waar je matig wordt vrij krachtig. Dus dat levert een verschil op. Maar qua temperatuur dat uiteindelijk uitkomen op een graad als 10 vannacht.
15: Dan zorg ik je toevallig dat morgen de trekker Alversteren toch begint. En er zitten ook wat plaatsjes bij. Een soort van die klassieke trekkers. Die hekken in cabine. Die hebben hier op een kap. Dus ik ben wel benijd. Hoe komt dat?
0: Misschien een poncho of het bloed net droeg, dat kan ik er gelijk bij sissen. Maar het zal ik net mijn bak nu te loft bij vallen. Dus het zal wat zuterig wezen morgen. De bewolking oerheerskert ik echt uit een trog wat lichter rijn, wat stoorrijn. Soms wel even wat matiger rijnwetter. Maar dan ben ik wel droegerietes. Soms even een glimp zinnen erbij. Zeker het noordelijke pad maakt het heel grootste kans op. En we zitten even weer in een stikje wat warmere lucht. Dat merken we ook wel. Luchtvochtigheid is ik wel wat heger. En de maximum temperatuur zal erbij mooi uitkomen op zo'n 17 graden. En de wind die wordt wat vlegeriger. Matig ontkrachtig soms in het kustgebied. Morgen het waarbeeld wat zuterig. Maar soms een glimp zinnen. Maar ik wil geregeld wie het.
15: En is het beter nice voor ze wat de sneeuw ongeert?
0: Nou ja, dat om zinnenskien waar ik hier het al. De zinnen zullen in het weekend weer wat vaker zijn litten als koten dan ik nog wel eens een enkele bui hoor. Dus ja, dat wikselende waarbeeld, daar ben we vreest echt nog net van nou. Daarbij komt ik nog weer wat meer wind te steen, matig ontkrachtig. En dat hebben we te danken aan een lege drukke biert wat wat eerstelijk bij ons deels koten. En dat kniept de boel wat. En dat merken we onder wien. Temperatuur erbij, die bloei ik wat onder frisse kant. En dat komt omdat de wien zageerde waar het weekend. Ik hield iets meer uit het noordwesten waar waaien komt. Dus koude lucht, zeg je zo'n graan als maximum temperatuur. Maar ja, als de zin er dan weer even bij is, viel het ik wel vlug en hoffelijk om. En dan op meenje, dan hebben we nog weer wat vaker de zinnen erbij. Liket het zo goed als droeg te bloeien? Even een slag om de erm. Maar het waarbeeld knapt dan in elk geval op. Maximum temperatuur dan zo'n zeg je 18 graden. Het bloedwikselend eriet. Ik denk dat het al mee al heel dan net zo raar is.
2: Die dij begint hier.
3: Ontjoegen Oeren.
2: Friesland van de Moor.

0: 12 minuten vanochtend bij Friesen van de Morgen. Ilse de Lange, wie dat? En Living on Love. Rieks Wettersteed zet het onderhoud onder Friske Dikken stil. Het jilt dat is op. En dat besluit dat zal gevolgen haar. Dat is de angst van wattelijke politici, maar ik vond de grootste ondernemersorganisatie van wat Nederland, VNO-NCW. Voorzitter Marcella Ensel, die is verbijsterd.
1: Nou, wij schrokken natuurlijk enorm van dit nieuws. Dat is eigenlijk onacceptabel en echt net u te lezen aan ons leven. En het gaat net om een extra wens voor een nieuw project, maar echt om noodzakelijk onderhoud van bestaande wegen. Dus ja, je begrepen wel dat dus achterbewonen en ik denk heel veel mensen in Noord-Nederland er enorm van schrokken binnen.
2: Wat voor gevolgen kind zorgt haast aan besluit?
1: Nou, dat had meerdere gevolgen. Hè. We denken met name eerst aan de veiligheid. We gaan al aan de winter natuurlijk zien dat er toch vast er toch wel wat gaten in het wegendek kan steken binnen. Nou goed, en dat jouwt al het herstel, het jouwt er toch behoorlijke opstoppingen, kans op storingen. En dat ik deel van wegen dan stilvallen hè, of afzetten worden als ze keer repareerd worden. Maat. Nou goed, en met name veiligheid, snelheid, bereikbaarheid. Maar we zorgen echt dat ondernemers in de wegenbouw en alle andere ondernemers zich echt wel zwaar gemaakt hierom. Omdat opdrachten niet eens voortvallen.
0: Marcella Ensel zei dat, voorzitter van VNO-NCW in Noord-Nederland. Onijs vierlepper Germ Terpstra die had een nieuw Fries record deel zet. In Driel sprong hij 20,81 meter. 80, en de mei sprong hij het zo'n ier oude record van Nout Bronsma uit te boeken.
3: Ja, dit is hartstikke mooi natuurlijk. Friese koor springen. Geen PR helaas, maar gewoon Friese koor is hartstikke blij mooi natuurlijk.
4: Ja, dat is wat nu voor, hè? Die PR loopt verder als het Friese record. Lees dat eens uit.
3: Ja, bij de junioren heb ik dan het Nederlandse record sprongen. Die krijg iets verder als het Friese record bij de senioren. Dus dat telt hij net als PR, maar wel als Friese koor.
4: Ja, hij telt dus net maar als Friese record bij de senioren, want dan heeft bij de junioren wel een keer verder sprong. Ja. Er zit dus nog wel meer in verder.
3: Ja, als je de hele winter kapot traint, wat zwitter worden. En ik zit dan bovendien een rug. En ik ben net verder. Dus op zich vond ik dat wel jammer. Dus dat betekent dat ik toch wat verder met en die uitsprong krijg even een oorstime. Dat we dat er nog wat verder komen natuurlijk.

0: Dexy, Midnight Runners en Come On Eileen.
1: De media van de morgen.
2: Fijke. Erit.
0: Toch was het wat eens kinderen zaken voor.
2: Ja, nou, ja, ik heb er bij de Friese kranten voor me lezen. En kerst je voorstellen wat er voor op die pagina's die het Noorden boos over stop op asfalteren. Schuilt het Fries Dijkblad. En de Ljouwte krant houdt het bij de vaststelling dat het minder onderhoud Friese wegen. Hierdoor besluit van Rijkswettersteed verzelfs dat toch heel krapte dat ze even geen onderhoud uitvieren onder Friese dieken. Ja, en daar is het Noorden dus leelkoe. Dat schrijven de beide kranten. Dan het Fries Dijkblad. Het voorop ik nog een foto van Ben in Wanzert. Die kon eindelijk eens even op de trok in de dijk terug het dorp kon ze watje. Wie is er boeten watersdij van Jantje Beton. En dat wat ik ongrepen terug meestal in het dorp om te protesteren. Het zijn die dijk die dit trok dorp gehennen. Maar het is een soort sloeproute en er wordt behoorlijk hut rieden. Meestal maar 30, maar dat is net iemand die daar rekening mee houdt. Dus voor nou, gewoon wij kennen Ben, nou, is het gewoon een vrij gevaarlijke onderneming om daar die dijk goed te steken. Nog kon ze mooi op watje. Dus ja, lekker buitenspelen dus.
0: Ja.
2: Voor op de Ljouwte kranten een foto van 1500 enthousiaste fans bij de training van Oranje in Kansas City. Ja, daar is dus nog enthousiasme. Maar had je dan verderop in de kranten sjoggen. De kranten het zelf onderzoek dienen van ja, hoe groot is de kans van Oranje op dit toernooi. Nou, de Friezen die er zijn, Oranje is vrijwel kansloos voor de titel.
0: Oh,
2: ja.
0: Nou, dan hoef ik er met de val in.
2: Nee, toch? Nou ja, haast. Ja, de meeste denken wel dat ze de poolfase oorlipje en nou, ik de kwartfinale nog wel helje. Maar de finale, lidstaande vrouwtitel, zit er net in.
0: Ja, maar je weet het nooit.
2: Je weet het nooit. Nou ja, we zullen straks een paar weken zien. Ja, het ze gelijk krijgen hem net.
0: Precies. Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat.
3: Ja,
0: die zult ik even vertellen. Wat er aanstaande nodig voor zit.
3: Ja, dat is aanstaande. En Jochen Noeren, nou ja, Fijke Hieter krijgt wel hoor. Het gaat onder andere ook een beetje op WK, want jongens zet die eerste wedstrijd uiteind. En we bellen even met de United States of America, maar Jeroen Boersma.
0: Oh.
3: Je wint het even zelfs, je zat collega. Dus even jaren of het soccer al een beetje libbert in zien Nijloan.
0: En van waar hij een vlag natuurlijk.
3: Ja, ja, hij is wel heel groot Nederlands al verteld.
0: Ja, dat
3: is dat, hij zit gewoon niet oranje te zien, maar hoe, ja, die Amerikaan had hier wel wat mee.
0: Ja.
3: Kiezen daar wel een beetje feestje vier. Had ze daar echt stritten versierd. Toen ze dat er al, ik geen idee. Nou, zult vreetje als er niet nodig voor. Ja, en ongelukkige muziek bij de koffie vanzelfs.
0: Nou, en ja, wat heeft al hier?
3: Nou ja, dit is, ik weet net, loopt ik als er iets door. Het is best mooi waar. Ik denk, nou, dat kan
0: wel
3: even.
0: Nou, ik vind het wel een waartype daarvoor.
3: Even erin scoren samen met Mamo nummer 5.
0: Nou, hartstikke aardig.
3: Ja, leuke prijs nou ik nog. Dus jongen, blauw lekker haakje.
0: Het is alle jaar het jaar naast bij Node voor. Het kent het op. Dit is die Friese van de Moon. Van de Moon. Wij zijn er Moon weer. En dat ik zeg wij, dan bedoel ik. Ja, wij. Ja, ik zou zeggen dat is haar, maar dat is helemaal net zo.
3: Hey, fijne keer hier.
2: Kom sterren op.
0: Ja, weet ik niet. Ik heb een soort jetlag. Het begon van de Moon met die koffie die hier op de tafel in de gear, denk ik.
2: Ja, dat het best. Dat bakje koffie, dat mist nou.
0: Nou goed, we zijn er Moon echt bij.
2: Zeker. Weer. Ja.
0: Ja, nou goed. Ontaan. Doei.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
17: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchtcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Cohen was het ook nog even met Halleluja. Oké, en wij gaan door met Tony Roland. Jawel. Hij vraagt even om hulp. En daarna hebben we nog even Billy Willits.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En dat was even Tom Jones, jawel, Memphis, Tennessee, zijn uitvoering. En wij gaan door met de Waterboys hier. The Wall of the Moon.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Santana. Iemand zei tegen mij, Santana maakt alleen maar instrumentale muziek. Maar dat is natuurlijk niet waar, natuurlijk. Hè? Je hoort het wel. She is not there. Dirk van Altena. Flowers from the Moon.

Orlando met Don natuurlijk. Woede Strawberry Fitz Zerry. Nou, dit was het dan alweer. Vanavond om 6:00, dan zijn we er weer. Want dan gaan we door met het landenkaatsen. Samen met Roeland Rals. En nog veel meer mensen. Straks smakelijk eten. En wat muziek met Erik betreft, morgenmiddag 1:00 zijn we er weer. Is Michael Jackson nog maar even. En Ben.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Piet Fortuyn, die het correct ophouden is als vastzitter van het vakboek CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningeland. Vindt het waar met Jitske, het media-oezocht met Fijke en de eerste muziek is uit van Matthew Wilder.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Voor een nieuwe Citroën? Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Noe Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. De eerste muziek hoort in Noe in Friesland.
1: Van Tolvo, die in oren, Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Tongsdie 11 juni. Piet Fortuyn, die het krijgt ophouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom, maar nou als wethouder van Smenningeland. En Fiete staat een nieuwe drinkwaterleiding onder de drie piepster gegrijft in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de binnenstad vervakt een oude verbinding in 1965. Maar nu eerst het waarbejocht in het kwad met Jitske en goeiemiddag.
2: En een goeie middje. Nou, zin en wolk, een beetje in noir ar en de laatste buien loopt nou de provincie uit. De rest van de middje is het zo goed als droeg en we tot een gratis zegje bieden matig rond vrij krachtige westenwind. De bewolking neemt wel stadig rond daar, maar onder het begin van de jong vanuit het westen mij lichte rijnwetter. Het bloed ek vannacht geregeld wie het biedt dan een gratis zien. Morgen had de bewolking de oerhaan en is het geregeld wie het mij soms ek een glimp zinnen tussen terug. Het wordt dan maximaal zandje graden, bieden matig rond soms krachtige westenwind.
0: Oké, okay, meer over het waar. Nee, Jalvien.
1: Oort in oren. Noe in Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: De 60-jarige Piet Fortuyn, die het correct ophouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningeland. Juster waar het nieuwe college van BMW presenteren. Fortuyn zal onder andere verantwoordelijk wijzen voor de aanpak van het centrum van Drachten. En ik maak hij de gemeente Tardieren op de onlus van de Lelyline. Fortuyn, hoe zien nieuwe uitdaging?
4: Ah, ik heet ik zijn toen ik met CNV stapte van ik ging net achter de geraniums. Ik wil onderslag blijven. En toen kwam inderdaad het wethouderschap van Smenningeland voorbij. Ik kan wel zijn, ik doe het net fulltime. Ik doe het voor de helden. Maar mij 100% energie. Ja, dus een nieuwe uitdaging.
5: Wat zie je nou dan? Wat is het belangrijkste in jouw portefeuille?
4: Ik ga eigenlijk voor jou het belangrijke onderdeel wat ik dan zil. Ik stel me bezig horen met de binnenstad van Drachten. Er moet echt een protte geld investeerd worden. Protte nieuwe mensen gebouwd worden. De bruisend hart van Drachten moet dat worden.
5: Dat kan beter dus?
4: Dat kan volle beter. Er moet ik volle meer gebeuren in het centrum. Ik ga me bezig met het innovatiecluster Drachten. Drachten is echt een maakstad in het Noord-Nederland. Ik kwam weer bezig met de campus, onderwijs en bedrijfsleven aan Oerhiet. En de Lelylijn en de haven. Dus dat zijn vier grote projecten. Ja, en dat is eigenlijk de taak die ik uitvoeren zal de komende tijd.
5: Ja, de tariering op de Lelylijn. Zo zit het in je programma.
4: Ja, maar ja, de volledige ambitie die Lelylijn moet er komen. Het balsje leidt nu natuurlijk bij het kabinet. Hè. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die had zijn hoed mat. Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar Drachten moet aan het spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net aan het spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
5: Als we even zoeken naar het centrum van Drachten, dan moet er toezen wenningen bijkomen. Is die ruimte er wel?
4: Ja, we zullen omheen matten. Er is een paar grote ontwikkellocaties. Er is een doorn in de eeg. De locatie op de kop van de stationswijk. Dat leidt al jarenlang leidt dat braak. Grut parkeerterrein, leegstaande gebouwen, dichttimmeren. Sander Israëlplein, dat moet wat gebeuren. De gemeente had een protopan inmiddels opgekocht. Dus we moeten fors uitbreiden en we moeten hem heug. Hij zei, we boven de winkels, mogelijk maar als ondernemers die dat willen stimuleren, ben ik maar wat extra yield. Dus protte wentenbouw in het centrum.
5: Jouw, het is de haatstad van Friesland. Je moet de tweede worden.
4: Wij zijn de tweede plak van Friesland. En wij zeggen eigenlijk Drachten is een stad. En dat is wel historisch misschien net een stad. Het is de tweede plak van Friesland, maar een protte ambitie. En wij zeggen van Drachten is een stad. En dat is de tweede stad van Friesland, maar ambitie voor heel Noord-Nederland.
5: Als we zoeken naar de plan voor de toekomst, de inwenders hoeven geen belasting extra te betalen. Gaat net omheen. Nee, de hoenenbelasting gaat er zelfs al.
4: Ja, dat klopt. Dat is een belangrijk besluit wat we noemen. Maar daar zijn de hoenenbelasting schaffen waar. Het scheelt een protte geld. 4 ton aan inkomsten.
5: 4 ton?
4: 4 ton aan structureel geld. Dus dat moeten we wel dekken straks. Maar het is denk ik voor de inwenders heel belangrijk. En nou, daarmee schaffen we de hoenenbelasting hoor.
5: Ja, meer gemeenten doen dat. Waarom doen we hier met tek?
4: Nou, eigenlijk is het een beetje van deze tijd. Het is een oude belastingmaatregel. En er zijn nog maar een paar gemeenten in Nederland die dat doen. Dus het is nou ook wel tijd om te zeggen, nou stappen we die Smenningeland er ik mee.
5: Piet Fortuyn, zo'n 60 hier, hij is er weer.
4: Hij is er weer, mijn brood energie. En de mouwen omheen, tweede ster van Friesland. We zullen wel wat moois van maatje.
0: Piet Fortuyn, wie dat? In een bijdrage van Auke Selderust.
1: Noe in Friesland, media oersjoch.
0: Fijke Woudang, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Wat is het van?
6: Ja, het kunstwerk Het Kasteel van de Pyreneeën van René Magritte. Dat hing het in het Israël Museum in Jeruzalem. En dat moet nou restaureerd worden. Het moet opknapt worden. Er zit een gat in. En het is opmerkelijk hoe dat gat erin kwam is. Er was een jonkje van Seis hier. Die hing een dennenappelvoen in de tuin van het museum. En die nam die mij naar binnen. en die smiet iets in dat doek aan. Maar als gevolg dat er dus een god in dat doek zit.
0: Waarom?
6: Ja, gewoon. kennelijk ja, vind je dat leuk, met dinappels smieten.
0: Op schilderijen.
6: Op schilderijen. Ja. Nou ja, hij wil wel...
0: Een hele specifieke hobby.
6: Ja. Maar de jonkie wil wel heel bot onder de indruk van zijn eigen actie. Had het ik net helemaal had ik nooit dacht natuurlijk van ik smiet er een god in. Maar goed, ze zult nou restaureren. Dus dat komt helemaal goed. Dit doek hing het, het werd net beveiligd. Hing het ik net achter glas of zo. Dus ze kan besieken ze het van dichtbij besjen. Maar dus ik, ze kan er een dinappel naar smieten. Ja. Dan het beheer van een strand op het eiland Sardinië. Het een opmerkelijk besluit nam over parasols. Die winternij verbinden. Voor mensen tussen de 10 en 64 jaar oud. Ja, dit is een beetje bijzonder.
0: Ja, mensen die dan thuis visie zoals je het vraagt tegen boven mijn hoofd.
6: Precies.
0: Waarom die categorie?
6: Dat het te krijgen. Ze zijn bang dat als er brand uitbreekt, dat die brand hem verspieren kan via die parasols.
0: En misschien van Jochen of zij is de seks of zo, denk je les?
6: Nee, die had ik geen les van. Die mij okay. die brand moeten oprinnen. Dus het is wel heel bijzonder zelfs om dat zo te dwaan. Meestal ben ik behoorlijk verontwaardigd oer. Die zeg ik van... want er is ik nog zoiets als die zinnen. Die brandt er natuurlijk ik heel vol. En we moeten dus wel bescherm je kennen. Het zijn die zinnen. En ja, dan heb je weer een parasol nodig.
0: Ja.
6: Maar goed.
0: Uit je 80 binnen kun je minder het draven.
6: Ja, dus als er dan brand uitbreekt, maar die parasol, dan heb je wel een probleem inderdaad.
0: Dan is het wel wat staat er als een 1 van 64.
6: Nou, inderdaad. Dus,
0: bijzonder verhaal weer.
6: Ja, nou ja, gewoon precies die erop en dan weer op dan boycott van het strand. Die zegt, ja, dan heb je parasol meenemen, maar dan komen we er net meer. Nou, dat ken ik vanzelf.
0: Ja.
6: Dan het fietser Jan-Willem van Schip. Die is met een etappe van een wedstrijd in Frankrijk. Is hij, na een opmerkelijk incident, met een bidon, is hij toch een motorrijder van de gendarmerie van de fiets halen.
0: Oh.
6: Ja, er is een trucje. Als je een bidon krijgt, en je krijgt onderwijs, krijgt een bidon zo uitrekt. En die kerst dan onder die shirt waan, dan heeft qua aerodynamiek is dat beter. Dan kerst bij hutter fietsen.
0: Ja,
6: ja je beziet je wat. Dat is een trucje, dat toch wel meer hutfietsers die broeken dat. Maar per 1 juli, juli is dat verbinden.
0: Oh.
6: Ja, maar goed, hij kreeg dus van die jury te jaren. Doe maar stel bidon onder die shirt bij hij. Hij zei nee, dus per 1 juli en net per 1 juni. Nou, de jury die hield vast aan het standpunt. En dus hij moest een stapje, dat weigerde die. En toen kwam er zo'n motorrijder van de gendarmerie, die kwam naast hem rijden. En zij waren vrij dwingend, zei het zijn trainer. Jan-Willem raakte in een shock, kon het nauwelijks bevatten. De politie begeleidde hem daarna van zijn fiets af. En hij ziet in de berm te goelen als een been, die hutfietser. Hij zei, dat heeft zo'n indruk op me maken. Je bent mijn wedstrijdwaan en er komt er niet zo'n motorrijder van de politie naast die rijden. En die zei, afstappen en dan in het Frans.
0: Ja, en hoe klinkt het dan in het Frans?
6: Afstappen en dan in het Frans. Die Frans is net zo goed. Dus, maar goed, ja, ze balen er wel van. Maar dat kan ik me wel ergens wel voorstellen.
0: Ja, absoluut.
6: Ja, dus het fietser het trouwens wel, die is wel vaker disqualificeerd. Want hij ziet het altijd de randjes op. Maar, zegt zijn trainer, hij blijft er binnen kleuren. Voor de UCI is hij een lastige jongen om mee om te gaan. Dus als ze hem ergens mee kunnen pakken, dan is het gelijk menens. Ja, en in beroep gaan heeft geen zin. Je krijgt toch 0 op request. Ja, dat...
0: Oh, snel.
6: Ja. Nou, weer een bijzonder ongeluk in Heelsum. Want er was een vrouw die rondde gewoon oestritte. En die is onrieden door een auto zonder bestuurder.
0: Hoe dan?
6: Nou, wie ik net een Tesla of zo. Maar wie een auto die stierde geparkeerd. En kennelijk had ze 14 om de auto op de handrem te zetten. Maar die vrouw die rint daar dus op de Tulpenlijn in Heelsum. En hier is er al die auto zomaar op haar. Wie een oudere vrouw, dus ze koe ik net een kant op. Hier ging een parasol bij hem te beschermen. Maar ze is dus wel verwoenderijk. Ze moest wel naar het ziekenhuis. Maar ze zal nog onder ziekje hoe dat nou koe. Ja, ik denk de handrem, dat ken haar net hoor. Maar nou, bijzonder ongeluk dus in Heelsum.
0: Oké, Fenke Wouda, dank u wel.
6: Graag dien.
0: Ja. Mooi zo. Gelukkig maar. Het is op dit stuit 16 minuten oer 12. Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de driepiepster grijft in Dokkermoor zonken. De leiding bij de Bolwerk in de binnenstad vervangt een oude verbinding uit 1964. Weer het naar de muziek van UB40.
1: In Stouwenboor van het lijst van ijs.
7: Wat is dat nou weer voor een vraag?
1: Waar is toch de beste muziek?
7: Hallo ze, joh, we vallen maar even.
1: Waar blijft op behichten van het waar?
7: Volgende onderwerp.
8: Is er nog wel een maatje?
1: Maar dat was toch een antwoord?
7: Nou, ja, helemaal
8: alles wordt er spielend. Yes, hier. Yes. Ik vind het prachtig.
1: Kom maar op, Friesland.
8: Ja, geweldig.

0: Muziek van UB40, Sing Our Own Song. Wordt het eerst op 20 minuten uitholven. Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de driepiepse grijft in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de binnenstrijd vervangt een oude verbinding in 1964. Nevens Vitens wie vervanging nodig omdat de oude leiding verouderen weer en op een kwetsbaar plak onder de grijft lei. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF. Girel bij de aanzinking van die wetterleiding.
1: Lars de Jong, je bent senior engineer bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Je bent al skoftje onder de gong in de stad Dokkum. Joet is eigenlijk best wel een belangrijk moment, laat ik het zo maar zeggen. De nieuwe drinkwaterbuis die komt erin. Wat maakt deze klus zo speciaal ten opzichte van andere klussen?
2: Deze klus die is speciaal omdat wij op traditionele wijze werken. We zinken de zinker op traditionele wijze af en we boren niet. Normaliter boren we en nu doen we het op de ouderwetse manier.
1: Hoe kun je dit hier omschrijven? Wat krijgen wij direct te zien?
2: Je krijgt zometeen drie kranen te zien met één waterleiding in de lucht. En die zakken gelijktijdig naar beneden. En dan zakken ze de drinkwaterleiding zo de bouwkuip in.
1: Want nu is er eigenlijk een stukje graft droeglijn. Zo kun je het eigenlijk het beste omschrijven. Daar moet straks die buis in. En is het dan een kwestie van dichtmaaitje en dan kunnen we wetten erin? Wat is het vervolgproces?
2: Het vervolgproces is dat als de leiding erin zit, dat we hem ook doorverbinden aan één kant op het bestaande net. Dan vullen we de leiding met schoon drinkwater. Dan wordt die bemonsterd en beproefd. En daarna kan die doorverbonden worden op de andere kant, zodat het leidingnet weer intact is.
1: Want is het net zo dat deze kant van de Dokkumer binnenstad geen water had, geen drinkwater had. Want waar komt dat nou bij?
2: Die komt nu uit de noordkant van Dokkum en aan de oost-zuidkant van Dokkum.
1: En dat stik drinkwaternet, daar verheeg je dan tijdelijk de druk op? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, al het water wat je normaal van drie punten hebt, dat komt nu van twee punten.
1: Moeilijker worden, hè?
2: Nee, dat is het. Ja, ik kan het niet mooier maken dan dat het is.
1: En wat maakt het deze put van yourselves? Want je bent engineer. Je denkt altijd naar hoe drinkwaterleiding. Hoe zet je dat te plak? Hoe doe je dat veilig? Etcetera, etcetera. Maar wat maakt het deze put van yourselves nou zo speciaal en zo leuk?
2: Ah, het is anders dan anders. Ik ben zelf 30 jaar oud en iedereen praat altijd over traditionele wijze. Maar ja, als je 30 jaar oud bent, hoe vaak heb je die meegemaakt? Ik zelf niet. En dat maakt hem heel uitdagend, maar ook heel leuk.
1: En dat je sjoggen naar dit plakje, mij disse omjouwing, mij de binnenstad die je nou straks even van een nieuwe leiding voor sjoggen. Zitten er echt, of let ik doorstreken, deze leiding, waarom moet je hem die nou vervangen?
2: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project Dokkum Sonnemapleintje de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat hij vrij is geweest, omdat er grondverzet plaats heeft gevonden en omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen. We moesten.
0: Een bijdrage van Streekomer op RTV NOF. Vitens verwacht het voor de bouw van kleedwezen. De werkzaamheden hebben dus nog een schof gevolgen voor de brikkenbus van dat pad van de binnenstad. De Hanspoor Bregen is afsluitend voor verkeer. Fietsers en voortgangers die kennen vol gebroken meidje bloemen van die Bregen.
3: Om het in te horen, Noe Friesland.

0: Sting with us. My Fields of Gold. Tussast Jaldien, dadelijk het regionale nijs in het kwad. Mij Lars de Leeuw.
1: Wat voor verkoontjes is toen net gauw vierte?
2: Waat in telefoon op Bali oppakt troch een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zong Eltsen in Vadij?
1: Wer wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beest een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Bergen goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nijs in kwad mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Op de Rijksstraatweg in Haskadiken is van de morgen een auto in de sleet bedaren. De auto kwam in de berm te landen en sloeg over de kop. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen en waar toch ambulancepersoneel behandelen. Een berger had de auto uit het wetter hellen. De Jennere veerboord Midsland van rederij Doeksen zit op Nijtekeerp. Het schip dat tussen Haas en Skiel geveer waard in 2021 verkocht en vatje winnig in Griekenland. Nu biedt de Joerduisteraar naar het schip om via een filingside. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de ballenbak van Jet iets. De vraagprijs is net bekend. Tennisser Sander Arends had mooi zijn dubbelmaat David Pell de kwartfinale bereikt van het ATP-toernooi in Rosmalen. De Ljouwerter wie in de eerste ronde mooi Sois Treijen en Sois Fjouwen te sterk voor de Nederlandse wildcard-spielers Tijmen Loof en Mick Veldheer. Tot de overwinning giet Arends virtueel één plak omheen op de wereldranglijst, mooi het Fjouweren 50ste plak. En Germ Terpstra uit Tjon, die had bij het vierleppen in Driels een Nijfriesk record sprong. Hij kwam 21 meter 84. Het andere record van 21 meter 68 die is zo'n 2000 jongetje opname van Nart Bransma. Terpstra shot waarom op die sprong.
13: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig omdat ik een rug tien keer, want daar heb ik wat om. Dat ik de hele tijd denk van ik moet nou het record springen, ik moet nou het record. Daar heb ik niks om, maar ik denk ik moet de rug tien, ik moet de rug tien. Daar heb ik wat om.
12: Ja, het is trouwens geen persoonlijke record, want hij hier bij de junioren al eens vierde sprong. En dat telt dan weer net bij de senioren. Ja.
0: Oké, dank u wel.
12: Alsjeblieft.
0: Dadelijk in dit programma. Het waar met Jitske. Oorrollenminuut hier in Nieuwe Friesland.
14: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
15: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haast een skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
16: Voor een naaie jeep. Heimer, service en auto is de Van Elsenier.
15: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien op een broek. Niemand zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
17: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwetter. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwetter. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Big Green Fanny's actie. Kind 1035 maar 925 euro, inclusief installatie.
20: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
21: Noi Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma. Radio Waddenzee is van Orde Notizie, die onze mijn man die zei jullie tijdelijk waarom. Dan is het waar bejocht. Tjitske Wiebega, een goeie meidje.
1: Ja, een goeie meidje.
0: Ja, het witte lessen dagen wordt een eentonig verhaal, maar ik spiet het er toch maar in. Was het werfwikselvolgerij?
1: Ja, dat is inderdaad wat een eentonig verhaal. Ik wil dus, het is stabiel, onstabiel waar. Dat horen we ik goed. En dat zal ik de komende dagen nog wel zo staan horen. Al moet ik wel zeggen dat eigenlijk op de meeste plakken ik goed de dieto weer aardig verint. Heel soort rondte voor de zin. En als er dan even een buiken voorbij schoot, dan duurt het ik maar heel even 10 minuten en dan is het alweer verder. En dan kent wel even een kwaad, even aardig trorijnen. Je krijgt onderwijs ik even een beste buien te pakken. Maar ja, dat duurde maar een paar minuten en dan kwam de zin er weer mooi bij. Dat litten de foto's dan ik zie, die ik al wat opstuurd krijg. Er zitten heel vaak foto's van Rijnborgen bij. Ja, het levert ik wel weer hele mooie loften op. Dus het is ik maar krijg goed je het besjoggen.
0: Je kan positief bezinnen.
1: Absoluut, ja. En qua temperatuur moet ik zeggen, die zinnen die het al aardig krijgt. Dat suk dan ik, want ik hier 16 graden eigenlijk als maximum temperatuur steen. Maar op de meeste plakken is zontje graden toch nou al helle. Skielgebiedelijk zit op zontje 2. En ik Isbrechten is het al zontje 6 graden. Dus die temperatuur rint aardig op. Kwaim zit al op 15 een hele graad. Dan wordt 16,2. Laaksem is het al hast zontje graden. En Bakkeveen, daar is het dan 15,8 graden. Dus ja, als je dan in de zinnen zit, dan is het, kent ik wel weer even heel noffelijk wezen. Wat we van meestje verwachtje kennen, is dat vanuit het westen wij de zinnen wel heel tijd meer terrein inleveren in maat. En dat er op hichten wat meer bewolking binnenkomt. En dat het alles te krijgen met een steuring die we bename jong en vannacht verwachtje kennen. Van de meestje zit eigenlijk op de meeste plakken nog droog bloeien. Maar wat we wel zeggen is dat die zinnen dus, er komt heel tijd meer bewolking verder. De wind is westelijk, matig van kracht in trogsneed. Dus die zonnetje graden die heb ik zeker voor vanmiddag nog wel eens maximum temperatuur steen. Dan jong en vannacht jong, dan hebben we eigenlijk aan het begin van de jong het al. Misschien wel het einde van de middag vanuit het westen waar je al de eerste deelslag. Maar dat gaat echt om, wat lichte rijnwetten, wat stoorrijn. Het slacht wat wie het on. Dus zit ik zeker nog wel droeger iets tussen. Maar die steuring die komt echt wel op je aan. En dat is vannacht eigenlijk ik het beeld. Het kan wel eens even een oere trorrijnen, maar dat ken ik wel eens even skofke droeg wijzen. Dus maar in trogsneed zeg ik het slacht. Vanuit het begin van de jongen die het geregeld wie het om. En die temperatuur die zakken dan ik naar een graad of 10 in de nacht. Daarbij hebben we wel wat een verschil in Wien. Want in het kustgebied zal de steen bloeien vanuit het westen wij matig wordt vrij krijftig. Wielster Boppelaan eigenlijk heel nog fut valt. En wat meer uit het zuiden wij waaien zil. Dus dat is dan even het waarbeeld van vannacht.
0: Ja, de heer is dus stabiel onstabiel. Mooie uitdrukking. Bloed op morgen.
1: Ja, dat is morgen ik zei. En eigenlijk hebben we morgen toch wel de zuterigste dij van de week. Dat is nog heel tietza. We hebben morgen te krijgen een heel soort bewolking. Al moet ik wel zeggen dat we misschien ik wel even aan de goede kant van het front uit vallen kennen. Omdat dan de sinum krijgt even wat meer Sjen Litterseel. Maar dat is bename voor het noordelijke part van de provincie. Ik morgen geregeld wie het. Trouw die steuring die ik morgen nog de hele dij wel neder gaat om hoe Roes provincie in het te loeken. We zitten wel wat meer weer in een warmere luchtsoort. Zeker letter op de dij. Zo'n zontje graden heb ik dan. Ik werd als maximum temperatuur stem. Maar dags viel het krijgt een wat oors on als juwet. En verder de wien, die is morgen echt wel vlegerig, matig ont, vrij krachtig en soms zelfs krachtig in het kustgebied.
0: En dan het weekend een beetje zin is hoor. Moffelijk wijs eigenlijk.
1: Dan wat dat onbelangrijk heb ik goed nice. Want de zinnen die zillen ik wel weer wat vaker Sjen litten. Alleen nog echt dan bloed net droeg. Snow dan is even een bui wat voorbij scout. Maar dan ben ik zeker droeger iets. Wat in het weekend echt wel wat meer de rol pakt is de wien. Er loekt een leeg drukke biert na het eerstelijk biersdeel. En die liet het wat meer trouwwaaien. Ik matig ontkrijftig op sneeuw uit het westen wij. Op snijden al wat meer uit het noordwesten. En omdat het noordelijke componenten wat in zit. Zakken de temperatuur of komt de temperatuur uit eigenlijk uit op zo'n zegje, misschien zandje een graad, nog eens maximum temperatuur. Dus wat onder frisse kant. En op menje, dan komt een hege drukke bied stadig om wat meer of wat dichterbij. Dus de wind zakt wat meer. Het liek het weer echt wel wat langere skoften droeg te wijzen. En de temperatuur die klimt alweer stadig om wat meer omheen naar een 18 graden als maximum temperatuur. Maar ik heb meen, waar ik nog net is, dat het heel dal droog bloed.
0: Nee, nou is het een keer als 18 graden zijn, want dat is eigenlijk normaal voor het dier van dier.
1: Ja, normaal, wij hebben zo'n jochentje of 20 graden als normale temperatuur. En in de nacht een graad is een jochent zien. Dus ja, die nachttemperaturen die binnen wel vrij normaal voor het dier van het dier. Maar ja, Oedijs kent zeker wel een paar graden warmer. Ja.
0: Zonnig verkwijzen. Maar we hebben het net in de hand en het is maar goed.
1: Absoluut.
0: Dank u wel en een loffe comedie.
1: Ja, hetzelfde.

0: eigen taal.
1: Wij maken in de kroeg. Wakker impreteert, maar het is krek een hele hok. Ik versteen net volle weer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wat ouder uit je worden, wat dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

Mortje kwam met, ik ga niet sjoe, ik ga niet yet, of ik had vergeten. Ja, dat in mijn mening, er net zo volle taart. En overleed net meer zo'n soorten op een jarien had. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

ze bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken word is jong als jong talent. Door het jong mijn tijd verloopt, hoe had het erin? Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid is wat ik vaak verneem.

0: Niet zoen, niet yet, vergeten wie dat, van Pieter Wilkes. Het is het laatste spandoerke voor goed 100.000 leerlingen in Friesland. Ze krijgen goed te jaren als ze slagen binnen voor haar eindexamen. Een soort hing het af van de N-term. Onder telefoon is journalist Sippy Miedema. Een goeiemiddag, Sippy.
1: Een
0: goeiemiddag. Ja, de laatste tijd wandelhouden mij die examens. Die N-term, wat is het nou correct?
1: De N die staat voor een normering en die vertelt eigenlijk hoe dreigend of makkelijk het eindexamen weer. Nou ja, dat kan alles wijzen tussen de 0,0 en de 2,5. En 1,0 betekent dat het examen nou ja, mooi op niveau weer. En is de N-term leger, dan weer het eindelijk een beetje onmakkelijker komt. En alles wat erboven betekent dat het examen wat te dreigen weer. En dat wie dit in je duidelijk het geval bij het vak natuurkunde van het VWO. Nou ja, daar kwam ik een hele soort klachten binnen bij het LAX. Die had als een klachtenlijn die bel je kist over een examen. En nou ja, ik heb wel gehoord van Ben die dat examen meidje moest. Nou, die zaken de moed echt in is gewoon. Want, en wel ja, denk van ja, ik kan wel ophouden, dit wordt niet. En dat is net onterecht op blik nou, want het examen dat is beoordelen met een N-term van 2,2. En dat is een van de heeste normeringen die de IETA kent is.
0: En die was voor de morgen bekend?
1: Ja, door van de morgen zitten de docenten de kleren voor. Dan werd die N-term die werd verstuurd toen ze kwam. En dan werd het droog rekenen. En om te zien van ja, van hoeke cijfers rol je hier nou uit. En waar is slagen en waar is helaas zakken. En nou ja, leerlingen die het al een beetje checken willen, die kunnen dat doen op examenblad.nl. Als ze een beetje weten van ja, dit is mijn score, dan kun je al een beetje scherp van wat cijfer wordt. Dus nou ja, dan is het dus wel spannend.
0: Ja, maar hoe wordt die N-term dan bepaald?
1: Nou ja, er is een team van experts die van het college voor toetsen en eindexamens. En die sturen speciale oefenexamens naar school, die haar daar speciaal voor aanmeldt. Dat is een zogenaamde pre-test. En in dit examen zitten vragen van het vorige jaar en vragen van het echte examen. En dan kunnen ze zien van ja, hoe makkelijk is het nou of hoe moeilijk. En dan bepalen ze een tijdelijke N-term. En nou ja, als het dan examen dan echt maken is, terug alle leerlingen, dan kun je de docent nog onjaar van ja, van nou, dit vond ik een dreig examen of ik vond die vragen net zo goed. En dan wordt er echt nog gezien naar een spekproef dienen. En dan wordt er gezien naar de resultaten van de leerlingen. En dus je gaat echt of er inhoudelijke klachten binnenkomen binnen Biet LAX. En dan onderhand van al die aspecten wordt dan de uiteindelijke N-term bepaald.
0: Ja, maar onderdeel van bepaald van die N-term is dus een stekproef. Maar dan kerst dus ook de pech gaven dat er in de stekproef een heel soort leerling zitten die het heel goed maken hebben.
1: Nou ja, dat kan inderdaad. En dat is vooral een probleem. Die vakken werden net een soort leerlingen om mij doen. En dat zelfs het Friesk. In totaal hebben we er 1200 binnen dat examen maken. En dan is dat echt nog eens verdeeld over de niveaus van GL, HAVO en VWO. En dan is dus de kans lied dat ze een goede representatieve stekproef haast. Nou ja, dat ga ik nu ook vertellen terug Tseert Kooistra van het Lutger in Burgum. Bij de HAVO is de N-term van het Friese versteld op een 0,6. Wils de docent het examen best wel dreig voelt. En de uiteindelijke cijfers voelen hem daarom echt wel een beetje chin.
0: Ja, dus stel ik het HAVO-examen Fries maken. Al een idee hoe ze het er zelf van Albert heeft?
1: Ja, dat had ik zelf even vregen. En nou ja, ik wist waar, hè? Maar je 6,7.
0: Nou, zo rommel voldoende toch?
1: Dat is een mooie voldoende inderdaad.
0: Ja, voelt het aan wel?
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik maak het examen. Ik denk, nou, dit wordt wel een 8. Maar nou ja, dat voelt me dus wel een beetje aan. Maar nadat ik van die docent Jet hier dat cijfers in generaal met zo'n hele wien, dacht ik van, nou ja, dan ben ik wel blij met die 6,7.

0: Alan Clark en Blow Me Away, wie dat. Het is nou 9 minuten voor 1. Radio Waddenzee is van Arlen Teasy onder mijn man die zei jullie tijdelijk waarom. Van een skip op het Waardenhoofd stuurde Radio Waddenzee tussen 2004 en 2015 uit. Te bekken in de belangstelling en hege kosten zorgen ervoor dat de stoerder ermee ophouden moest. Het radiostation dat u het schip Jenny Beenten in de haven bij Ustoerdersheel had een duidelijke onderleiding om tijdelijk rond te komen. Dit is Sietse Brouwer van Radio Waddenzee.
1: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand of 5 weken hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
2: Wat kunnen de mensen verwachten van Radio Waddenzee de komende weken?
1: Leuke muziek. Wij gaan reportages uitzenden. We hebben verslagen van alle schepen. We hebben de weerstoestand, het nieuws, dat soort dingen allemaal. We hebben leuke muziek. We gaan straks in de Tollship Race Week. Want nu zitten we in de aanloop daar naartoe. Proberen we iedereen een beetje wat in de stemming te brengen. En straks tijdens de Tollship Race zelf. Dan hebben we ook het plan om heel actueel de informatie te geven. We hebben daar ook korte lijntjes met de organisatie mee. Maar we willen bijvoorbeeld ook restaurants en locaties, hotels de kans geven om bijvoorbeeld 's middags om 1:50 nog even te bellen. Ik heb nog 2 tafels vrij of ik heb nog een kamer vrij. En zo kunnen we ook een beetje intermediëren tussen de vraag van de bezoekers en eventueel het aanbod van de lokale horeca.
2: Nou is het dus eigenlijk speciaal voor de Tollships opgezet.
1: Ja.
2: Ik kan me zo voorstellen, dan moet je een team bij elkaar zoeken. Is dat een team wat hier altijd al aan werkt? Of is er een nieuw team neergezet?
1: Gedeeltelijk. Het is, uiteraard het gewone team wat we hier van het schip altijd al elke week in de slag is. Die

0: spannen zich in. En het is aangevuld met een aantal mensen die dan in de radio wat gaan betekenen of in de communicatie. En dat is tijdelijk. Het zijn wel mensen die in onze kring zitten, zeg maar. Maar die niet iedere week hier over de vloer komen. Maar voor deze gelegenheid daar een uitzondering voor maken.
1: Wat kunnen we verwachten aan programma's?
0: Nou, we hebben het soort programma's is eigenlijk allemaal gelijk. We hebben tot de Tollship Race is Radio Waddenzee qua muziek, qua presentatie non-stop. Het is continu muziek met allerlei informatieblokken daartussen. En vanaf de Tollship Race dan hebben we elke dag een aantal live programma's. Van 10 tot 1, van 4 tot 7. En daarin wisselen we ze dus inderdaad het nieuws uit. Maar de reportages die worden ook in de tussenliggende uren uitgezonden.
1: Nou werken we nu tegenwoordig allemaal in digitale radiostudio's met al moderne technieken. Dit is wel even andere koek. Dit is echt nog werken, denk ik, hè?
0: Ja hoor, dit is ook echt werken, ja. Dat klopt, het is compleet analoog allemaal. Dus ja, op het beeldscherm hierachterna natuurlijk. Maar de hele uitzendstraat is gewoon analoog. Dus dat is ouderwets.
1: Mensen die dit mooi vinden om eens van dichtbij te komen bekijken, die optie is er geloof ik, hè?
0: Ja hoor, ja zeker. Sowieso is die er altijd al, maar voor deze gelegenheid hebben we op elke vrijdag, zaterdag en zondag in juni zijn we van smiddags 1 tot smiddags 5 open. En dan kun je gewoon gratis aan boord en dan krijg je een rondleiding als je dat wil. En anders mag je lekker even door het schip heen lopen. En tijdens de Tollship dagen zijn we alle dagen van 1 tot 5 ook open voor publiek, voor rondleidingen, toelichting. En nou, als iemand gewoon eens even rond wil kijken, mag dat ook.
2: Een bijdrage van Ronnie Hilderda van Omroep Zelt.
3: Om het in horen.
4: Noe Friesland.

0: The Beatles en Norwegian Wood.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Midje, Jacob, hoi.
0: Wat zit er in het programma voor Midje?
2: Ja, morgen finale van Jong Junior en daarom komt IKC Maxima uit Leeuwen, de Squalle Del, om haar noemer te litten. Tongensje, Afoekdij en Jester Benneboek-ambassadeur Linda de Haan had het door op Benneboek, maar altijd leuk, heet Frisk. En dadelijk wordt het wat serieuzer, Jacob. Het had ik wel wat met u te krijgen. Dat is desinformatie. Naskerig onderwerp. Ik praat met dokter Joyce Kerstens van NHL Stenden. Die had ik een stinkhoes kreun en onderzocht. Daar gaan we het over. Ja, want dat hartstikke wel. Hè. Als het nice op ziek is, dat is ik filmpje zocht. Dan denk ik, ja, klopt dit nou bol of net? Hè?
0: Ja, je Facebook-tijdlijn stuurt vol met dingen waarvan je denkt... Ik weet het net.
2: Ja, dat is ik wel een beetje decreet, hè? Wat ze zeggen, hoe social media, als het op Facebook stiert, maar het is wel wie je wijzen, toch?
0: Nou, ik zoek er net een vertrouwen.
2: Hey, tinkeling, mijn platen, hoe nice, net nice dan ik, foto's en video's. Ik ben benieuwd wat ter uitkomt, Jacob.
0: Daar ben ik heel benieuwd, nee.
2: WhatsApp 0620, Fjouwenjoggen, of Domer op Evenbroeken.
0: Oké, succes en van ons wat willen.
2: Tegen man.
0: Oké. Het is nou in Friesland met editie van 11 juni 2026. We binnen werd morgen om 12 uur, krijgen we het dan. En van nou een Noord-Vermindie. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt. Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
4: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor...
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: uit. Zo sterk als een beer.
1: Wat is dat vaker een beer?
0: Zo lienig als een eel.
1: Dat witte wij net meer.
0: Zo vlug als een ekster. En stjonken als een mut.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Angriff, alles cool.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Been of Leeuwarden?
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De boekpresentatie van de Friese oorzetting van Slaaf, kindje, slaaf van Dolf Verhoeven, Uts en Nick, gaat net terug. Die presentatie is ouvert op de dag van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij viert wordt. Maar even stressor luidt het alweer vissend te gevoelig. De schreeuwer is verbjusteren. Juist Verhoeven, dadelijk hier in onderwijs.
9: Zo hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Onderwijs.
15: My Erik Enema.

0: Ed Sheeran. Juist, yes, een van de hits. Wat hij er ons over trouwens, hè? Juist, yes, Castle on the Hill.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten of Fjouwer. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongensdie 11 juni 2026. Dit is daar dat correct installeerde wethouder Piet Fortuyn van Smellingeloon zijn ambities u spreekt. Hij zal hem ontroeren inzetten voor de komst van de ledenlijnen.
3: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar Drachten maakt ons spoor. De grootste plek van Nederland dat wat net ons spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
0: Dikke daar dat er in Dokkum hutwerken wordt onder vervanging van een wetterleerling die onder een graft leidt.
4: Omdat we erachter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen.
0: En het is er daar dat Radio Waddenzee naar alle vier, naar de laatste uur, en toch weer programma's van het maatje is.
5: Het is nu een station wat we voor een maand, of 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de tolshiprace in Hellingen.
0: Ja, de reanimatie van een radiostation, dus Radio Waddenzee, juist. Dat is daar weer mijn onderwijs van Fjouwer en Suizen, maar muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk onder oren het verhaal van de rivierkreeften en de street. Tien dat beestje. Maar eerst, het waren het wat, Sibbele Waaier, een hele goede middje.
6: Ja, goede middje. Van de middje is de bewolking steeds verder taan aan. Aan het eind van de middje en begin van de jong volgt de Rijn. Daarbij stiet een matige, ontvrij krachtige westenwind. De temperatuur lijkt nu nog om de 15 of 16 graden. Jong valt de beteet naar Rijn, in de nacht volgen toch een paar buien. De temperatuur zakt naar minimaal 11 graden. Vrede morgen is meestal droog, maar bewolking en soms tijden wat zinnen. In de midje volgt er een periode met Rijn. In de rin van de jong wordt het vanuit het westen bedroeg. Er stiet een matige, ontvrij krachtige west-zuidwestenwind en de temperatuur lijkt aan het begin van de midje om de 16 of 18 graden. Meer over het waar, over een jelle oor.
0: De boekpresentatie van de Friese hoorzetting van Slaaf, Kindje, Slaaf van Dolf Roen gaat net terug. Die presentatie die zo wijzen op de dag van Ketty Kotti, de dag waarop de aanschaffing van de slavernij viert wordt. Die presentatie die zo wijzen in Tresor, in Ljouwerts, maar het leidt net Tresor al je toch vierstend te gevoelig. Nou, tijd dus om de schrijver zelf te bellen. Dat is Dolf Roen. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, wanneer hoorde u van het feit dat die presentatie niet doorgaat?
7: Ik geloof zaterdag of zondag. Ja, dat tot mijn verbazing moet ik zeggen.
0: Ja, u had dat niet aanzien komen, hè?
7: Nee, absoluut niet. Ik had me ook niet gerealiseerd dat die twee dingen op dezelfde datum vielen. Dat, ik begrijp wel dat Tresor heeft gezegd, ja, of dat moet maar niet op dezelfde datum. Maar ik was verbaasd, want zijn ontzettend lieve, aardige mensen daar, dat ze gezegd hebben, toen heeft Tresor zich teruggetrokken, omdat Ketty Kotti in het bestuur waarschijnlijk, die vonden mijn boek erg omstreden. En ja, dat is niet alleen nu hoor, dat is al zo lang.
0: Ja, het boek dateert al van 20 jaar geleden. 2006 is het voor het eerst verschenen. Slaaf, Kindje, Slaaf. Nou, van die titel kun je ook van alles zeggen. Ik sprak net nog even kort met iemand van Ketty Kotti in Leeuwarden. Die zei, ik wil die titel niet eens uitspreken. Nu is er een Friese vertaling verschenen. Hoe mooi wiet ik ben. Voor de mensen die het niet hebben gelezen. Het gaat over een plantagehouder die aan zijn dochter een slaafgemaakt kind schenkt.
7: Zijn dochter wordt 12 en heeft op de slavenmarkt een slaafje van een jaar of 5 gekocht voor haar. Als verrassing.
0: Ja, het is een kinderboek, hè?
7: Ja.
0: Is dat een goed materiaal om een boek voor kinderen over te schrijven?
7: Dat weet ik niet, maar dat weet ik eigenlijk nooit. Maar ik heb het zo gedaan. Ik moet zeggen, het is toen ik. Het heeft in Duitsland. Ging het meteen heel goed. Het heeft 2 heel belangrijke prijzen gekregen, literaire prijzen. En voor het eerst dat ik het heb voorgelezen, dat was in Bremen. En ik moet zeggen, ik aarzel daar zelf ook altijd over. Kan dat wel?
0: Ja.
7: En toen kwam ik op de school en ik moest het ook voorlezen aan, zeg maar, groep 6 of zo. En toen zei ik, ja, dat doe ik niet. Dat kan. Ja, zei ze, dat kan heel erg goed.
0: Ja.
7: En het ging ook heel erg goed.
0: Ja.
7: Dat,
0: maar we zijn nu 20 jaar verder. Is het zo dat het boek ingehaald is door de tijd en de tijdsgeest?
7: Ja. Natuurlijk is er veel veranderd. Ja, zeker. Zeker. Mijn boek speelt ergens in een ver verleden.
0: Ja.
7: Met slavenhouders.
0: In Suriname, hè?
7: Het mag overal zijn.
0: Ja.
7: Maar ik moet zeggen, ik ben begonnen aan... toen Suriname zelfstandig werd, toen ben ik naar Suriname gegaan en heb daar de Marienburg bezorgd. Dat is de plek waar de zwarte slaven vreselijk werken om de suiker te maken.
0: Ja.
7: En toen dacht ik, daar wil ik over schrijven.
0: Dat heeft u geïnspireerd. Maar meneer Vroen, u heeft dat boek geschreven. En dat boek is nu vertaald in het Fries. Die presentatie zou dus op Kitty Kotti zijn. Ja, het had misschien beter op een ander moment gepresenteerd kunnen worden dan juist op die dag dat de beëindiging van de slavernij wordt gevierd.
7: Ja, maar daar hebben we allemaal niet aan gedacht. En dat is ook zo natuurlijk.
0: Ja.
7: Daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat geen zorg gezegd zou hebben. Oh, excuses. Ja. Natuurlijk doen we dat niet op die dag, maar een week later of een week eerder of een maand later.
0: Ja, het wordt nu september, geloof ik, hè?
7: Lau Dijkstra van de uitgever,
0: ja.
7: Die heeft besloten om, heeft ze mij vanmorgen verteld, om het verhaal pas in, het boek is eigenlijk klaar, maar om dat pas in september uit te geven.
0: Ja, ja.
7: Dan is het er pas. En dat wij samen eigenlijk contact zouden opnemen met het bestuur van Kitty Kotti, om nou eens eigenlijk te vragen waar het over gaat.
0: Ja.
7: Want weet u wat ik eigenlijk vrees? Ze vonden het omstreden boek, maar ik vraag me af of ze het gelezen hebben. Want alle mensen die mij aangevallen hebben, dan zei ik, ja, maar wat heb je nou op het boek? Ja, wat gaat het tussen? Wij worden er zo... En dan zei, heb je het gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen.
0: Nee, misschien op basis van de titel dat men al ja. in de ja. stress schiet. En ja, terecht of onterecht, dat laat ik verder in het midden. Ik heb overigens voor de volledigheid wel contact gezocht met Tresor. Die willen geen toelichting geven op het feit dat die boekpresentatie niet doorgaat. Ik heb zo net heel even met Kitty Kotti gesproken. Overigens zei die mevrouw van Kitty Kotti in Leeuwarden ook dat ze het boek niet had gelezen. Wel een paar zinsneden en de titel tot zich genomen. Ja, het is wel in ieder geval zo, meneer Vroen, dat het boek nog steeds voor ophef zorgt. Doet u dat verdriet?
7: Ja, ik begrijp ook niet zo'n uitspraak. Ik kan de titel niet uit mijn mond krijgen. Juist die mensen moeten toch verdomme weten dat wij kinderen als slaven verkocht hebben. Dat moeten ze toch weten. Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
0: Ja.
7: Je kan geen zwarte mensen op de televisie zien. Of ze hebben het over hun voorouders die zo slecht behandeld zijn. Dat heb ik beschreven.
0: Ja.
7: Ik had gedacht dat de hele witte wereld over me heen zou vallen. Omdat ik beschreven heb wat zij gedaan hebben.
0: Ja. Ja.
7: He, dat,
0: u wordt maar, verkeerd begrepen eigenlijk, zegt u met zoveel woorden.
7: Ik snap er helemaal niets van.
0: Nee. Mag ik u even goed dank zeggen, meneer Vroen, Dolf Vroen. Hij is Bennenboekenschrijver in Sint-Nicolaasga, hè?
7: Ja, okay. In Sint-Nicolaasga.
0: Ik wens
7: ja.
0: u nog een hele fijne dag. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan.
7: Ja hoor.
0: Ja, Antjen, dag heer. Dolf Vroen, wie dat? Hij is intussen al zo'n jochtig hier. En nog altijd het centrum van soms dus, in dit geval, Rebouille.

dadelijk het verhaal van de rivierkreef, de Helrozes. Dat is een invasieve exoot. Moeten we een beetje dat Nels Meesken net liet maar binnen. Ze zitten al op het Amelon en ze zullen de street ombieden. De Misk van het Wetterschip. Verhaal juist dadelijk naar de muziek van Level 42.

0: 42 years. Dat noem ik guarantees. Wie nog net zo lang lean? Ja, ik weet niet zo lang lean. Op Glamour Beach. Ze vertelt een betrouwbare boane uit de Lemmer mij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Wetenschap Friesland zullen op het Ameland onderzoek zien dwan naar de rede Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kent skeer veroorzaakje onder natuur, de wetterkwaliteit aan de Walskanten. Bij Foeken in de Polderslerten wordt de komende weken gezocht wetterkreeften krijgt zitten. Daarop praten we met Peter Bosma. Hij is exotencoördinator van Wetenschap Friesland. Bosma, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Hoe ben die kreeft nou eigenlijk op het Ameland bedaren?
2: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeft daar waarschijnlijk kwam.
0: Mijn auto mooi?
2: Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is toen kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop, die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij ons te lanen kwam.
0: Ja, en dan zit er maar een probleem, want die beesten die veroorzaken je problemen. Hoe groot is het probleem op het Ameland dan, maar die vier kreeften?
2: De skeer die we op dit moment alleen nog schenken, dat is graverij in de Walskanten. Voor de rest hebben we nog net een goed zicht op de skeer aan bijvoorbeeld vegetatie. En predatie op amfibieën en viskooien. Dat is ik lastig te zien. Die invloed, die schuist ik pas dat er echt, nou zit maar een eerst drijf je al een behoorlijk aantal kreeften zitten, dan begin je het echt die keer te zien.
0: Ja, daar word je hem nervatie natuurlijk, dus je pakt dit om. Wat doe je hem ermee?
2: Nou, eigenlijk de totstand komen van dit onderzoek op Ameland is de oorsprong blijft bij een monitoring die we houden om draaien die hebben we nu zijn afdeling flora en fauna. De hele provincie hebben we bemonsterd op de aanwezigheid van rivierkreeften. Op Ameland ben deze reden aantroffen vorig jaar. En we willen nu zien van ja, hoe ver is die kreeft hier verspreid uit het eiland. We proberen te onderzoeken hoe groot die populatie daar is. En dan kennen we zelf, nou, de Jeremijoren partijen die op het eiland zitten, in gemeente Staatsbosch. Bijvoorbeeld, de provincie zullen een rol in spelen om te zeggen van ja, hoe kunnen we dit probleem aanpakken?
0: Ja, we binden de orenbisten die ze graag maaien?
2: Zeker. Merkel, Rieger, Vuut, roofvisking maaien graag. Maaien ook graag een rivierkreeftje.
0: Oké.
2: Okay. Altijd verletten ik. Alleen maar de invloed van die predatoren op die populatie, ja, die is eigenlijk te liefst om een soort van natuurlijk evenwicht te krijgen.
0: En ze plant je haar gauw verder, hè, deze kreeften?
2: Ja, dat is ik een sterke punt. En dat is het feit dat ze echt maar invasief binnen. En ze kent tot twee keer in het jaar, kennen ze wel die wifjes, die kennen wel tot twee keer in het jaar, nou, 12 tot 400 jongen krijgen.
0: Okay.
2: Dus dan kan je voorstellen dat die populatie enorm snel groeien kan.
0: Ja, is het vechtertje in de bierkaai, ligt het er een beetje op?
2: In algemene zin wil er zijn, hè, op een verste wal wil zijn van nou, die kreeft die kunnen we nooit meer uitroeien. Met name onder andere door die, hè, want de kreeft zo die gigantische populatie groeien.
0: Ja, die voortplanting, ja.
2: Ja, die voortplanting en de vangstmethoden ben ik nou net zat als zoiets van nee, we hebben hier echt het middel om een rigoureus aan te pakken. Op Ameland, hè, dat is het interessante aan Ameland, hè, het is een eiland omringd door zout wetter. Het is een uitsluitend wettersysteem. Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onderuit te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
0: Oké. Nou, ik wens je daar al succes mee. Peter Bosma, hij is van het Wetterschip Friesland. Hier is Chaka Khan. Dadelijk een hoesje van het Lesnijs. In het Friesland-waai. Van Jacob Stelwagen. Maar eerst is ze dadelijk dus Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

0: Manje te Joen, 24 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hadden ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het krijgt Jalve Vierenbest. Heeft het hier dus van het Leerste Nijs, Utrecht-Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. Baby's die binnen worden in kwetsbare wieken hebben een grotere kans om te betieten op de rood te komen. En ben ze vaak te liet en steren ze eerder. Dat stiet in een studie van het Erasmus MC in Rotterdam, het onderzoekers uit 1420 kwetsbare wieken in Usland. Ieder daarvan is Luid Eerst en dat binnen Bulgaard, de Vrijheidswiek, Hechtheimskieringen, Kamangaborden en Oud-Oost. In het provinciebestuur is mijn verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswettersteed. Dat maakt bekend dat het geld op is en daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitvieren worden ontdekken in Noord-Nederland. Voor Friesland betekent het dat het werk om veel Gutte-project net rogeert. Dan gaat het om het onderhoud om de A6, A7, A32 en de N31. De jedere veerboot Misland van rederij Doeksen stiet op een eind te keep. Het schip dat tussen Haas en Schiel veer, dat we had in 2020 verkocht, vaart nu in Griekenland. Nu biedt de juridische het schip ongeveer een veilingsziede. Hoewel er nog aardig wat Nederlandse elementen te herkennen binnen, ontbreekt de bekende wallenbak van Jert Iets. De vraagprijs is trouwens net bekend. En op de Julianenlaan in Leeuwen had een botsing geweest tussen een buske en een bakfiets. De bestuurder van de bakfiets, het Nijsje, ontrok het ambulancepersoneel. Het is net duidelijk hoe het ongeluk krijgt, maar ook cool.
10: Dankjewel, Jacob, het Friske Nijs. Het is night lesson op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, Nederlands een heel stuk mandehorentaal.
12: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, trachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA plus een certificering, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, drachten.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
10: Baby's die ze bennenburen in kwetsbare weekend rinnen een gruttere kans om te betiend op een vrouw te komen. Is me vaak te liets en ze sterren, vaak ik eerder. Dat gebeurt in een stikkers 20 weekend iets in het onderzoek Mainom binnen. En een van die weekend, dat is Leeuwarden Oostlauw. Het eerst, we zullen het dadelijk weer hebben hier in onderwijs. Maar eerst, het waar, Sibylle Waaier, een hele goede middag.
20: Ja, goede middag, Erik.
10: Het viel wat een winderige dag, kun je zeggen.
20: Het weer een winderige dag, maar eigenlijk werd het vanmorgen prachtig. Het weer eerst hartstikke helder en het weer eerst geen wolk aan de loft. In de rin van de dag ontwikkelen zich mooie stapelwolken. Van de foto prachtig en enkel voelde nog een buiken. De hoeveelheid delslag wien wat minder is juist, heb ik het idee. En de temperaturen die ran nog op naar zo'n zandje graden.
10: Ja, best aardig eigenlijk. Ja. En Joene, vannacht horen we het wat droeg?
20: We horen het net droeg. Er leidt een front marijnwetter voor de kust. En dat loopt langzamer gewoon onze kant op. En dan is het jong betiet wie het waar.
10: Okay.
20: En dat volgt het, aan het einde van de jong wordt het wat droeg. En in de buien, dan komen in de nacht wat buien over. En dan zakt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 11.
10: Oké. Okay. Nou, wat vandaag krijgen we morgen qua waar?
20: Ja, morgen dan de zinnen die het toch wel lastig. Maar we krijgen de maand in ieder geval een droge periode met een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een periode met regenwetter. Maar dat is gelukkig wel tijdelijk, want in de rest van de jong wordt het bedroeg. En dat is wel mooi om iets nu te zien. De wind is matig en vrij krachtig uit het west, zuidwesten. En de temperatuur leidt aan het begin van de midden rond de zandje graden.
10: Oké, okay. Geen spoor van tonger de komende dagen?
20: Nee, er zit geen tonger in de verwachting.
10: Ja, dan is het tijd voor het weekend. Grote activiteiten moeten door voor zelfs. Kennen we wat rekening op droog waar? Snijd was dat dan?
20: Ik jou geen droog waar, garage.
10: Oh.
20: Nee, het is net zo dat het hartstikke mee wordt. Maar er bent toch nog een paar buikers mogelijk. Maar naast die buien zullen ik zinnen. En droge periode is die overheersje wel. Met volume denken dat het snu een stevige wist is. Dus voor de meesten op het wetter even niet zo goed naar te denken.
10: Ja, dat is snijden in dat geval, die wind?
20: Snijden, dan hebben we een verhoring van de wind. Dan gaat de wind naar het noordwesten. Dan wordt het nog zeker net warmer. Maar we hebben wel zo droge periodes, maar nog en nog zinnen. En de temperatuur werd rond de 15, 16 graden.
10: Typisch Hollands Friesk zomerwaar, zo'n
20: ja,
10: zeggen.
20: Ja, zo is het precies.
10: Ja, okay.
20: Ja.
10: Dank u wel, Sibylle. Fijne dag,
20: ja, graag, Dien.
10: Oké.
20: Okay. Hoi.

0: Eddie Dijkstra, Sien Swan en Sons dus. Hier is de mem van Doutzen. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Ja, vorige week kwamen we het nijzen boeten dat ze baby ziet Bennever in kwetsbare wieken een grotere kans winnen om te betiet op de vrouw te komen. Ik ben ze vaak te liets en sterren ze jeder. Dat vind ik slimme zaken voor zelfs. Het ziet in een studie van onder andere Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het onderzoek is uit 14-20 kwetsbare probleemwiekens, moet je zeggen, in Nusland. En één daarvan is Ljouwert eerst. En dan hebben we het in Ljouwert voor de weekend Bilgaards, de Vrijheidsweek, Heegterpskieringen, Kammingeboeren en Oud-Oost. Nou, Fruits, Leeuwen, Oud, Leeuwen Oost is hier in de studio, Annemarie Schepers. En van de GGD is hier Jansje Heringa. Welkom, beide. Fijn dat je hem er binnen. Maar we vragen natuurlijk wel over een ernstige zaak. Laten we beginnen in Leeuwen Oost, mevrouw Schepers. Wat voor een week, wat voor een stik van Ljouwert is dat eigenlijk? Wat zocht je hem daar?
2: Het is een combinatie van 5 wijken, wat je net al aangaf.
0: Beetje dichter in de microfoon als je wilt.
2: 37.000 mensen, dus het is een vrij groot deel van de stad. Maar wat we zien is dat er al langdurig grote armoede is. En dat komt vaak samen met heel veel andere zaken. Zoals bijvoorbeeld huisvesting of veiligheidsgevoel wat niet oké is. Lage opleiding of wat dan ook. En problemen maken dat mensen ook gewoon problemen ervaren. En misschien ook dat ze later dus... geen perspectief hebben. En wat ze in Leeuwarden-Oost proberen te doen, is eigenlijk voor de nieuwe generatie een dusdanige toekomst zien te bouwen met elkaar, met heel grote alliantie, met 50 partners doen we dat. En langdurig, 20 jaar, elkaar vasthouden en proberen de boel op te schudden en naar de goede kant.
0: Er is een nieuw geld gekomen, hè, geloof ik, voor het
2: rijden. Ja, we hebben geld, maar we hebben ook vooral inzet nodig en energie en goede ideeën om dingen goed van de grond te krijgen.
0: Wat geld is er? Er wordt heel veel geïnvesteerd in Leeuwarden. Ik zie ook een woningbouw, dat is heel zichtbaar natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar jullie zijn natuurlijk inderdaad met heel veel partners al heel hard en heel lang aan het werk.
2: Ja, we zijn nu een aantal jaren aan de slag. En we doen dat op het gebied van wonen, werken, leren, gezondheid, veiligheid, bewonersparticipatie. Dus op alle fronten doen we dat gelijktijdig en integraal.
0: Ja. Maar meteen door de medische kant hebben we Jansje Heringa is van de GGD. Je zorgt dus in keer het onderzoek werd dat het net vaak net goed gaat, maar je baby's die krijgen boren binnen, poppen die krijgen boren binnen. Waar leidt hem dat eigenlijk om?
3: Ja, wat u dat inzicht naar voren komt, is vooral dat het ik on stress leidt.
0: Stress?
3: Ja. En stress bij de mem, die het in verwachting is. En die stress die kan op verschillende wijzen ontstaan. En uit het onderzoek wilde ik heel duidelijk blikken dat het ik komt door omjouwingsfactoren. He, dus oerlast in de wiek, criminaliteit, onveiligens. Stress, oer jeelt zorgen. Al je dat soort factoren niet mooi spelen.
0: Ja. Factoren die in Leeuwarden Oost bovengemiddeld veel voorkomen?
2: Ja, die komen bovengemiddeld veel voor. We hebben dan een lagere 6 dan gemiddeld in Leeuwarden. Al loopt die 6 wel een beetje de goede richting op. Dus sociaal-economische situatie. En dan kijk je naar armoede en allerlei andere
0: onderwerpen. 6 is sociaal-economische situatie.
2: Ja, precies. Ja. En, maar ook veiligheid is gewoon minder goed. De woonsituatie is minder goed. Dus we hebben het over verschillende dingen. Onderwijsachterstanden,
0: Hoe vertaalt hem dat medisch dan? Want als je skimmels op een morgen hebt, dat is natuurlijk vervelend. Hoe kan dat dan, verklaren dat dan, dat de bern die het krijgen boeren binnen zo'n lijst van hebben?
3: Ja, nou, we zien dat door die stress, dat er dus vaker bern te liet binnen van de duur van de zwangerschap, zeg maar. Dat komt in Leeuwarden Oost wel ik voor. En dat het er maar te krijgen, doordat die stress, just een stukje vaatvernauwing in het systeem van de mem, zeg maar, werd er ook gewoon dat bern ik minder voedingsstoffen binnenkrijgt via de moederkoek. Plus dat met die stress van de mem. Zusters ik dat er betierde weeën ontstaan kennen. En werd door die band dus ik de betierd geboren worden kennen.
0: Ja. En heem de cijfers van? Hoor je hem dat bij? Nee, hè?
3: We hebben wel individuele cijfers, één op één. Maar net overal cijfers, is maar. Werd we echt statistiek maar bedrieuwen kennen. Maar dit onderzoek doet wel blikken dat in Leeuwarden Oost dat het dus daadwerkelijk ik wel onder hoorn is.
0: Ja. Als GGD ken je nevens mij onder omstandigheden van een hoes, van de gehoorigheid van een hoes, of de skimmel in een hoes, of de criminaliteit, net het meeste ervan. Wat ken je hem wel dan als GGD?
3: Nee, dat is een stukje stiepe bieden al in de zwangerschap. Prenataal huisbezoek hebben onder oren. Er kan extra stiepe inzet worden vanuit de jeugdverpleegkundige. Die kennen er ook weer orenpartijen bij. Vreeg je altijd denkt van er is meer nodig in deze huishouding. Vanuit de GGD doet natuurlijk ik mooi een kansrijke start. Dat is gewoon een hele brede aanpak met allerhande ketenpartners op het gebied van de zorg rondom zwangerschap en geboorte. En verder hebben we natuurlijk voor in de hele provincie heb ik de Friese preventie aanpak en die richt hem eigenlijk op alle brede thema's. Dus op sociale basis, maar ik op het Fries financieel fundament. Dus eigenlijk op alles wat ik maar die stress annex wijzen ken.
0: Ja, het is een heel soort. Ken je Zezak, JOCR? Ik kan me voorstellen dat er wat in verdwalen. In dat het woord van helpverleners.
3: En daarom kiezen bijvoorbeeld contact zie ik je bijvoorbeeld maar uw jeugdverpleegkundigen en die jou haar in de stiepen bij om te zien van goh, wat is nou de handigste route hè? wat kunnen je van mooi daar uw dokter hier hierin
0: ja en kun je hem ze bereiken of wit zie je hem te vinden dat je natuurlijk van de markt
3: er is wel een stukje outreachend werk voor nodig zeg maar want het bent al wel vaak mensen die legere gezondheidsvaardigheden zodat wij dat dan nemen dus die steen wat ik vind het moeilijk ik om goede zorg te vinden. En soms tins er ik wat meer ouwwiesens in oor. Wat minder ondervindings in het verliezen, zeg maar.
0: Ja. En is het taal er ook nog een probleem?
3: Dat kan, ja.
0: Jullie hebben het natuurlijk ook als Leeuwarden-Oost dat het niet makkelijk is om die mensen te bereiken. Je wilt ze helpen, is heel veel geld, er zijn heel veel mensen die daar energie en tijd in steken en toch kun je ze niet altijd allemaal bereiken.
2: Het is niet vanzelfsprekend, maar we hebben nu wel steeds betere vindplekken. Gewoon dichtbij de mensen in de wijken, met ervaringsdeskundigen, mensen die dezelfde taal spreken, de tijd hebben, want dat is ook wel een ding, hè, en het gesprek aangaan en niet na één keer weer aftaaien. Want het is wel volhouden.
0: Ja.
2: En het vertrouwen weer zien te winnen van de mensen die eigenlijk het vertrouwen zijn verloren.
0: Ja.
2: In allerlei instanties en hulpverleners.
0: Dus die moeten ze voor hun vertrouwen zien te winnen.
2: Ja, daar begint het mee. En deskundigheid, maar ook gewoon doen. En maatwerk leveren. En niet alleen maar volgens het lijntje kleuren.
0: Ja.
2: Daar redden we het niet.
0: Praktische oplossingen.
2: Ja, heel praktisch soms. En volhouden.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens frustrerend voor jullie is als hulpverleners.
2: Nee,
0: je bent er al jaren mee bezig.
2: Nee.
0: En als je dit onderzoek nou ook weer ziet, het werkt niet altijd.
2: Ik denk dat we, als we nu de kans niet pakken, dan gaan we het nooit redden. We hebben nu de kans gekregen om met 20 jaar, met al die partners tegelijk en met hele grote bak geld, om hier toch echt een andere koers te gaan maken voor de nieuwe generatie. Dus ik zeg schouders eronder en we gaan er wel voor.
0: Jullie geven de moed niet op.
2: Nee, absoluut
0: ook
2: niet.
0: En met de GGD natuurlijk. Ik neem jou de moed in het op.
3: Nee, zeker net. Wij participeren hier in mei als GGD in een stukje Leeuwarden-Oost. En dat is iets wat gewoon door de langere tijd schimmerst. En ik hoop in elk geval dat hoe 20 hier, die cijfers het hele oorzitje.
0: Ja, en dat die ben alleen wel zoen op vrouw.
3: Ja, en dat het die feiten net meer uitmaakt werd in wetsjes die het is, maar.
0: Nee, dat is nou nog wel het geval.
3: Ja, dit staat wel,
0: Annelies Schepers van Leeuwarden-Oost en Jansie Heringa van de GGD. Ik dank je beide voor je komst naar de studio. Een nieuwsgierig verhaal.
3: Graag gedaan.
0: Oké.

0: George Harrison, net zo heel beroemd weer met de Beatles, wie er in 63. Bij zijn zus in Amerika al bezieten. Ik kocht er een beetje platen, toen hoorde deze. James Ray hier het opnom. Got my mind set on you. En een letter. Hij is keurig zelf. Ik aardig frisker voor zelfs. Toch de vrouw. Dat noem ik nog wel. Dat kijk wel een cover van Maatje. En dat het er inderdaad dient. My succes. George Harrison hier. Dat zijn Got my mind set on you.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Daarom vier horen we zelfs mij het Frieskenijs, het Waarberjocht. En dan ik. Ja, ja. Tromgeroffel. De allereerste heer. Tenminste van dit seizoen hier. De Model Vleeren Club Area. Het bestiert dit hier. 74 hier. Ze vleeren met haar bijzonder kostbare, eigenbouwde modelvleertuigen bij de vleerbasis, zoals ze dat. Maar wat maakt dat vleeren, maar die dingen, nou zo leuk?
3: Ja, de spanning die je er hebt, het bouwen zelf, hoe maak je de kist klaar, wat wil je met het ding, wat voor motor kies je erin, het uitzoeken, dat is al heel mooi. Dus de hele beleving naar zo'n kist toe, is dat doe je ook niet in een week. Hè. Daar ben je misschien wel een paar jaar mee bezig en dan bouw je hem en dan ja, daar ben je ook nog een jaar mee bezig en dan vliegt het en dan is dat een kick.
4: Ja.
3: En die spanning blijft ook altijd nog wel. Je bent altijd toch nog best wel zenuwachtig als je gaat vliegen met zoiets.
0: Ja, zo maar snel even ik die modelvliegtuig. Of die hebben we nou toch een JSF? Ik weet het zo net. We met Joen Aymer even Sjen naar hier. Het programma is Joen te Sjen. En de makkers van hier, wij rond elkaar in zegen zit. Joen van naar al de laatste hier werken. Karin, bedankt. En zij wens je elke keer een heerlijke simmerta. En op 1 september, dan ben ze er weer. Maar een vaske heer. Nou, hier heb ik een hele goede vakantie daar wezen. Hier is Chaperone. Spreek ik dat zo goed uit? Misschien wel. Dit is good luck.

0: Ja, had je dan het witte hoedje op, hadden, maar dan maar vers kunnen vertraag je de bal gewoon eigenlijk. Zij is even simpel, maar dat komt u eigenlijk wel op Del. Chaperone, ja, dat is een good luck baby. Ja, en het is goed natuurlijk te die, pardon, dat Bernd die hebben krijgen ontslagen binnen voor haar eindexamen. Het is best een spannende die voor een heel soort jongeren in, ik in Friesland voor zelfs. Nou, we wieren op een aantal plakken om te jaren hoe dat in Sjewurgie en Wolvergie onder oren, Sruste Veen. Ja, en ja, dan is er soms natuurlijk sprake van blitzkip, maar dan zal ik Bernwezen die te jaren krijgen van jongen, Famke, het vind net goed genoeg, dus is het nog een keer dwaar matten en is het nog een keer in herkansing besiekje matten. Dat kan dan ook Nijwiek al, of is dat? Ja, Nijwiek al ook, dan beginnen de herexamens. Nou, ik hoop jullie dat je hem slagen binnen. Dadelijk in onderwijs een reportage, verschillende reportages uit Friesland waar over ja, deze bijzondere en spannende dag.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Rolluiken.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkte van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is een D-Day voor alle leerlingen die het eindexamen dienen hebben. Het kwam de uitslag en dat wie of feest en de vlaggen en de squaltas in top. Ja, of toch een herexamen. En hoe komt het eigenlijk bij het Drachtster Lyceum? De squallen die het de vorige keer Samin scoorde, de held van de leerlingen die zakken. Ja, wat de scoren weer. De eerste laatste dus hier in Onderwijs.
11: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of een die tij wekker houdt.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die tot in toekomst keer.
16: Waar kan ik van overwerk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Onderwijs.
9: Mai Erik Enema.

0: Babby Cifres. Schud het nummer, naam het ik op, een jontje in zondag. Met de vierde versie van Madness en Macadam en Gutte Hit, maar verzoals het must be love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is exact 7 minuten oer 5. We wolken bij de 12 uur van onderwijs van de tongsie 11 juni. Tijdens de tijd dat Wetterske Friesland onderzoek dwaanwol naar de Amerikaanse rivier kreeft op het Ameland. Want ja, daar brengen ze een soort skeert aan.
2: Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onderuit te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
0: Want het is een eiland omjoemd door zout wetter. En dat jouwt dus kansen, zo zei het Wetterske. Het is de tijd dat baby's die binnen worden in kwetsbare wieken in Nederland een grotere kans winnen om te betieten, op de vrouw te komen. En dat is ik het geval in Liao het eerst.
3: Weet je dat door die stress, dat er dus vaker ben te liet binnen van de duur van de zwangerschap, zeg maar. Dat komt in Liao het oost wel ik voor.
0: Ja, die stress zorgt dus inderdaad voor die problemen, maar die pas binnen ben. En het is ik de dag dat de boekpresentatie van de Friese oorzetting van Slaaf, Kindje, Slaaf van binnenboekenschrijver Dolf van Roenissen, die ik net terugjit op 1 juli, want dat is de dag van Ketty Kotti. Daar hier de schrijver net echt
4: Ik heb juist voor die groep mensen heb ik partij getrokken. Heb ik laten zien hoe ongelooflijk slecht ze behandeld worden.
0: Ja, Dolf Roen, hij, Wieder en ik verbuisterd door het feit dat die boekpresentatie net trok hier. Dat is het nijs van dit moment. Dadelijk voor zelfs wietwaardig om dingen voor de willen. En toch ik wil het vertriet bij de jingen die het jorteren kregen als ze slagen winnen voor het eindexamen. Maar eerst, het waren in het kwart, simpele waaier. Een hele goeie meetje.
5: Ja, een goeie meetje. Van de meetje is de bewolking steeds verder toenaam. Aan het eind van de meetje en begin van de jong volgt de Rijn. Daarbij stiet een matige, ontvrij krachtige westenwind. De temperatuur lijkt nu nog om de 15 of 16 graden. Jong valt de betekende Rijn in de nacht volgen toch een paar buien. De temperatuur zakt naar minimaal 11 graden. De vrede morgen is meestal droog, maar bewolking en somtijden wat zinnen. In de midden volgt er een periode met Rijn. In de rin van de jong wordt het vanuit het westen bedroeg. Er stiet een matige, ontvrij krachtige west-zuidwestenwind en de temperatuur lijkt aan het begin van de midden om de zandjen aan 18 graden. Meer over het waar, over een jelle horen.
6: Het begint 's ochtends om 8 uur. Dan krijgen we de N-term door, dus dan weten we ook hoeveel punten erbij komen. Ja, dat is eigenlijk al het spannendst. En dan is het afwachten en heel veel berekenen van gaan ze wel of niet slagen.
0: Dat is het verhaal, Joert, van de examens. Want de die van de mentor Annelies van der Pol, ja, die zocht er zo uit op zijn die als die van Joert. Krijgen ze alweer het stikje papier dat ze zich graag hebben of zelfs? Dat is natuurlijk de vraag op die die dat de examens, dat de uitslagen dus van die examens bekend binnen. Het is altijd, ja, het blijft toch natuurlijk spannend, hè?
6: Het begint 's ochtends om 8 uur. Dan krijgen we de N-term door, dus dan weten we ook hoeveel punten erbij komen. Ja, dat is eigenlijk al het spannendst. En dan is het afwachten en heel veel berekenen van gaan ze wel of niet slagen.
7: En dan is de aas natuurlijk het moment om de leerlingen te bellen met de uitslag. Op hokker wijze rieden jou dat ta?
6: Ja, eigenlijk niet. Ik ga gewoon bellen en ik hoor wel aan een leerling hoe die reageert. Als hij heel zenuwachtig is, dan wacht ik niet te lang. En met sommige leerlingen, ja, daar kan je wel eerst een grapje mee maken. Dus ja, eigenlijk laat ik het een beetje van het moment afhangen.
8: Oh, hoi.
6: Wat is er, jongen? Met mevrouw van der Pol.
8: Ja, hoi.
6: Wat is er? Ben je zenuwachtig?
8: Ja.
6: Ik hoor het, ja. Je bent echt... Hoe kan dat nou?
8: Ja, gewoon, ik ben nerveus. Het is hartstikke spannend. Ik ben 6 jaar zit ik op deze school en nu eindelijk is dit het telefoontje.
6: Waar je op wacht, hè?
8: Ja.
6: Hé, hey, zijn je ouders er ook?
8: Ja, mijn moeder staat hier.
6: Ah, goed zo.
9: Ik sta hier helemaal binnen.
6: En is moeder ook zenuwachtig?
9: Ja,
6: goed zo. Snap ik. Maar ik ga het toch echt vertellen, jongen. Ga maar even zitten of ga maar staan. Ik weet eigenlijk niet wat je moet gaan doen. Maar je bent hartstikke geslaagd.
8: Serieus? Oh mijn god. Oh,
9: gelukkig.
8: Oh mijn god.
6: Daar gaat even de spanning van jou af, hè?
8: Oh, gelukkig.
7: Nou joh, en dan krijgt je mentorleerlingen op de hecht gesteld. Hoe wie je dat?
6: Ja, wat leuk. Altijd spannend. Een speciaal moment. Soms moet ik zelf even slikken. Want dat is... Het blijft heel bijzonder. En het is altijd leuk om mensen blij te maken.
7: Ja, en waar zit het dan in dat het zo bijzonder is?
6: Omdat ze best wel een moeilijke weg hebben gehad. En als ze dan uiteindelijk toch geslaagd zijn... nou, best zo'n ingewikkeld proces, dan is dat extra mooi.
7: Ja, en ik jaarde jou horen, ik wil van een grapje even de spanning erin horen.
6: Ja, dat moet soms ook gebeuren, maar ze hebben mij soms ook heel spannend gemaakt. Dus dan pak ik ze een beetje, nou pak ik ze terug, dat is het niet, maar dat hoort er een beetje bij. Bij de ene leerling kan dat wel en bij de andere leerling moet je dat niet doen.
7: Ja. Nou, we in dit al hier goed nijspeteren. Hoe is het om leerlingen vertellen te moeten dat ze net slagen binnen?
6: Ja, dat is altijd lastig. Nou zijn er wel leerlingen die niet slagen en die hebben dan nog wel een kans dat ze slagen. En er zijn ook leerlingen die helemaal niet slagen. Dat is altijd vervelend. Maar ik moet wel zeggen dat de meesten ook wel weten dat het ook niet zal gaan lukken.
7: En hoe zag jou nou, hoe zien Alge Hiel waarom op deze examenperiode?
6: Ik had wel een goed gevoel bij deze groep. Als een goede groep. Ik heb allemaal HAVO 5 leerlingen gehad. Ik had er wel vertrouwen in dat het goed ging. Het is allemaal soepel verlopen.
0: Zij mentor Annelies van der Polders van het Linde College in Wolvegeer. Zij mocht de leerlingen bellen, maar het verlossende wordt. Met iedereen dan natuurlijk de hele dag op zitten wacht zien. En draait naar hem, de pakers en de beppers en de broekers en zusjes misschien. Ik alleen, want we weten alleen natuurlijk zelf toch wel uit zijn eigen kwaliteit. Hoe spannend zijn die als deze weer. Met de leerlingen op het Singeland in Schrustenveen. Veroen, het doet net altijd lieke soepel. Want ja, het weer zwitten van de zenuwen vanzelfs. Maar een gutpad is slagen en dat is dan toch wel even een fijn moment. Dat vertellen ze zelfs.
10: Ja, opluchting.
7: Want zie je de Wolorien?
10: Ik zie de Wolorien dat ik net slagen weer. Volgens mij had iedereen dat gevoel.
7: Want kist er een beetje omschreeuwen hoe ze je voorst eerst. Die is wat mij een goed gevoel de examens al in.
10: Ja, ik stier er wel goed voor, dat weet wel.
7: Maar dan is er altijd nog dat moment als hij hem presteren was. Wist dat dan niet? Niet ik op ziek het hoe hij het dien had, letterlijk mooi antwoord.
10: Nee, dat boeide me echt niks.
7: Nee, dus weer een grote verrassing uiteindelijk wat eruit komen zo.
10: Ja, eigenlijk wel.
7: Nou, lokwens.
11: Ja, dank je.
7: Hoe vind je de examenperiode voor jou?
11: Wel stressvol eigenlijk, maar. Ja, nu is het eigenlijk wel opgelucht dat je het hebt gehad eigenlijk.
7: Want hoe wie het moment als dat telefoontje kreeg? Wie is nog echt in spanning?
11: Nou, daarvoor was ik niet echt stressvol. Maar toen ik het telefoontje kreeg, toen in één keer schoot die stress wel door heel je lichaam eigenlijk.
7: Want hoe wie dat bij je op school? Hoe wie dat regelen? Wie ziet er een volgorde in qua wanneer je bellen waar?
11: Bij ons op alfabetische volgorde op de achternaam. Dus ik was ook best wel snel aan de beurt. Dus... Ja, toen kreeg ik vooral ook veel stress omdat heel veel berichtjes binnenkreeg dat mensen waren geslaagd. Ja.
7: En hoe je het met jij?
12: Goed.
7: Ik slag er dus.
12: Ja.
7: Nou, lokweeske.
12: Ja, dankjewel.
7: Hoe zit die cijferlijst eruit?
12: Ja, ik weet het net. Die mag ze ophellen.
7: Oh ja.
12: Ja.
7: Zie je er nog in spanning?
12: Jawel. Toen ik zijn namen zeggen wilde, dacht ik nee.
7: Dus de namen van de leraar in beeld heeft dacht van, oh jee, ja. Wat is dit?
12: Ja.
7: Maar, en kist dus omschreeuwen hoe dat telefoon per gier?
12: August het wist van, ja, hoe denkst het en hoe is het? Ja, toen zei hij van, ja, je bent slagen.
7: En dan, wat giet er dan door die heen?
12: Ja, een heel spanning valt er van die lichaam al.
0: Ja, ik was dus die een dagslag gebust. En dat is inderdaad de squallen al die een verlitte kerst. Nou ja, elke die slag is van het lokweesje vanzelfs. En elke die het hoort dan maat, succes.

0: tonight.
1: Ja, Trainers en Hey Soul Sister.
2: Onderwijs.
1: Ja, tot de leerlingen weten dus intussen, had ze slagen binnen of net. Het duurt altijd jaren kregen. Bij het Drachtse Lyceum, daar wil ik even heen vanzelfs. Want er waren ik was maar extra spanning zoen naar de uitslagen vanzelfs. Want Vlietendier slagen zo'n 40% van de eindexamenkandidaten. Dat heeft al wakker in het Nijswest. Dan heb je een gingo reclame voor de squalle schoenjes deze kennen. Nou, zo'n tiet, het de squalle inzetten op extra bijlessen en meer begeleiding van de leerlingen. Als die onpak ik resultaat oplever, het, ja, dat zal dan nog zo'n beetje toch wel duidelijk wijzen. We hebben hier maar Nienke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hebben jullie veel leerlingen met goed nieuws kunnen verblijden?
3: Ja, ik kom net van het grote feest hier op school, waar alle geslaagde leerlingen kwamen. En dat was natuurlijk een hele feestelijke toestand. Ja. Ja,
1: waren er veel leerlingen die geslaagd waren dan dus ook?
3: Ja, er waren veel leerlingen die geslaagd waren. En we hadden dus ook veel geslaagde leerlingen.
1: Ja nee, dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Hebben jullie dan iets van een slagingspercentage inmiddels?
3: Ja, wij zitten op dit moment voor de HAVO op 66%. En wij verwachten dat na de herkansingen we op 75% zitten. Nou, en dat is behoorlijk hoger dan vorig jaar. Dus daar ben ik echt trots op. Trots op de leerlingen die daar hard voor gewerkt hebben. En de docenten die daar keihard voor gewerkt hebben.
1: En dat is voor u opgelucht ademhalen, lijkt me zo.
3: Echt opgelucht ademhalen, omdat we weer in de opwaartse spiraal zitten. En we zijn er nog niet, maar dit is een hele goede stap vooruit. En dan gaan we verder met de verbetering van het onderwijs waar we mee bezig zijn.
1: Ja, u zegt we hopen 75% slagingspercentage uit te komen bij de HAVO. Dat is mooi, het is niet heel erg hoog. Jullie willen nog hoger uit zien te komen dus?
3: Ja, volgend jaar hopen we weer echt wel in de 80% te zitten. Ergens in de tussen de 80 en de 90. En dat is wel de ambitie om weer rond de 90% uit te komen uiteindelijk.
1: Ja. Wat doen jullie daarvoor?
3: Nou ja, we geven vooral heel goed onderwijs en daarbij een hele goede begeleiding van de leerlingen. En dat hoort bij elkaar. Kijk, je kunt niet goed onderwijs geven zonder te zien waar de leerlingen staan en wat ze nodig hebben. En ik denk dat we daar dit jaar goede stappen in gezet hebben om de begeleiding van leerlingen weer goed aan te laten sluiten op wat leerlingen nodig hebben in aan ondersteuning binnen het vak en ook aan ondersteuning in, nou ja, in zelfvertrouwen en weten wat je kunt en ook met enige veerkracht en zekerheid zo'n examen ingaan.
1: Ja, dan kom je dus op 66% en hoop je nog op 75% uit te komen van de leerlingen die geslaagd zijn. Die anderen die moeten het examenjaar dus overdoen, hè?
3: Degene die
1: als
3: ze dat willen, kunnen ze het examenjaar overdoen. Of ze maken een stap naar het mbo. Dat geldt dan voor de HAVO. Mm-hmm. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. We bereiden nu eerst de leerlingen die nog zeer kansrijk zijn. Die bereiden we nou eerst voor op de herexamens. Dus die komen morgen naar school. Dan maken we een gezamenlijk plan met ze. En hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Ja, en naast de HAVO hebben we natuurlijk nog ons vwo.
1: Zeker.
3: Waar we rond de 80%, rond de 81% hopen uit te komen.
1: Okay.
3: Nou, dat is vergelijkbaar met waar we vorig jaar zaten. Dus dat is stabiel.
1: Ja.
3: En ook daarvan verwacht ik dat we volgend jaar nog weer een stukje hoger gaan zitten.
1: Maar het probleem zat inderdaad bij de HAVO-leerlingen. Degene die graag herexamen willen doen. Niet iedereen kan dat natuurlijk. Jullie gaan dat ook adviseren. Van jij kunt het, je bent kansrijk. Anderen zijn minder kansrijk.
3: Ja, dat klopt. Dat hebben we vanmiddag al gedaan toen we de leerlingen belden. Sommigen zijn inderdaad kansrijker en anderen eigenlijk niet. Of die gaan wel herkansen, maar dan kunnen ze naar het volwassenenonderwijs met een betere lijst.
1: Uh-huh.
3: Dus dat is vanmiddag al gebeurd. Morgenochtend komen ze op school om dat nog, want je zit natuurlijk een beetje vanmiddag nog in de spanning van de uitslag.
1: Ja.
3: Om daar nog even in alle rust over te praten. En dan zijn er ook de vakdocenten die meteen klaarstaan voor de begeleiding en weer een goed herexamen te maken.
1: Oké, okay. Nou, toch nog even wat werk aan de winkel, ook de komende week natuurlijk met die herexamens. En, en dan volgend jaar op naar de 80%, 90% voor de HAVO. Hè?
3: Zo is het, zo is het. Ja. Daar gaan we wel naar streven
1: in
3: ieder geval.
1: Ja, en dan kun je reputatie weer wat oppoetsen als Drachtse Lyceum. Want dat is uiteindelijk ook wel een beetje waar het om gaat.
3: Nou, het gaat om de leerlingen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen laten slagen. Daar gaat het om. En dat doen we inderdaad op een school waarvan wij denken, die staat in een hele lange traditie van goed onderwijs. En dat is de afgelopen jaren wat minder geweest. En daar komen we nu weer bovenop.
1: Oké, we gaan blijven het volgen. Nicky Gerritsma van het Drachtse Lyceum, wie dat? Nee, ik derde alweer. Van harte, nog wens ik mezelf als slagen bist. En bist nou net slagen en dost een herexamen? Zet hem op. Jou net op. Dit is Nathalie in Bruglia, Wrong Impression.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is Jan Sarsen. Wat is tongs die halve juni is in Friesland aan Nijs gebracht. Ze wonen, Jacob Stelwagen, een goeie meetje.
10: Een goeie meetje.
11: De zonne-segregerige Piet Fortuyn, die het kijk op ophouden is als voorzitter van het vakbond CV, is waarom, maar nou als wethouder van Smellingenlaan. Juster waar het nieuwe college van BNW presenteren. Fortuyn zal onder andere de gemeente Tardier al de onlist van de ledenlijnen. En dat is tegenwichtig, gewichtig, zei het de nieuwe wethouder.
12: Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar het draagt maar aan het spoor. De grootste plak van Nederland dat wat net aan het spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
11: Het is in Friesland, zullen op het Ameland onderzoek dan naar de reerde Amerikaanse rivierkreeft. Dit is een uitheemse soort die kan skeer veroorzaken onder natuur, de wetterkwaliteit en walskanten. Met voeken in de polderslatten wordt de komende weken onderzocht waar de kreeften krijgt voorkomen. Met ze wij komen, daar had Peter Bosma van Wetterschip Friesland wel een idee hoor.
13: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam. Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is toen kreeften of reuzenberenkwal of duizendknoop. Die soorten met alle keer door menselijk handelen hier bij ons te landen kwam.
11: Vitens zat bij de Driepiepster Greft in Dokkum een nieuwe drinkwaterleiding online. De nieuwe leiding, die onder de Greft bij de bolwerking terugrint, komt in het plak van veroudere verbinding uit 1964. De Vitens wie vervanging noodzakelijk omdat de oude leiding om vervanging te wie en op een gevoelig plak onder de Greft lijn. Lars de Jong van Vitens.
14: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project Dokkum Zonnemapleintje de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit een uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen.
11: Germ Tremstra van Tjom had bij het VLAB Mindriels een nij Friesk recordsprong. Hij kwam 20 meter en 80 centimeter vier. Het oude record van 20,68 stierf zo'n 2000 joggetje, ontnamen van Nart Brandsma. Tremstra zocht waarom op zijn sprong.
15: Nee, mijn uitkomst ben ik echt bezig. Ik ben bezig met een rug 10 keer, want daar heb ik wat om. Ik de hele tijd denken van, ik moet nou dat record springen, ik moet nou dat record. Daar heb ik niks om, maar ik denk, ik moet de rug 10, daar heb ik wat om.
11: Radio Waddenzee komt, is eigenlijk op begon bij Mutsjoerden. Onder mijn man die 6 juli, ben zijn titelijk waarom. Van het schip op het water stuurde Radio Waddenzee tussen 2004 en 2015 uit. Te bekken in de belangstelling en hege kosten zorgden ervoor dat de stuurder ermee ophouden moest. Het radiostation dat het schip Jenny Beenten in de Hazenhaven bij Utsjoerden zal, had een duidelijke onderleiding om titelijk waarom te komen. Dit is Sietse Brouwer van Radio Waddenzee.
10: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
11: Meer naar de pommelofriesland.nl in een oproep. In de omroep-app, ik verslik ernaast in. In het Nederlands, Fisk, heel stoortaal, maar niet in het Harlingers. Dus daar hebben we jou eens niks aan.
9: Nee, en door ze bij Radio Waddenzee, door ze net niet hazen, volgens mij. Hè?
11: Ik heb geen idee.
9: Nee. In elk geval een Waddenzee-zender, dat kent ze.
11: Ja.
9: Dankjewel, Jacob, voor het Fiskenijs. Voor het dingen van het Fiskenijs, dat was mooi ik weer.
11: Zeker.
9: Ah, hartstikke mooi. Nou, dan tref ik die weer dat ik in de Wijs presenteren mag.
11: Oh, nou.
9: Gezellig. Dadelijk het waar, maar sibbelen.
16: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Onderwijs. Mai Erik Enema.
9: Het strand bij de Hege Gerzen in Oranjearm krijgt een flinke opknapbeurt. 9000 kuub zand wordt er ongeveer om het strand wat breder te maken. Het verhaal is dadelijk hier in Oerwaars. Maar eerst, het waarbeurt Sibbele Waaier, een hele goede middag.
18: Ja, goede middag, Erik.
9: Het viel wat een winderige dag, kun je zeggen.
18: Het weer een winderige dag, maar eigenlijk werd het vanmorgen prachtig. Het weer eerst hartstikke helder en het weer eerst geen wolk aan de loft. In de rest van de dag ontwikkelen zich mooie stapelwolken. Van een foto prachtig en enkel voelde nog een buiken. De hoeveelheden deelslag winnen wat minder is juster, heb ik het idee. En de temperaturen die ran nog op naar zo'n 100 graden.
9: Ja, best aardig eigenlijk.
18: Ja.
9: En jullie vannacht horen we het wat droeg?
18: We horen het net droeg. Er leidt een front marijnwetter voor de kust. En dat loopt langzamer gewoon onze kant op. En dan is het jong betiet wie het waar.
9: Okay.
18: En dat volgt het eind van de jong wordt het wat droeg. En in de buien, dan komen in de nacht wat buien over. En dan zakken de temperatuur eigenlijk naar een graad of 11.
9: Oké. Okay. Nou, wat vandaag krijgen we morgen qua waar?
18: Ja, morgen dan de zinnen die het toch wel lastig. Maar we krijgen de maand hier in ieder geval een droge periode met een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden komt er een periode met rijweder. Maar dat is gelukkig wel tijdelijk, want in de rest van de jong wordt het bedroeg. En dat is wel mooi om iets nu te zien. De wind is matig en vrij krachtig uit het west, zuidwesten. En de temperatuur leidt aan het begin van de middag rond de 100 graden.
9: Oké, okay, geen spoor van tonger de komende dagen?
18: Nee, er zit geen tonger in de verwachting.
9: Ja, dan is het tijd voor het weekend. Grote activiteiten moeten door voor zelfs. Kennen we wat rekening op droog waar? Snijd was dat om?
18: Ik jou geen droog waar, garage.
9: Oh.
18: Nee, het is net zo dat het hartstikke mee wordt. Maar er bent toch nog een paar buien mogelijk. Maar naast die buien zullen we ik zinnen. En droge periodes die overheerst je wel. Met volume denken dat het sneeuw een stevige wind is. Dus voor de meesten op het wetter even niet zo'n tijd te denken.
9: Ja, dat is sneeuw in dat geval, die wind?
18: Sneeuw, dan hebben we een verhoging van de wind. Dan gaat de wind naar het noordwesten. Dan wordt het nog zeker net warmer. Maar we hebben wel zo droge periodes, maar nou en dan zinnen. En de temperatuur weer rond de 15, 16 graden.
9: Typisch Hollands, Friesk, zimmerwaars, om je te zeggen.
18: Ja, dat is precies.
9: Ah, okay.
18: Ja.
17: Het slotsteek van Onderwijs.
9: Ja, op z'n dag, hoor. Ik denk toch, we maar een paar hebben over de festiviteiten. Die droom in de provincie nou jonge plakvinders zullen. De kroegen en de clubs, die ben vult mij leerlingen. Die het haar examen maar succes uitsletten hebben. En daar kennen wij natuurlijk best een plaat bij betinken. Hè? Een party, een feest. Is een festkoer eindexamen? Ik ben niet eens voor niet wijs, ik weet het eigenlijk net. Maar er zijn natuurlijk genoeg platen te betinken over feest. In wat voor taal dan ik? In het Fries, Nederlands, Frans, Duits, Stroodenoors. Betinken taal, betinken plaats. En Sjoerum, Naimita, 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. We vroegen de app van Omroep Friesland. En dan vieren we het feest. Maar al die slagen eindexamenkandidaten hier op de radio. Ik neem eventjes aan Chien Sijzen. Want dit is natuurlijk het slotstuk van Onderwijs. Dus kom maar op, maar die suggestie. Ja, wie is het? Het waarbedrijf van Simmel. Is het ziel als waar? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien wel. Het waait in elk geval wel hut. Maar denk er wel om. Dat kan ik missen. Dit is waarom. En het doet ziel als waar.

0: de muzikale gearing tussen Reinhard Wijmouw en Paul Meester. Reinhard Wijmouw kent natuurlijk van Wijmouw en van de Werf. Hier is de Waarom. En dat noemt hij de Silas Waar.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, dat heeft er al voor. Dat is mooi. Het strand bij de Hege Gersen in Armarm krijgt een flinke opknapbeurt. Er wordt 9000 kuub zand onvierd om het strand even breder te maken. Wie de Hege Gersen een groot zandstrand. Maar dat is toch wienstreming en golfslag eigenlijk verdwenen. Een groot stik daarvan in elk geval. Zo luidt projectleider Dirk-Jan Lepstra uit.
2: Dat wie trolle jaren in behoorlijk fut erodeert. En elke hier een beetje opknappen, dan dat schud ik net op. En wat hier de mogelijkheid vanuit het uit het project versterken van de Sint-Jean-Marcus om dit nou een keer goed op te pakken. Dus dat ben we nog aan het doen.
3: Ja, want het strand hier is een stuk witser dan wat het ooit wel best is. Toch?
2: Ja, zeker in de Zuiderzee. Dit binnen een scherp hekje, ik wil foto's binnen hingen dat het echt een heel groot strand weer boeten het dikje. Maar ja, het is zomaar dat mij alle golfslagen en alles dat neemt. En dat neemt. En ja, uiteindelijk bloedt er steeds minder roer. En dan kan je elke keer een beetje ongevullen. Maar we beschermen het nou en we vullen het ons, zodat er nou echt weer een groot stroom is, wat ik heel lang goed lisdenbloed. De kerst het hier mooi zien, hè? Dat vier erop heeft al wat golfgeboer van Islomar. En achter de dampen zorgt dat het wetter vol rustiger is. En je tussenin niet zorgt dat wel het golf gepakt en neemt het zo bij mij. Nou, het leidt tot hieronder, hè? Dus die slipper wel is, dat we ongeveer de rone tot waar het stroom wieën. En ja, dat vullen we dus weer helemaal mooi.
3: En om hoeveel is zo'n gier, om hoeveel kuub?
2: We brengen hier iets van 9000 kuub in. Dus dat is allemaal een bult. En de 1200 ton straatstien is hier ombracht. En daar maakt je met mij.
3: Ja, en waar komt dat zo aan de waai?
2: Dit is iets normaal zo'n en dat komt uit de Lemmer. Dat is gewoon uit de zoutwinconcessie. Omdat we het hier net direct voor de kant winnen maaien. Dus maar omdat hier direct boeten is een natuurgebied. Dus we maaien hier net zo winnen. Dus hier moeten we het omvoeren. Even verderop bij Meus. Heb een kitesurfgebied wat minder gevoelig is voor natuur. Daar maaien we wel het zo'n heli. Dus daar pakken we het uit iets normaal en brengen we het weer op de kant. En daar herstellen we dus het strand. En daar begin morgen weekend.
3: Ja, want het valt onder de versterking frisse IJsselmeer. Ja. Even boeten de frisse maanden zo'n werk orenstrand die oorpakt wordt, komend weer misschien?
2: Nou, net al in de strand. Hè. We hebben al de mokkenbankje verderop hebben we helemaal oorpakt. En die rijplaggen hier voor alle natuurmaatregelen. Worken bewaard, bij Worken weer bezig. Bij Grutte Strekdam aan het oorlezen, bij het Sol. Daar pakken we het recreatiegebied, mijn jongen. Dus het is een veelvoud van maatregelen. Sinds maar zowel natuur als recreatie, toerisme, scheepvaart. Al dat soort maatregelen, al jaren mee. Het gevolg binnen van erosie langs deze kust.
3: Ja, maar deze maatregelen, is het wel eens de toekomstbestendig, zeg maar?
2: Ja, daarom noemen we het project Ik Versterken Fries IJsselmaarkust in al zijn facetten. Dus letterlijk het versterken van een aantal locaties waar ik het gebruik en dus het functioneren ervan. En op een zo robuust mogelijke manier. Uiteindelijk altijd weer, hè, in een bak werd er zo'n, het zal uiteindelijk altijd level je, zeg maar. Maar ja, als je met dit soort maatregelen goed beschermen, dan kan het weer een mooie skof maken.
3: Ja, en een mooie bijvangst is denk ik dat de recreatie, de toeristen, die hebben wel een mooie witte straal hier straks.
2: Zeker. Ja. Zo, hier kon je handdoek recht naar kwijt. En nou krijg je dadelijk weer een mooi biatje en iets zo'n omwoordje. Dus de uitbater hier, Serbiaas, maar wie ik er ontzettend wies mij dat dit nou eindelijk weer een volwaardig mooi straal wordt.
3: Ja, en wanneer moet het kweer wijzen?
2: Nou zeker, voor de schaalverkoersje, en dat giet ik zeker slag in. Dissen die binnen nou ergens in de vorige week goed begonnen. Hè. Maar het is dat rijplaten begonnen, is dat soort dingen, het voorbereidend werk. Maar het is binnen ergens van zo'n 20 juni hopelijk kleer te wezen. Nou, in juli beginnen de schaalverkoersjes, dus voor die tijd ben we zeker kleer.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.

0: Coldplay. Ja, dat is het prachtige Talk.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, maar dat dan nog eventjes hebben we al die band die Joert slagen binnen. De mensen ging ik maar even vooruit. Voor al die band die slagen binnen. Joert, die het examen uitslag de binnen kregen hebben. Vanuit de Lokweeske. Ik vanuit Onderwijs, waaien zelfs. En ja, we draaien een plaat voor je. Want ik heb de oproep die in voor het slotstuk. Bedenk nou een plaat die erbij hebt. Dan krijg je al je suggesties. Maar ik een mooi verhaaltje van Jan Jaap. Die zei het goeie team Erik. Nooit examen gedaan. In vier haven van school gegaan. En nog een blauwe maandag op de MTS gezeten. Dat is het enige waar ik spijt van heb, dat ik de MTS niet afgemaakt heb. Maar ik ben nu al 45 jaar procesoperator in 5 ploegendienst en ik klaag niet. Zei Jan Jaap. Dat ik in plaat bij, maar het is wel mooi om MTS. Dat het, ja, soms rint het inderdaad. Ik hoor zoals je misschien in het begin tinken. Maar goed, de plaat die je hebt bij het feest dat Joen en Noem misschien al ongeert. Vooral die lui die haar examen hellen hebben. Willem zei het 1-2-trio. Juffrouw Toos zei me zo even niks. Ja, dat bent wel met het vestje net. Met de Bauma die komt mij Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Echt wat Ludema het echte feestplaat uitzocht. Celebration van Cool and the Gang. Bauke zei het Happy Together van de Turtles. Ik ben wel leuk in trouwens. Lieuwe die zei het vanuit al het woord. Rommie maar even. Wat een feest is dat geweest. Jack Parrow, P.I.

0: Ik nog herinner die. Nou, bij This Is I past zelfs het beste Graduation Day van Chris Isaacs uit Ruud Koken uit de Wiekel. En zij staat erbij. Lokwenske voor alle mensen kunnen niet slagen binnen. En daar hebben we het natuurlijk volslagen de leak on. En Michel, we krijgen nog een trui. Oh, Jan-Jaap had toch even een suggestie. Die en, ja, Celebration Cool in the Gang. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De film The Graduate. Ja, oh ja. Geslaagd dus, ja. Wij gingen de straten door en als er ergens een hoop fietsen in de heg stonden, dan was er een examenfeest. Gingen wij naar binnen en hielpen om het bier op te maken. Ja, Jaap. Ja, zo gaat dat dus daar. Jelle Senior, maak hem die site voor alle slaggelering. Congratulations van Sir Cliff Richard. En ik, Petra Boersma, komt mij die suggestie. Nou ja, alweer hartstikke leuke suggesties. Eens even, Sjen, dan kennen we natuurlijk Ian Kiezen. En we maat ik Ian Kiezen. En dat is Jortan.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, en de meeste suggesties, mag ik toch heel eerlijk zeggen, die kwamen binnen via Teun, kwamen die onderhoorn binnen. Anneke, die zei, draai deze plaat nou eventjes. En ja, zelfs Jan-Jaap, die zei dat trouwens, ik die nabrander, die suggestie die tadier. Dit is het nummer dat we draaien moeten. Want dit hield natuurlijk voor iedereen. De squallen zitten er op de meeste voorlopig, voor de simmer. En ik heb een juntje treinzantig. Zeker. Ja, de Scooper. School's out. Nou, gefeliciteerd alweer. Have a party. Dit is onderwijs. Dat is de mooi weer. Ik wens je nog een machtige tonzie. Hoi.

0: Cheryl. Met mevrouw van der Pol.
1: Hi.
0: Hi. Je had natuurlijk verwacht dat ik al zou gaan bellen.
1: Ja.
0: Toch? En zit iedereen klaar in de kamer?
1: Ja.
0: Goed.

0: zo. Lieve Cheryl, je bent geslaagd.
1: Op Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Ik heb veel spierpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond allemaal, hartelijk welkom vanaf studio Jelle Dijkstra. Hier de 75e editie van het Lanenkaatsen. Avond nummer 4, de donderdag. Gisteravond waren we voor het eerst bij u in de huiskamer of in de auto. Of dat op zolder of in de kelder. Maar in ieder geval niet op 106.2, want die ligt eruit, 106.2 FM. Wel via de 107.5 en vervolgens via de stream. Ik kom even bij die door, want dit verstaan ze thuis allemaal niet. Goedenavond.
1: Ik heb een luide stem. Goedenavond, meneer Cornelissen.
0: Waar bevinden wij ons op dit moment?
1: We hebben in het pand van Jelle met zijn mooie fietsen en zo. Dus aan mijn zin en tier te hebben, komen even langs, want die man die wil graag wat fietsen verkopen.
0: Jelle Dijkstra, Schritsen 1, Lanen 2.
1: Ja, ze mag ook hier dunnen. Ze mag ook hier dunnen binnen.
0: Dus, ja, dat zei het, dan is Lanen 2. Nou. Ja. Dat is Schritsen 1.
1: Oh, dat is je best kennen.
0: Nou, om het even.
1: Ik heb daar woont, nou. Boven het café.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Van Melle, populair?
1: Nee, was van ome Freekie.
0: Daar was Melle populair, in de Viever.
1: Ja, was in de Vieverstraat.
0: En ome Freekie was?
1: Ome Freekie Gonriep en zijn schoonzoon Sipie Atema. Die hebben daar dus in zitten. En mijn vader liep altijd in de bediening daar in het weekend.
0: Met kermissen ook?
1: Met kermissen, ja, met al dat soort dingen. En,
0: toen was het nog elke dag druk in het café?
1: Ja, maar toen was het ook nog in die tijd dat ze een loons puutje buien hadden en dat de helft er al uit ging.
0: Dat was een verdienmodel voor de kroegbaars?
1: Ja, zonder meer. En de vrouwen die hadden toen de tijd nog niet zoveel in te brengen.
0: Dus. En was dat beter?
1: Ja, eigenlijk misschien een beetje wel. Maar
0: voordat we straks in hele rare uitspraken. Wij krijgen straks ook de burgemeester, onze burgemeester, ja? Ina Sjerps, en die heeft daar vast een mening over.
1: Ja, dat denk ik vast.
0: Over vrouwen achter het aanrecht.
1: Stuur ze maar even langs.
0: Nou, misschien zie ze wel. Beste lieve luisteraars, ik sta hier met Henk. Ja, maar wacht even, dan kan ik het even zeggen. Ik sta hier met aan de tafel met Henk Campenius, verslaggever van Omroep Zilt en Doerde van der Hoek. Doerde staat meestal, die zit altijd bij Perk 1, doet die verslag. En Henk sinds een paar jaar bij Perk 3. Even terugblikkend, beste mannen, hoe was het gisteravond, Henk?
2: Ja, ik heb op zich wel genoten. Het waren hoofdzakelijk vrouwelijke wedstrijden. En ik heb in ieder geval de top van de vrouwen even in actie gezien. En dat wil je echt voor niet in geblazen.
0: Nou, herst al vrijdag in Stiens iets?
2: Ja, dat klopt. Vrijdag ben ik maar de dames haakloos in Stiens. 8 partoeren. En er staan enkele dezelfde dames op die hier ik op wil aankeersen. En een van de vrouwen zit al in de prijzen.
0: En gisteravond hadden we het erover. En dan vroeg ze af, hoe komt dat dan vrijdag?
2: Ja, dat zit ik me echt houden vrij. Want ja, had de vrouw hun ik derde in de prijzen keertse, ja, dan kan ze hier eigenlijk nooit op tijd wijzen.
1: Nou, maar waar beginnen ze? Daar is die eens.
2: Jouw of jou? We beginnen om jouw of jou en we zijn gemiddeld 4 woorden onderwijs. Dus dan is het al jouw en jon voordat de laatste slag vallen kent.
0: Doe de doos, zei dus net hoeveel partijen binnen vanavond? Of hoeveel?
1: 21 tot de finale, want morgen hebben we dan 7 finales. Maar in principe waren er over de hele week 100 partijen. En we zijn dus nu aardig afgeschoten.
0: Gisteravond 25, ben je allemaal kaatst?
1: Op 1A, dat is van de oudste groep van de mannen dan. En die als het goed is, moeten die meteen los. Hè? Die kunnen ze wel klaarmaken, want de schaatsen met hem ronden, denk ik.
0: Henk, nou zei dus van als het wat slechte weer is, dan is het ook eerder donker. Dat betekent dat we misschien vanavond niet uitkomen. Dat er morgen nog kaats moet worden. Is dat wel eens eerder voorkomen, voor zover jou weten? Ik zal eens even Doeren vragen.
2: Ik weet het net. Doeren?
1: Kan ik me niet herinneren. Tenminste, niet in die tijd dat ik hier zit. Nee. Wel dat ze vroeger begonnen. Om voor de finales nog een halve finale af te werken, zeg maar.
0: Vroeger begon op de donderdag of op de vrijdag?
1: De finales begonnen altijd op vrijdag.
0: Ja, maar het kan best zijn dat er morgen nog een partij kaats moet doen.
1: Dat hangt inderdaad even van het weer af. Want ik je met 5 perken, is 4 partijen per perk.
3: 6 perken.
1: Oh, perk 6 doet van, dan hebben ze dat dus al in die zin praktisch oplost.
2: Perk 6 doet ook nog 4 omlopen.
1: Ja, de zit even met omlopen inderdaad van bepaalde groepen.
2: Ja, nee, maar in principe, maar zo zou je zeggen, 4 rondes keertsen, was zo die 21 partijen gaan er terug in.
1: Ja. Dus kijk maar, anders is het 5 keer 4 en als ze dus perk 6 erbij nemen, dan scheelt dat natuurlijk een sluk op een burrel, om het zo maar te zeggen. Want daar kunnen dan ook twee, drie partijen kaatsen worden. En dan kaatsen ze hier weer een keer. Het hangt ook wel eens van de partij zelf af. Nou, snel klaar of niet klaar. En ik vind met het inslaan, dat kan wel wat sneller.
0: Wat vindt Henk daarvan?
2: Ja, ik weet dat er in het huidige keerste binnen natuurlijk reglement voor. Ja. Dan krijg je 3 minuten de tijd om maximaal 5 om in te slaan en ja. Dan is het los.
1: Ja, maar dat is dat merk ik zelf ook wel. Dat is hier niet altijd zo. En ik vind dat ze zeker vanavond daar gewoon op inspelen met de jongens. Staan en even 2-3 keer balletjes slaan en beginnen.
2: Ja, want het voelt mij eerst de jongen op dat er sommige perken die line op een gegeven moment werden heel scoop stil voordat de wedstrijd weer op gang kwam. Ja. Dan moest er eerst weer afwachten worden van welke wedstrijd naar welk perk ging.
1: Ja, nee, klopt. Dat is, maar we hebben een duidelijke spreekster, opperspreekster al meester die de parcours aankondigt.
0: Beetje aan de harde kant.
1: Ja, maar het is wel zo dat dan iedereen het wel goed hoort gaan en niet zeggen van ik wist niet dat ik moest.
0: Dat is een ding wat zeker is. Ja. Wat ik nou ook bespeur, Henk, bij Doerden, dat hij steeds meer het vrouwenkaatsen waardeert.
2: Nou ja, dat is alleen maar gunstig voor u.
1: Ja, dat heb ik gisteravond ook nog wel.
0: Ja, daar wil ik nog even naar terug.
1: Ik was, 5-6 jaar terug, dan was het ongeveer met het wisselen ook. Als ze dan wisselen moesten, dan was het haast een uur verder. En dan liepen ze met elkaar te lachen en oude hoor. Ik denk, god.
0: Is dit feit of fictie, Henk en Penis, wat meneer Doerde er nu uitkraamt?
1: Nou, ik chargeer het een beetje, maar het is wel. Het was
2: ja,
1: wel
2: als
1: zo.
2: Als je de huidige generatie, zeker als dat we nog een Chanel, Lisanne en Henrike van Schoot, die harde ganger worden.
1: Ja, dat is ook zo, als de afslag goed loopt, dan willen ze gewoon tempo houden.
2: Ja, want dan herstel je eigenlijk grip op een wedstrijd. En die grip wordt zo lang mogelijk hoor. En zeker op een laan.
1: Daarom. Dus ik. Er werd gisteren ook in perk 1 werd leuk kaatst.
0: Heb je nog herenpartijen zien? Want ik moest ik heb het einde niet metmaakt.
1: Ik heb twee van de groep.
0: Theo Draaier ook?
1: Zes. Ja, Joost
0: Nijssen.
1: Joost Nijssen, ja. Dus dat was op zich wel leuk. Twee collega's.
0: Theo het won, hè?
1: Ja, maar die waren ook wel wat beter. Dus dat was wel een terecht uitslag.
0: En nou zat de hele avond naar de dames te kijken.
2: Ja, ik oorst niks gewoon dan groep 4 en groep 7 eigenlijk.
1: Ja, nou, dat is mooi voor hem, toch?
0: Prachtig.
1: Ja, maar daar zit je ook een beetje goed in.
0: Ben je hem ook voorbereid op de regen? Ik gisteren al vraagt aan
2: ja, je. Ja, ik heb een paraplu mooi en dan zien we wat er gebeurt.
0: En Doerden?
1: Ik heb geen paraplu mee, want ik kan niet alles tegelijk in de handen houden.
0: Ook in platluske?
1: Nee, dat mocht niet.
0: Hey, ja, we zitten al bij Omroep Zeel. Dat is allemaal wat strenger dan bij RSH.
1: Ja, het komt meestal bij die weg.
0: Mooi, we gaan verder, dames en heren. Jongens, bedankt en succes straks weer. Ik ga even naar jullie collega, Dirk Hoekstra. En Dirk, die zit hier voor pontificaal droog in de portiek van Jelle Dijkstra, de fietsenwinkel.
4: Ja, het zit hier gehoord, Henk-Jan.
0: Ja. Verheugst je op vanavond? Ja. Maar niet het weer, maar het kaatsen.
4: Het kaatsen wel, want ik heb gisteren ook prachtige partijen gehad, Jan. Ja. Alleen ja, het was jammer genoeg. Bij de mooie, wat ik dacht, nou, dat we een mooie partij nam met Jaapie. Ja, Nieuwenburg en tegen Siep Raukema.
0: Ja, wie had dat won voor de mensen die gisteren niet luisterden, hè?
4: Siep Raukema zien, die hè, won.
0: En Jaap Nieuwenburg het niet won?
4: Nee.
0: Die kon dat niet opredden?
4: Nee, want het ging gelijk op toen ik wegging. Ik denk, nou, dit is een mooie pot om nou even... Ja, dat was 10 uur.
0: Dus we hebben die partij helaas niet...
4: Nee.
0: Maar dat volgend jaar ook anders? Dat we wat langer uitzenden? Wat vind je nou?
4: Dat weet ik niet. Misschien in overleg met het bestuur dat het wat anders indeeld werd. Want eerst dachten we, nou, er komt niks meer. En toen ineens kwam er nog een partij.
0: Ik hoor van jouw collega's Henk en Doerden dat het wel eens wat lang duurde.
4: Ja, veel te lang. Veel te lang eigenlijk, ja.
0: Maar is het ook...
4: Beslist aan direct dan.
0: Ja, waar die treuzel getreuzeld
4: is. Ja,
0: ik heb straks de voorzitter, die vraag ik wel even.
4: Ja, Hielko, want die zag ik verderop staan, maar die was hier niet.
0: En hoe lang had je ook in kaatsen in die perk?
4: Oh, minstens een kwartier, 20 minuten.
0: Oh, dat is jammer, want dan gaan we die...
4: Ik dacht, nou, we pakken in, nou.
0: Ja.
4: Toen zei Marlies, blijf nou maar even zitten. Nee, ik zei, ik blijf wel even wachten, nou. Nou, dat was tegen 10, toen begonnen ze.
0: Ja, hoe ga je dat morgen doen? Want Henk is er helaas niet. Henk zit in Steens. Ga je nou, heb ik wel eens eerder voorgesteld aan Jim, als we nou zo'n volleybalstoel hebben, ga je nou tussen die twee perken inzitten, hoog, dan kan je ze beide partijen volgen.
4: Ja. Ja, ik weet niet dat je het dan goed ziet.
0: Nee. Nou, dat is dan ook een dingetje.
4: Dan moet je maar zien die ruimte ertussen. Dat is nou vrij groot, hoor.
0: Als er mensen binnen die denken van, goh, ik heb verstand van kaatsen en ik wil morgen misschien wel even verslag doen bij Omroep Zilt in perk 3.
4: De ogen op deze leeftijd werden ook niet beter dan.
0: Nee, hè?
4: Ik heb ook gelukkig een bril om. Nou,
0: ik heb
4: ook wel breed dan ook.
0: Ik heb één oog.
4: Ja, dat weet ik.
0: Mijn hele leven al.
4: Ja. Maar als het wat ouder was, dan werden het allebei het zicht wat minder in de verte, hè?
0: Even corrigeren, ik zie maar met één oog.
4: Ja, dat klopt.
0: Maar het gaat niet over ons, het gaat vanavond over het lanenkaatsen. Ik had het idee dat de drukte gisteren wat minder was dan andere jaren.
4: Ja, klopt. Ik heb het thuis ook even over gehad. We hebben even beelden terugzien van hiervoor. Nou, dat was toch een aanmerkelijk drukker. En waar dat nou al leidt, ik heb geen idee.
0: Weersvoorspelling?
4: Nou, dat doet ook een hoop, hè, want dat merk ik ook in het andere hobby die ik nog heb. Nou.
0: En dat is voor de mensen die dat niet weten, wat ik me niet kan voorstellen.
4: Ik doe iets bij de staatsgidsen en nou ben ik coördinator nou, binnen het gebeuren. En dan krijg je een hoop al van daarvoor, ja, maar we krijgen regen. Ja, ik zeg waar? Nou zeg ik dan altijd. En ik zeg niet in Harlingen, dat bestaat niet. Nou, zie je met een beetje positief bezien, zeg ik altijd. Je weet het, ze kennen wel regen doorgeven, dat was gisteren ook zo. Nou, niet een druppel in, denk je aan.
0: Nee, mensen laten zich vaak gek maken en dan beslissen ze eigenlijk al veel te vroeg dat ze wel of niet komen.
4: Ja, juist. Terwijl je kan het eerst ook even aankijken van, hè?
0: Ja. Hoe laat beginnen we straks, Dirk?
4: Want om 6:30 staat de eerste partij, hè?
0: Weet je al wie?
4: Ja.
0: Bedij?
4: Ja, zie je. Kaast nou, die stond alleen nog. Dit is niet kaatst.
0: Oh, oké. Okay. Oh, die bleef nog. Oh, ja. Wist je nog even opnoemen? Welke groep hebben we het over?
4: We hebben het over de groep 60+, waar ik ook onder val. En dan krijgen we de eerste, 13 tegen 14. Jan Kwast, Klaas Wiekstra en Luwe Visser tegen Kas van der Heijden. En die het bijlaten kregen Eddy Sjollema en Isbrand Brandsma.
0: Favoriet partuur? Denk je dat zij maken de meeste kans of kan je daar niks voor zeggen? Of durf je daar niks van te zeggen?
4: Ja, ik durf het wel. Ik denk 13. Het ongelukkigste.
0: Nou, we noteren het.
4: Ja.
0: Nou jongen, bedankt voor nu en fijn dat je er weer bij bent van het jaar. Wat zou ik nog meer zeggen? Hoe gaat het met jullie programma Roots? Want Dirk Hoekstra is ook de presentator, samensteller van het programma Roots. Eén keer in de drie weken met muziek van toen.
4: Nou, Greetje die had een heel mooi woord daarvoor. Het is wat lauw binnen Harlingen, binnen de afdeling Harlingen. En dan denk je, ja, dat is een heel mooi woord.
0: En dan heeft het over?
4: Vuurridder, wat dit.
0: Over de radiotak van Omroep Zilt?
4: Radiotak, ja.
0: Ja, nou dan moeten we zien dat we het vuur weer aankrijgen.
4: Ja, juist.
0: Bedankt voor nu. Ja. Ik zal aan de kant wat doen met erbij en een hek vul, die heeft veel ruimte nodig.
1: Oh ja.
0: Dit is Omroep Zilt en we zijn bij het lanenkaatsen 2026. Zometeen krijgen we een interview met Jelle Dijkstra en hij is de baas hier van onze fietsenzaak hier aan de lanen en schritsen. Muziek samensteller is Erik Klumper. Hij doet de techniek in de studio van Harlingen tot 8 uur. Daarna Roland Aals hier. Regelt Kik Visser alles weer tot in de puntjes technisch gezien. De verslaggevers in de perken zijn perk 3 Henk Campenius, perk 2 Dirk Hoekstra en in perk 1 Doeren van der Hoek. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. Welkom tot 10 uur bij het lanenkaatsen 2026. Erik, ga je gang.

0: Wiebe van Dijk. Dit was Kaatsen op de Lanen. Wat ga je nou doen, Door? Ben je met die oefeningen aan de gang?
1: Het klinkt wel dat hij even gaat opdrukken, ja. Oh nee.
0: Ik sta hier naast de voorzitter van het Lanenkaatsen. Welkom, Hilco.
1: Ja, dank je. Dank je.
0: Ik begreep dat je van een week kaatst, steunen die broer.
1: Ja, ja. De eerste partij van op maandag in Perk 1, verloren helaas. 5-5, 6-4.
0: Dus ja, wij konden er geen verslag van doen, helaas, omdat we op maandag niet uitzenden.
1: Nee, nee, maar het was op een webcam, dus mensen hebben het kunnen zien.
0: En, vertel even hoe ze dat kunnen volgen voor degene die nu luistert.
1: Nou, via onze site staat bij onder het kopje actueel staat ook livestream. En als ze daarop klikken, dan komen ze bij een webcam van Perk 1.
0: Hebben jullie wat bezoekers?
1: Ja, dat wordt enorm goed bekeken. Vorig jaar al. En daarom hebben we dit jaar nog een keer een.
0: En vanavond ook?
1: Ja, ik denk dat mensen vanavond, want ja, het regent alweer. Vanavond ook kiezen van nou, we blijven wel thuis. Want het is wel te volgen via Perk 1. Ja.
0: Het is nu donderdag. Even een terugblik op de afgelopen 3 dagen.
1: Ja, nat. Nat. En... maar toch ook wel weer mooi. Hè? Dat is, maandag was het, begon het 6:30 te regenen. Het is niet meer droog geweest. En, maar dat heeft toch ook wel weer zo'n charme, zeg ik dan. En met paraplu's. En waar je dan om moet denken is dat het glad wordt op die klinkers. En dat is gelukkig, zijn er geen ongelukken gebeurd. Nou, dinsdag was de hele dag droog. En 6 uur fiets ik hierheen en begon te regenen. Gelukkig, om 7:30 werd het droog. Nou, ook mooie foto. Van paraplu's op een laan, maar in de achtergrond regenbogen. Dus dat is ook wel weer iets. Daar moet je dan maar weer positief uithalen. Gisteren was een mooie dag, droog. Ja, en nu regent het weer.
0: Mooie kaatspartij in Sien of de voorzitter had er geen tijd voor?
1: Ja, voorzitter, die heeft daar heel veel tijd voor, want de rest loopt allemaal. Dus organisatie. Dus ik mag wat partijen bekijken. En dat doe ik ook. Van Perk 1 tot en met Perk 6. En er zijn heel veel mooie partijen geweest. 5, 5, 6, 6. Ook bij de dames gisteren en meiden. Groep 2 afgelopen dinsdag. Een paar spannende partijen. Maar ook groep 1, de jongste jeugd. Wat nieuwe talentjes. Voor het eerst op een laan. Dat is ook wel leuk om te zien. Ja, gisteren de oudjes, ja, die waren tot laat toe. Hè. Gisteren waren we 22:30 pas klaar.
0: Ik hoorde van Dirk Hoekstra, die is bij ons verslaggever in Perk 2. Die had het over dat het zo lang duurde voordat die partij begon. Hoe kan dat? Ik zal de voorzitter even vragen, want ik zorg zo meteen bij de microfoon.
1: Ja, soms maak je keuzes en soms is dat niet de goede. En dat moet je...
0: waarom begint het dan wat later dan? Waarom gaat dat niet aaneensluitend? Domme vraag misschien.
1: Er moeten zoveel. Gisteren moesten er 26 partijen gekaatst worden. En dan is er op een gegeven moment is er een moment dat je zegt, nou ja, laten we die partij nog wel starten of niet. Want als je die partij niet laat starten, ja, dan komen ze er vandaag bij. En dan kom je vandaag op 30 partijen. Dus, maar we hadden gisteren Perk 6 hebben niet brukt. En dat blijkt dat een foute keuze is geweest. En, dat is, en dan kom je na 10 nog met de partij. Ja, en dan loopt dat. Dat was 4-1. En dan komen die lui weer terug tot 4-4. Hè, want dat had ook heel snel klaar kunnen wezen. Maar helaas, alleen beide partijen kunnen natuurlijk aangeven van we zien niks meer, we stoppen.
0: Ja. Nou. Ik wil net zeggen, Doeren van der Hoek zei, je kan beter een keuze maken dan geen keuze. Dat bestaat toch, die dat altijd zei.
2: Ja. Ja, nee is ook een antwoord.
0: Ja, daar hadden wij het had over keuzes, niet over nee of ja.
2: Ja, maar goed, dat is ook een keuze.
0: Dat is waar, kijk, daar komt Van Dijk, Wiebe Van Dijk weer aan. Gisteren was het ook een spektakel. De meneer Van Dijk is nogal lui van aard. Dus je zet hem eigenlijk het liefste gewoon in het Perk.
1: Ja, in het Perk 1, ja. Ja. Het liefst gaat hij ook in de auto bij de lijn zitten, denk ik. De ruitenwissers aan. Hij was maandag tot de zak toen nat. Had hij de korte broek aan. Maar
2: de scheidsrechter doet daar ook al met. Hè? Die parkeert hem ook.
0: Die had eerst een 30 minuten deed om zijn app aan te krijgen. Maar dat een ander vlak. Ik wil die niet langer ophouden, Hilco. Maar morgen dan is de finale avond. En dan heb je meestal een boodschap.
1: Ja, die zit er nou ook weer in. Ja. Ja.
0: Meestal welke?
1: Nou ja, kijk, ook dat verklap ik misschien al wat, maar dat is niet heel moeilijk. Want ook deze editie was het weer wel weer genieten, vooral met elkaar. Hè. Het is niet alleen kaatsen, dat lanen kaatsen, zeg ik altijd. Het is met elkaar iets organiseren en dat wij daar als comité, lopen we voorop. Maar die vele vrijwilligers, en, ja, maar ook publiek en sponsoren, ja, die maken het lanen kaatsen zo uniek, al 77 jaar nu.
0: En jammer van het weer.
1: Ja. Maar ook dat, gaan we niet meer vergeten. In het boek van 100 jaar staat de editie van 2026. Dat was de natste ooit. Nou, laten we daar maar wat aan vasthouden.
0: Het is een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.
0: Even muziek, Erik.

0: Mooie muzikale intermezzo vanuit de studio Harlingen van Erik Klumper. En Erik, wat heb jij gedraaid eigenlijk?
1: Coldplay, Viva La Vida.
0: Oh, oké. Okay. Dankjewel daarvoor. Nou, de drukte begint hier een beetje toe te nemen. Het spattert hier nog wat. Ik sta hier niet aan de bekende ronde staattafel. Hier bij Jelle Dijkstra voor de deur. Maar ik sta even buiten te koekeloeren. En ik zal eens even horen hoe ver het daar is in perk 3 bij Henk Hempenius. Henk,
2: ja, hier binnen. Ja, ik ben zeker geïnstalleerd. Nummers 5 en Jochen krijgen weer Aasten, Nick Leistra, Dylan Koel, Riemer Uithof, Sien Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. Ja, de buitenpatoeten, maar dat nog even niet slaan, dus we ben je nog net los, Henk-Jan.
0: Henk, welke groep hebben we het over?
2: We hebben een groep 2.
0: Ja, en de nummers?
2: Groep 2. 5 en Jochen.
0: Nou, kijk, dat is praat. Daar ken ik wat met. Want dan ken ik het even aan kruisen. Dank je wel, jongen. Bedankt, tot straks.
2: Nick Leijstraat, Dylan Koel, Riemer.
0: Ja, we gaan even naar Dirk Hoekstra in perk 2. Dirk. Hallo, Dirk Hoekstra. Ik hoor nog niks meer. Dirk, wist er al? Heeft die microfoon in de hand of op de grond? Dan gaan we even naar Doorden, maar die staat te praten. Dan ben ik even op zoek naar Jelle. Nee, we gaan even een plaatje draaien, Erik, alsjeblieft.

0: Wij gaan los.
1: Erik, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Heb jij een verzoekje van ons?
2: Tony Roland was het ook even. Help me get.
1: Ah, dankjewel. Hey, even een verzoekje van ons. Zou jij de Q-knop aan willen zetten? Of even appen met Kik? Want dan kunnen wij contact leggen met jou. Want dan kunnen wij erin als het nodig is.
2: Oh, zo.
1: Dankjewel, Erik. Door de Van der Hoek. Dan begin ik bij jou maar even in perk 1. Want dan moest je wat melden, begreep ik.
0: Nou ja, we binnen hier al los. En we winnen met...
1: En wie ben we?
0: Ja, dat zal ik nou even uitleggen. Partuur 13 tegen 14 van de 60 plus groep van de man. En dat is Kaas van Heijden, Eddy Scholema, Isi Bransma. En die kaasen tegen Jan Kwast. En dan moet ik een briefje erbij hebben. Dan ben ik de naam, ik weet natuurlijk. Ik zat al een uur klaar. Nou.
1: Goed voorbereid door.
0: Ja, dat ben ik ook. Maar ik zat al een uur klaar. Ja, je bleef maar muziek draaien en zo. Maar maakt niks uit, ik zoek het even.
1: Partuur 13 is Jan Kwast, Klaas Wijkstra en Lieuwe Visser.
0: Ja, en inderdaad.
1: En 14 is Karst van der Heijden en binnen mensen bij Lotten?
0: Ja, Eddy Scholema en Isi Bransma.
1: Oké.
0: Of IJsbrandbrandsma officieel, maar wij zeggen altijd Isi.
1: Nou, dus, en wat valt er verder over te vertellen? Want dan gaan we weer verder.
0: Nou, dat ze los binnen en we hebben hier nog twee kaarsen en twee niks voor het partuur van Kaas van Heijden.
1: Dankjewel. Perk 2, Dirk Hoekstra. Dirk Hoekstra. Ik ben bang dat we even naar perk 2 mag. Dan gaan we naar Henk en Penis in 3.
3: Ik ben al net los, Henk Jan.
1: Ja. Nee, nog wel even vertellen als het
3: nummer 4 en de nummer 9 van groep nummer 5 tegen de nummer 9 van groep 2. Nicolai Straat, Dylan Koel, Riemer Uithofs en Stijn Skeffer, Michel Nessen en Willem Miedema. Maar ze zijn nog net los. Er wordt nog even inslaan en dan gaan we zo los dat de laatste bal even in de weg ging. En dan denk je wel los.
0: Maar drie minuten, nee. De
3: partij hier... Ja, het is al langer dan 3 minuten. We gaan los werden, maar...
1: Doe, dan kan ik wel even een interviewtje houden met Jelle Dijkstra, want de beste man is ook altijd zo gastvrij, al jarenlang.
0: Ik heb al reclame voor hem gemaakt.
1: Ja, dat, wij doen niet anders vanavond.
0: Nou, daarom.
1: Maar hij is nou verdwenen, hij loopt met een blikje China's. Dat deed hij gisteravond ook, want ik zou hem zo even vragen, dat kan je beter inleveren. Doe, de wien begint wat aan te trekken. Komt dat goed allemaal?
0: Ja hoor. Ja, ik ben hier watjes nou. Oh.
1: Nee.
0: Dan vliegt mij een lijstje dan.
1: Nou, dat bedoel ik. We hebben het over we bing in watjes. En wie bin dan we?
0: Nou, ik en Douw vooral.
1: Douw? Douwe?
0: Ja, ook.
1: Oh, Douw.
0: U,
1: ik probeer
0: sorry.
1: Even naar... Wie dat? Ja, dan moet het even omroepen worden bij de studio.
0: Ja, even voor de mensen die het luisteren hier de auto staan, hebben op de Ossenmarkt, die moeten even snel die auto er weg zetten.
1: Op de kleine Ossenmarkt wel te verstaan.
0: Ja, dat zei ik.
1: Iemand van de Skokkerhof. Iemand meneer van... Buiker, maar... Ik zal even Jelle Dijkstra. Jelle. Jelle Dijkstra, u hoort, dit is echt live radio, dames en heren. Ja. Want,
0: maar hoe heet hij nou?
1: Ik weet het niet, jongen, dan mag ik het ook praten in het kader van de wet op de privacy. Hier sta je naast Jelle Dijkstra met een blikje China's. En gisteravond zag ik dat blikje in de prullenbak gooien. Ik denk, wat zonde, dat scheelt weer 50 cent.
4: Ja, nee, ik ben er niet gewoon met. Ik gebruik het normaal gesproken niet zoveel. Ik hek alleen dat ik hierheen ben. Wie je wezen moet, zeg maar, voor je. En dan op de avond hek het alleen maar. Dus ik herhaal het nooit blikjes.
1: En dat waarderen wij ook zeer al jarenlang, Jelle Dijkstra. Dat jou de zaak open doet voor ons, zodat wij onze uitzendingen kunnen maken. Op woensdag, donderdag en vrijdag. Nou, ik plukte het even van de kleine Ossenmarkt, want daar stond handhaving. Want wat is er aan de hand in perk 6?
4: Nou, er staan nog een stuk of 4 auto's geparkeerd. En ja, ze zien dat perk weer bruiken vanavond. Ja, dat kent dus nou niet, want ja, er staan 4 auto's. Dus ze zijn nou aan het uitzoeken van wie die auto's binnen. En dat die hier niet binnen, ja, dan worden ze wegsleept.
1: Ja, misschien had het handig geweest om dat om 4 uur al even...
4: Nou, dat is ook iets wat ik al...
1: Jarenlang roep.
4: Nou ja, wat ook al bedacht hebben inderdaad. Dat lijkt mij inderdaad ook veel handiger dat ze dat eerder doen. Want ze willen nu kaatsen. Ja, dan moet je dat uiteindelijk vanaf 1:05 moet je al zorgen dat die auto's er weg binnen.
1: En als ze er staan, dan ben je er moeilijk weg te krijgen.
4: Ja, en het is wel zo van de hele dag is het alleen geweest. Want de botten staan er goed, duidelijk genoeg. De hele dag heb ik in de auto staan.
1: En... Of ze denken, het perk 6 is niet in gebruik, ik kan mijn auto hier neerzetten.
4: Nou, dat is denk ik wel het leest. Dus er zal toch een ander soort communicatie wezen met op mijn gegeven moment. Maar er staat duidelijke bodem, dus dat kan niet alleen.
1: Jelle, rijwielhandel Jelle Dijkstra in Hallingen, sinds welk jaar?
4: Sinds 2007 zitten we hier. 3 november 2007.
1: Wat heb je zoal te koop?
4: Nou ja,
1: tegenwoordig, hè? Want vroeger was het misschien alleen fietsen.
4: Ja, we hebben fietsen, tweedehands, nieuwe fietsen, onderdeel naar accessoires. Ja, in principe hebben we alles wel, kleding.
1: Elektrische fietsen?
4: Elektrische fietsen wel beperkt. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt van back to basic. Dus alleen de basisuitvoeringen, zeg maar. En ik heb gewoon uitzocht wat goed is. En ook de merken die goed binnen.
1: Fat bikes?
4: Nee, doen we niet aan.
1: Verhuur, hadden we dat al over gehad? Dat je ook een fiets kan huren?
4: Fietsverhuur hebben we ook inderdaad. En dat gaat boven gemiddeld goed. Elk jaar stijgt dat nog steeds. Dus dat is positief. Dat is een mooi bijverdienst.
1: Hier zit een tevreden rijwielhandelaar?
4: Ja, in principe wel.
1: Nou, dat,
4: wij mogen niet klagen. Dat is, je moet pakken wat je pakken kan, zeg ik altijd maar. En de ene keer komt het met wat meer en de andere keer komt het met wat minder.
1: Goed om te horen tot slot, want anders krijg je in mijn rechterhoor te horen dat ik te veel reclame maak. Wat binnen trends voor dit jaar?
4: Binnen trends voor dit jaar? Ja, de boel gaat een beetje terug, zeg maar. Hè. We hebben de piek van corona hebben we een beetje gehad. De nieuwe impuls van de 30ers en de 40ers die op de e-bike stappen, die ben ook wel een beetje geweest. Dus we komen nou zo meteen een beetje naar de vervangingsmarkt toe, neem ik het maar even. En ja, de vervangingsmarkt is natuurlijk een stukje kleiner dan een nieuwe markt aanboren. En echt een trend zal er niet wezen, maar we moeten een kijken of we een beetje de boel aan de praat krijgen.
1: Is het moeilijk om te overleven?
4: Nou ja, normaal gesproken niet, in zekere zin. Ja, je moet je werk doen, dan kan dat in principe prima. En zakelijk gezien kennen wij dat ook prima. Alleen wij hebben in het verleden natuurlijk nog wat klappen gehad. Wat ons niet positief netwerk heeft natuurlijk.
1: Daar wil ik over later wel uitgebreider over praten, maar we moeten nou naar het kaatsen. Ja, bedankt, hè.
0: Ik heb 6 gelijk.
1: Doer van der Hoek, perk 1.
0: Ja, perk 1. Er staat hier het eerst voor Kas van der Heijden. Maar het staat nou 6 gelijk en Eddie Schollema zal de bal afslaan. En die moet even wachten. Tweede bal in het perk. Ik hoop dat ik Zwaan overstemmen kan.
1: Nou, praat maar, we verstaan die wel.
0: Ja, oké. Okay. Eddie gooit hem diep achterin. En we hebben keert een kassie. En het is een kaatsje van 1 meter of 4. Dus deze slag neem ik nou even met.
1: Ja, prima, door.
0: Want we kaatsen dus inderdaad 13 tegen 14 in groep 6. Dus Jan Kwast, Klaas Wiekstra en Leeuwe Visser tegen Kas van Heijden, die Scholleman en Isi Bransma. En die zijn beide bijloop. Komt de afslag, 6 gelijk. En hij gooit hem voorin bij Eddie. En Eddie die tikt hem 7 naar de boven. Het is hier spul om het niks.
1: Dankjewel, Doer.
5: Ja,
1: gaan we naar Dirk Hoekstra?
5: Ik ben in de lucht.
1: Perk 2, welkom Dirk.
5: Oké, het is hier inmiddels de eerste geliek worden. En een tweetje aan de hang en een kaats. Het zijn ook 2 gelieke waterige parturen, dus het is op en af. Ze binnen gelieke sterk. En dat blikt ook op de Telegraaf. Dus we moeten even afwachten hoe dit verloopt.
1: Henke Penius, die zit te kijken in perk 3 naar.
3: De nummers 5 in Jochem van groep 2. Nick Leistra, Dylan Koel, Riemer Uithoffer, Sjen Stijn, Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. Ja, deze ondertussen het eerste verkeerd op de Zijstraat. Line keert en dan wordt de bal kweerslijn. En dat betekent het eerste bordje naar het bedoel van Stijn Scheffer. Ondertussen net het bedoel van Nick Leistra die doet het gooien naar de Sjen Zijst. En dat betekent dus dat zij de ondersteuning weer herstellen kunnen hier op in perk 3. En eerst dus voor de formatie van Stijn Scheffer. Maar nog eens Sjen Zijst voor de formatie van Nick Leistra. En dan is daar Willem Miedema die de opslag en verzwaring maakt. Zien wat er wat die dwang geeft op de bal voorin. Die bal krijgt mooi stuit hier en kennen ze daarbij. Oh, die bal die knikt fut. En dat betekent dus hier in ieder geval een eerste onder Telegraaf, Skinner Sauce en een keers.
1: Dankjewel.
5: Hallo.
1: Ja.
5: Ken de microfoon ietsje zachter.
1: Ja, zeker. De microfoon van Dirk iets zachter. Maar wist je wat kwiet, Dirk?
5: Ja, want ik ben vergeten te zeggen wie tegen wie, hè?
1: Misschien wel handig.
5: Ja. Want ik zit hier in, bij Perk 2 en ook groep 2. En dat is 30, Petuur 30 tegen 3. En 30 is Jurre Broekstra uit Jemarum, Kevin de Boer uit Middelum en Jorrit de Groot uit Sint-Anna. Die laatste twee die ben bijlopen. En Petuur 3 is Tigo Kalkhuis uit Harlingen, Bjorn Itzard die erom riep en Jan Hof uit Vraneker. En de stand is nou eerst een gelijk en 6-4 voor Petuur 3, dat 6-4. En we zullen even zien wat er gebeurt, want hij was kwaad. Oké. Petuur 30 slaat ook uit. Er wordt 6 gelijk. Zal ik dit nog even metnemen om te zien waar het op u draait?
1: Prima, Dirk.
5: Oké. Tico Kalkhuis die staat aan de opslag en die brengt de bal voorin en die slaat hem wel ver boven. Sorry, Jan Hof. Ja, sorry. Dat was Jan Hof. En hij wordt ver bovenslagen, dus het is het spullend eerst voor Petuur 30. Jurre Broekstra, Kevin de Boer en Jorrit de Groot.
1: Dan gaan we even naar de buurman, naar Doeren van der Hoek in Perk 1.
0: Ja, het is hier weinig spanning. Het is nu 4-2 voor het Petuur van Kasje van Heijden. En die Eddie gooit hem naar buiten, dat is 4 gelijk. Dus de tegenstanders zitten nog een beetje in het eerste, om het zo maar te zeggen. Maar het loopt niet soepel nog. Het loopt bij Eddie, Sjollema, Kasje van Heijden en Isje loopt het even wat soepeler. Maar goed, hoe verder in de partij, hoe moeier dat ze worden misschien. Maar Eddie gooit hem nou voorin en die wil knap uitslagen. Dus dan moet ik even zien Klaas Wiekstra. Maar verder, er zit nog weinig spanning in de partij.
1: Dan gaan we naar Perk 3, naar Henk Campenius.
3: Ja, daar is de stand ondertussen in Lieke. Ja, die spanning zit er ondertussen wel in tussen deze bedoelde nummer 5 en de nummer 9. Nick Leistra, Dylan Koel en Riemer Uithoff. Ze binnen langs Siedekamp bij Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. Eerst een blik onder de Telegraaf en ondertussen over de Skinnersoys van het bedoel van Stijn Scheffer. Dus zij hebben de touwtjes stevig in handen, het bedoel van Willem Miedema. Zien wat Willem Maarten proefslag produceren zullen. Hij is niet al bij kleren, komt de bal op mij en uit Berka. Die bal een keer voor te hebben. Maar hebben we het vliegen aan het rekken terug te organiseren. En dat betekent dus eerst een week en zo is het waar.
1: Oké, gaan we naar Dirk Hoekstra. Dirk Hoekstra. Dirk Hoekstra.
0: Hij is in discussie met Kik.
1: Ja, ik hoor het al. Doe de pak stout maar op.
0: Ja, we hebben hier nog steeds 4 gelijk en 2 kaatsen. Gewoon in het midden van het perk, zeg maar.
6: Prima.
0: Of van het veld. Alleen, Dirk kan misschien beter de microfoon eventjes naar beneden houden als je in gesprek is met...
1: Dat is een goed idee, Doerde, maar ja. Ik weet niet of hij luistert.
0: Nee.
1: Dirk Hoekstra, luistert nou?
5: Wat zei je
1: nou? Nou, die technische verhalen, hoe wij die met te luisteren nou, dan moest de microfoon even in een cruiser liggen ergens.
5: Ja.
1: Of dat tussenin.
5: Nee.
1: Dat zei Doerde.
5: Nee, ja, dat doe ik helemaal meer zeggen. Hier op buitenlijn van het perk staat een ex-collega van jou, sportlokaal.
1: Ah, en wie is dat?
7: Hey, Doerde.
5: En ik moest even de groeten doen.
0: Ja, André, hè?
5: Ja.
0: Jan Kwaad.
1: Oké, we gaan ons even bezighouden met kaatsen. Ik denk, Doerde, pak stouw hem even op.
0: Ja, 6 gelijk hier. Het spul voor de Petuur van Kasje van Heijden en weer 6 gelijk. Dus al de tweede keer.
1: Petuur 13 tegen 14 in groep 6, 60 plus.
0: Ja, de 60 plus. En Jan Jaquas die slaat nou op. En die pakt een goede concentratie. Het is wat gladder nog, maar hij brengt hem knap voorin bij Eddie. En dat wordt weer een kaats en die leidt bij de opslags een beetje. Dus als het kan neem ik die nog even met. Want de man die...
1: Dat mag.
0: Die wisselen redelijk snel. Want ja, het weer werkt ook niet met om koud te worden. Dus je moet er wat in beweging blijven. En dan maak je geluk. Alleen Eddie heeft wel eens wat met publiek te maken en zo. En het is een klein kind denk ik. Ja, dan moet opa er even heen. Dat kan niet anders. Eddie. Komt die opslag, kaats bij de verbeste opslag. En hij, als je hem inbrengt, dan komen ze in de veld. Maar dat is altijd even het probleem. En hij brengt hem inderdaad in. En de bal die wordt niet voorbij geslagen. Het is hier 3-0.
1: Dankjewel, Doerde. Henk Campeni is in perk 3.
3: Ja, daar is het bedoel van Nick, Lijstra, Dylan Koel en Riemer Uithof. Ja, ze pakken op de eerste week en de zorg week even een taal. Een prachtige bombenslag van het perk. En dat betekent dus dat zij op spul om het eerste voorsprong komen. Sjen Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. En Willem Miedema die brengt ondertussen de bal weer naar het perk. Deze bal die scheert hem heen en die komt het perk net uit. Dat betekent hier in ieder geval spul om het eerst. Schinnertoir en die Schinnertoir. Hier het bedoel van Stijn Scheffer.
1: Nou, we proberen het nog een keer bij Dirk Hoekstra. Dirk,
6: ja. Wat is er aan de hand?
1: Het gaat allemaal goed nou technisch.
6: Ja, zeker.
1: Hoe is het bij jou daar?
6: Nou, het is inmiddels spullen geliek. Het gaat aardig geliek op. Hij kan aan het begin ook al zei. Er is nou even overleg met de scheidsrechter, de man met de blokjes. Ik weet niet wat er gebeurd is. Overlopen?
7: Nee, het gaat over. Ze mogen niet van opslag wisselen.
6: Oh, ze willen van opslag wisselen. Dat mag niet. Wij hier hadden oude spelregels. Hè? Binnen het eerste mag dat niet. Dus ja, daar is iets gebeurd. Dus er is even overleg met de scheids. Nou, ze gaan nou weer verder. Het is precies dus spullen geliek en verder niks aan de hang nog. Dus ik zou zeggen, even naar een ander waar het wat spannender is.
1: Ja, gaan we even naar Doerde van der Hoek.
0: Ja, ik was even aan het zwaaien naar Michel. Maar het is hier 3-0 en 2-0. En het, wat ik al zei, wel twee keer op 6 geliek. En dan zul je zeggen wat spannend, maar dat is het eigenlijk niet. Het is, en deze man die kaart zal voor een Prius. Hè? Want ze komen op een 7 en op een 7 blijven ze staan. En dan ben ze dus op een 4 en hij is een Prius. Dus ze kaart ze wel ergens, direct al ergens om.
6: En die, dat is niet te zien door.
0: Dat ze erom kaatsen?
6: Ja.
0: Ja, nee, ze doen hun stinkende beste, Dirk.
6: Ja, oké, okay. Nee, om de, om nou, da, om daar staat ze zuist.
0: Ja, nou ja, goed, ik bedoel maar, zo is de partij een beetje, hè. Er zit weinig spanning in.
6: En, ja, ja. Net als in het Nederlands elftal, daar kan je het ook niet aan zien.
0: Daar ben ik niet met je eens, maar goed, die discussie ga ik niet aan. Daar ben ik te chauvinistisch voor.
6: Ja, ik ook, ja.
1: Dus, bij wie ben je nou eigenlijk, als ik vragen mag?
0: Bij Dirk.
1: Oh, mooi.
6: Oké. Het is hier spullengeliek en tweegeliek. En nou ja, deze jonge knapen die slaan natuurlijk fantastisch ook op. En Uit. En vooral Jan Hova die hem goed krijgt dan in die fut. Maar ook Petuur 30 met Jurre Broekstra en Kevin de Boer en Jorrit de Groot. Is gelijkwaardig aan Petuur Benny Hof. En nou maakt hij een misstap. Dat het is. Ik weet niet dat er bij Henk nog iets gebeurt, maar hier is het een beetje.
1: Dan gaan we even naar Pellegrino, Henk Campenius.
3: Hier is het Sage Trois en we hebben een ruiter van opslag. Nick Leistra, Maaier, Dylan Koel en Riemer Uithof. Die komen richting het perk. Zij staan 12 minuten voor, maar wel Sage Trois achter. Zijn Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Minima Vief. Zijn Jochen is daar een keert nog in het tussenspel op een medico Sage de Val in de Waai. En dan is het de vraag van wat Willem Minima haast een dwang geeft. Zij staan dus spul met eerst achter, maar wel Sage Trois voor. En Willem die stand bij Glikloop, die bal die wordt vliegend rekken. Ja, en daar kan de heer op de bobbel er net weer bij. En ze hebben dus Sage Fjouwer hier. Alles nog wel in dit eerst in het voordeel van Peru van Stijn Scheffer. Zij is hier aan de kant van de opslag.

0: Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema.
1: Dirk Hoekstra.
2: Ja, het is hier 6-2 worden voor het portuur Benny Hoff. En die brengt er nou hoog achterin. En tegen de stoeprand. En dan gaat hij verder. Dus hij is boven. Het wordt 6-4. Het is 6-4 en Spullengeliek. Dus ik neem even de volgende bal met. Dat ze hem terugvonden. Hè. Want net was er een prachtige triktrak.
1: Daar is hij weer door.
2: Ja, en die won Benny Hoff. Het is wel 3-4 keer heen en weer geweest de bal. En nou werd hij uitslagen en een hele dikke kaats. Doe er meteen weer over een kaats bij de verwinstelopslag.
1: Hey, Dirk, nou ja. Kijk toch naar de wedstrijd partij 3 tegen 30.
2: Ja.
1: En nu is het over Benny Hoff, maar ik heb hier op mijn lijst Jan Hoff.
2: Nou, sorry. Ja, Jan Hoff.
3: En het is ook 30 tegen 3.
2: 30 tegen 3, ja.
1: Ja. Hoe zit dat dan, Doeren?
2: Nou, 30 is staan blijven, hè?
1: Ja. Neem dat de volgende keer even naar mij uit.
2: Jawel.
1: Ja. Mooi.
3: Dat is omdat Petuur 30 het de opslag.
2: Ja, die heeft een rode band om arm en dat is de opslag. En daar kennen ze mooi van uit elkaar.
3: Daarom is het het eerste Petuur wat noemd wordt, die begint aan de opslag.
2: Ja, en dat wordt nou verschrikkelijk heen en weer slagen. En ik, de scheids zei dat hij daar is. Dus het is 3-2 voor. Hé, hey, Sesgaliek. Nou weet ik het niet meer. Nou, moeten we maar even zien.
1: Wie is er nou in de war, Dirk? De telegrafist?
2: Nee, denk ik.
1: Ja?
2: Ja, ik denk het.
1: Maar is het Sesgaliek?
2: Sesgaliek, ja. Ik meen dat er een eerste zou komen, maar...
1: Zullen we dat dan maar even metnemen?
2: Ja. De opslag, die wordt achterin geven naar Jan Hoff. En Jan Hoff staat ietsje te ver naar voren. Dus nou weet ik het zeker. Het Petuur 30 staat op 3-2 tegen Petuur van Jan Hoff. En dat is Petuur 3.
1: Mooi, dankjewel Dirk. Gaan we naar Doeren van der Hoek in perk 1.
3: Ja, daar binnen de Petuuren even onderling met elkaar in discussie over hoe ze staan met er. En dat houdt dus wel een beetje tempo uit de partij. Maar ja, het is hier 4-0. Wat ik al zei, er zit weinig spanning in. Eddie Sjollema, die gooit hem voorin. En die wordt finaal meest alleen.
2: Jongen.
3: En Kasjan, ja, wat zei de keurmeester nou? Jan Zuid, hier is hij. Even van zijn team die met de kaart zou merken. En de keurmeester zei van hij is daar, maar het was wel de tweede stuip. Ja, dat had hij niet zien. Hij dacht dat het de eerste stuip was. Dat is wel leuk, zulke discussies. Hè?
1: Ja, maar ja, dan heb je altijd één partuur die niet tevreden bent.
3: Nee. Maar goed, de scheidsrechter bepaalt en dat die site van zo is, dan heb je er beneden te liggen.
1: Ja.
3: Maar Eddie leidt me er dan niet beneden. Maar goed, deze man die zei hier terecht, ja, de scheidsrechter bepaalt, ik niet. Zo werkt dat. Maar goed, ze kennen er allemaal nog een beetje om lachen. Alleen Kasje is het dan niet helemaal meteen geloof ik, maar vooruit. Die gaat nou afslaan en ze staan nou weer op 4-2. En dus Kasje heeft achterin een vermeerste afslag, doet hij. Die heeft een dubbelfunctie. Daar komt hij. En hij gooit hem in het hoekje en die wordt ook weer finaal. Meestal weer een 6 voor het portuur van Eddie Sjollema, Kas van der Heijden en Izzy Brandsma. En zoals het nou ligt, dan lopen ze er letterlijk overheen. En Eddie had meer lol als gisteravond toen hij eraf ging, want hij is dus bijlopen. Maar goed, nou staat hij dik voor. Ja, daar kan je ook wat meer lachen natuurlijk. Zo werkt dat.
1: Ja, zo werkt dat.
3: En wetende dat je al een prijs hebt wat je winnen. Dus dat is... die man die kaart ook voor het klassement. Hè?
1: Voor de boerderij.
3: Voor het puntenklassement.
1: Ja, dat is nog belangrijker dan die boerderij. Hè?
3: Bij sommigen wel, ja.
1: En de fotogalerij.
3: Ja. En Eddie die slaat hem recht in de hand en het is 6-4. Dat is... Petuur van Jan Wiekstra, die leven nog wel een beetje. En Jan Kwaast. Klaas Wiekstra, sorry. Klaas Wiekstra, die man. Jan Kwaast, en die gooit hem weer op Eddie. En Eddie slaat hem door de midden uit en die wordt weer knap geretourneerd. Er ligt een kaartschool van een meter of 6. En die moet Eddie Sjollema verdedigen met zijn opslag. Dat is al, als het goed is, neem ik hem nog even met Henk.
1: Ja, prima jong.
3: Dus man overleggen.

0: even een Perk. En Eddy die heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en daar komt hij. 8. En hij gooit hem diep achterin en die wordt finaalmeester. Het is hier 5 om en niks. Dat ik denk dat nou met een minuut of 5 dat we hier wel uit binnen.
1: Doe, dat is groep 6, 13 tegen 14. Hè?
0: Ja, 13 tegen 14, mooi. Klopt. De 60 plussers.
1: Perk 3, Henk.
2: Ja, dan gaat het Hutt en Nicolai. Ja, groep 12, 15 Jochen. Nicolai Straat, Dylan Koel, Riemer Uithofsje en Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. Daar is het al treikjes, zou ik liek, Westen, on de Telegraaf. Dus de spanning zit er volop in. En dan is het op Truimien en zorgelijk is het toch op Nij. Het patour van Nick Leister wat Tabit te slaan. Ze retourneren de bal tot in het Perk. Daarmee komen zij op een Fjouwermien voorsprong hier in Perk draaien.
1: Dankjewel Henk. Dirk Hoekstra, ja, even kort, want we gaan naar het nieuws van 7 uur.
3: Even kort, Björn Itzadi, u dron riep van Patuur 3, die sloeg even 3 achter elkaar boven. Hier, in het derde eerst voor hun. En toen dacht de opslager, ik zal het even wat anders proberen. En die probeerde het met een prepper. En toen sloeg hij hem voor en was hij het hele eerst kwijt. Dus even in een paar minuten tiert. Nou, van 2 eerste gelijk, spullen gelijk naar 3 om 2. En inmiddels is het 3 eerste gelijk worden. Dus daar wil ik het eerst even beladen.
1: Dankjewel. Doerde, we sluiten af bij Dij. Want ja, ik wil jullie even vertellen dat we er wel even uitgaan voor het journaal van 7 uur. Maar dat was daar wel bekend, hè?
0: Ja, dat is me sinds vorig jaar heel goed bekend. Even zijn deur gaan. Nee, maar prima, joh.
1: Doerde?
0: Ja.
1: Wees je niet aan het kaatsen in Perk 6? Hoe zit dat?
0: Dat kan ik niet zien. Ik heb geen ogen in mijn rug.
1: Ja, maar Rob staat achter die. Misschien dat hij dat weet.
0: Ja.
1: Nou, we gaan er even uit.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX. Veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo $75 miljard ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anna-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: studio. Jelle Dijkstra, de rijwielhandel aan de Lanen 2, Schritzer 1. Doen wij verslag? Nou, niet vanuit hier, maar wel vanaf de Lanen. In drie perken met Dirk Hoekstra in perk 2, Henk en Penis in perk 3 en Doere van der Hoek in perk 1. We maken even ons rondje. We beginnen bij Henk en Penis in perk 3.
1: Ik heb de laatste slag.
0: We gaan even naar perk 1 en Doere van der Hoek.
1: Die Schollemar slaat de bal op en die geeft aan de voorin. Die slaat finaal mee. Het is hier aflopen 5 om 1 en 6-2 voor het portuur van Kas van der Heijden. Eddie Schollema en Isje Braatsma.
0: Waar kan een streepdeur, een kruisdeur doen?
1: Deur 13.
0: Dat weet ik wel, maar ik check nog even. Dankjewel. Ja, dan gaan we naar perk 3, naar Henk en Penius.
2: Ja, daar is het nummer 5, Shin Johan van groep 12. Nick Leistra, Dylan Koel en Riemer Uithof. Het huis is echt stevig in hand. Shin Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Minima. Er is het ondertussen 5 om 12 en Skinner Fjouwer en Nolater. Een keertje in het tussenspel. En dan is de formatie van Nick Leistra die op de horenkant zit. Onder opslag zijn, maar de opslag verzwaren. Ja, hij zei dus echt al de touwtjes in hand. Mooi trijken is eigenlijk onder Telegraaf. Nu is het voorin zover. Ja, die wordt vlies aan het trekken. Ja, die bal die komt bij waarom. Ken wel Willem nog een keer. Oeh, daar is het Willem Miedema. De kans nog hier om er een keer van de mooi zien. Dat slaat net de bal bloot in het perk hing in. En zo krijgen we dus 4-2 en 6-2. Alles in het voordeel dus van het bedoel van Nick Leistra, Dylan Koel en Riemer Uithof. En later dan een keer in het tussenspel. Ja, Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Miedema. En nu is het echt alle hens aan dek aan de kant van het bedoel van Stijn Scheffer. De keert luidt ze wat op de midden tussen de voorlinnen en de boppen in. En dan ben ik benieuwd wat doogslager op de oorkant doen. Giet 400 water en 600 water. En de keert net al te groot. Kan hij die keert nog behoren? Dat maar wel wat je 400 water en dus die 600 water stand. Hij stuurt beide maten naar voren alsnog. Dus ben ik benieuwd hoe deze bal nou naar het perk daar komt. Oeh, die bal die gaat boeten. Dus de partij is hier dien. Nick Leistra, Dylan Koel en Riemer Uithof. Zij winnen op 400 en 600 van Stijn Scheffer, Michel Nessen en Willem Minima. En dat betekent dat er een streep kent terug per toer nummer 9.
0: Dankjewel Henk. Dirk Hoekstra, perk 2.
3: Ja, het is hier inmiddels 5 om 3 worden, Henk Jan. En het portuur 30 van Jurre Broekstra, Kevin de Boer en Jorre de Groot. Die verboegelen hun punten op opslag. En Jan Hof, die is het omgekeerde. Die kent ze wel aan opslag en in het perk had hij zijn punten dus binnen. En die had 2 eerst achter elkaar binnenhaald net. Dat gaat voor hem. Voor Jan Hof gaat het crescendo. Het is nou even pauze. Er is een van de kaatsers die zoekt wat in zijn tas. Ik weet niet waarom. Hij zal wel toestemming hebben van de scheidsrechter. Dus.
0: Ja. Is dat een idee dat we even een plaatsje draaien?
3: Ja, best. Doen we dat maar. Want het is hier even pauze.
0: Erik Klumper vanuit Studio Harlingen. Draai maar even een mooi plaatsje.

0: En de Bee Gees waren dat ook nog even. En started that joke. We gaan weer naar de Lanen.
1: Dankjewel, Erik. We gaan even naar Dirk Hoekstra.
2: Ja, jong, geweldig.
1: In perk 2. Oh, jong. Is hij in de zoektocht al aflopen in die tas?
2: Ja, ja. Hij zat met zijn knie. Hij is waarschijnlijk een dure knie gedaan. En heeft even een tapeje onder de knie zetten. Voor de stevigheid van zijn, rechterband over de knie heen. Want ja, dat wil wel eens wat ruimte opkomen, ja, je sporten.
1: Ja, zeker.
2: En vooral op die steen, harde ondergrond. Dus dat wil wel. In de tussentijd is het 5 op de 3 en 6-2. In principe kan het uit, Jan Hof staat aan de opslag. En er is een dikke kaats bij de verminste opslag. Dus in principe, als hij hem houdt, dan is het in dit potje uit. We zullen even zien wat hij doet. Jan Hof staat klaar en die brengt de bal hoog achterin. En dan wordt hij richting boven slagen. Even zien, ja, ten de muur aan. Dat is jammer en die kwaad. Maar het is 6-4. Dus het is nou niet helemaal uit.
1: Nee.
2: Dat was Bjorn Hitzard, die sloeg hem nou kwaad. Maar in het eerste hiervoor sloeg hij weer 1 of 2. Hartstikke boven, man. En geweldig, jongen. Nee, en ze ben wel 5 minuten aan de bal aan het zoeken geweest.
1: Wat is wijsheid, Dirk? Even buurten bij Henk?
2: Wat zei je?
1: Even buurten bij Henk?
2: Bij welke Henk?
1: Henk en Penis?
2: Ja, zeker.
3: Ja, wat is het, Henk Jan?
1: Nou, ik denk even horen hoe het bij jou is.
3: Nou, ze ben hier al in slaande. Nou, met Sien en Tolf van groep Sois.
1: Ik hoor Dirk dat het bij jou uit is.
2: Ja, het is bij ons uit. Nou, een zitbal van Jan Hof. Dat was de laatste slag. Dus het is Patuur 3 die het won tegen Patuur 30.
1: Oké, okay, dan zetten we daar een kruis door. Henk en Penis in perk 3.
3: Ja, die ben al correct nu aanzetten. Groep Sois. En dan is het het Singers in Tolf. Henk Jan, Jan Zipma, Douwe de Boer, Junior, Benny Hof, Jan Volberda, Ludwig Seerden en Johannes Sigersma. Er is correct een keertje komen te lezen en er komt nog een tweede keertje nog bij. Dus we zijn echt correct nu aanzetten hier. Maar die partij tussen Singers en Tolf van groep Sois.
1: Dankjewel, Doede van der Hoek.
4: Ja, dat was hij. We zijn in perk 1 begonnen met groep 2. Dat is 17 tot 35 jaar. En dat is partuur 13 tegen partuur 20. En dat zijn Jorre Palme, Martin Jans en Kees van der Schoot. En die kaatsen tegen Jordi Miedema, Allert Hoekstra en Brent Bosma. En die zijn net los, maar het is al het eerste blokje al voor Allert Hoekstra. Die zijn het perk nog niet uitweest.
1: Doede, weet je wat mij opvalt? Dat was gisteren aan het Doekelse. Ik doe dit al vele jaren. Maar dat die drie partijen, die eerste partijen, natuurlijk bijna aflopen binnen.
4: Ja.
1: Nou, dat is ook toeval, of niet?
4: Ja, maar dat is op zich ook wel mooi. Want ze zijn aardig wat tiert aan het inlopen op zo'n manier. Hè? Als de partijen wat sneller aflopen binnen, want dan moeten er toch minimaal 4 partijen in het perk kaart zetten. Nou ja, dan ben je zomaar weer 10 uur vanzelf.
1: Ja, en ik had het ook niet over sneller aflopen. Ik had het over dat het tegelijk aflopen is.
4: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik geef even aan dat het wel mooi metnomen is. Dat ze ook wel vrij vroeger snel aflopen bent, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, okay, maar dat snap je mij wel, want ik stel natuurlijk altijd onnozel vragen.
4: Ja, nee, dat zeg ik niet.
1: Oh.
4: Ik zeg altijd zo, domme vragen bestaan niet, want anders vraag je het niet.
1: We gaan ons rijtje weer even af. We beginnen bij Henk en Penis in perk 3.
3: Ja, dat zijn de nummers Singer en Tolf van de groep Sois. Jan Zipma, de oude boer junior, Benny Hofschin, Jan Volberda, Ludwig Seerten en Johannes Sigersma. Ja, dus het correcte twaalf worden en er komen weer twee keertjes. Dus ja, het eerste, daar zitten we middenin. En er is van deze partij dus echt nog net volle te zitten. De formatie van Jan Zipma, die hier nu richting de opslag. Zij mooi de beide keertjes proberen te verdedigen. De eerste luidt ze wat op de helft van tussen Voorlinen en de Bob 1. En dan is het aan het perk van Ludwig Seerden en Johannes Sigersma om de bal voorbij te proberen te slaan. Maar ze hoeven net in actie dat de bal gaat boeten. En zo komt het bedoel in ieder geval van Jan Volberda op een fjoutwa in het eerst hier op de laan.
2: Oké.
1: Nou, dan gaan we even naar Dirk in perk 2.
2: Ja, We binnen hier aan het inslaan twee parturen. En het kan een spannende pad worden. Want in beide parturen zit een hele goede kaatser. Bij partuur 21 is dat Wietse Wassenaar uit Wier. En die heeft als maten Timo Zaalstra uit Harlingen. En Redmer Sagemans uit Witmassum. En die moeten tegen partuur 26. En daar zit Rick Minnesma in uit Dronriep. En die heeft als maten Pascal van der Zee en Lars Borgman uit Harlingen. Dus dat kan dan op papier is, lijkt het een leuke pot. Laat ik het dan zomaar zeggen.
1: Maar het is altijd weer anders dan dat je denkt, hè?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Daar laten we het maar even bij, Dirk.
2: Ja, want je bent nog niet begonnen. Je bent aan het inslaan, Henk-Jan.
1: Doe de doos is te kieken in perk 1 naar de parturen
4: 13 tegen 20.
1: En welke groep hebben we het over?
4: Daar hebben we de groep 2. En dat is 17 tot en met 35 jaar. En de partuur 13 is Jorrit Palma uit Sjum. Martin Janssen uit Sexbieren met Kees van der Schoot uit Zurich. En die kaatsen tegen Jordi Miedemus uit Anneparochie, Allert Hoekstra Vraneker en Brent Bosma Harlingen. En wat Dirk dus ook heeft, dat heb ik hier ook in de perk. Ook twee sterke mannen die ook een hoop hoofdklasse kaatsen doen. En het is ook zo, daar staan ze een baaltje op en die wordt dan nou bijna over de boom heen slagen.
1: Maar dat hoor je hier zelfs.
4: Ja. Dat is, en ook niet op kracht. Hè. Dit is puur op techniek zo'n bal die slagen wordt. En het is middels 6 gelijk. Dus ik neem deze slag even met. Want het kan of eerst gelijk worden of het wordt zomaar weer een spel voor alle hoekstrens je maakt. En Kees van der Schoot die slaat op. En die komt een beetje schuin aanlopen en hij gooit hem plat voor hem. Bijna, ja. En Allert Hoekstra denkt, die sla ik even boven. Maar die slaat hem kwaad. En het is hier eerste gelijk. Dus de spanning is volop aanwezig.
1: Maar we kunnen wel even naar Henk, toch?
4: Ja, we kunnen wel even er even doen. Want ik doe maar, we zijn net los. Dus
1: zo is het. Henk Apenius, perk 3.
3: Ja, dat kan altijd. Ja, dat kan. Jan Sipman, Douwe de Boer junior en Benny Hof. Ja, ze verliezen het eerste. Toch heel goed werk van Johannes Siegersma in het tussenspel. Samen dus met Jan Volbeda en Ludwig Seerden. Het is Johannes Siegersma op de Zuidstraat die op een goede plek, op een goede moment zit. Keert de bal voor de keers. En daar maar pakken zij het eerste. En dan is er op naai twee keersen. Dus ja, deze partij dat wordt echt beslist. Mooie keersen in het tussenspel. En nu is het binnen twee hele dikke keersen. Die laat achterop slagen. En de oren die laat er correct voor. En dat betekent dus een hele goede steun voor de opslag van bedoel van Jan Sipman. Dan komt die bal voorin bij Johannes Siegersma. Ja, die rekent hem net goed. Die bal die gaat door de kweel in de heen. Het eerste is spelen. En dat gaat naar het bedoel van Jan Volbeda. En de eerste twee punten in het najaar is binnen voor het bedoel van Jan Sipma.
1: Dank u. Dirk Hoekstra, perk 2.
2: Ja, we zijn inmiddels begonnen. Het is 4 tegen 4 op de Telegraaf. Het gaat wat ik zei, dus aardig gelijk op. En de goede kaatsers, dat kun je er ook nou meteen uitzien. Die nemen het heft in hand. Zowel aan de opslag als in het perk. Rick Minnesma heeft al een of twee bovenslagen gehad. En hetzelfde is bij Wietse Wassenaar en Redmer Sagemans. Dat is ook, als je bent niks vertrouwd dat ze goed binnen, dan deze, die valt nou mooi links in het perk. Dus daar kennen ze niet op slaan. Het is hier 6-4 voor, Rick Minnesma, Lars Borgman en Pascal van der Zee.
1: Dank. Doere van der Hoek zit te kieken in perk 1 naar groep 2. Het duurt 13 tegen 20.
4: En alles is een beetje leaks om. Het is nu 4-2 voor het partuur van Allert Hoekstra, Brent Bosma. En ik moet altijd er even spieken. En Jordi Miedema. Maar ja, de man die maakt er wel een beetje een spektakel van. Het is boven kwaad of buiten, maar het is wel leuk om naar te kijken. Hup, en dat wordt ook met een kracht slagen. Als die van die kop krijgt, dan is hij bewusteloos volgens mij. Dus ik moet heel scherp opletten om niet een bal te...
1: dat doe je wel altijd, scherp opletten.
4: Ja, dat is zonder meer een feit. Maar daarvoor komt het minder wel zoals een bal in mijn snuitje krijgen, om het net te zeggen.
1: Ja.
4: Maar even kijken. Het schijnt toch nog wel een beetje glad. Ik ben wel blij dat het droog is trouwens. Want het is voor de kaatsers toch wel een stuk prettiger hoor. Want het is spek en spek glad als het wat natig is. En dat gelukkig binnen de buitjes wat voorbij gaan. En ik hoop dat dat tot nu of 10 ook zo blijft. Maar we zitten hier dus nou inderdaad naar een spannende partij te kijken. En ik heb het idee dat dat bij Dirk ook wel gebeuren gaat.
2: Nou, ik zal je zeggen, hier gaat de ene naar de andere wat buitenslagen. Want ja, oh. Nou, zien Rick Minnes, maar is natuurlijk niet vertrouwd. Dus de opslagen, die moet wat uitproberen.
4: Ja.
2: En ja, en dan gaan ze de boel verboegelen. En nou gaat hij hem dus wel goed in. En wordt hij volgens mij kwaadslagen, als ik het goed zie. Nee, toch niet. Het is een kaats. Net niet kwaad, dus een kaats. Dus het wordt even wisseld. We hebben zes en niks en een kaats. En een eerst voor het partuur Rick Minnesma, Lars Borgman en Pascal van der Zee. In groep 2, 17 tot 35 jaar.
1: Gaan we even naar... Ja, even naar Doer en dan naar Henk, dan klopt de volgende weer.
4: Ja, nee, dat is wel een gelijk. Want ze maken hier net zes gelijk. Dus eerste gelijk is zes gelijk. En al het hoekstra, die baltje, nou, er zat een stuit in van 20 centimeter. Maar hij sloeg hem onderhand boven. En nu slaat hij hem weer boven. En het is hier spullend eerst voor al het hoekstra, Brent Bosma. En hun derde maat, Jordi Miedema. Dus het is hier leuk om naar te kijken, er wordt goed kaatst. Er wordt ook wel eens een bal kwaadslagen natuurlijk, maar over het algemeen is het voor het publiek leuk om naar te kijken.
1: Henk en Peen is in perk 1. 3, sorry.
3: Ja, perk 3, groep 6, zingen en 12 jaar. Ja, draaien. Het is een zingen, 12, Jan Sipman, de boer junior en Benny Hoftje en Jan Volbeda, Ludwig Seerden en Johannes Sigersma. Ja, daar is de stand. Ik werd volledig in Liekwicht. Wie krijgt het de bedoel van Jan Sipman wat de keertswit te behouden op de Zoistwa. En zij hebben dus twee bootjes verkeerd op de Zoistwa. Het eerste ging naar het bedoel van Jan Volbeda en nu is het de bedoel van Jan Sipman wat weer omkomt. Eerst een geliek hier onder de Telegraaf in Perk draaien.
1: Mooi, nog even een rondje via Dirk en Doeren. Dirk Hoekstra in perk 2.
2: Het is net de deur een kwaadslag. Is het hier spullen maar niks voor het patuur Rick Minnesma. Ja, in feite gaat de eerste gang gelijk op. Maar dan op kritieke punt dan pakt Rick Minnesma en zijn maten. Pakken de eerste. Dus ja, de teugenpartij die moet ook wat natuurlijk, hè, tegen sukkerkaatsers. Dus die zoeken alle middelen om hun punten te krijgen. Nou slaat hij hem voor. En het is twee gelijk en een spul om een X voor Rick Minnesma, Lars Borgman en Pascal van der Zee.
1: Doer van der Hoek in perk 1. Wist je er aan het doen?
4: Ja, ik was even afgeleid, maar het is hier spul op het eerste nog steeds. En nou gaat er een bal kwaad, zei de man op de boven. Dus dan is het alweer een 4 voor al het Hoekstra. En Kees van der Schoot is er niet, maar meteen. Ja, de keurmeester geeft het duidelijk aan. Dus, het is niet helemaal duidelijk, maar keurmeester zei van bal is kwaad, punt. Nou, dat moet je dan beneden leggen. En op deze afstand kan je het ook niet goed zien, hoor. Albert Hoekstra, die gooit hem weer naar Kees van der Schoot en die denkt van, oh, ik gooi ook maar eventjes één tussen de bomendeur. De man die, het is spectaculair om naar te kijken gewoon. En je merkt het ook wel aan het publiek dat ze met open mond af en toe zitten kijken dat de mensen de bal aan ze raken kennen. Maar goed, die 60 plus partijen is ook leuk om naar te kijken, maar dan krijg je langs zoveel spektakel niet. Hup, 2. Dan slaan ze bijna één oog uit. Ja, wat ik al zei Henk, ja, je moet opletten blijven, want anders dan heb je zelf een bal in het gezicht.
1: Ja, zo is het.
4: Maar het is, het is hier lekker spannend aan het putten, laat ik het zo zeggen.
1: Mooi. Ja, we even naar Henk in perk 3.
3: Ja, daar is het bedoel van Jan Volbeda, het op naai, de Zoistra voorsprong. Komt de bal voorin bij Johannes Sigersma. En dan kan de bal gewoon keert worden van de keers. En dat betekent dus dat Jan Sipma, Douwe Boer en Benny Hoff toch wat hebben om in de eerste seconde hebben om dus tot de 6-2. Ja, die 6-2 gingen dus aan de kant van Jan Volbedal, Ludwig Seerten en Johannes Sigersma. Eerst een geliek en 6-2 stien zij. Kind wat er nog gebeurde, denk ik. Er komt even een bal vanuit het Orenveld. Achter u komt hier het speelveld in. En dus we zitten even wachten. En dan kan daarnaast die opslag nu uiteindelijk opslaan over de eerste week. En 6-2 komt de bal weer voorin bij Johannes Sigersma. En ja, die bal die wordt knap verkeerd in het tussenspel. En dan wordt er een hele lietse keers gehoord. En dat betekent eerst een week 6-2 en een lietse keers. En dat betekent even ruilie van opslag. Giet de formatie van Jan Volbeda richting de stuit. En dan is het de partoe van Jan Sipma. Wat mooi probeert hij om waarom te keren in dit eerst. En dan misschien wel die fjouwpunten onder de telegraaf te pakken. De eerste geliek dus en die 6-2. En die net al te gerekeerd zijn. Het is Ludwig Seerten die daar in de opslag verzwaar je mooi voor een partoe. En er staat natuurlijk wel wat op het spul. Want als je winnen, dan sta je dus in de hele finale hier op de laan. Nou get de bal kweer even terug. De partoe van Jan Sipma. En dat betekent de partoe van Jan Volbeda. Zij komen op een spel om het eerste voorsprong. Zin het bedoel van Jan Sipma.
1: Dankjewel, Dirk Hoekstra, perk 2.
2: Ja, inmiddels is het hier 3 en niks worden. En verder nog niks aan Telegraaf. Alleen 2 kaatsen. En Rick Mindersma die staat nu op een stuit. En Simaat die brengt voor de eerste kaats de bal buiten. Dat liep er niet op. Dat is de verbeste of de verminste opslagen. Nou, neemt Rick Mindersma het zelf weer in de hand. Dat gaat om de tweede kaats. En dat is een dikke een. Die leidt bij de verminste opslag. En zal even zien wat hij gaat doen. Dat nemen we even met. Hij brengt hem achterin. En ze halen de kaats niet. Dus het is hier 3 maar niks en 2 gelijk.
1: Doede van der Hoek. Zit te kijken naar een mooie partij.
4: Ja, het is spullen gelijk en 2 gelijk. Dus het is helemaal gelijk om. En Kees van der Schoot had net een schitterende zitbal. Die was misschien maar 5 centimeter net over de lijn heen. Maar alles die kon hem niet slaan. En slaat nou wel weer één boven. Dus in praktisch toch weer de voorsprong op 4-2. Maar het is spullen gelijk. En ze zijn echt goed aan elkaar gewaagd. En vooral Kees en Allard, dat zijn dus de banden ook van Petuur. Nou, ze hebben een goede steun. En daar wordt even een bal helemaal over het perk heen slaan. Die denkt dat hij aan het Belgisch kaatsen is. Want in België dan moet je de bal over het perk heen slaan om de punten te pakken. Maar dat telt hier in Friesland telt dat dus niet. Dan is gewoon bij de punten kwijt. Maar dat is wel weer een 6 inmiddels voor het partuur van... Even zien, dan hangt het goed, ja. Allard Hoekstra. En Allard die slaat zelf een kaartskop en dan komt hij in zijn aanloop. En hij gooit hem achterin. En oei, die wordt keurig voorbij slagen. En inmiddels is alweer 6-4. Dus ze zitten nog steeds in het eerst. We zullen even zien wat Allard nou aan het perk gooit. Want hij weet wel dat hij ze aan Kees niet te mooi geven, want dan ben je ook weg. Oftewel boven. Hij zit even, hij staat behoorlijk ver het perk en hij gooit hem toch voorin. En Kees die slaat hem. En wat, hij is boven, zei de keurmeester. En het is hier alweer 6 gelijk. Dus het is, hij was achter de boven toen de muur aan en dan is hij boven.
5: Ja.
4: Zo werkt dat.
5: Naar de boven de muur, eigenlijk dan is hij boven.
4: Ja, alles met zijn aanloop. En hij gooit hem nou weer voorin bij Kees en die slaat hem nou wel kwaad. En het is 3-2 voor het partuur van Allard Hoekstra, Brent Bosma en Jordi Miedema. Dat was het eerst even.
1: Gaan wij weer even naar Henk en Penius in perk 3.
3: Ja, daar komt de stand weer volledig in het liekwicht. Want de bal van Ludwig Seerden bedaard op de Skinner Size boeten het perk. En dat betekent dus dat Jan Sipma, Douwe de Boer, Benny Hof. Ze sluiten weer om bij Jan Volbeda, Ludwig Seerden en Johannes Sigersma. Het wordt spullen geliek. En dan gaat het dus echt om en om. Maar de botjes die worden echt gelijkmatig verdeeld hier. Komt de bal opnieuw van Ludwig Seerden. Nou, een uitperk daar komt er nog een keertje te lezen. Het gaat mooi geliek op. Er zit nog net echt spanning in de eerste, maar het is wel spannend in de partij. Spullengelijk en een eerste keer in het tussenspul hier. Dus het kan alle kanten nog op.
1: Dirk Hoekstra.
2: Ja, het is hier inmiddels 3-1, net door een slag. Dus voor de Timo Zijlstra en Wietse Wassenaar uit Wier, Redmer Sagemans uit Witmarsum. Ze krabbelen een beetje terug, maar in feite heeft Rick Minnesma de boel eigenlijk in de hand. Want die neemt alles voor hem in het perk. Dus alle slagen, maar hij heeft ook de verbeste opslag. Dus die bepaalt eigenlijk een beetje het spel in het partuur 26. Dat, ja. Ik kan niet zeggen dat het gelijk opgaat. Het is ook niet heel spannend. Dus ik zou zeggen, als er wat anders is dan graag...
1: Ja, dat graag. Dan doen we dat. Dan gaan we even naar door in perk 1.
4: Ja, want het is inmiddels wel weer een schone 6 voor het partuur van Kees van der Schoot. Dus ik ben er bijna weer bij. En hij gooit hem nou diep achter en hij valt buiten. 6-2. Nou, het was een kaartje van een centimeter of 20. Dus hij moest ook wat risico nemen. En dan zal even zien, want hij kan nog twee keer een baltje verspelen eventueel. Om toch het eerst nog te houden. Dus hij kan wat risico nemen. Hij... kijkt even hoe ze in het perk staan en dan komt hij met zijn aanloop en hij gooit hem nou weer voorin en het is onvoorstelbaar. Die slaat alles onder haas, alleen hij krijgt hem nou niet boven, maar kreeg ik bij zeggen. Het is een kaats op middellijnen. Die hebben we hier wel niet, maar voor de goeie onder ons die weet hoe het kaats neemt ik een steek. Ik begin al wat moeilijk met mijn woord te komen.
1: Ja, dat denk ik niet aan.
4: Ik heb nog niet... Ik
1: wil me zorgen maken.
4: Nee hoor, ik heb nog niet een sleukje gehad. Dus, Albert Hoekstra komt met zijn aanloop. En hij gooit hem voor in bij Kees en die slaat ze ook onder hazen. En die slaat hem ook voorbij. En het is hier weer 3 eerste gelijk. Dus de spanning blijft er volop in. En er wordt ook goed kaart, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook niet een boekelpartij, zitten ze dan. Ballen buiten voor of alles. Nee, er zit alles op en aan. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Allah, dan gooit hij nog een keer diep achterin. En dat is dus een keurige keert van Brent Bosma. Het is niet echt familie van mij, Dirk Hoekstra, maar wel van mijn zoon. Want hij met oom zeggen tegen Rob.
2: Oké.
4: Brent Bosma.
1: Hebben we het weer over families?
4: Ja. Ik doe nou ook met.
2: De volle neef die doet ook met.
4: Oké.
1: Goeden, we waren bij jou, hè?
4: Ja, ik zie net weer even een bovenslag van Kees. En die hebben nou de leiding genomen. Het binnenbal, dan denk je van, nou, daar kennen ze niks met. En wind er een beetje onder, hè, want ze hebben wel een beetje de wind met natuurlijk.
6: Ik heb het doel, jullie zeggen raken. Dat was
1: maar wat is dat nou doen? Is dat nou kracht, techniek?
4: Nee, deze jongens wel techniek, hoor. Hier, want deze was ietsjes meer op kracht. Maar over het algemeen slaat die man echt op techniek. Want anders dan met kracht dan slaan ze veel meer kwaad, zeg maar.
1: En deze knaap min ook lang?
4: En ze zijn ook lang, ja. Ze hebben de lengte met. En ze zijn flinterdun, hè. Dus ze kunnen alle kanten afvliegen.
1: Niet zo zo'n, zeg maar.
4: Nee, zeker niet. Nou, dan krijgt Kees een Beren. Die is ook weer veel te mooi, dus die wordt ook weer weggeslagen. Dus dat is een scorende 6 voor het partuur van Kees van der Schoot. En die staan dus nu... Ik maak nou kans op 4-3. Dus zal die bal even metnemen. Want het mooiste met deze man, het wisselen, dat is binnen 3 seconden gebeurd. Voor de regen staan ze alweer klaar. Je moet echt opletten, want anders dan ben je een bal kwijt. Kees die gaat dan vanaf de andere kant. En hij gooit zelfs een aan de kant die bij de boom staat. Dus daar komt hij eventjes kieken. Ja, daar komt hij. En hij gooit hem bij Alad en die mist hem en de bal gaat niet voorbij. Het is 4-3 voor het partuur van Kees van der Schoot. Dat was het eerst even.
1: Gaan we even naar Henk en Pinius in perk 3.
3: Ja, dan geeft het echt een mooi gelijk op. Jan Sipman, Douwe de Boer, Benny Hof, de nummer 10 in de nummer 12. Dus Jan Volbedal, Ludwig Seerden en Johannes Ziegersma. Spullen gelijk nou en Sois gelijk aan de Telegraaf. En de laat in, Sois heeft jou in het voordeel van het bedoel van... het bedoel van Jan Volberda. Zij staan dus op spullengelijk en dus de Zijsje Vjouwer on de Telegraaf. En er laat een hele dikke keertje kwam er komt tot de listen. En nog in de bal kweer van Johannes Ziekersma. En dus nu wordt het dus automatisch wel spullengelijk en Zijsgelijk hier. Tussen de patoeten het zingen en het tolf van groep Zijsje dus. En dan is het de formatie van Jan Sipma. Zij staan aan de kant van de opslag. En dan ben ik benieuwd wat deze bal doet. Komt de bal nog naar het perk. Goring bij Hannes Sigersma. En die regent hem goed. En dan komt er een aan net al te grote keertzettel is. Dat betekent even Ruilie van Oostlag. En dan gaat de formatie van Jan Volbeda richting Oostlag. En zij mooi probeert die om die keerts dus te behouden. Er is even een discussie over wat de keerts komt te lezen. En is het de keerts die laat is het delt zetten ja, zowat op de midden van het, het keertsveld hier het perk draaien. En dat betekent dus dat er net een halve grote keerts laat Spullingweek en Zuidelijk in Ludwig 7. Hij mooi de opslag verzwaar. Wie pakt als eerste hier het redde eerste? De proef van Jan Zipma of de proef van Jan Volbeda? Komt Ludwig 7 de bal voorin en dan kan er hem zelf retourneren. En ja, die gaat via de stoeprand en dan is het een tweede stuiter. Dus Ludwig retour tot in het perk. En dat betekent dus dat zij op een traai om het wel voorsprong komen. Zien het bedoel van Jan Zipma.
1: Perk 2, Dirk Hoekstra.
2: Ja, het is hier inmiddels drie eerste gelijk. Nou, het begin zagen, zul je niet zeggen dat dat erin zat. Maar het partij van Wietse Wassenaar en Redmer Sagemans, die hebben een manier gevonden om Rick Minnesma onder druk te zetten. Dus ja, die binnen nou aan het zoeken, maar nu zoekt Rick Minnesma weer een uitweg om toch weer zijn punten te halen. En inmiddels is het dus drie eerste gelijk en vier niks voor Rick Minnesma. Dus het lijkt er toch op dat hij het vond net hoe hij hier uitkomen moet. Maar het is, nou ja, ze binnen eigenlijk gelijk sterk. Alleen in het begin leek dat er niet op, omdat alles werd bovenslagen. Maar nou, het de teugenpartij heeft er een oplossing voor. En dat hebben ze gevonden in de opslag. Want ze staan nou ook weer aan de opslag. En Rick, die heeft het er moeilijk met. Het binnen een lage bal en soms een vuil op de linkerkant van het perk. Nou ook weer plat voorin. Maar ja, die heeft die best en die slaat die boven. En het is hier 3-1 gelijk en 6-2. Dus ik zal even deze met nemen, want het kan een botje opleveren als die weer boven gaat. Of de teugenpartij slaat hem uit ervoor. Hij komt in het perk en hij, Rick Minnesma, die slaat de bal ver boven. Niet te houden. Dus het is nou 4-3 hier voor Rick Minnesma, Lars Borgman en Pascal van der Zee.
1: Doede van de Broek in perk 1.
4: Het is hier inmiddels 5-3 voor de partij van Kees van der Schoten. Die hebben echt een beetje de loop te pakken. En bij Allert is de loper een beetje uit, om het zo maar te zeggen. Gooit ook al wat bal een buiten. Hij gooit er nou weer voor en bij Kees en die slaat hem. Ja, en die bal wordt kwaadslagen. En het is inmiddels alweer een 4 voor de partij van Kees van der Schoten. En hij wordt kwaad, maar hij kwam op een fiets. En dan is hij eigenlijk niet kwaad. Maar goed, ik mag me er niet mee bemoeien. Maar dat kon de keurmeester niet goed zien. Maar die dacht dat hij rechtstreeks in de muur aan kwam. Maar hij kwam echt op een fiets. Maar goed, dat tezijde. Daar maak ik ook niet mee bemoeien.
1: Is dat een uitdrukking op een fiets?
4: Nee, er staat een fiets tegen de muur aan. En daar kwam hij tegenaan.
1: Ja, ik snap die. De praat is niet Spaans hoor. Maar ja. Hij kwam nou ook. Waar heet een kwaad bal, die laatste?
4: Deze bal, ja. Dat is nou 4 gelijk. Dus het. Ze komen weer wat terug in het eerste. Albert Hoekstra. En hij komt nou met zijn aanlopen. Hij gooit hem nou weer bij Kees. En ja, dan wist het hem mooi. Dan slaat ze. Dus inmiddels 6-4 voor Kees van der Schoten. En dit kan dus de laatste slag wezen. Want Allard, ja, dat weten we. Hij kan geen risico's of hij moet het risico nemen. Want als hij er gewoon heen drijft, dan slaat Kees alles weg. En hij moet hem ook proberen zien achterin te krijgen. Dat probeert hij nou ook. Maar Kees die zei, dat doe ik zelf wel even. Maar hij is niet boven. Dus het is nou een kaart nou ja, tegen de bovenaan, zeg maar. Dus als het kan, neem ik die nog even met. Of zitten we bijna voor het nieuws?
1: Nee, doe maar, want ik ken anders hoort het wel van mij. Nou, dat
4: ja,
1: weet je wel.
4: Ja, dat is ook zo. Dat, ja, Kees die slaat zelf die bal op. En het is hetzelfde geldt ook voor Albert Hoekstra. Als Kees hem te mooi geeft, dan zei Albert van kom maar op met de dingen en die slaat hem weg. Dus ook Kees moet wat risico's nemen. En die gaat nou zijn aanlopen. Hij kijkt, nou, ja, hij kijkt nog even en dan denkt hij, ik sla hem toch maar naar Albert. En die krijgt, oeh, ja, het is hieruit. Kees van der Schoot wint de partij met Marten Jansen en Jorrit Palma. En die verslaan Jordi Miedema, Aldert Hoekstra en Brent Bosma. 5-3 en 6-4.
1: Was geen verrassing door van tevoren?
4: Nee, dit was normaal gesproken wel een beetje aan elkaar gewaagd. Alleen Kees van der Schoot had toch net iets meer over als Aldert Hoekstra. En dat is, ja... Dus Kees van der Schoot is duidelijke winnaar.
1: Even voor jou, Doer. Het is 7:58. Het is al lang in nieuws. Marlies is inmiddels in de house. En we gaan naar Henk Apenius in perk 3.
4: Ik ga eerst er even overeind.
1: Doe maar even. Henk Apenius.
3: Ja, groep 6. Nummer 10 en nummer 12. Jan Sipman, Douwe de Boer, Benny Hofhuis en Jan Volbedal, Luc Lucerten en Johannes Singers. Maar een prachtige partij om te zien. Het gaat mooi gelijk op. Het is ondertussen draaien gelijk worden. En er hangt bij Fjoudwa in het voordeel van Pedro van Jan Volbeda. En het is nou Johannes Zingersma die de bal opsloeg. En hij werd de keerste behouden. En daarmee komen zij op de Sois 12 voorsprong. Het is zo aan de eerste. Dus in deze partij hier draaien gelijk. En Sois 12 en de tweede keertse. En die loopt op een wat zult wijzen. Een meter of draaien uit het perk. En dan is Jenna wat loepig gezeten nou, richting dat perk stuurde zil. Komt hij machine in. En die bal, ja, die is goed op. Het wordt even twijfel van, hier misschien wordt er vierwest. Maar de bal komt het perk net uit. En dat betekent dus dat Jan Volbeda, Ludwig Seerten en Johannes Siegersma, zij komen op een 4-0 voorsprong. In het bedoel van Jan Sipma, Douwe de Boer junior en Benny Hof.
1: Dirk Hoekstra in perk 2. Ik heb hier de burgemeester bij staan. Kan ik wel even 2 minuten met hem praten of is dat niet vertrouwd?
2: Jawel, het is hier 2 spellen gelijk. Dus het gaat mooi gelijk op.
1: Mooi.
2: Dat kan wel even.
1: Burgemeester Ines Scherps, welkom hier bij studio van Jelle Dijkstra.
7: Goedenavond.
1: Goedenavond. Lanenkaatsen, ik heb even uitgerekend, dit is uw 6e keer alweer.
7: Is dat zo? Ik heb het niet geteld. Maar
1: misschien dat de eerste afviel vanwege corona en de tweede.
7: De eerste wel, denk ik.
1: 2021.
7: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk het mooiste evenement van Harlingen, hè?
1: En waarom vindt u dat? Want u had, wist u wat kaatsen was toen u hier kwam?
7: Ik wist wel van het bestaan van kaatsen, maar ik wist niet dat er nog lanenkaatsen was ook. Maar wat het mooie is dat het zo Harlingers is. Het is echt ook voor Harlingen. Het is, natuurlijk zijn er ook mensen van omringende gemeenten en dorpen. Maar het is echt, ja, het is echt van de gemeente hier. Er is altijd een hele goede sfeer. Van dit keer voor het eerst slecht weer. Dat is wel echt een tegenvallertje hoor. Want andere jaren zat ik wel de hele avond mooi op een bankje. Maar dat is gewoon nou te koud.
1: Wat doe je nu dan?
7: Ja, een beetje heen en weer lopen. Ik heb net onze Theo zien verliezen. Dat was wel jammer natuurlijk. De laatste medewerker van ons die nog in het spel was.
1: En ons is de gemeente Harlingen.
7: Ons is de gemeente Harlingen. Kijk, ze zijn natuurlijk veel Harlinger helden. Maar ja, dit was wel even leuk om te... Nou, niet leuk voor Theo, maar wel even leuk om te kijken.
1: En morgenavond bent u ook van de partij?
7: Morgenavond ben ik helaas verhinderd.
1: Ja, dan wordt het stil. Dus volgend jaar bent u er gewoon weer.
7: Volgend jaar? Ja, dan hoop ik wel. En dan hoop ik ook beter weer.
1: Nou, nog heel veel plezier tijdens de Harlingen Feestweek.
7: Ja, en jullie ook allemaal. Ik hoop in ieder geval dat het vrijdag, zaterdag droog is. En even meer zon, dat mag toch wel. Een beetje een zonnetje erbij. Dat zou toch wel aardig zijn voor de laatste paar dagen.
1: Burgemeester, bedankt voor uw mooie woorden.
7: Tot gauw.
1: Dirk Hoekstra, we waren bij jou in perk 2. Is daar nog iets te zeggen?
2: Nou, dat ik de mond vol heb, want ik was even...
1: Zal we dan even naar Henk?
2: Ja, best.
1: Henk, heb Penis perk 3?
3: Ja, dan gaat het nou in één keer al even het Jan Volbeda, Ludwig Seerden en Johannes Siegersma. Stonden al 4 om het draaien voort. En Jan Sipman, Douwe de Boer en Benny Hof, de nummer 10 en 12 van groep 6. Maar het is ondertussen een 4-1 6 en een voorslag al 5 om het draaien worden. En dan is het Johannes Siegersma die de bal heel goed weet te rijden zien. En dan gaat de bal oer de boppen. En dat betekent dus dat zij de Skinner 2 ik alweer 4 om het rijden en een skinner 2. En dus het is nou eens zien wat er gebeurt. De bal ja, die zit er goed in en dan krijgen we een keertje. En die bal die zit ik weer voet. En dat betekent dus 4 om het rijden, skinner 2 en 1 keer in het tussenspul.
1: Dirk, is die mond al leeg?
2: Nee, nog niet, maar dat lijkt hier ook veel.
1: Wat heest er dan?
2: Een broodje.
1: Oh ja, dat moet ook even op zijn tiert, hè?
2: Ja, je moet allemaal.
1: En waarom lijkt het stil?
2: Nou, ze waren de bal kwijt. En nou slaat Rick Minnesma boven. En,
1: ja?
2: En het is nou 4 eerste gelijk en 6 gelijk. Dus ik neem deze bal even met Henk.
1: Ja, prima.
2: En hij brengt de bal voorin bij Rick. In de hand, ja. En dan in die fut natuurlijk, hè. Die moeten ze zoeken bij Slagerij Kager.
1: Ja.
2: Oh, dat mag je niet zeggen.
1: Vooral uw gehakt.
2: Ja, vooral uw gehakt. Het is nou 5-4 voor de partij van Rick Minnesma.
1: Ja, we eens even horen waar Doerde naar zit te kijken. Oh, Doerde die is even, die heeft ook even pauze, want die heeft de koptelefoon even aan de willen gaan hangen. Dan gaan we weer even terug naar Henk.
3: Ja, dat is het wie een bobbeslag van het perk van Ludwig Seerden en Johannes Ziegersma. Zij komen op een 400 rijen voorsprong en over jou het waar. En er luidt Lizzie no twee keersen en dat betekent dus dat er even ruiden wordt van opslag. En dan gaat het bedoel van Jan Sipma, Douwe de Boer en Benny Hoff. Zij gaan richting het perk. En dan is het dan de formatie van Jan Volberda, Ludwig Seerden en Johannes Ziegersma om die beide keersen dus te behouden. De eerste luidt ze wat op de helft en door is een meter of draaien liedser. Zien wat er gebeurt. Jan Sigersma die slaat deze bal op. Brengt hem achterin. En oh, een knapper van de achterinse. En dat betekent dus wedstrijdpunt voor het bedoel van Jan Volberda, Ludwig Seerden en Johannes Sigersma. Draai 5 en het was zoals de Telegraaf. Zien Aasten Ludwig Seerden, mooi Aasten de orenbal opslaan. Zij staan dus op wedstrijdpunt. En dan wordt er een behoorlijke keertje ter ondersteuning van de opslag. En is het Aasten Ludwig Seerden dus. Mooi Johannes Sigersma neemt hem op de boppen. En Jan Volber daar terug van de keertje. Ken Ludwig het dan oude we zullen het oude maatje. Maar die bal die komt rot in de hand van Jan Volberda. En dat betekent dus dat het bedoel van Jan Volberda, Ludwig Seerden en Johannes Sigersma. Zij gaan een omloop vierder. Zij winnen op Traaien 5 en Twa Sois. En dan krijgt dus een crosszetter terug. Nummer 10 van de groep Sois, Henk Jan.
1: Komt goed, Henk. Dirk Hoekstra, is daar nog wat te vertellen in perk 2?
2: Genoeg. Deze 5-4. En het binnen allemaal... Nou ja, kwaadslagen, het is wel spannend. Het is 5-4 en 4-2 voor de partij Rick Minnesma. Dus we gaan naar het eind van de partij.
1: Nou, als het in de uitzending is, dan zei het maar. Sterker nog, dan mag de microfoon is voor jou, want
2: okay.
1: Er is niks bij Henk en okay. De hoede ook nog niet.
2: Okay. En nou de... Wietse Wassenaar die brengt net de bal op de rechterkant van het perk en Rick kan er net niet bij, dus het is 4 gelijk worden. Ja, ze binnen aan elkaar waagd uiteindelijk, hè. Ja, dat blijkt ook wel interessant natuurlijk. En het is dat zien Wietse Wassenaar die moet nu wegzoeken om Rick Minnesma, de miste kaatsen, maar ja, die neemt het hele perk voor zich. Dus die kennen alle kanten niet, maar ja, dan gaat hij ze op de buitenkant en dan wordt het hem toch een beetje moeilijk maakt. Want als ze te goed binnen, dan slaat hij alles boven. Zie je, en dan brengt hij hem op de buitenkant te ver. En dan is hij buiten het perk en het is 6-4 voor het partuur van Rick Minnesma. En die kennen in principe nou uit. Als ze de kaats houden, dan... is het eerst voor hun en dan is het 6-4. We zullen zien wat er gebeurt. Rick Minnesma staat nu aan de opslag. En die gaat even nadenken waar hij hem heen brengen zal. En hij brengt hem tussenin. En de achterinste die slaat de bal voorbij. En het is 6 gelijk. Dus het is nog niet uit. We moeten nog even zien wat er nou gebeuren gaat. Wat Rick gaat doen. Wat hij nog in petto heeft. Hij krijgt de bal van zijn maat en hij stuit het net als bij tennissen. En neemt zijn aanloop en brengt hem voor in plat. En terug. En bijna in mijn stoel. En het partuur van Rick Minnesma, Lars Borgman en Pascal van der Zee winnen deze slag met 6-4. En dat is partuur 26 van groep 2, 17 tot 35 jaar.
1: Dankjewel, Dirk.
2: Oké, graag gedaan.
1: Doe de Van der Hoek.
4: Ja. Hey, zeg het eens.
1: Nou, waar zit je dan naar te kijken?
4: Oh, ik zit naar het kaatsen te kijken.
1: Ja, dat snap ik, maar welke...
4: Ik zal even zeggen, Henk-Jan, dat is van groep 4, 50 tot en met 59 is dat partuur 4 tegen partuur 7. En partuur 4, dat is Michel van der Ploeg, Roland van Wieren tegen Van der Walt. En die kaats tegen Fokke Alkema, Sanderinia en Hilbrand van Dijk. En die winnen net los, het is... twee geliek en een kaats en verder is de, ja, ze zijn net begonnen, dus ik kan er nog weinig van zeggen.
1: Oké, okay. Nou dan gaan we nog even naar Henk Penius in perk 3.
3: Ja, hier ben ze nog net los, Henk Jan, maar dat ben aarten, is het de hele finale van groep Traaien. Nummer 4 in de nummer 5. Jurgen Breimer, Martin Hiemstra, Michel van der Veintje, Dennis Wijenterp, Patrick Schillema en Johan Kwast. Ja, de heren Madden nog even inslaan. Dus ik denk, maar in liefde 12 minuten, dan ben we weer los hier op de 1 perk Traaien. Maar dus de nummer 4 en 5 van groep Traaien.
1: Fjouwer en 4 van groep Traaien. Dirk, wist er nog? Dirk is even pauze aan het houden. Doede, is er bij jou al wat te melden?
4: Die is rozen aan het halen voor Sandra, denk ik.
1: Of kunnen we even een plaatje draaien?
4: Ja, doe maar even een stukje muziek. Ja.
1: Erik Klumper vanuit Studio Harlingen, graag een mooi plaatje. Maar dat doe ze wel altijd.

0: En dat was in mijn Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in de Bitter Lemon. Henk Jan.
1: In de Bitter Lemon, Erik? In Bacardi Lemon, toch? Nou, dat maakt allemaal niet uit. Doeren van der Hoek in perk 1.
2: Ja, daar ben je nog steeds rustig aan het kaatsen. En, het is inmiddels het eerst voor het partuur van Michel van der Ploeg. En zit het nauwelijks weer redelijk aan elkaar gewaagd. Maar goed, dat zal straks doen blikken. Maar zowel de partuur van Michel als van de partuur van Rinia, die ben redelijk aan elkaar gewaagd. En dat werd, er wordt er niet zoveel bovenslagen of zo, maar er wordt wel goed kaart. En vooral een tussenspel, want dan slaat Rinia, die slaat weer bijna een bal het perk in. Dan zit Arjen Lemstra, die krijgt de bal op zijn hoofd. Ja, die zit ook op zijn telefoon te kijken in plaats van het kaatsen. Dan moet ik niet, als het publiek zijn, dan moet je altijd opletten. Of niet, Henk-Jan?
1: Ja, zeker doen we.
2: Nou, even, ik doe maar eventjes op de telefoon en dan krijg je een bal in het oor. En die moet ik even zeer, want hij zat echt even te vrieven. Maar dan moet je maar opletten.
1: Zo is het.
2: Maar nee, het is gewoon leuk om naar te kijken hier. En niet zoveel publiek, maar het begint wel wat meer te komen. En wat ik net al zei, dat we het vooral in tussenspellen, en dat vindt het publiek ook hartstikke mooi, een tussenspel, ballen wat heen en weer slaan, dat genieten de mensen van. En dat is ook het leuke aan het lanenkaatsen. En vooral bij de wat ouderen en zo, hè, die niet meer zo snel de been binnen in het perk, maar toch wel tactisch goed nog kaatsen. Ik zal deze opslag even metnemen van Michel, die staat, oei, ballen het voorslagen. Dus daar hoeft het perk weinig aan te doen. Nou, de partij begint een beetje op gang te komen en daar komen we straks nog wel even op terug.
1: Perk 3, Henk Apenius.
3: Die partij is krijgt nu de aanzetten. Jurrien Breimer, Martin Heemstra en Michel van der Veen. Sint-Dennis Wijnje, Terp, Patrick Schillema en Johan Kwast. Er is nu twak eerst in het tussenspel en ja, daar ging het een twakkelijke 100 telegraad, dat betekent dat we ruit geblazen. En dan is het bedoel van Jurrien Breimer wat naar het perk gaat. En ja, dan ben ik krek bezig in het eerste. En dan is het de formatie van Dennis Wijnterf. Die er dus naar de stuit gaat. Waar keert net al te groot. De eerste is een 2-3 meter in het perk. En daar is krek een meter liter. Dus ik ben benijd wat Dennis nog naar dat perk thuis sturen zal. Komt de bal voorin bij Michel van der Veen. Ja, die laat hem voort maar goed del. En dat betekent dus dat bedoel van Jurrien Breimer. Zij komen op Fjouwertwa in het eerste hier in perk draaien.
1: Dankjewel Henk. Ik denk dat we na het nieuws van 8 uur pas weer bij je terugkomen. Dirk Hoekstra in perk 2.
4: Ja, wij zijn hier begonnen met groep 4. 50 tot 59 jaar. En dat is partuur 11 tegen partuur 1. En dat is Goitse Skeffer uit Seksbierum, Rijtse Kleinsma uit Bolzert en Thierry Hamhuis uit Harlingen tegen Gerard Hoekstra Herbaaien, Anne-Pieter Kooistra Franeker en Wietse Vlietstra uit Seksbierum. En het is net begonnen, het is 4-2 aan de Telegraaf.
2: Hij is elkaar zo'n finale, Dirk, hè?
4: De winnaar zit in de finale. Ja, klopt.
2: Ja, dat is bij dit perk ook zo, bij perk 1, want zit in groep 50 tot en met 59.
4: Ja,
2: is het.
4: Het is halve finales, ja. Ja.
1: Dirk en Doerde, merk je dat dan ook aan de partijen, want het gaat toch ergens om, hè?
2: Nou ja, je merkt dat ze wat meer aan elkaar gewaagd binnen.
4: Ja, dat gaat meer gelijk op. Ja.
1: Nou, dat is een goede analyse, jongens, van de mini simpele vraag.
2: Kort maar krachtig.
1: Ja, daar houden wij van.
2: Zo is het.
1: Maar ik wil even zeggen, beste collega's, dat het over 3 minuten 8 uur is. En dan gaan we er even uit door de Van der Hoek voor het journaal.
2: Ja, en reclame ook, neem ik aan.
1: Ja, dat horen we dan wel. Dirk, ben je klaar bij die?
4: Nou, ik had nog één opmerking over die bal op een fiets.
1: Ja, ga niet gang.
4: Nou, ik dacht dat het misschien bedoelde dat die bal op een fiets op een laden komen was.
1: Ja, dat dacht ik.

0: snapt er allemaal niks van. Nee, maar, nee. Maar ik begreep het nou.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Doe er, we sluiten af bij die. Of ja. Henk geen penis heeft iets belangrijks, dan breekt hij maar in.
2: Guy Gruipkes over mijn rug, hè?
1: Nee, doe, dat zou ik nooit doen.
0: Doen we het nog even over boegelen en triktrakken, of doen we dat morgen?
2: Ja, daar gaan we morgen wel weer over verder.
0: Oké. Okay. En familie?
2: En familie,
1: familie, ja. Volle nee weer houden.
0: We gaan even naar Perk 1, naar Doerder van der Hoek.
2: Ja, het is, we zitten bijna voor het nieuws, dacht ik.
0: Ja, een minuut of twee.
2: Het is hier inmiddels wel het spul voor de duur van Michel van der Ploeg. En ik had toch wat meer verwacht van Rini en Gezotten. Maar Michel die, en Simaat, die binnen wel erg slim in het tussenspel ook. Alleen nou wordt Michel... Eén buiten. Je moet ook nooit zeggen dat ze het goed doen, want dan beginnen ze meteen te boekelen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, altijd zo.
2: Ja, maar ja, verder, het is nou spul om niks en na het nieuws dan gaan we verder.
0: Ja, we moeten ook even vol praten, want dan zeg ik wel dat het afloopt mis.
2: Ja, ik hoor daar eentje om.
0: Ja, maar gewoon doorpraten, ja, nou, ik sluit al af.
2: Ja, Michel gooit hem weer buiten, dus dat is een schone vier voor het portuur van Rini. Ja. En Rini die begint al te lachen. Die denkt, ja, ik zie sukker uit. Dat vind ik wel lekker makkelijk. Die hek het liefste. Nou, Michel die mag nog een keer. Alleen hij geeft de afslag al over. Het lukt hem niet goed genoeg. Dus hij zei tussen je maat, doen dat het maar. Nou, en die komt nou eens aanlopen. Die gooit hem voorin. En de achterin die pakt hem. En hij wordt ook weer best rustlagen. En Rini slaat hem heel hoog. Maar... Nou kan ik niet zien wat de keurmeester aangeeft, maar...
0: Doede, dit was hem. Ik geef een stokje over, want...
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: gehad. Ja, de klok van 8 uur, zei ik net, hebben we inmiddels gehad. En we bevinden ons weer op de lanen in de studio bij de fietsenwinkel. Ik moest het stokje overnemen. Ik ga even het rijtje af vanaf deze kant. Doorde, jij zit in perk 1 en jij hebt partuur 7 en 4 tegenover elkaar.
1: Ja, van groep 4, 50 tot op het 59. En die binnen inmiddels zitten we het spul om het eerst. Dus de spanning zit er nog volledig op. De tempo lijkt wel wat lager dan bij de vorige partij. Maar ja, dat waren allemaal knapen van 20, 22 jaar.
0: Ja.
1: En dat merk je toch wel. Hè? Alhoewel 50 ook nog niet oud is natuurlijk. Maar ze doen een stinkende bij. En het is best wel leuk om naar te kijken.
0: Oké. En dan wil ik even weten bij Dirk. Jij zit ook bij groep 4?
2: Ik zit ook bij groep 4.
0: En welke heb jij?
2: En dat is 50 tot, 9, tot en met 59 jaar. En ik heb de parturen 11. Teugen 1.
0: Oké.
2: En dat is 11 is Goitsenskeffer uit Zegbieren. Rijtse Kleinsma uit Bolzert. En Thierry Hamhuis uit Harlingen. Teugen Gerard Dijkstra uit Herbaaien. Anna Pieter Kooistra uit Vraneker. En Wietse Vlietstra uit Zegbieren. En aan de telegraaf hangt elke eerst en een tweetje. Oh. Dus het gaat gelijk op. Alleen het gaat niet zo snel als de vorige partij, net precies wat Doede zei. Want dat waren een stuk jongere knapen die hier kaatsen. Dus dit duurt allemaal ietsje langer.
0: Ja. En dan gaan we ook gelijk even deur naar perk 3. Want daar hebben we van groep 3 Henk Kempenius.
3: Ja, Marlies.
0: Ja,
3: voor jou is je vijf.
0: Ja, Henk. Ja.
3: Ja, voor jou is je vijf. Jurgen Breimer. Jurgen Breimer, Martin Heemstra, Michel van der Veensje, Dennis Wijnjeter, Patrick Schelma en Johan Kwast. Dus groep draaien, voor jou is in 5 en het is weer correct volledig in liekwicht worden. Want het eerste bordje ging op de zaaljouw, nou ik bedoel van Jurgen Breimer. En weer correct retour tot van de keers op de zaaljouw van Patrick Schelma. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in liekwicht is. Eerst een geliek onder de telegraaf en de Skinnertois. En de Skinnertois die hing het aan de kant van het bedoel van Jurgen Breimer. Het is Dennis Wijnjeter. Die ook lag verzwaard achterin bij Matten Hintra. En die rekent hem vliegend. Die stapt er heerlijk in op. En dan gaat die bal gewoon over de bal heen. En dat betekent dus eerst een week. Schinner voor jou hier onder telegraaf. In perk draaien. Groep draaien. Vjouwers in 5.
0: Mooi en bedankt. Doorde, wat gebeurt er bij jou allemaal?
1: Nou, ze binnen hier inmiddels aanland op spul op het eerste en 6-4 voor het bestuur van Michel van der Ploeg. En die kennen dus een gatje slaan, maar het is een redelijke kaas die de Rinia verdedigen moet. En Rinia die stuit het even 3-4 keer met de bal en kiept ook even naar het perk van hoe sta je hem ongeveer. En dan komt hij met zijn aanloop en hij gooit hem voorin. En die voorin raakt hem ook best. En Michel mist en het is 6 gelijk.
0: Oké.
1: Dus ik neem die slag even met.
0: Want dat
1: zeg ik, het kennen een gatje wordt. Alleen Michel die had nog niet veel mist in het tussenspel. Maar dit was net eventjes op die kinderkopjes, zullen wij dan zeggen. Hè, die stientjes.
0: Ja.
1: En dan stuit het hij net even anders als normaal op de straat. Dat was nou ook het geval.
0: Op de laan wil je altijd verrast, laten we het zo zeggen.
1: Met zulke soort ballen wel, ja.
0: Ja, precies.
1: Nou, Rinia die stuurt zijn maat eventjes naar de linkerkant. Dat houdt dus in dat hij zelf dan waarschijnlijk naar rechts loopt. Ja, dat doet hij. En hij keert hem. En nou wordt hij nog een elkaar. Dat is een mooi tussenspel. En Michel had het weer in de hand. Alleen nu krijgt Rinia die krijgt hem nog recht in de hand. En dan wordt het een kaats. En die leidt bij de afslag. En dat is dus een behoorlijke kaats. En die moet eigenlijk boven, om het zo maar te zeggen. Dat, die bal neem ik ook even met. Dat is Roland van Wier die de afslag. En die slaat hem. Ja, slaat hem heel best op. Michel had. Was niet nodig, want de bal denk ik aan. Het is hier inmiddels 3-1 voor het portuur van Michel van der Ploeg en zijn maten.
0: prima. Ik zie de Telegraaf van perk 2 niet heel goed, Dirk.
2: Oh, hoe bedoel je dat, Marlies?
0: Nou, ik kan vanaf mijn commentaarpositie kan ik zien dat er soms wat blokjes aan hangen. Maar nou staan er weer wat mensen voor. Dus dan kan ik niet kijken wat er allemaal aan hangt. Maar daar heb ik jou voor.
2: Ja, daar hangt niet zo heel veel aan. Het is namelijk spul om het eerst te hebben. En twee gelijk en twee kaatsen. En dat spul is voor Gerard Hoekstra, Anna Pieter Kooistra en Wietse Vlietstra. En ja, het gaat een beetje gelijk op. Het gaat niet hard. Ze nemen de tiert ook de man. En het is wisselend. Nou ook weer met de kaats. En die is voor de witte. Ja. En die komen nou op 4-2. Dus ja, spannend is anders, Marlies.
0: Oké, als het dan een beetje deur broddelt en doet.
2: Het gaat heel langzaam en een beetje op en op. Dan de rode groep en dan de witte groep, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En bij Henk, is het daar ook zo een beetje aanmodderen? Nee, dat zeg ik verkeerd. Een beetje sudderen of wordt er al wat spektakel gebeurd in perk 3?
3: Nee, we hebben één keer zo'n gelijk aan de Telegraaf gaan, Marlies. En dat betekent dus eerst een gelijk waard daartoe. Ja, ondertussen is het de bedoel van Jurien Breimer, Martin Hiemstra en Michel van der Veen. Ja, zij pakken als eerste het tweede bordje, want op de eerste gelijk en de zesde is het Michel de retour dat in het perk. Er is nou even een discussie van of de bal voor of net voor is, maar de keurmeester die zei dat de bal voor is en daardoor wordt het in ieder geval voor jou gelijk. En spul om het eerst, maar dit spul om het eerst is er in hand van Jurien Breimer, Martin Hiemstra, Michel van der Veen, Tjen Dennis, Wijen Terp, Patrick Schillema en Johan Kwast. Dat is dus nou krijg voor jou gelijk worden. En er luidt een hele liedse keert. Michel van der Veen, hij stiet weer kleren op de onderkant om die opslag van zijn vertoer te verzwaren. Komt die bal van Michel wat tussenin. En dan is het Dennis die er een keert van slaat. Ze wordt op de helft van het veld. En dat betekent het spul om het eerst. Voor jou dwa en twee keertsen in het tussenspul.
0: Oké. En is er verder op perk 2 en perk 1 nog wat spannends te melden? Of zeggen jullie nou, van eerst even een muziekje drinken?
2: Het staat hier nou 6-4, Marlies.
0: Ja.
2: En het kan een beslissend.
0: Dan blieven we bij jou, Dirk.
2: Ja, ik wil graag dit even afmaken.
0: Ja, heel graag.
2: En dan maar misschien even een muziekje. Het is spullen bij eerst en 6-4. Het kan dus in principe 3-1 worden. Nou, dan moet de Gerard Hoekstra moet wel de bal houden, want het is een hele dikke kaats. Het is moeilijk dus om voorbij te slaan en hij slaat hem kwaad. Dus het is hier 3-1. Daar wil ik het eerst heen belaten.
0: Nou, dan ga ik toch weer door naar Doorde, want hier hangen er weer 6 onderaan de Telegraaf.
1: Ja, het is hier 3-1. 3-1 voor Michel van der Ploeg en 6-4 voor Robert Rinia. Nee, wat zeg ik dat nog goed? Sander Rinia, maar niet liggen. Ja, er zijn zoveel Rinia's dat.
0: Je komt erin om.
1: Ja, maar Sander die gooit hem voorin en de voorin raakt hem poerbest. Ja, die gaat boven. En het is alweer 6 gelijk, dus ik neem de slag maar even met.
0: Graag.
1: Ze moeten nog even om een bal zoeken. Ja, daar komt hij alweer. Nou, want Rinia die moet wat risico nemen, want als je een mooi bal ziet, die voorin die slaat als een wild. En dat heeft hij zelf ook al gedaan. Maar even kijken wat hij nou achterin krijgt. Nee, hij gooit een buiten. En het is hier inmiddels 4-1 voor het portuur van Michel van der Ploeg, Roland Verwier en Tegen van der Wal.
0: Dan denk ik dat we toch nog even op de lanen moeten blijven doorden, of niet?
1: Nee, ik heb wel even een stukje muziekje.
0: Oké, dan gaan we naar Erik Klumper in de studio. Erik, heb je nog een leuk moppie voor ons?

0: Ja, en dat was Carol Emerald met Night Like This. En mijn fout, Erik Klumper heeft inmiddels de studio verlaten. En Roland Aals, de techneut, is nu de techneut in de studio in Nieuw-Zuid. Wij staan hier op de lanen, ik ben Marlies van Bon. En in de perken hebben we respectievelijk Doeren, Dirk en Henk. En ik ga gelijk door naar Doeren, want die zit hier vooraan. Doeren.
1: Ja, ik zit nog steeds vooraan. Het is hier 4-1 voor de cultuur van Michel en 6-4 voor de cultuur van Ria. En die moeten nou een kaartje voorbij slaan van een meter. Dus er zit een kans in dat ze het bordje pakken. Daar komt, ja, en die gooit hem ook buiten. Het is hier 4-2. Dus, en dan beginnen we weer aan een nieuwe eerste. Wat mij betreft maar wel even naar Hendrik of naar Dirk.
0: Mooi, dan wil ik Hendrik even horen. Henk?
2: Ja, dat kan altijd. Ja, nummer 4 is in de nummer 5. Jurjen Breimer, Martin Hiemstra, Michel van der Veens, Dennis Wijnter, Patrick Schillema en Johan Kwast. Het vier spul om het eerst in het voordeel van Jurjen en Simaten. Dan is het Sai Liek en dan is het Michel van der Veen die de bal retourneert tot Vader Keerts. En daarmee waren dus draaien hem in. Maar ja, nou wie het krijgt op de Sai Straat. Dennis Wijnter, die staat op een goede plak, op een goed moment. Keert de bal van de Keerts en over de toer tot in het perk. En dat betekent dus dat de spanning bij Brom is in de wedstrijd traai om het waar. En dat is Noah Griense, Martin Hiemstra die de bal eigenlijk onder de hoorn trots laat van Dennis Wijnterp. En dat betekent dus dat er een behoorlijke keertje komt te lissen in het tussenspel. Traai om het waar, dus on de Telegraaf en één keertje in het tussenspel.
0: Mooi, dan gaan we naar perk 2.
3: Hetzelfde stand ongeveer.
0: Oké. Okay.
3: Ook 3-2 en 4 gelijk. Het gaat aardig gelijk op. Het zet het een beetje voort, zoals we in het begin ook al zeiden. Het is om en om met veel kaatsen en ook een enkele triktrak. Dus ja, het duurt allemaal wat langer. Ook omdat het gelijk opgaat natuurlijk. Hè.
0: Zo snel als dat het in het eerste 2 uur ging, loopt het niet meer.
3: Nee,
0: hè?
3: Nee, maar zien die peturen hiervoor, die waren een stuk jonger natuurlijk. Hè. Dat scheelt haast 30 jaar.
0: Die zijn wat meer fanatiek.
3: Ja, maar die lopen ook sneller heen en weer. Ja. Die zijn in een paar tellen van het perk weer naar de opslag. En hier duurt alles ietsje langer.
0: Ja, maar
3: ja, maar dat mag ook wel.
0: Je zit ook in een groep van 50 tot 59. Ja. Dus ja, dan kan dat.
1: Ja. Ben dat voor ons nog jonkies, Dirk?
3: Ja, zeker. Zeker wel. En hier binnen Goortse Skeffer en Rijtse Kleinsma, Thierry Hamu, die ben op 6-4 komen. Dus die wil ik eigenlijk dan maar even metnemen.
0: Nou, doen dat.
3: Het kan in principe 3 eerst een gelijk worden. Het punt, de 2 punten halen bedoel ik. Even zien wat er gebeurt. Hey, hij steekt de haan op. En nou steekt hij een vinger op.
0: Dat mag niet.
3: Ja, dat is zeker om de wind te voelen. Of zo. Maar nou, hij brengt hem achterin en die slaat de bal kwaad. Het is 6 gelijk in plaats van dat ze de punten halen. Dat, ja, we moeten nog even geduld hebben.
0: Ja.
3: Daar wordt er weer even overleid hier in het perk wat we gaan doen. En de opslager staat klaar en die brengt nou de bal voorin. En die wordt best inslagen. En ja, dan slaan ze de bal terug op de muur. Dus het is nou 3-1 gelijk.
0: 3-1 gelijk. We gaan even naar Doorde, want hier hangen de 6 onderaan.
1: Ja, het is 4-2 en 6-2 voor Michel van der Ploeg. En de Sander Rinia en Michel die slaat er nou in. En het is hier inmiddels 5-2. En het is een aflopende zaak voor het portuur van Rinia. En wat ik net zei, het portuur van Michel is ietsjes completer. Die kennen alle 3 een beetje. En Sander Rinia die had er 1 bij. En die man doet zijn stinkende best hoor. Maar die mist een hoop ballen. Dat heeft wel eens.
0: Dat, ja, maar dat is ook wel de charme van het lanenkaatsen.
1: Ja, dat toch. Ik bedoel, er zijn zat mensen. En het is prachtig dat ze meedoen. Maar die geven zich ook vaak op in de hoop dat ze 2 goede maten erbij krijgen. Om zo in de prijzen te komen.
0: Ja.
1: En daar is niks mis met.
0: Ja, maar ze binnen toch ook gewoon lotten. Dus je weet toch niet wie je erin krijgt.
1: Nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel, maar als ik me opgeef, want ik ken ook niks meer. Dan hoop ik wel dat ik 2 goede maten tref.
0: Ja. Ja, soms zit het met. Oeh, wat doet hij?
1: Die gaat buiten.
0: Oh, oké.
1: En niet zo'n klein beetje ook. Dat is wel makkelijk voor de keurmeester, want dan moet hij niet echt te beslissen. Want dat ziet iedereen wel dat hij dan buiten is.
0: Kan ik ook koeienmeester worden?
1: Ja, jou kan dat sowieso. Je hoort alleen maar op te letten of hij op een lijn komt of aan de buitenkant. Hoor. Ja. Dan is je buiten.
0: Nou, dat kan ik ook.
1: Nou, dat bedoel ik. Maar ik denk dat dit vrij snel uit is. Maar ik zou zeggen, over naar. Want ik zie dat Hendrik die het wel een hoop publiek om het perk heen.
0: Oké, Henk. Henk en Benius.
2: Ja, Malicia. Tussen de nummers 4 en 5 is echt een mooie partij om te worden. Jurien Breimer, Martin Heemstra, Michel van der Veen, Dennis Wijnter, Patrick Scholema en Johan Kwast. Wie draaien om hier in het voordeel van het bedoel van Jurien Breimer? Maar ondertussen is het weer volledig in Liekwicht. Op de Vjouwen, zoals wie het krijgt, Dennis Wijnter, die het fantastisch om die bal stapt. En de traai is een gelijk van maken. En die traai is een gelijk, hing het er weer. Maar het is nog een scherf jou voor het bedoel van Jurien Breimer. En nu is het Jurien Breimer die de bal retourneert tot in het perk. En dat betekent dus traai is een gelijk en een scherf zoals. En dan laat een keertje in het tussenspul. Die laat op de omslaglijnen. Dus dan is het de formatie van Dennis Wijnter, die gaat richting de stuit. En zij mooi proberen om die keerse dus te pakken. En in dit eerste blow. En het zonde is dus in deze partij. Traaien hiervoor. De traai is nu liek. Dus het kan weer alle kanten op. En de Skinner Soys is in handen van het bedoel van Jurien Breimer, Matten Heemstra en Michel van der Veen. En het is haast een Johan Kwast die opslag verzwaaien zil. En die opslag, de keerse die loopt tussen de verbeste opslag en de verminste opslag in. Dus hij stiet er vlak bij in dit geval, Johan. Hij mooi die opslag verzwaaien. Komt hij mooi zien oor en brengt hem achterin. En dan is het Matten die zoiets van Deblo ik al. En die bal die shit over het perk in. En straks komt het bedoel van Jurien Breimer, Matten Heemstra, Michel van der Veen. Komen van Fjouwer om het draaien voorsprong. Dennis Wijterp, Patrick Scholema en Johan Kwast.
0: Oké. En ik kijk even. Hoe lijkt het bij Dirk?
3: Het is hier 3 eerste gelijk en 4 gelijk en 2 kaatsen. Dus alles is gelijk.
0: Alles is gelijk. En hier komt de bal weer op me af. De bedoelde?
1: Het is hier 4 gelijk en het beslissende eerst eventueel voor het bestuur van Miesje van Appel.
0: Dan blijven we even bedoelde.
1: Dus het is Rinia die moet de bal overgeven aan Siep van Meest afslager. En die man heeft al wat voorgoed. Maar misschien dat hij nou eens 1 in. Ja, hij gooit 1 in het perk. Dat is wel lekker met nog. En die wordt ook kwaadslagen. Dus ze pakken daar wel de 6. Dus 6-4 voor het portuur van Rinia. En het portuur van Mies van der Ploeg die mag nou de kaart verdedigen van een meter of 8-9. Maar goed, het is maar net wie de bal krijgt in het perk. Als je hem achterin krijgen kan, dan wordt het weer 6 gelijk, denk ik. Want we hebben al redelijk wat 6 gelijk gehad. Alleen het bordje viel steeds de verkeerde kant op voor de duur van Rinia. En die slaat de bal. En nou, nee, daar komen ze niet naartoe. Het is hier, als het goed is, 5-3. Dus de spanning zit er nog een beetje in.
0: Komt weer terug, ja.
1: Rinia die zei het ook wel later, de kop niet hangen, maar kom op.
0: Nee.
1: Dus ik zie zeggen van op naar Dirk maar weer of zo.
0: Dirk?
3: Ja, dat is hier ondertussen 4-3 worden. Voor de witte groep, dat is Gerard Hoekstra, Anna-Pieter Kooistra en Wietse Vlietstra. Ben straks Gootje Scheffer, Rijtse Kleinsma en Thierry Hamu is aan de beurt. Om het weer 4 eerste gelijk te maken. Want die hebben nou inmiddels 6 aan de telegraaf hangen. Dus wat ik net al zei, dat kan in principe zo uitkomen.
0: Dan blijven we nog heel even bij jou.
3: Ja, hij neemt de aanloop voor de opslag en mist totaal. Dus het is. Het is nou pas een 6. Sorry. Ze was iets te vroeg met de 2 punten.
4: Alle werk
3: Dus er wordt nou wisseld. Het is 6 niks en een kaats. En we gaan even zien wat de opslager doet. Dat is Gortje Scheffer, Rijtse, Kleinsma en Thierry Hammers. En die brengen de bal achterin. En hij komt er niet voorbij. Dus het wordt nou 4 eerste gelijk. Het is weer helemaal in Liekweg.
0: Gelijk, weer gelijk trokken.
3: Ja.
0: Oké. Dan heb ik hier op de Telegraaf 5-3 met 2-2.
1: Twee gelijk.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, je bent toch een echte Haring, hè?
0: Ja.
1: Nou, dan zei het nog 2-2, dan zei twee gelijk.
0: Twee gelijk, oké.
1: Ik heb hier nou wel een opmerking, want er is een huis, daar hebben ze een stellage voor staan.
0: Ja.
1: En dat is voor de perkspelers wel een voordeel, want de bal vliegt langs je al niet kwaad.
0: Ja. Want die stijger die telt niet met voor kwaad.
1: Nee, als je daar tegenaan komt, is je niet kwaad. Dus dat is wel een voordeeltje. Want er zijn al verschillende ballen, wel een stuk of 6-7. Op die stellage slagen, ja, dan is het een kaats. Dus dat is dan wel voor. Dus ik hoop eigenlijk morgen dat ze die stellage die fut halen. Maar dat zal wel niet. Want ja, dat is aangenomen werk, neem ik aan. Dus,
0: ja, dat denk ik ook.
1: Dus, maar het is hier inmiddels 5-3 en 4-2. En Rinia die slaat nou op en die geeft hem voor. Nou, die slaat hem buiten en nou staan ze op, letterlijk op het dood. 6-2. Ja, moet af en toe de Telegraaf ook even helpen. Maar dit kan dus de beslissende slag wezen. En dan is de eerste finalist van groep 4 is ook bekend. En hij gooit hem achterin en hij slaat hem weer buiten. En de tuur van Michel van der Ploeg. Roland van Weer en Teken van der Wal, die zit in die finale morgen.
0: Goed, dan streep ik Fokke, Alkema en Sanderinia en Hilbrand van Dijk door.
1: En dan is het even bij Dirk afhankelijk van wie daar de finale haalt.
0: Oké, dan gaan we klikken even deur naar Dirk en nou, daarna gaan we naar Henk.
3: Inmiddels is het hier 5-4. Deur een zitbal. De man in het perk liet de bal vallen. Nou, hij was wel in, dus dat was een misrekening. Dus de beslissing is nabij. Maar nog niet helemaal, het is nou weer een trek-trakko om een kaats. Maar hij had al 3 keer stuiten. Dus de scheidsrechter griept in. Hij zet het blokje ongeveer 1 meter of 3 uit het perk. Dus een kaats, het is 5-4 en een kaats.
0: Oké. En hoe loopt het dan? Want het is 5-4. Hoe snel kan dit?
3: Nou, dat gaat niet snel hoor.
0: Oké. Dan ga ik toch nog even naar Henk.
3: Nou, 2 kaatsen moeten weer wisseld worden.
0: Oké, dan ga ik gauw deur naar Henk.
3: Ja.
0: In perk 3, met groep 3. Ja?
2: Ja, groep 3, Fjouwer en 5. Jurien Barijmer, Martin Hiemstra, Michiel van der Veensje, Dennis Wijnter, Patrick Schulman en Johan Kwast. Ja, dat is echt een prachtige partij om te zien. Het wie krijgt Fjouwer om het draai in het voordeel van het van Jurien Barijmer. Maar ja, op de Fjouwer size is het Martin Hiemstra die de bal achterin krijgt. En de bal gaat kweer. En dat betekent Fjouwer is een week. En die Fjouwer is een week hing het er ik nog steeds. Maar het is nou het bedoel van Dennis Wijnter. Ja, ze steen op voorsprong Fjouwer 2 in het nieuwe eerste dus van deze partij. En hier gaat het om een finale plekje. Want het bedoel van Douwe Kamsma, Klaas Malda en Jasper Boomsma. Zij steen dus al in de finale. Dus ja, er zit hier ik wel op het spul. Fjouwer is een week en Fjouwer 2. Het is Johan Kwast die de doodslag verzwaring. Maar komt de bal achterin bij Michel van der Veen. Die bal die sielt omheen en wat doet hij? Die rekert de gevel en dan ben je de punten kwijt. En zak op de bedoel van Dennis Wijnterp, Patrick Silva en Johan Kwast als eerste op de Sois in het nieuwe eerste. Het is Fjouwer eerste week en Sois 2 in het gedurende de partij. Het eigenlijk het bedoel van Jurien Breimer, Martin Hiemstra en Michel van der Veen elke keer voorstond. Ja, en nu ligt het erop dat het vierde eerste als eerste richting het bedoel van Dennis Wijnterp gaat. Maar Xavier is het nog net. Johan Kwast, hij mooie de opslag verzwaring. Fjouwer eerste week en Sois 2. zien wat er gebeurt. Het is achterin nog eens de bal boeten van Johan Kwast. En dat betekent dus Fjouwer is niet. En zo is Fjouwer. En een spannend verkeerste eerste kan het wel eens worden. Dus ik denk dat we er maar even blij bij blijven met Marlies in dit geval.
4: Ja,
2: ja Johan Kwast. Johan Kwast heeft de bal al ondertussen nog weer in handen gekregen op de boppen. Hij moet de opslag weer verzwaren. Patrick neerst hem en Dennis in het tussenspel. Zien wat er gebeurt. Hij neemt natuurlijk even zijn tijd. Hij krijgt een balboeten. Nu komt de bal voorin bij Matten Hiemstra. En die rekken de bal vliegen. Maar ja, die bal gaat dus in de gevel op naar jongen. En dat betekent dus dat bedoel van Dennis Wajeterp. Patrick Schillema, Johan Kwast, zij komen op een 4-1 voorsprong. Simpedoel van Jurjen Breimer, Matten Hiemstra en Michel van der Veen.
4: Ja. En dan hebben we Dirk.
3: Ja, dat,
4: hoe gaat het daar?
3: Het Petuur 11 heeft de voorsprong genomen. Het Goitse Scheffer, Rijtse Kleinsma en Thierry Hamus. En die staan nu op 6 niks en 5-4. En als ze de tweede kaart oppakken, dan is het hieruit.
4: Oké, dan blijf ik even bij jou.
3: Ja, want ik wil even zien wat hij gaat doen. Ze slaan nou op, Goitse Scheffer en zijn maten. En die brengen hem tussenin en ze laten de bal stuiten. Dus het is hieruit met een setbal. Dat Petuur 11 wordt het morgen in de finale tegen Petuur 4.
4: Oké. Okay.
3: En dat is Petuur 11 is Goitse Scheffer, Rijtse Kleinsma en Thierry Hamus.
4: Mooi, met dank aan de Gerard Hoekstra, Anne-Pieter Kooistra en Wietse Vlietstra. Die ja. Strepen we door.
3: Ja, oké. Okay.
4: Goed, dankjewel.
3: Oké, okay. En ze binnen hier al aan het omkleden voor de volgende partij.
4: Heel fijn, ik hoor graag wat je straks weer...
3: Het lijkt een jonge knaap. Dus,
4: jonge knaap, ik hoor straks even welke partij je
3: ja,
4: krijgt.
3: Ja.
1: Tegen 3,
4: ja, wacht even. Ik heb hier de Doorde bij mij staan. Ik schrijf het even op Doorde, want anders versla ik erin. In perk 1 krijgen we straks van groep 6, dat is de heren 60 plus, partuur 14 tegen 3. Ik zoek mijn lijstje even op, komt helemaal goed. En Henk, Hempelius, hoe ver lijkt het daar nu? Want jij bent de enige die nu op dit moment draait.
2: Het bedoel van Dennis Wijnter, Patrick Schillema, Johan Kwasten. Ja, die partij dus in hun voordeel willen te kantelen. En ze staan ik alweer op de Skinner Fjouwer. Vier Fjouwers staan zij voort. Zien Jurjen Breimer, Matten Hiemstra en Michel van der Veen. En dat loopt nog een tweede keer. Ze wat op het midden van het field. En dan is het Jurjen die daar die opslag verzwaart. Hier mooi. Ja, het is alle hens aan dekken voor het bedoel van Jurjen Breimer. Komt Jurjen Machinoor en brengt de bal voor in. Oh, die bal, oh, die bal is, sluit het helemaal van Dennis Ouwe. En dat betekent dus Fjouwer 2. Vier om Fjouwer. En Fjouwer 2 alles in het voordeel van het perk. Dat is de formatie van Dennis Wijnterp. Zij heeft mooi, dus ja, zij heeft de touwtjes even in handen op dit moment. Dus op najaars en Michel, nee, Jurjen natuurlijk, die op slag verzwaar is. Vier Fjouwer. Fjouwer 2 achter. En dus echt is het alle hens aan dek nog steeds. Dus zien wat er nog gebeurt. Jurjen geeft de bal achterin. En de Kemat krijgt bij. Maar dat is Patrick Schollema die er heel goed bij. En die ramelt de bal over de boppen in de trick-track situatie. En daarmee komt het bedoel van Dennis Wijnterp op wedstrijdpunt. Zal ik al zo zeggen, de hele wedstrijd eigenlijk achter stond. Zijn bedoel van Jurjen Breijer. Maar steen nog op wedstrijdpunt. Fjouw 5, het was ooit. En dan is daar nog een Jurjen om Sjen dat hij nog een antwoord vinden kan op ja, die tussensprint zeg maar, van het bedoel van Dennis Wijnterp. Zij is het dus wedstrijdpunt. Sjen wat Jurjen nou richting dat perk stuurt is. Want ja, daar is het alweer afhankelijk van. Hij neemt natuurlijk even zijn tijd. Komt de bal, oh die bal die knikt helemaal boeten. En dat betekent dus dat het bedoel van Dennis Wijnterp, Patrick Schollema, Johan Kwast. Zij winnen op Fjouwer 5. En het was zoals van het bedoel van Jurjen Breimer, Matten Hiemstra en Michel van der Veen. Dus Marlies Kersten cross zetten. Troppentoer nummer Fjouwer bij groep Traaien. En dan krijgen we de finale. Dus morgen. En dan krijgen we de finale morgen dus tussen de nummers 10 Douwe Kamsma, Klaas Malde, Jasper Boonsma, Sjen, Dennis Wijnter, Patrick Schillema en Johan Kwast.
4: Oké, dankjewel. Er komt straks waarschijnlijk ook nog wel wat anders bij jou in het perk, of niet?
2: Ik weet het net, ik was het rustig al.
4: Oké, nou dan jerk het straks wel weer even wat er op Aline komt. Ja, Dirk, we gaan even naar 2.
3: Ze binnen hier aan het inslaan, het is van de groep 2. Partuur 3, teugen 5.
4: Wacht even, groep 2, partuur hoeveel?
3: 3 tegen 5.
4: Tegen 5. Oké, ik zoek hem op mijn lijstje.
3: Oké.
4: Even mijn administratie. Ja.
3: En die heb ik hier voordat jou kwamen ook gehad.
4: Vertel.
3: Toen was het 30 tegen 3. Dat was de andere kwartfinale, zou ik maar zeggen.
4: Ja.
3: En nu zitten ze dus op het eind. Ze gaan naar richting de prijzen al kaatsen.
4: Hmm.
3: Dus het is. We zitten in de laatste groepen. Nou, de laatste van deze groep.
4: De partuur 3, dat
3: drie
4: is.
3: 3 tegen 5, dat is een halve finale, denk ik.
4: Ja, welke mannen spelen daarin?
3: Dat zal ik ze even opnoemen.
4: Heel graag.
3: Dat is partuur 3, Tigo Kalkhuis uit Harlingen. Bjorn Isardi uit Dronriep en Jan Hof uit Franeker. Teugen Nikolaistra, Harlingen. Dylan Koel, Harlingen. En Ritmar Uithof, uit Franeker.
4: Goed, we gaan het volgen.
3: Ja, oké. Okay.
4: In groep 2.
3: Ja.
4: En volgens mij is perk 1 ook aan het inslaan.
1: Ja, die ben ook aan het inslaan. En die nog een minuut of twee, dan gaan ze ook los. En dat is groep 6, de 60-plussers. En dat is Kas van Heijden, Eddie Scholema en Issy Brandsma. Die kaatsen tegen Geert Zijlmaker, Arjen Lemstra en Henk Nessen. En die kaatsen dus ook om die finale.
4: Oké. Degene die hiervan wint, die moet morgen natuurlijk weer.
1: Ja, die moet morgen de finale kaatsen.
4: Ja, prachtig. En perk 3, weten we nog niet wat daar komt, of wel Henk?
5: De oorlogsvoer is van Arjen van der Wal.
4: Die is nog even in overleg. Ik zou zeggen, ik stel even voor, eerst even een muziekje.
1: Ja, want,
4: jullie moeten eerst even op gang komen.
1: Ze moeten allemaal al beginnen. Dus.
4: Dan gaan we dat doen. Roland, heb je nog wat leuks onder de knop?

0: Frankie Valli met December 1963. En we zijn weer op de lanen. Ik wil graag even weten bij Henk Hempenius, weet jij wie je in het perk hebt zitten?
1: Ja, dat wil ik zeker, Marlies. Want ja, het is eigenlijk de categorie waar ik ooit een mooie plaat ben. Dat is de damescategorie. En dan is het de groep Traaien. En dat zijn de nummers 16 Sien Ien. 16 is Rianne van der Wald, zijn iets Hardy. En Jente Bielsma, zij is in Sien Oeren. Edina Houthuizen, Yvette Meijerik en Marije Miedema. Maar de vrouw, ik ben nog aan het inslaan. En dan gaan ze haast een sabber los.
0: Oké. Goed, dat is groep 5. 4. Groep 4, dames.
1: Even zien, ja. Dat is de jongste categorie dames.
0: Oké, dan is het groep 4. Dat is partuur.
1: Groep 5, de dames 11 tot 35. En dat ben 16 in Ian. Het bedoel van Rianne van der Wald, Senny Tsardi en. Jente Bielsma, Sien Edine Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema.
0: Mooi, ik ben weer heel dol bij. Dank je.
1: En ze ben krekloos.
0: Nou, vertel.
1: Ze ben krekloos. De luid, kijk, één keer het luider. Zijn het niet de bal opslaat. Ja, de haardrings hier, die sloegen de bal weer om. Dus een nice slag, denk ik, en één keer. Dus we zijn echt krekloos.
0: Nou, Doorde is er al bij gaan staan. Dus ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft.
2: Nou, ik ga er even bestaan, want ik heb een stieve beelden van hier dat kinder.
0: Oh, dat geeft niks.
2: Dus ik moet eventjes in beweging. Maar het is, ze zijn hier los en het eerste is en de 6-4 voor het partuur van Geert Zaalmaker. En Eddie Scholema die slaat de bal op. En Ishi Brandsma die keert. Voorkaas, 6 gelijk. Dus het wordt direct het eerste. Eerst is het even spannend. En de man die, je ziet zelf ook wel een beetje, Marlies, het beweegt niet helemaal optimaal. Maar ze doen wel hun best.
0: Kikashi,
2: dat is nog kwikzilverachtig, hè, zo die loopt.
0: Ja, zeker. Ja,
2: Eddie Scholema, met aanloop. En hij brengt hem voorin. Nee, jawel, bij Geert. En Geert die raakt hem wel, maar niet, hij was net even te laat. En dat houdt dus in dat er een kaas geluid van 1,07 meter en de, nou niet eens denk ik, 6. En die met Eddie Scholema en Kassie dus voorbij slaan. En Geert die probeert wat reuring in de partij te brengen. Er werd net ook even aangesproken door de scheidsrechter dat hij niet moest overlopen. Nou ja, en dan Geert die reageert er even fel op en dat hoort er ook een beetje bij, vind ik. Maar dat overlopen, dat ze daarop letten, vind ik prima. Maar dan moeten ze wel consequent bij elke partij dat doen.
0: Ja.
2: En dat ontbreekt er wel eens aan. Maar goed.
0: Gelieke monniken, gelieke kappen.
2: Zo is
0: toch?
2: Het.
0: Toch?
2: Arjen Lemstra, die gooit hem 3 keer op en dan gooit hij hem voorin. Hij slaat hem voor op 6 gelijk, dat is jammer. Maar tenminste voor het partuur van Geert Zaalmaker. En Kansje van Heidi die lacht, die denkt zo, het eerste blokje hebben we maar weer. Nou, dat was het eerst even.
0: Mooi. Marlies. Het spul op perk 1 is aan de gang. Perk 2,
3: ja,
0: Dirk.
3: Het is hier een spul op niks. We hebben net de laatste bal mist van dit eerst. Het zit Jan Hof niet met. Laat ik het simpel zeggen, op het beslissende moment dan maak ik Leister en zijn maten maken het goed hoor. Dat, die hebben nou een spul binnenhaald en steeds toch wel aardig gelijk op in het eerst. Dus je kan niet zeggen dat ze wegslagen worden, laat ik het dan simpel zeggen. Maar ja, het is nou spullen maar niks en 2 niks. En die 2 is voor Jan Half en zijn maten.
0: Oké. En perk 3, Traaien, Henk.
1: Ja, dat ben je correct echt uit de aanzetten, Marlies. Rianne van der Wald, Sennie Tsardi en Jente Bielsma, de nummer 16. Zijn de nummer 1, Edina Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema. En dat is, het wordt nog correct, Soistwa in voordeel van het bedoel van Edina Oudhuizen. Dan hoort nog een keertje, wat zal het worden, meter of 5, uit de valling erbij. En dat betekent dus dat er even ruiden weer mooi. En dan is daar een Jente, die de doodslag verzwaar hier mooi. Van haar toe, ze staan Soistwa achter, dus in het eerste. We binden dus krijgt die aanzetten. En nu is de Jente die de bal achterin slaat. En dan staat Senna in ieder geval te plakken. Wordt er nog uit alle pogingen weer om die bal alsnog te passeren. Dat slaat het net. Ja, Sakeert de spanning in ieder geval in dit eerste. We hebben om. Het wordt Sojje Fjouwer. Anders in voordeel dus van Edine, Yvette en Marije.
0: Dankjewel. En perk 1, wat gebeurt daar?
2: Nou, nog weinig. Man moet eerst even een slokje hier even naar binnen slaan voor het zicht, denk ik. Want ja, het
0: even begint, moed in drinken.
2: Nee, dat valt wel mee, jongen. En Harlingen nemen we alles voor het zicht.
0: Oké.
2: Maar een klein kaartje voor Andy Scholema, die met die verdediger, die staat 6 niks voor. En hij gooit hem achterin en hij wordt knap uitslagen, het is 6-2. Dus we hebben inmiddels hebben onze wethouder, die is nou goedkeurd, Hendrik?
4: Nog steeds niet.
2: Hendrik heeft die VOG nog steeds niet binnen, dus dan moeten we nog even wachten voordat hij benoemd wordt. Dat even terzijde. Geert die slaat de bal boven en het is hier inmiddels 6-4. Dus ze komen sterk terug in het eerst. Kijk, Geert, dat is wel mooi. Die brengt wat leven in de brouwerij. Kom maar op die bal, zei hij.
0: Kijk. Ik vraag me alleen nog af, het ziet maar vroeger ook kaatst?
2: Hendrik heeft ook wel kaatst, ja zeker.
0: Oké.
2: Okay, alleen toen had hij eentje zijn haarstukken slagen en toen die meteen ophouden.
0: Oh ja.
2: En dat was in Wijnaldum volgens mij, Hendrik.
4: Nee, in Oosterbieren.
2: Oosterbieren, maar in ieder geval in de buurt.
0: Oké.
2: Maar daarna had hij ook stopt.
0: Ja, dat snap ik.
2: Het was niet eens op zijn hoogtepunt, want ja, het was niet een hoogtepunt. Maar hij is wel een enthousiaste sporter. En zeker wat kieken betreft. Arie Lemstra, die gooit weer een bal voor. Ze gooien hun er zelf een beetje af of zo. Dus, inmiddels is het spul voor de portier van Eddie Scholema, Kaas van Heijden en Isi Brandsma. En die man die kaatsen dus voor de finale van morgen.
0: Precies.
3: Ja, het is 6 gelijk hier.
2: Ja, toe maar.
3: Mag ik even metnemen?
0: Ja, graag.
3: Oké, Jan Hof die staat aan de opslag. En ja, het wordt nou echt spannend. En die brengt de bal voorin. En die wordt kwaadslagen door Nikke Leistra. Het is hier spullen het eerst worden. Daar wil ik het eerst even belaten.
0: Oké. En in perk 3?
1: Ja, daar is het Lianne van der Wald, Senne Itzadi en Jente Bielsma. Ja, zij pakken u dan. Ze stonden zoals waar achter in het eerste in Edina Oudhuizen. Yvette Meijerink en Marije Miedema. Maar ja, dan is het toch een boetenslag op de zoals Gliek. En dat betekent dus het eerste bordje alsnog naar het bedoel van Lianne van der Wald, Senne Itzadi en Jente Bielsma. En ze heeft alweer de Fjouwer voorsprong. Als je in de Fjouwer voorsprong. En die bal die krijgt een hele rare stuit hier op de klinkers. En dat betekent een prachtige zitbal van het bedoel van Edina Oudhuizen. Maar ja, ze staan in eerste achter en Fjouwa. En er loopt een hele dikke keert op. Meet ik van nou de bobbeling. Dat betekent dus dat er straks natuurlijk steun is van de opslag. Rianne van der Wald en Senne Itzadi, zij staan in de kleer om de bal op naar je te ontvangen. Oeh, daar is Rianne die denkt van ik stap er maar even onderwaai. Ja, daar is Senne net op verdacht. En dat betekent dus dat de bal zetten loopt. Fjouwelijk een eerste en Fjouwelijk onder de Telegraaf. Hier in perk 3. Vol in voordeel van Rianne van der Wald, Senne Itzadi en Jette Bielsma.
0: Oké. Ik denk dat we even een muziekje gaan draaien. Tenzij Dirk nog wat belangrijks te vermelden heeft.
3: Nou, nee. Het is hier het spul om het eerst en twee gelijk. En het gaat een beetje heen en weer gelijk op eigenlijk. Dat wordt een kaats gemaakt en dan moet er weer even wisselen. Ze binnen een beetje gelijk sterk eigenlijk. Okay. Dus dat mag voor mij wel even een muziekje.
0: We draaien er even een muziekje in.

Ja, Mark Schuitmaker met de engelbewaarder. En misschien hebben we hier ook wel een engelbewaarder nodig. Want af en toe voel ik toch wat druppen. Denk, maar het blijft tot 9:45 sowieso.

0: beetje overlopen hier. Dus dan wordt het voor hem ook even wat lastig om een bal in te brengen. Dat, maar er zit hier weinig spanning in de partij, Marlies.
1: Maar volgens mij dat overlopen, dat kon gisteren toch wel?
0: Nee, officieel mag het nooit.
1: Oh.
0: Alleen er wordt wel eens, als ze zien dat in net Zarin die kennen echt niet in, dan kan je ook zeggen van nou loop even een meter geduurd.
1: Oh ja.
0: Maar dat
1: doen we niet moeilijk over. Tenminste, maar nou wel.
0: Tenminste, ja, ik vind dat.
2: We hebben hier een zesje.
0: Oh. Nou wel, maar doe maar, Dirk.
2: Oké, we staan op een zes. Diego Kalkhuis, Björn Netzardi en Jan Hof. En Jan Hof staat aan de opslag. En die neemt zijn aanloop en brengt de bal voorin plat. En die wordt best uitslagen tot hij stuit op een rand van de stoep. Nou weet ik niet wat de scheidsrechter beslist. Ik denk dat hij beslist dat er een kaats. Dus er moet even wisseld worden. Het is 6-4 en een kaats. En dan moet Jan Hove in het perken. En die moet die kaats zien voorbij te slaan. En dat is een hele dikke. Dus had hij wat wilde, moet hij hem boven slaan. We zal even zien wat er gebeuren gaat. Björn Netzardi komt voorin en Jan Hof achterin het perk. Ze staan klaar op. Daar wordt nog even achter overleid wie, wat en hoe. Hij is bovenslagen. Er wordt een andere beslissing genomen. Dus het is 6 de Leek en Ginkaats. Dus er wordt weer teruggewisseld. Jan Hof is weer aan de opslag. En nu zie je wat er gebeuren gaat. Het duurt nog ietsje langer, maar hij staat klaar. Jan Hof die neemt zijn aanloop. En Nick Leistra staat voorin in het perk en die slaat de bal. En ze zeggen het hier vandaan zie ik en slaat hij boven. En het is 4-1 voor Nick Leistra, Dylan Koel en Ritmer Uithof.
1: Goed, hou ons op hoogte als het een beetje op het eind begint te lopen. Ja. Want dan wordt het wel heel spannend. Ja, Henk Hempenius in het perk van jouw truien, Sissetus.
3: Ja, daar is bij de dames. Ja, Rianne van der Walt, Sennitzardi en Jente Bielsman, die hebben de stoutje stevig in handje in Edina Oudhuizen. Yvette Beierink en Marije Miedema. Want ja, het eerste wordt zien op de Sijs Glieke Neuhunta. Dan is de bal boeten en vervolgens op de Sijs jou. Is Judith, zij keert de bal van de keers en daarmee wordt het al een spulvoorsprong. En wie je krijgt op de Sijs jou, Sennitzardi. Ze ziet op een goede plek, op een goed moment, keert de bal van de keers. En daarmee pakt zij dus misschien het draai eerst nog om de Telegraaf. Nog een prachtig uithaal van Marije Miedema van het Achterperk. En dat betekent dus dat zij in ieder geval de 12 puntjes pakken in het volgende eerst. Ja, ze staan ondertussen op misschien het draai eerst achter. En de eerste 12 punten zijn dus voor het bedoel van Edina Oudhuiden. Maar de draai botjes die zijn voor het bedoel van Rianne van der Walt. Senetzadi, Jente Bielsma, dus zijn Edina Oudhuizen. Die verder Meijerink en Marije Miedema.
1: Oké. Dirk? Kun jij hem oppikken? Dirk Hoekstra? Dirk Hoekstra is even offline. Dan ga ik toch even nog naar Doeren. Wat gebeurt hier?
0: Ja, nou weinig. Ja, Kastje slaat nou een bal buiten. Maar een kaartje van een centimeter of 20. Hmm. Ja, dan moet je wel eens wat risico's nemen. Dat deed hij. En dat, dan waaide hij naar buiten. Want het begint ook stevig te waaien. En ik zie mensen met paraplu's lopen. Maar ik voel hier nog niks.
1: Nee, mijn lieve schat. Je staat ook onder een hele dikke boom. Dus ja, voordat het water bij jou is. Ja, dan is die buil weer voorbij.
0: Dik bij dik, hè, zeggen ze dan.
1: Oh, soort. Ja. Oké.
0: Zelfspot moet kennen.
1: Ja, vind ik ook. Ja, zeker weten. Dat ben wij uitblinkers in.
0: Zo is het. Nee, twee gelijk. Nee, 4-1, 2 gelijk. Er zit hier dus totaal geen spanning in de partij. En ik zie aan de lichaamshoudingen van het partuur van Geert Zouwmaker. Komt er ook weinig beleving meer in, denk ik bij. Dus ik heb verder weinig nog te vertellen hier.
1: Nou, dan vraag ik even aan onze techneut in de studio. Hoeveel tijd hebben wij nog tot de klok van 9 uur? Roland. Goed zo, dan ga ik beginnen met aftitelen. Want dan gaan we na de klok van 9 uur gaan we weer verder. We zitten hier nog steeds op de lanen. En we hebben hier perk 1 Doeren met zijn verslag van de heren 60+. In perk 2 zit de

jonkies, zeg maar, 17 tot 35 jaar, daar zit Dirk bij. En in perk 3 heb je de dames van groep 5. En daar zit Henk Hempenius bij. In de studio zit Roeland Aals. Kik Visser die heeft hier de techniek. En Marlies doet vanavond het woord tussendoor. En na de klok van 9 uur komen we weer bij u terug. Bij de studio, bij de fietsenwinkel, op de Lanen.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: Romy van der Veen, Sint Anne Parochie. Marian Schaal,
1: hartelijk. Ja, fantastisch. We zijn er weer op de lanen na de klok van 9 uur. En de heren staan bij perk 1 met de mannen van 60 plus. Dirk die staat bij groep 2 bij de jonkies van 17 tot 35. En Henk en Penius die staat bij de groep perk 3 bij de dames. En ik zit even te kijken naar welke telegraaf het spannendste is. Nou, ik ga gewoon vanaf deze kant af. Door de...
2: Ja, het is hier inmiddels al 5 om een exportportuur van Eddie Scholema, Kasje van Heijden, Isje Brandsma. En Geert Zuilmaker en Nes en Arjo Leemstra, die brouwen er ook weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Af en toe pakken ze een puntje, maar dat is meer omdat de portuur van Eddie Scholema een fout maakt, dan dat ze zelf het punt verdienen. En Eddie die gooit hem nou. En dan staat en Isje Brandsma die keert de bal weer, kaart van een meter. Ik zou zeggen maar even over naar de mensen die misschien meer spanning hebben.
1: Nou, vertel het maar. Wie? Wie het eerst meldt?
3: Ja, dat kende altijd. Ja, dat kende in dit geval Rianne van der Walt, Senica, die Jende Bielsmachine, Edine Oudhuizen, die Vette Meijerink en Marije Miedema. Ja, dan gaat het in je kant door, ondanks dat er al een keer zoiets onder de telegraaf hangen is. Is het toch het bedoel van Jende Bielsma, die de touwtjes stevig in handen heeft, het wie al skinnetrij is. En dan is de Sois Fjouwer en dan zit Senica die weer op een goede plek, op een goede moment. Keert de bal voor de keers en daarmee heeft hij al op een skinnet Fjouwer is. En nu is het goed opslagwerk van Jente. En dan komt er een hele lietse keertje te lezen. En is het ik alweer fjouw gelijk. Dus de touwtjes zijn stevig in handen van het bedoel van Rianne van der Wal. En zij strijden natuurlijk ik om een finale plekje hier op de laan. Senica, die zij schiet ondertussen kleren om de bal om de wedstrijd perkt. Dus die doet een achterin bij Marije Miedema. Die zei van dankjewel. De bal gaat aan een over de boppen heen. En dat betekent dus dat ze nu voor het eerst op naar de 6-4 voorsprong hebben. Maar dat laat een hele lietse keers. En dat betekent dat we Ruilie van opslag. En dan gaat het bedoel van Edina Oudhuizen dus richting de opslag. En die opslagbal neem ik maar even een mooie lies. Want dat kan samen weer zo gelijk worden. Ja, dan is maar de vraag. Wie pakt dus dan dat bordje? Dat vuurde bordje waar we nu hier mooi bezig binnen. De eerste vier die gong dus op rij naar het bedoel van Rianne van der Wolf. Is het nou het bedoel van Edina Oudhuizen dat eindelijk een eerste werd te bemachtigen? We zullen het zien. De bal komt achterin bij Shani Tsadi. Die is eronder terug. Ken Marije Miedema er nog bij. Die kan daarbij. En kent Senne nog een keer. En dan, de tasten 12, vooral die tasten mis. En in het tussenspel. En dat betekent dus dat het cyclic wordt. En dat is de tweede keer cyclic in de vier verkeerde eerste. Hier in de perktrui tussen de nummers 16 en 1. En dan is het Edine Oudhuizen, mooi haar bij de maat niet verder. En Marije, zij is in op aan de kant van de opslag. En zij mooi door de opslag eerst verzwaren. Het perk Rianne van der Walt voorin. En natuurlijk is Senica die achterin. Senica, wie pakt als eerste dit bordje? Komt die opslagbal komt achterin bij Senica die de helft goed uit. Maar dat kan Marije. Die retourneert de bal. En die bal die gaat kweer van Marije Miedema. En zou het hier Skinnevie wezen. Wat bedoel van Rianne van der Walt, Senica die Jente Bielsmasje en Edina Oudhuizen. Yvette Meijerink en Marije Miedema.
1: Dan keert het wel hut er op per treien.
3: Ja, dat zag je dat zeker hut.
1: Mag we er dan een keer bij bleeuwen?
3: Ja, dat mooi had de oren niks hebben. Dan is het een Rianne van der Wal direct
1: nou,
3: een bol.
2: Bij Dirk is spannender, denk ik.
1: Bij Dirk is spannender, maar dan bij jou gaat het ook lekker. Nou. Dirk?
4: Ja, het is nou de laatste bal van Jan Hof. En die heeft teruggehaald tot vier eerste gelijk. En daar leek het in het begin totaal niet op. Te Nikolaistra. Maar ze presteerde toch. Hij verandert zijn opslag af en toe. Want Nikolaistra die neemt al wat perk. En dan in het begin dan bracht hij ze hoog achterin. En dan zie je dat Nikolaistra achteruit loopt. Dan geeft hij ineens een platte bal. En dan, ja, dan kan hij er moeilijk bij komen natuurlijk. Dus inmiddels is het vier eerst gelijk. En een viertje voor Nikolaistra en consorten.
1: En bij Doerde?
2: Nou, hier is het klaar, Marlies.
1: Ja, dat dacht ik al.
2: 5 op mijn niks en 6-2 of zo. Dat was heel eerlijk gezegd, niks aan om naar te kijken. Maar niet spannend. In ieder geval het partuur van Kas van Heijden, Eddie Scholema en Izzy Brandsma zitten in die finale.
1: Helemaal goed. Dan krassen we twee. Geert Zeilwaker, Arjen Lemstra en Henk Nessen. Dankjewel. En dan gaan we toch gelijk weer door naar Dirk.
4: Ja, ja, het is hier 6-2 voor Nick Leistra en Simaten. En die krijgt hem nou niet goed op de hand. Die wordt kwaadslagen. Het is nu 6-4 en twee spullen gelijk. Ja, we zitten in de eindfase natuurlijk van deze partij. En Jan Hof die slaat op en die brengt hem voorin bij Nick Leistra. En die slaat hem onderhands bijna boven, maar hij wordt retourneerd door Bjorn Isardi. En het is een dikke kaats bij de verminste opslag. En er moet even wisseld worden. Nou komt Jan Hof en Bjorn Isardi in het perk. En dan moet het partuur van Nick Leistra en Dylan Koel en Rimmer Uithof uit Vraneker die met de opslag verzorgen. Jan Hof die maakt, die neemt een slokje water en die staat klaar. En de bal die komt voorin bij Isardi en die slaat hem kwaad. Het is hier 5-4 voor Nick Leistra, Dylan Koel en Rimmer Uithof.
1: Dan ga ik toch weer naar perk 3, Henk.
3: Ja, Edina Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Miedema stonden op een skinner size voor. Maar ja, twee keer een zitbal van Jente Bielsma. En zij keerde samen met Jenny Tzadi. En Rianne van der Wald brengt hem weer dichterbij op de size jouwer. En ze hadden skinner 4 weer nog de Telegraaf. Dan is het een voorinse bal. En dan komt er een hele lietse keert te lissen. En dat betekent dus even een ruilie van opslag. Ja, en dan ben je wel degelijk mogelijk in voor het perk van Rianne van der Wald. Van der Wald en natuurlijk Jenny Tzadi om die keert van maximaal 12 meter uit de voorlijn misschien wordt te passeren en daarmee op wedstrijd.com hier op de laan. 16 zin in dus in de categorie 11 tot en met 35 groep 5. En het is dus 5 niks al in het voordeel van het ploeg van Rianne van der Wald. Zijn ploeg van Edina Oudhuizen. En maar het ploeg van Edina het nou de mogelijkheid om een bordje onder de Telegraaf te hingen. Ja, ze hebben keerslissen en het, ze steen zoals jou voor. En dan ben ik benieuwd wat er nou uiteindelijk richting het perk commercieel en wet de bal bedaard is. Komt er voorin bij Rianne van der Wald. Die denkt van die lees ik maar eens even deel. En zij hebben toch drie keer zou ik lieken om de Telegraaf hingen. Maar ja, de bosjes gingen tot nota in je kant door. Pakt het bedoel van Edina, Yvette en Marije dan toch nog een eerste. We zullen het oude was. Maar 5-0 en zou ik lieken om de Telegraaf hier. En Rianne en Sennek en Oosnet dwan dan oude actie van wat er gebeurt. En dan komt de bal voorin bij Rianne van der Wald. Die rekent hem wel goed, maar die bal die gaat over de kweel in de hinnen. En dan is daar eindelijk het rode kweerslag van Rianne. Is daar eindelijk het eerste bordje van het bedoel van Edina Oudhuizen. Zij komen we iets weer om. Het wordt 4-1 hier in perk draaien.
1: Oké. En Dirk, ik zie daar 5-2.
4: Nee, 4.
1: Oh, 4, sorry. 5-4.
4: Ja, ja. En 4 niks voor Tico Kalthuis en Bjorn Itzadi en Jan Hof. En die komen nou op 6. Dus ze kunnen terugkrabbelen tot 5 eerste klik, had dat een beetje lukt. Ze staan aan de opslag en Bjorn Itzadi die geeft de bal aan Jan Hof. En we zullen even zien wat hij met gaat doen. Nick Leijzer staat voorin klaar, maar hij brengt hem achterin. En ik weet niet wat de scheidsrechter zegt. Hij beslist dat de bal niet buiten het perk geweest is. Dus het wordt nou 5 eerste gelijk hier.
1: Dat wordt nog weer spannend dan.
4: Ja, zeker.
1: Het is weer helemaal terug.
4: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Nou, oh, Doeren die moet even zijn koptelefoon opzetten. Daar wachten we heel eventjes op. Want ik zie dat hij dat nu gaat doen. Dag Doeren, welkom dat je er weer bij bent. Blij. Maar ik zie Ludwig Seerden staan. En die is aan het inslaan. Welke parturen heb je?
2: Ik heb parturen van de 60-plus groep. Die kaatsen dus ook om een finale. Dat is Johannes Hindrichs uit Harlingen, Peter Kwast uit Harlingen en Sibir Aukema uit Harlingen. Die kaatsen tegen, mag ik even niet liegen, Jan Volberda, Ludwig Seerten en Johannes Sigisma. Ja. En die komen respectief uit Seesbier en Vraneker en Bijlikum.
1: Goed. Oké, die moeten eerst even inslaan, denk ik.
2: Nee, ze zijn al bezig.
1: Oh, ze zijn al bezig.
2: Ja, deze man die houdt wel van een beetje tempo.
1: Oké.
2: En we hebben meteen al twee kaatsen, dus dat gaat... want ik ga ze met de 14 klaar zijn, want dan gaan we eruit.
1: Ja, klopt. Dus, even een beetje deurwerken, dat is zo leuk.
2: Ik ga ze even, het mag best spannend worden, maar het maar 15 de laatste slag is.
1: Oké, nou, dan praten we dat even af.
2: Zo is het.
1: En loopt het bij... bij Dirk liep het helemaal gelijk op. Ja, hoe ver is dat nu?
4: Nou, er is een tweetje bij komen en twee kaatsen. Dus er moest even wisseld worden. Er is vijf eerst een glik en een tweetje voor Nikolajster en Simaten. Dat, we moeten even zien hoe dit afloopt.
1: Wat denk je zelf?
4: Nou, ja, er is niks van te zeggen, want als Jan Hossen goed krijgt, dan slaat hij ze ook overal heen.
1: Ja.
4: Dat, nou, hij krijgt nou de kaats dus niet voorbij. Het is 4-niks voor Nikolajster en Simaten en 5 eerst een klik. Dus ja, we kunnen dit nog even metnemen. Er is nou een heel klein kaatsje van nog een meter. Die met Jan Hof en Simaten voorbij slaan. Nou, die zitten zeggen dat moet toch lukken. Ja, het is maar net wat voor bal wordt er gegeven. Nikolajster is slecht. En die brengt hem achterin en die... Van mij, waar die, was hij buiten? Nee, hij was in, zo te zien. Dus dan is het 6-niks. Dan kan het in principe uit.
1: Bijna uit. Ja. Dan blieven we toch even bij Dirk.
4: Ja, Nikolajster staat aan de opslag, heeft de bal alweer. En zo te zien, neemt hij aanloop en brengt hem achterin bij Jan Hof. En die slaat hem uit. En een dikke kaats dus tussen... de perk en de verminste opslag. Dan moeten we even wisselen verder. Komt Nikolajster naar het perk met zijn maat. En dan gaat Jan Hof. Kan de laatste opslag worden.
1: Dan wachten we even op Jan Hof.
4: We zullen even zien. Hij moet even zijn bril schoon maken. En Nikolajster heeft een bril op. Dat, ja, die moet af en toe even vegen. En nou brengt hij hem hoog achterin.
1: Sandra werd enthousiast, hoor ik op achtergrond.
4: Oh, ze slaan de bal in de boom.
1: Oh nee.
4: Ja.
1: En wat gelden er dan voor regels?
4: Nou, die boom die staat achter de, op een kwaad en dan zeggen ze, dan is die kwaad.
1: Oh jee.
4: Ja, dat is een aparte spelregel in Harlingen. Dat komt nergens anders voor, hè?
1: Nee.
4: Dus ja, het is uit. Het is hier 6-5. Voor... Nick Leistra, Dylan Koel en Rimmer Uithof.
1: Dan kras ik partuur 3.
4: Ja.
1: Goed, dankjewel Dirk.
4: Oké.
1: In perk 2. We gaan even horen in perk 3. Hè? Want hoe likt het er?
3: Wat zou je maar liefst?
1: Henk en Penius, hoe likt het bij de bedij?
3: Hier in de wedstrijd ondertussen Oudon 16, Sint Ian. Het bedoel van Rianne van der Wild. Rianne van der Wald, Sen Itzadi. En Jent Bieltsma, die winnen uiteindelijk op 4 om in je. En Soy Stwa van het bedoel van Edine Oudhuizen, Yvette Meijerink en Marije Minima. Dus het bedoel van Rianne van der Wald. Ik naar de finale hier op de laan. En Kerstin Kras zetten terug. Bedoel nummer 1.
1: Mooi, dat we dat. Dan geven we gauw oor in perk 1. Perk 1.
2: Ja, het is het eerst voor het bedoel van Sibir Aukema. En die probeert ook meteen weer wat leven in de partij te brengen. Alleen Ludwig Seerden die is verstandig. Op die, maar die reageert er gewoon niet op. Die zei van, hallo man, Edvard. Ik sta hier op de kaatsen. En, voor het publiek is dat wel leuk natuurlijk. Hè, want Sipi brengt wel leuk in de brouwerij.
1: Absoluut.
2: En hij heeft heel twee serieuze maten bij een Peter Kwast en Anders Henrys. En die jongens die gebruiken de kop wel. En laat Sipi maar wat gek doen, denk ik dan. Maar Sipi kan ook wel een baltje slaan. Hoor. Het is ook niet zo dat hij niks kan.
1: Nee, maar hij houdt wel van het theater.
2: Ja, het is niet alleen publiek vermaken. Maar hij kan ook echt wel een beetje kaatsen. Dus
1: ja, mooi.
2: En echte straatkaatser is het ook.
1: Ja.
2: Maar hij had net ook een prachtige bal, een tussenspel, een kaartje van een meter of twee. En hij krijgt hem precies in het handje en slaat hem dan ook terug. En dat is ook Sipi de voet niet. En die bal gaat kwaad. Het partuur van Seerden moet nog even op gang komen. Kijk, en dat scoren op een moment van Sipi natuurlijk. Hij is niet zo gek meer dat hij op zijn kop gaat staan, want dat deed hij vroeger ook nog wel. Maar...
1: Hij wil toegehouden ja, natuurlijk, ja, hè, jongens, kom
2: ook,
1: op.
2: Ook 60 plus. Dus,
1: ja, zeker.
2: Dan doe je dat niet meer.
1: Nee.
2: Maar we gaan het beleven, Marlies. Het is, ik zeg, we zitten nog aan het begin van de partij. Dat is nog eventjes elkaar wat aftasten.
1: Ze moet even een beetje op gang komen.
2: Ze moet even op gang komen. Dan gaan we zien. Maar ik denk dat de rest nou allemaal klaar is. Ik weet niet of we nog partijen...
1: Nou, ik zal eens even informeren. Dirk, krijg je ook nog een partuur op je perk? Dirk Hoekstra.
2: Die had al opruimd, joh.
1: Die had al opruimd. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Nou, dan gaan we. Moet hij dan niet even afscheid nemen? Dank nou, hij gaat. Henk Hempenius.
5: Ja, best.
1: Henk Hempenius.
3: Ja, Marlies. Je bent nog wel keert, hè?
1: Nou, ik wil Rexis. Wat krijg je er nou in het perk? Groep
3: Zoon, dames 36 plus.
1: Ja.
3: En dan Jochen Sintwa, Alberta Munningsma, Romy van der Veen, Marianne Schuil, Sin Wiepje Jorritsma, Anuska Vlieger en Nancy Boomstra.
1: Oké, leuk.
2: Hey, ze verwenden die wel, Hendrik, hè?
1: Ze denken goed om.
3: Ja, absoluut. Ze denken heel goed om hier.
2: Ja.
1: Dan krijg je ook de mooiste verslagen. Goed, ben ze nog aan het inslaan, Henk? Of,
3: Nee, ze ben krek niet aanzetten. Het is, er liggen twee kersten in het tussenspul. En de eerste bal gaat nou kweer. En dan gaan de eerste twee punten onder de telegraaf. De volgende twee punten onder de telegraaf. Die gaan de schinnen fjouwer. Gaat naar het partoe van... Wiepje Jordensma, die pakken dus de eerste kinderen van jou onder de telegraaf. Zij staan dus voor we ben krek los. Dan hebben ze Jochen en Twa van Groep Zoon. En dat is dan ik in dit perk de laatste partij van de dag.
1: Oké, en het is nu op dit stuit 20 minuten over Jochenen. Nou, dat redden we op. Dirk, ben jij er inmiddels weer?
4: Ja, ik ben er weer.
1: En wat heb jij nog een groep?
4: Wij hebben van groep 2. Ja? Partuur 13 tegen 26. En 13 is Jorrit Palma, Martin Jansen en Kees van der Schoort. Tegen 26 Pascal van der Zee, Lars Borgman en Rick Mindersma.
2: Hey, dat is een topper.
4: Ja, zeker een topper.
2: Kees en Rick.
4: Ja, dat kunnen op papier een mooie partij worden.
1: Nou, misschien in het echt ook wel.
4: Ja, misschien in het echt ook, ja. Ze binnen inmiddels begonnen en het staat 4-2 voor Kees van der Schoort en Zimaten.
1: 4-2, dat gaat mooi snel. Ik heb hier 1 en dan 4 om 4 bij Doorden.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Wat goed, hè?
2: Het is nou weer een sessie voor partuur van Sipi Raukema. En die kan het dus op een spel voorkomen, want Johannes Hendricks die slaat dus voor best op, zoals ze dan dat in het kaatsen noemen. En die is heel degelijk. Het was al even zien, want hij moet nou een kaatsje verdedigen van een meter of 5. En hij brengt hem voorin en hij is knap en Sipi die pakt hem keurig en het is 6 gelijk. Nee, spul, sorry, ik ben even in de war.
1: Dat kan ik zeggen, ja. Volgens mij hebben ze nou een spul op.
2: Zelfs ik maak fouten, hoor je
1: dat? Ja, je test even of ik wel oplet.
2: Ja,
1: ik snap het wel.
2: Er staan ook drie brede beelden voor die telegraaf, daar kan ik het ook niet zien. Hoor.
1: Ik zou Krik zeggen, zet die man even aan de seatkant neer, dan kan je het allemaal beter bekijken.
2: Nee, daar kun je meestal maar staan blijven.
1: Oh ja, nee, dat is ook zo.
2: Nou, dus, en Hendrik die met zien. Dingen ze voor goed gedrag nog binnenkrijgen, dat die kan ik straks wel aan de kant schuiven.
1: Oh ja, precies. Oh, ja. Dat is toch erg.
2: Ik ben een smeerlap.
1: Nou, ik wil het niet zeggen. Oh, hier.
2: Ja, maar dat hoort
1: Siep,
2: een beetje bij.
1: Siep die gaat weer los.
2: Ja, en die...
1: Maar Ludwig laat ze niet gek maken.
2: Nee, nog niet. Maar we gaan het beleven.
1: Kan hij het wel dan? Dus,
2: we zullen het zien. Even zien. Peter Kwaas, die gooit... bal 3-4 keer op en dan komt hij met zijn aanlopen en dan gooit hij hem over de heup. En hij is bijna niet te slaan en dan kan Sipi hem weer Hij dondert bijna erover, maar hij had hem toch. En weer twee punten. Dan had hij in het tussenspel al 3-4 goede ballen gepakt. Wat ik net aangaf, het is niet alleen een showman. Maar het is ook een goede toekenkaatser.
1: Ja, hij is fanatiek genoeg.
2: Ja, en in die zin is hij ook een echte compleet patuur, hoor. Met Johannes, Hendricks en Peter Kwast en Sipi. Die kennen alle drie wel een beetje. En Ludwig die heeft wat minder steun in die zin. Kieuwen, dan slaat Sipi slaat weer een. Hij is een beetje onafvolgbaar momenteel. Maar hij pakt de punten. En dan zeggen ze wel eens met een koningschap, want hij staat dan in het perk en hij slaat helemaal niet op en zo. Maar hij heeft nou wel de meeste punten gepakt. Maar
1: dat
2: wordt vaak niet de keer, er wordt vaak gekeken naar van wie slaat voor best op en wie staat er in het perk en zo. Mm. Maar in dit geval tot nog toe heeft hij de meeste punten gepakt. Ja, nou begint Peter wat te knoeien. Die zou wel denk ik wel het dan een beetje een spannende partij van maken, maar daar is Sipi niet zo gelukkig met. Hij mopt het nog niet op, maar hij moest het niet te vaak doen, zei hij.
1: Nee, precies.
2: Nou, kwam Peter nog een keer en nou gooit hij hem achterin. En, ja, en oeh, er komt helemaal geen stuit in die bal. Dat is op zich... Maar knap zie je niet zo vaak, want meestal stuit hij wel een meter of twee omhoog. Maar hij kwam op de grond en rolde meteen door. Dus ook dat kan gebeuren. Hoe is de stand, Hendrik? Okay.
3: Wat
2: spullen we niks aan 4-2?
1: Henk.
2: Ja, doe maar, Henk.
1: Henk, kom maar op een lijn.
3: Ja, dat was even de tussen het eerst.
2: Dat was dan de wethouder, sorry Henk.
1: Maak het.
2: Maar ga door.
1: Henk en Penius.
3: Ja, de nummers zijn Jochen en Twa, Alberta Minniksma, Romy van der Veen en Marianne Schuil. Zij staan de nummer Jochen op de lijst, zien de nummer Twa, Wiebke Jorritsma, Anouska Vlieger en Nancy Boomstra. Boomstra, daar is ondertussen het eerste bordje verkeerd. En dat gaat naar het toe van Wiebke Jorritsma op de 6-7-jaar. Een plachtige zitbal van hun patoer. En dat betekent dus dat zij de leiding in de hand hebben. Het eerste is hier verkeerd. En ondertussen naar het patoer van Wiebke. Ik hou de Skinner 200 Telegraaf. Er is twee keer in het tussenspel. Een Lietse en een grote keer. En zo zien wat er nou gebeurt. En deze bal gaat boeten. Ja, ze rent het patoer van Wiebke alweer uit naar een Skinner jou voor. En ze hebben het eerste aan de Telegraaf. Hier in Perk draaien.
1: Oké, in Perk 2. Dirk, 2.
4: Ja, daar is 1 eerst en het staat 6-4 voor Kees van der Schoot en zijn maten. En het wordt nu 6 gelijk. De kaats is niet voorbij. Dus ik zou even zeggen, Rick Minnesma staat aan de opslag. En die neemt zijn aal op en brengt de bal nou voorin bij Kees van der Schoot. Maar die slaat hem boven. Dus het is spul om en niks hier voor Kees van der Schoot. De Rick Minnesma en zijn maat.
1: Goed. Mijn voorstel is even een muziekje draaien en dan komen we daarna terug.
4: Ja, prima.
1: Zijn de heren het daarmee eens?
2: Ja. Oh, ik heb even 6 gelijk.
1: Oké.
2: Oh nee, het zou dat spul om het eerst staan. Het portuur van Ludwig Seerten komt toch terug.
1: Oké.
2: Dat was het even.
1: Mooi, dan gaan we even naar een muziekje en dan komen we daarna weer terug.

0: dan moet ik hem wel openzetten. Ik moest even schuilen, want het begint nu hier toch wel een beetje te regenen. Dit was Easy Living met, van Uriah Heep. We staan hier nog steeds op de lanen. Ik sta gelukkig net onder in de hal van de fietswinkel, dus ik sta lekker droog. Maar hoe is het bij jullie in de perken?
1: Nou, gaat hartstikke goed, joh. Ik sta ook nog steeds droog. Het is inmiddels spul om het eerst en 6-4 voor Sipier Halsema. En nou is het weer 6 blikken, dus die slag neem ik even met. En Sipier komt weer uit het leven, want ze kwamen op een gegeven moment, kregen Lutisier het eerst en toen 6 niks. En toen dacht Sipier van, nou, dan buffen we er weer, maar ja, nog steeds niet. Dus we zullen even zien wat Johannes Hendricks naar het perk gooit. Maar in ieder geval de bal. En die gooit hij voorin. En oeh, Sipier miste hem. Als ze hem niet keren, was hij even te fanatiek. He, wat ik net al aangaf. Want het is, dan is hij zo druk even. En dan vergeet hij eigenlijk de tactiek. Maar goed, het is een kaartje op en boven. Dus voor Sipier maak je, denk ik. Het is wel zo, Ludwig slaat natuurlijk heel degelijk op. Hè. Die kan ze ook mooi diep achterin krijgen. En dan wordt het steeds lastiger voor die man om zelf boven te krijgen.
2: Dan
1: keurig hem hoor.
2: Dat mag niet.
1: Ja, nee. Die doen het met de vuist, maar de keurmeester zei meteen dat baan niet. Maar we gaan het zien. Nee, hij gooit hem voorin en Peter die raakt hem wel, maar die komt niet ver genoeg. En het is spullen gelijk.
0: Spullen gelijk.
1: Dus, het begint spannend te worden.
0: Nou, echt wel. Dan gaan we nou gauw naar Dirk.
3: Ja.
0: Want dat is een spannende partij.
3: Nou, het is spullen met eerst en 6-4. Dus het kan in principe spullen gelijk worden. Voor had Kees van der Schoot hem goed verwerkt. Maar ja, dat mislukt hier een beetje. Dus het is inderdaad. Want die het rood, dus die is spullen gelijk worden. Hier voor Rick Binnens, maar tegen Kees van der Schoot. Die gaat even de kleuren door elkaar haalt. Maar we geven het eruit. We slaan hem namelijk de bomen in. Dat is 2 niks voor Rick Minnesma en spullen gelijk.
0: Oké, en Berk Treijen, Henk.
4: Ja, daar zijn we nog nummers 9 en 12 van groep Sean. Albert Minnesma, Romy van der Veen, Marianne Schuil. Ja, ze pakken nog het eerste voorsprong. Shin Wiebke Jordesma, Anoushka Vlieger en Nancy Boomstra. Want ja, het was een eerste gong op het doel van Wiebke Jordesma. Dan wordt het voor jou zo. Stiet Romy op het goede plak, op het goede moment. Keert de bal voor de keers. Dat betekent de eerste week. En de eerste week ging het nog steeds onder Telegraaf. En nu ben de eerste 12 punten weer voor het bedoel van Wiebke Jordesma. Dus de eerste week, schien het waar. En een keertje, er is nog geen keertje. Dus wat dat betreft, een schien eerst, het tredde eerst van deze partij. De eerste week hier tussen de nummers 9 en 12. Groep Zoon.
0: Keert dadelijk een week op.
1: Een hoop herrie bij Dirk, hoor ik wel.
0: Ja, dan gaan we gauw naar Dirk toe. Dirk?
3: Hier gaat snel.
0: Dirk Hoekstra.
3: In een minuut hier is het 3-2 geworden.
1: Voor wie?
3: Voor Rick Minnesma.
1: Oké.
3: Okay. Die slaat fantastisch op, man. En Kees van der Schoot kan ze niet verwerken, hoor. En daardoor hij zijn nou dus een voorsprong genomen, want ze hebben mooi achterstaan in het begin. En toen dacht ik, nou, ik weet het niet. Kees van der Schoot die neemt weer de macht. Maar het is nou Rick Minnesma die terugkomt in de score. En een dikke kaats en een kleine kaats zijn er met even wisseld worden. En het is dus de 3-2. En 2 kaatsen.
0: En dan? Wie wil het overnemen?
3: Oh.
0: Ja.
1: Nou ja, we zitten hier met op een schone 6 voor het partuur van Ludwig Seerden. En die stonden spul achter. Maar inmiddels staan ze bijna al 3-2 voor. En het begint toch wel, het zicht begint ook wel wat minder te worden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de Ludwig roept van voor, maar dat zien voorin dat die slaat op een bal en die maakt die bal tegen zijn been aan, ja, dan ben je de punten kwijt. En dan is het inmiddels 6-2, dus Sipier Haukema zit nog steeds in het eerst. En Johannes Hendricks die gooit zich de top wel degelijk, die heeft nog niet een bal buiten slagen. En dan komt hij weer en hij gooit hem weer, en nou slaat hij hem aan weer erop. En volgens mij had hij weer voor gaan, maar goed, dat Het risico durft hij in dit geval niet te nemen. Dan mag Ludwig Seert mag deze bal opslaan. En als hij hem weer degelijk, dan vliegt weer een bal de put in. Dat was gisteren ook al zo. Dan met Eider op Mikkel lukt het niet en dan vlogen ze de put in. Dat moet er even een nieuwe bal komen. En even van Satima, de keurmeester, zei alsjeblieft Ludwig, probeer het maar met deze. En vroeger, weet ik wel, als het dan wat donkerder werd, dan hadden ze nog wel eens een bal die hadden ze dan in de witte verf gegooid. En de kaatsen doen ook altijd wel prettig mee, want die waren een stuk zwaarder en dan kon je veel meer gang geven. Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer. Ludwig komt hier met zijn aanloop en hij dribbelt eventjes en hij gooit hem. Ja, dikke zitbal. Oh, sorry Siep. Voor het eerst dat ik een bal raak vanavond. Maar wel goed. Hey, maar het is hier inmiddels 3-2.
0: Ik zie inmiddels wat paraplu's voorbij komen. Hoe ligt het met de nattigheid op straat?
1: Ja, het begint wel glad te worden. Hoor.
0: Dat bedoel ik. Zien.
1: Ja. Maar hier in het perk achterin, vanwege de bomen, valt er weinig nattigheid tot nog toe. Dus even zien, Ludwig ooit er nou bij Sipi en die maakt er keurig een kaasje van. En dat pakt net niet de stoeprand mee. Dat is dan weer jammer. Tenminste voor Sipi dan. Maar verder, ik heb het idee dat de man toch een beetje de kop naar beneden. Ze proberen wel nog fanatiek mee te doen, maar het wordt steeds lastiger.
3: Het is hier een sessie, doen we dat.
0: Ja. Mooi, dan gaan we naar Dirk. Ja, oké, okay,
3: Rick Minnesma slaat de bal achter in het perk. En is hij boven? Ja, ik denk het wel. Dus het is drie eerste gelijk worden hier. Dat het gaat hartstikke gelijk op. En, ja, dat is ook logisch met twee zulke goeien te elkaar nou. Nou slaat de achterinse van Kees van der Schoot. Nee, een dikke kaats. Ik dacht boven, maar dat is niet zo. Dat zegt wat ook wat minder.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe is het nou met het publiek? Nou het wat harder begint te waaien en te regenen.
3: Nou, je staat volop publiek bij Perk 2, want dat is een spannende pot. Hè?
0: Ja,
3: dat binnen jonge lui en het gaat razendsnel, hè, met de man.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is leuk om naar te kijken.
1: Ja, die dribbelen ook snel heen en weer.
3: Ja,
1: als
3: Kees van der Schoot slaat nou weer één boven.
1: Ja.
3: Dus, en zo gaat dat. En dan krijg je weer een prachtige opslag van Rick Minnesma. Nou, die zit dus, het gaat allemaal heen en weer.
1: Die heeft een witte pet op, zie ik wel.
3: Ja, klopt. Klopt.
1: En een oranje shirt dan? Of zie
3: dat? Een beetje peers lila.
1: Oh, oké. Okay. In ieder geval nu voor een kleur.
3: Roos, ja, wat is het? Ja. Ja, hij heeft ook knappe maten hoor. Ja. Die jongen die bij hem is, dat is ook een. Ja. Die Martin Jansen uit Zegsbierum. Maar die kennen er ook wat van hoor.
1: Ja, de mensen mopperen wel eens dat die goeien dan meedoen. Maar aan de andere kant, er ben ook publiekstrekkers.
3: Ja, dat jongen, dat is leuk om naar te kijken, man.
1: Zo is het.
3: Ja, hier, Kees van der Schoot weer. Ho, jongen, net boven, jongen. Zie nog het hoeft. 6 niks. En een kaats. En 3 eerste gelijk. Nou ja, en nou moet Rick Minnesma weer een antwoord vinden op het geel.
0: Pakken we dat punt nog even met.
3: Ja, Kees van der Schoot staat nou aan de opslag. En die staat 6 niks. En een hele dikke kaats. En die moet dus boven. En dat doet Rick Minnesma ook even.
1: En onderhand.
3: Ja, en onderhand. Het ligt net af. Is het niks, jong. En het is 6-2. Nou, even zien wat er gebeuren gaat. Hij gaat nou helemaal links van mij staan. Bij de opslag. En hij brengt hem voorin. Oh, wat een rare bal op de linkerkant. En het is hier 4-3 voor Kees van der Schoot en zijn maten.
0: Ja, dan rolt het balletje weer de andere kant op. En in Perk Treien, Henk Hempenius.
4: Ja, de heer Albert Menningsma, Romy van der Veen en Marianne Schuil. Hè, ondertussen ja, het initiatief wat naar zich halen. Sjin Wiebke Jorritsma, mooie natuurlijk Anoushka Vlieger en Nancy Boomstra. Het is nog wel een mooi zitbal van proef van Wiebke Jorritsma. Der mooi wordt het in ieder geval voor jou. Maar ja, het spul om het eerst, dat gaat uiteindelijk naar het proef van Alberta. Zij pakken retour tot in het perk op de Zuisjouw. Dat wie op eerst blik in Zuisjouw. En dat betekent dus dat het spul om het eerst is hier. En dat is hier dus Fjouwelijke van de Telegraaf. En dan ben je bezig met het vierde bordje. En dan is er nog weinig van te zitten. Het kan alle kanten nog op.
0: Ja, dat is toch wat. Dat weten we, ja. We moeten er toch maar weer op wachten. En door dan?
1: Ja, het is hier inmiddels 6-2 voor de partij van Sipi Raukema, Peter Kwast en Johannes Henrichs. Dus die hebben kans om terug te komen. Dat er leidt nou een kaartje van een centimeter of 10.
2: Ja, nee, maar ja.
1: En die mag Ludwig opslaan. En dat ze nou, ik denk dat hij hem diep achterin gooit. En dan Sipi dus niet te vuil is, want dat is hij dan wel, want dan komt die bal zo mooi aan en dan wil hij hem boven slaan toe. Maar dat, oh nee, dat hoeft niet tegen. Wat? Het is 3 eerste gelijk hier.
0: Nou ja.
1: En een stuk in de bril.
0: En een stuk in de bril, oh nee.
1: Ja,
0: van wie?
1: Nou, van mij.
0: Oh, dat is niet erg. Maar nee, je kan toch wel zien tussen, zonder je bril?
1: Kost maar een % Wat zei je?
0: Je kan nog wel zien zonder je bril?
1: Nee, dan zie ik niet in huisjes.
0: Nou, dan ben je ook niet klaar.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay.
1: Het ben plastic glazen, dat scheelt je.
0: Oh, dat valt net. Oké. Okay. Maar, dus bij jou staat het gelijk en bij Henk staat het gelijk. En bij Dirk was het 4-3.
3: Ja,
0: Dirk.
3: 4 om 3 en 4 gelijk.
0: En dus ook gelijk.
3: Dus bijna gelijk. En Matty Jansen die staat na een opslag, brengt hem voor in bereik. Minnesma. En slaat de bal een paar meter buiten het perk. En een kaats van een meter of 4 en een kaats van een meter of 6. Dus er moet even gewisseld worden. Kees van der Schoten en zijn maten komen naar het perk. En Rick Minnesma die staat aan de opslag. En Simate neemt de eerste kaats voor zijn rekening. En die slaat op en die brengt de bal hoog achterin. Maar te ver hoog. En de bal is kwaad, dus het is 6-4 voor Kees van der Schoot en Simate. En nu is Rick Minnesma aan de beurt voor de opslag van de tweede kaats. En dat is een minder grote. Die is een meter of 4-5 buiten het perk. En hij neemt zijn aanloop en brengt hem voorin bij Kees van der Schoot. En Kenny er niet meer bij. En die slaat hem boven. En het is... even zien. Het is... 5-3.
0: 5-3?
3: Ja, het is 5-3 voor Kees van der Schoot. En Simaten.
0: Oké. Okay.
3: En Rick Minnesma neemt alweer de aanloop. En nou slaat hij hem weer boven. Allee, goedemiddag. Nou, het gaat nou hard. Tenminste, het kan nou hard gaan.
1: Nou ja, vorig jaar was er 5 eerste gelijk en 6 gelijk tussen die twee mannen. En toen is er een beetje een verkeerde beslissing genomen.
3: Oké. Okay.
1: Ten nadele van Kees. Dus ik denk dat er ook wel behoorlijk wat wrakenvoelens bij zitten.
3: Ja, dat...
1: En niks ten nadele voor Rick Minnesma.
3: Nee.
1: Maar dat was gewoon fout van de keurmeester doen.
3: Ja, maar ze zijn niet kwaad op elkaar.
1: Nee hoor, absoluut niet. Nee.
0: De sportiviteit die blijft wel toch?
3: Ja, wel.
1: Maar dat was dus inderdaad, vooral op 5 eerste gelijk en 6 gelijk. En voor de finale, ja, dan heet dat wel een beetje de smoor in.
3: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Dus,
3: zij binnen qua patuur een beetje completer dan van Rick.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dus hij verdient het eigenlijk ook wel.
1: Ja, zo is het.
3: En deze wordt buiten slagen. Dat, zie je, nou is het al 4-0 voor Kees van der Schoot in zijn maat.
1: Ja, ik denk dat Rick Minnesma nou een beetje...
3: Nee, die wordt moe, denk ik.
1: Ja, ja die moet bijna alles alleen doen.
3: Ja, nou, maar dat wil hij ook graag.
1: Ja, dat is waar.
3: Oh.
1: Dat zit wel een beetje in.
3: Want die jongen heeft geen schijn van kaas hoor, die maat van hem.
1: Nee, want in het perkhoek, hij neemt zoveel perk.
3: Ja, jongen, hij staat bijna op een kwaadlijn door.
1: Nee, daarom. Dus,
3: ja,
1: ja. Maar goed, dat is niet de Ben.
3: Het is 4-2 en het is 5-3.
1: Ja. Maar nog steeds niet aflopen.
3: Nee. Nee, herstel nog iets? Is het nog spannend of is het bij jou?
1: Het is 3 eerste gelijk en 4-2, dus het is hier spannend.
3: Oké. Okay.
1: Maar het is ook, we zitten nog midden in de partij, dus we gaan het even beleven.
3: Ja.
1: Nou, Ludwig die gooit nog even een bal voor en naar Peter en die slaat hem ten de muur. En het is inmiddels alweer een 6 voor de partij van...
3: Het kan nou in principe hieruit.
1: Ja, dat
3: maar, mag ik wel even?
1: Ja, neem het over.
3: Oké. Okay. Het is namelijk 6-2 worden en 5-3 voor Kees van der Schoot en Simaten. En Kees van der Schoot heeft nou de opslag en een dikke kaats voorbij de verbeste opslag. Dus tussen de verbeste opslag en daarboven. Hij neemt zijn aanloop en brengt hem voorin bij Rick. En ja, je kan niet zien dat hij nou in die boven. Ja, hij is boven. Dus die Rick Minnesma slaat de bal boven. Het is nog niet uit, het is 6-4. Ik neem hem dan maar even met.
1: Maak het maar af, Dirk.
3: Oké. Okay. Hij neemt weer de haal op en weer bij Rick voorin. Maar het is nou volgens mij kwaad. Ja, nou moet de scheidsrechter weer beslissen. Ja, volgens mij is die kwaad, dus het is hier uit. Kees van der Schoot en zijn maten hebben won met 6-3. Dus,
1: verrassend. Wel verrassend.
3: Ja, wel verrassend. Ja, maar wel verdiend.
1: Ja, zo is het.
3: Petuur 13 won. Jorrit Palma, Marten Jansen en Kees van der Schoot.
0: Oké, dankjewel, Dirk.
3: Dat was het laatste voor mij.
0: Dat was het laatste. Dan...
1: Ja, morgen ben je toch ook.
0: Ja, voor vanavond dan wens ik je een hele fijne, rustige avond.
3: Ik ga langzaam naar huis.
1: Oké.
0: Okay. Heel langzaam. Ja.
1: Tot morgen.
0: Hey, tot morgen. Dan gaan we gauw even naar... Nee, we gaan even naar 1, want ik zie hier... Door de... Ik zie hier 6...
1: En nou krijgt hij wel op een poort volgens mij, ja. En het is hier inmiddels... Als het goed is, 6 gelijk, denk ik. Ja, 3 is gelijk en 6 gelijk. Ze houden het lekker spannend met elkaar. En die maat van Ludwig, die denkt af en toe dat hij al met de WK voetbal bezig is. Want die neemt alles op een poort zo wat.
0: Ja.
1: En dan ben je de punt kwijt met kaatsen. Dus zo werkt het niet. Alleen met de stuit mag het nog. Maar zonder stuit dan ben je de punt kwijt. Nou, Johannes Henrichs. Die gooit hem... Het zicht het wel een stuk minder. Maar hij gooit hem wel in het perk, ja... En een kaatsje. Even zien wat de keurmeester geeft aan. En die zei dan ben je truusje zoeken. Oh, wat even. De keurmeester in het veld die zei van waar de bal is. En dat is een meter of 10, 12 verder. En volgens mij kwam hij inderdaad bovenop de lijn. En dan is hij daar. Maar goed, de keurmeester beslist en bepaalt. En dan moet je hem even neerleggen. En je kan je er druk op maken, maar geeft je niks. Want hij verandert wel niet van mening. En ook weer terecht. Beslissen is beslissen.
0: Wachten we deze punt nog even af, door?
1: Ja, nou ja, ik zit even te wachten wat ze gaan doen. Want ze gaan toch weer verder. Dus Sipi zei van, ik ben het niet met je eens en dat mag. Nou, je hand met u, zou ik zeggen altijd. Maar je mag best wel eens een keer ageren, hoor, tegen een keurmeester. In de goede zin van het woord. Ludwig, en hij gooit hem diep achterin bij Sipi en die slaat finaal mis. En het is hier 4-3 voor het portuur van Ludwig Seerde.
0: Goed, gaan we nu naar perk 3, want daar was het 4-4.
4: Nee, er werd 12 miljoen. Dat maakt er wel een hele mooie uitslag van Marlies.
0: Ik had weer fjouwen, maar dat weer die baltjes aan de onderkant, denk ik.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt
0: inderdaad. Dus ik dacht gewoon witte van, hoe ligt het nou?
4: Nou, het partij van Alberta Minnixma, Romy van der Veen en Marianne Schuil hebben ondertussen de touwtjes toch wel aardig in de handen pakt. Ja, zijn partij van Wiebke Jordensma, Anouska Vlieger en Nancy Boomstra. Want ja, wie op Fjouwen gelijk en dan is het toch een retourslag tot in het perk. Dat betekent 12 miljoen in het voordeel van Alberta Mahabodema. En vervolgens op de Zuid gelijk geeft de bal ik een retour tot in het perk. En dat betekent dus de Traaimier. Ja, die Traaimier die bloot dus net lang heen, want dan weer krijgt Romy van der Veen die de bal naar het perk sturen mocht en dat doet ze net goed. De bal giet te boeten. Ja, ze hebben dus 3-2 en nu is het eerste 2 punten in Gimber. En wat bedoel van Alberta Minnixma, terug een sitbal van Romy van der Veen. Zij staan dus 3-2 voor en de skin 2 voor. En de spanning is wat we waarom in de wedstrijd hier in perk 3 tussen bedoel Jurgen en 2 van de groep Zoon.
1: Ze moeten wel losgieten, Hendrik, want het is al kwart voor 10.
4: Ja,
1: we voor 10 nu te hebben. Ja, hier net dat... zo hoor, want hier is het ook nog spannend. We zullen zien Peter en Ludwig. Ludwig stonden bij de bal. Het zicht werd ook inderdaad slechter, moet ik eerlijk zeggen, Marlies hoor.
0: Maar waarom loopt iedereen nou weg? Omdat dat ene spultje nou aflopen is.
1: Ja, bij Dirk. Kijk, dan heeft het weinig zin.
4: Ja, hier is al les tussen de beide partijen trouwens, Malaysia. Van ja, geen terug, geen we net terug, dacht ik.
0: Nee, nog een keer, want ik hier even wat ruis op de lijn, Henk. Wat zei je?
4: Ik zei, hier ben ze volgens mij even aan het oerlissen van geen we terug of geen we net terug. Want het zat door al zo. Het zicht wordt er echt net beter op. Hier in het spultje.
0: Nee.
1: Het
4: Er werd nu een online binnen bij de Marie scheidsrechters van wat gaan we doen, gaan we verder of horen we op. De scheidsrechter komt nu in ieder geval deze kant even op. Het is Truimetwa, hingen er rond de Telegraaf. En dan wordt er even druk online met de scheidsrechter en de keurmeesters wat gaan we doen. En ik denk uiteindelijk dat zij de stekker eruit loeken gaan, maar dat weet ik net zeker. De scheidsrechter die rent nu even richting de verzamelplak waar alle uitslagen ik verzameld worden. Want ja, de vrouwen hebben het onjoen van het zicht is net goed meer om een fatsoenlijke wedstrijd te kiezen. Ik weet net hoe het bedrijf is door de.
1: Nou, het is hier inmiddels 4 om 3 en 6 niks. En ik heb niet het idee dat deze man zeggen van wij stoppen. Want ik hoorde net ook alleen zeggen van ja, het is voor allebei hetzelfde. Dus, maar ik zie zelf zeggen van voor het mooie van stoppen. Maar ja, dat is dus aan de kaatsen zelf in dit geval. En Johannes Hendricks die mag nou bij 6 niks achter, mag hij de bal opslaan. En hij...
0: Want het zicht is slecht.
2: Okay.
0: En hier gaan ze nog wel even door, dus, maar dan gaan we tot 10 uur en dan is het klaar.
2: Ja.
4: De wedstrijd laat hier nog even stil op dit moment doen, dus het is even ondij op dit moment.
1: Ja, oké. Het is hier nog steeds 6 niks dan en een kaartje van een meter of 6 die Peter Kwast en Sipi voorbij slaan moeten. En ik wacht weer even af wat Ludwig, want die gooit ze die wacht. Tot morgen Dirk. Dirk had nu die zei van ik heb het wel gehad.
5: Sorry?
1: Ludwig, kom met je aanloop.
5: Denk ik
1: Ludwig.
5: Nee, precies.
1: Ja, Ludwig. Komt ie. Nou, hij gooit hem weer diep achterin bij Sipje en die slaat hem best uit. En, ja, en Peter mist. Nou, Sipje heeft hem nog met de eerste stuit. Het is 6-2. Ze zitten nog steeds in de eerste. Hele tent van Sipje. En nou bleef hij inderdaad rustig en bleef hij kieken. En toen kon hij een mooi het hoekje insturen. Was van Ludwig niet zo sterk terug, mag ik eerlijk zeggen. Maar dat Wouter Tetlover had, dat kan best met het zicht te maken hebben. Maar ik zie hem nog steeds met zijn grieze daffeke. En dan komt hij aan en dan gooit hem weer diep achterin bij Sipi. En Sipi die slaat hem in het perk en oep, dat gooit hij.
0: Bij de shop naar binnen?
1: Ja, maar...
5: ja.
1: Volgens mij is het 5-3 hoor. 5-3. Rest dan ik aan, ik moet overal op letten.
5: Ja.
0: De bist ook krek teval, hè? De ding staat alles.
1: Ja, maar ik
4: hoop dat.
0: Ja, dat snap ik.
4: Frans, maar als je wat er uiteindelijk aan nu komt, je het, Marlies.
0: Ja.
1: Nou, en die tier dat ze nog stilstaan, ze kunnen eerst kaarsen kennen.
0: Ja, zicht minder wordt.
4: Het zicht is behoorlijk minder hebben.
1: Ja, dan hebben we dat ook wel zo, maar ik wil me nou ook wel over vergaderen. En dan kan je beter direct zeggen van. Hoppeline! Hoe is het mogelijk, Peter, hè? Peter zal drie keer de bal oppakken en drie keer komt er op een randje en dan stuit hij die weer terug. Maar goed. De vermeerste afslager van Luther Scherden, die gooit hem. Ja, en Sipi weer, hij werd nou wat wild. En dat komt ook door de achterstand, denk ik. Want... Maar goed, ook hier kan het zomaar weer omslaan. Hoor. Dat is, want er zijn nu twee kaartjes. Als Ludwig die pakt, dan is je een einde pech. Maar ik zeg, Peter die had ook een goede afslag. Dat zit een beetje in de familie, hè? Polly, Peter, Johan. Die hebben allemaal een goede afslag. Ik ben Peter en ik ben blij dat hij witte schoenen aan heeft. En nou komt hij, die had er wel een meter uit gaan, Scheerden. Niet zo slim. Ja, dat is... Ludwig die durfde het niet aan, een klein kaartje, ik probeer het maar dat had hij beter niet doen kunnen. Maar goed. Johannes Henries. Ik ben blij dat Peter een witte schoen dan heeft. Die zie ik de meest aankomen. Johannes Hendricks. Wat doet hij? Hij gooit hem voor hem bij Loetje. Ja. En Sipi slaat hem weer keurig terug. En dan pakken ze toch weer de vier. En ze zijn op die manier nog steeds in de partij. En het wordt hier zelfs weer wat lichter, Marlies.
0: Oh, echt?
1: Ja, we kijken.
4: Ja, ze gingen hier een keer terug, Marlies.
0: Oké, mooi.
1: We krijgen de zon ook nog.
0: Dan hebben we nog 6 minuten om te vertellen hoe het gaat.
1: Ja.
0: Henk, wil ik nu even weten.
4: Ja, Henk, hier is de trui om het wat. Ja.
0: Ja.
4: Hier
0: ja?
4: is de trui om 12 voor Alberta Munniksma, Romy van der Veen en Marian Schuiltje en Wiepje Jorritsma, Anouska Vlieger en Nancy Boomstra. Ja, en wij keerden ze dus terug. En ja,

0: 2.
1: Oh ja, sorry.
2: Ja?
1: Hendrik staat er weer volgens.
2: Ja, nee, ik snap hem.
1: Dat heet met die mensen. Met,
2: maar het is dus 5-3 en 6-2.
1: Ik niet dat ik een VOG krijg.
2: Dan moet je ophouden.
1: Nou, het duurt wel lang.
2: Ja, nou ja, maar dan weet je zeker dat het secuur gebeurt.
1: Ja, dat is waar.
2: Ik en zit er niet over in.
1: 6-4. Nee, ik ook niet hoor. Ik vind het ook een beetje vreemd eigenlijk, want ik ben nou is hij al 4 jaar in die wethouder.
2: Ja.
1: En nou kan er met de eerste op een gegeven moment weer zijn verklaring binnenkomen. Het zal wel aan mij liggen, maar dat noem ik super bureaucratie.
2: Ja, of is het in de laatste 4 jaar het is zich even misdragen. Ja.
1: Nou ja, dat heb ik niet meegekregen.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nou, daarom. En dan had hij ook wel afzetten moeten.
2: Nou, dat bedoel ik.
1: Zo, daarom zeg ik, vind het een beetje vreemd. Maar ja, goed, dat regeltjes zo binnen bezig zo. Maar
2: ja.
1: We zijn in Nederland wel eens wat te ver gaan met regeltjes.
2: Absoluut.
1: Het is goed dat ze er binnen, maar je kunt ook wel eens een beetje wat soepeler betrachten.
2: Zo is dat.
1: Laten we het zo houden.
2: Oké.
1: Genoeg over de politiek. We gaan nou weer verder met kaatsen. Johannes Henrich mag een kaartje verdedigen van 5 meter. En hij gooit hem voorin bij Ludwig en die slaat hem keurig er tussendoor. En het is hier 6 gelijk. En we kunnen dus of net voor 10 en klaar wezen. Of het wordt 5-4 en dan redden we het niet voor 10. Maar dat gaan we met maken.
2: Nummer 7 avanceren, we hebben nog 5 minuten.
1: Ja, daarom. Johannes die houdt ook wel van een beetje gang erin. Maar ik moet zeggen, het zicht is inderdaad wel wat beter geworden. Tenminste bij mij hier.
2: Ja, precies.
1: Sipi die kan de bal nog net keren. Het is een klein kaartje en die mag Ludwig afslaan. En als Sipi en Peter die bal in het perk voorbij slaan, dan is het 5-4. En dan maken we het dus helaas niet af. Want ik neem niet aan dat we na het nieuws nog 5 minuten verder kunnen.
2: Nee. Nou, onverbiddelijk. 10 uur is 10 uur.
1: Oké, nou, je moet niet zo boos te doen.
2: Ik ben niet boos, ik ben alleen duidelijk.
1: Heb ik vorig jaar aan gedaan met mij.
2: Je krijgt met mij geen gedoe.
1: Nee,
2: ik vertel gewoon hoe ik het hebben wil.
1: Ludwig slaat hem op en die geeft hem aan Sipi en die slaat hem schitterend voorbij. Oh, ja, met een stuitje. 5-4. Ludwig die kreeg het nog hartstikke goed terug. Maar Sipi kon hem nog net eventjes met een heel klein stuitje kon hem voorbij slaan. En het is hier 5-4.
2: 5-4?
1: Ja.
2: Mooi, dan wil ik de laatste tussenstand hebben van perk 3. Perktreien, Henk.
3: Joris Chintois, Alberta Munniksma, Romy van der Veen, Marianne Schuils, het bedoel van Wiebke Jorisma, Anuske Vlieger en Nancy Boomstra. De Wiert krijgt Sorge Trois in het voordeel van het bedoel van Alberta Munniksma. En zij pakken dus nu uiteindelijk terug een boetenslag van het bedoel van Wiebke Jorisma dat bordje. En daar droog wordt het hier Fjallroma Trois in het voordeel van Alberta Munniksma, Romy van der Veen, Marianne Schuils, de nummer 9 op de lijst in de nummer 2, Wiebke Jorisma, Anuske Vlieger en Nancy Boomstra. En dat is van groep Zoon.
2: Mooi. Dan gaan we er dus uit met de tussenstand 4-2 in perk 3. Want we lopen tegen de klok van 10 uur. En dan gaan we er onverbindelijk uit. En dan wil ik ook nog de laatste tussenstand hebben van perk 1.
1: Nou, dat is hier 5-4 voor het partij van Ludwig Seerden. Jan Volberda. En ik ben even de derde naam kwijt tegen
2: Johannes Sigersma.
1: Juist. En tegen Sipi Rauwkema. En die maakt er een kaartje nog van. Dus bij deze gaan we eruit. En we horen morgen wel wie de finale bereikt heeft.
2: Oké.
1: Okay. Ik zou zeggen tot morgen. En,
2: Dankjewel heren. Doorde, Van der Hoek, Henk en Penius. En Dirk hebben we al afscheid van genomen. De techniek was hier in handen van Kik Visser. En in de studio in de eerste tijd van Erik Klumper. En de tweede periode met Roland Aals. Dankjewel collega's. En dan tot morgen. En dit was Marlies van Bon. Dag dag. Vanaf de Lanen.

0: uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. Vier kinderen en een leraar kwamen om het leven. Drie kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
4: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
3: Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer twee, maar nog maar één gesprek met het IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn begonnen, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joer.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, Hugo, dan is het zover. Daar valt in Den Haag het besluit. Twaalf Friesen die maakt die kans. Rond Veenstra uit Haas en Thomas Bruning uit Drachten. Die binnen beide nominairen voor de Witte Anjer. Het is de landelijke prijs van mensen die haar inzetten voor veteraan en haar thuisfront. En de Witte Anjer die is daar dus het symbool van. Een van die twee die hangt nog aan de telefoon en dat is Rond Veenstra uit Haas. Een goede morgen.
2: Goedemorgen, Gerrit. Mijn Rond Veenstra, hallo.
1: En kwam deze nominatie nou echt als een verrassing?
2: Ja, voor mij wel. Ja, dat kan je wel zeggen. Wij zijn in Haar best wel attractief, maar de meesten die op uitzending gaan best. En dan nog het een en ander voor elkaar, maar ook voor een nieuwsgrip. Maar op een gegeven moment krijg je een berichtje van verrek, je binnen nomineren. En wat vind je hem ervan? Nou, dat is een verbazing, want dat zien we net toch, zeg maar.
1: Want die Witte Anjer, het zijn misschien net elke keer voten dadelijks wat, maar ik ken van u jouw vol. Hoe groot is dat voor jou?
2: Nou, het zeker van zeer. Het is op zich is het wel grut, want de mensen die er echt wat verdoggen, die verzinnen dat. En het is echt een symbool dat je dan een grut aantal jaren weer om zit. Maar met Prins Bernhard is hier al mee bezig om die erkenning van middels die witte eieren symboliek te jaan. Maar voor mij, ik dacht dat is voor mensen die echt iets dan wat ertoe docht. En wat je dan zelf docht, dat maakt je misschien wat minder grut. Misschien maar wat het toch zijn. Droge oren die zeggen van ja, het is wel de moeite waard om daar voor een aanmerking te komen. En denk ik, nou, dan ben ik ook wat mij vereerd, zeg maar.
1: Nou, het feit dat je nomineren bent, dat zei het al, dat wat je doet, dat wichtig is, nevens mij. Want wat doe je ook rek van veteraan die naast?
2: Nou, wij doen verschillende dingen. Wij doen dingen voor elkaar, maar we doen echt dingen met elkaar en voor het mienschip. En voor hier in het kader van 80 jaar bevrijding. En weer een prachtige ding die ik ken met onderwijs, zodat we echt mensen op school konden laten zien van nou, joh, het gaat niet alleen over 80 jaar bevrijding en de mensen die zeg maar vervolgd binnen, maar ik nou nog, zijn werk gebeurt er nog van alles. En mij, de mensen van de veteranengemeenschap en mensen van het Joods herinneringscentrum, hou je een prachtige brug slaan kennen tussen het verleden en heden. Want ja, als we die brug net slaan kennen, dan leren we nooit. En op deze manier komen we met elkaar daar aandacht voor vragen. Ja, en dat is misschien wel toch wel binnenkomen bij een meisje die dat show gaat.
1: Want had je een idee hoe dat bij die organisatie ontlog kan is? Of tenminste, hoe zij weten hoe wat je hem dekkerig doggen? Of iets getipt had misschien?
2: Ja, het proces dat herken ik wel. Het is de meeste van het Veteranen Instituut, het Veteranen Platform, die vroeg aan de commissaris van de koningin. Of hersteld van de koning, dan Zinburg. Weet je een meisje die zich onderscheidt? Nou, dan zei de commissaris, zijn de burgemeesters van burgemeesters. Een meisje die haar zich onderscheiden. Ja, en die burgemeesters die gaan natuurlijk, ik en haar, zijn wel aardig idee van wat wij doen. Maar we hebben eigenlijk net over klagen, want uw burgemeester die ondersteunt ook uw initiatief van harte. Dus die had waarschijnlijk zijn van, nou, misschien weet ik wel wat, weet ik wel iemand die daar voor een aanmerking kan komen. Ja, zo is daarin te dan.
1: Een grote kans dat Ina Scherpste wat met de krijgen heeft dus.
2: Ik denk het wel. Meesten die kennen natuurlijk hun geheim niet te onthullen, maar ik heb een aantal gesprekken horen met een aantal collega's, onder andere Keet Kopierus van de gemeente Haas, en dat we een prachtige gesprek en later denk je ook bij jezelf van waarom waar het nou precies? Nou ja, dan valt het kwartje wel, zeg maar.
1: En hoe sta je er nou in zo vlak voor de uitslag? Hoop je echt op winst? Of zeg je eigenlijk van ja, die nominatie, dat is eigenlijk al genoeg?
2: Het symboliseert zich nou in één persoon, maar je toch is zo'n heel klusje bij een heel team. En daar zijn we een man of tien, die ben erg best mooi belutsen bij wat wij willen met elkaar. En dat jou daar als individu even niet pikt worden, omdat je toevallig voorzitter bent van zo'n club. Ja, je hebt misschien wel wat minder grutters dat ze het misschien nou, maar die witte aier, dat het blikken die het. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen en één persoon die wordt er een voorschoon en die maakt aan deze kant op. Ja, en vandaag, we zullen zien hoe het rint. Het is in Den Haag, het is een hotel des Indes. Dat is een heel oud en traditioneel hotel. Daar is al verliend van alles en al wat gebeurd. En ik zie mezelf eerder als een soort toeschouwer en dat je een van de meesten bent die daar serieus voor een aanmerking komen kent. Ja, ik ben ook maar gewoon dienstplichtig geweest die in 1980 min of meer toevallig in Libanon terechtkomen is. Ja, soms herinneringen zijn. En dan neemt het leven zien mee, zie lopen. En dan denk je weer aan het werk. En dan toch je oren dingen. En plotseling zorg je dat je in zo'n gezelschap terechtkomt van het veteraan. Maar dat is misschien echt iets omdat je ouder wordt. Dat je er weer wat meer aan wil omdenken. Dat je later denkt van het weer toch een hele speciale periode. En zolang je werken. Ja, dan ben je high order ding. Je krijgt ben. Je krijgt er gebeurt van alles nog wat in je leven. Maar dan kom je op een moment met mijn pensioen. En denk je verrek. Het weer toch wel speciaal.
1: Ja, en jou dus waarom? Van wat je daar oppikt, dat jou je waarom. En dat wordt John in elk geval.
2: Ja, nou, dat is daar zo. Misschien maar dat het nou zo speciaal is. Ja, wij vinden van net, wij doen een aantal dingen met mij elkaar. Als federale club, wij doen een aantal dingen voor de gemeenschap. En dat doen we graag. En dat doen we een hele praktische, laagdrempelige manier. En we krijgen best wel een hoop reactie, echt de gemeenschap weer om. Dat ze zeggen van wat mooi dat je hem dit doet. Dat je met elkaar en maar op paard binnen dingen doet. Maar ik naar de schoenen toe, Sjellitten, dat we daar ook ons verhaal kunnen kennen. Samen met mensen van het Joodse Herinneringscentrum, 80 jaar bevrijding. Nou, dit jaar ben we dan 81 jaar op weg. Nou, en dat wil ik graag zo houden, maar ik op die school, hij is alleen inderdaad. De wereld is toch oors dat wij in ons prachtige Nederland soms denken. We hebben een Lieslandje. De mensen die op zijn geweest, ja, die zoeken toch wat oors naar de wereld dan de mensen die er net toe komen. Die denken dat alles wat in Nederland gebeurt, dat referentie is, maar dat is net zo.
1: Nee. Ja,
2: dat ik bij mij elkaar praten ken en dat we door zat. Dat je op een lokale radio in het zuiden van Libanon of Sudan of weet ik wel waar we allemaal zitten. Maar met elkaar zo goed zitten kennen wat we willen.
1: Of je Joden nou winnen of net. Ik zou zeggen, geniet je ervan.
2: Ja, dank u wel.
0: Alles wat je op Dijn is, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de Dijn voorbij.
1: Jeder van de mooie hadden we Ron Veenstra uit Haas, hoe zijn nominatie voor de Witte Anjer. De landelijke prijs van mensen die daar bijzonder inzetten voor veteranen en haar thuisfront. Ron is net de enige Fries die komst maakt. Ek Thomas Bruining uit Drachten die is nomineren. Om fjouwer oren hoe het valt in Den Haag dat besluit. Waar gaat er mij die prijs van terug? En Thomas Bruining die is nou aan de telefoon. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
1: Ik zal jou dezelfde vraag stellen als ik jouw concurrent is. Jouw collega krijgt niks stellen.
4: Nou, ik ben alle keer collega's, alle keer winnaars. Hè?
1: Precies. Maar ik ben heel benieuwd, hoe reageert jou? Doet je jern dat je nomineerd bent van deze landelijke prijs?
4: Ik ben hier zeer verbaasd. Eigenlijk is de molle vol Tosken.
1: Want jouw collega die zijn nieuws kreeg, ja goed, ik doe dat werk, maar ik vind het ook heel vanzelfsprekend. Ik vind het net heel bijzonder.
4: Wie door uw werk mij alle liefde en plezier. En als je dan Tron Oren nomineert, dat is verbazend waarom eigenlijk, zo is het wel. Want wie door gewoon uw ding.
1: Maar waarom zetten jou zo lang in? Want ja, je kan ik zeggen van op een gegeven moment, dan haal je het zien is die in. Dan kan ik ophouden dan?
4: Ja, je kan ophouden, maar je wil gewoon lekker teruggeven met de ding. En ja, het zit in de meisje, denk ik. De ene doet het wel en de andere doet het net. En wie ben de meisje die je horen van ompakken en wie gaan er terug?
1: En dat inzetten van die veteraan, van het thuisfront, hoe zit dat er in jouw geval uit? Wat doe je ook krijgt? Hoe zet jou in?
4: Ik ben in eerste instantie regio-coördinator noodlijns ondersteuning. Voor veteraan en thuisfront met PTSS-klachten en orenklachten. Dus een beetje een buddy-buddy systeem. Daniel ben ik voorzitter van Stichting Veteranencomité Drachten. Dus en daardoor doe ik verschillende dingen, dus van organiseren van veteranendagen tot een uitvaart voor een veteranenverzorging.
1: Dat klinkt als heel wichtig werk.
4: Dat is het in feite ik wel. Ja, dit doet mij plezier en het houdt op de goede plek.
1: En dat je nou nomineren binnen voor deze prijs, wat vind je ervan? Hoe sta je daarin?
4: Ik vind het hartstikke leuk dat we nomineren binnen. En het is eigenlijk net voor mij, maar voor alle mensen rondom mij. Dus, want zonder al die mensen die waarmee ik werkje, ken ik mijn ding net aan. Dus het is eigenlijk ja, een dankjewel aan al de mensen rondom u wat we doen.
1: Ik draag ook genoeg omtinken voor de veteraan en het netwerk eromheen. Hè?
4: Ja, dat is een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het van nee, we kennen nog volle meer. Als je het hoeft net zo te wijzen zoals in Amerika, dat het eten betalen wordt of de biatskippen betalen wordt voor een veteraan en thank you for your service. Maar een beetje meer respect voor de veteraan, ja, dat kennen altijd wel. Maar het hoeft ik net van de dak nou schreeuw te worden.
1: Nee, dus is het al even, dat contrast met Amerika, dat is wel groot natuurlijk.
4: Heel groot. Alleen ja, op moordvlak is contrast ik wel groot, want de verzorging van de veteraan daar is heel slecht, terwijl je in Nederland een stuk beter is.
1: Ja. Ja, en zo'n prijs als Joet, je weet net als je hem woont naar natuurlijk, dat maak je even afwachten. Maar
4: dat maakt wel afwachten, maar dat is in feite net eens interessant. Want
1: nee.
4: We zijn alle keer winnaars. Alle genomineerden binnen alle keer al winnaar.
1: Dus hoe dan ook, als je hem wil winnen of net, het is wichtig dat de prijs er is, like het mij. En
4: precies.
1: Wat er nou wint, goed, dat blijven we volgen natuurlijk, dat is nieuwsgierig. Maar ik vind het van jou en het van mij, kijk bij jouw collega, het ontdekken ervoor en even stilstaan bij het werk dat je doggen, dat is misschien nog wel volle wichtiger.
4: Ja, inderdaad.
1: Nou, dat is een mooie conclusie volgens mij.
4: Dat denk ik wel.
1: Tegen tank Ron Veenstra. Of nee, Ron Veenstra, ik heb je
4: wel. Thomas.
1: Op trollen. Thomas, inderdaad, Thomas Bruining. Tegen tank van jouw verhaal.
4: Geen tank en een fijne duif.
3: Alles wat je hoort, duizend.

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Perskip Friesland zal op het Ameland onderzoek zien dwan naar de rare Amerikaanse rivierkreeft. Deze uitheemse soort kent keer veroorzaken onder natuur, de wetterkwaliteit aan de Walskanten. Maar voeken in de polderslatten wordt de komende weken onderzocht wetterkreeften krijgt zitten. Daarop praten we met Peter Bosma. Hij is exotencoördinator van Perskip Friesland. Bosma, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
3: Hoe ben die kreeft nou eigenlijk op het Ameland bedaren?
4: Ja, dat is een beetje gissen, maar we hebben eigenlijk wel zeker van binnen is dat het door menselijk handelen binnen die kreeften daar waarschijnlijk kwam.
3: Mijn auto mooi?
4: Zo kennen mijn auto mooi, op de boot mooi, dat is een mogelijkheid. En dat is eigenlijk het verhaal bij alle invasieve soorten. Dan is toen kreeften of reuzenberenklauw of duizendknoop, die soorten met alle getter menselijk handelen hier bij ons te laten kwam.
3: Ja, en dan zit er maar een probleem, want die beesten die veroorzaken je probleem. Hoe groot is het probleem op het Ameland dan, maar die rivierkreeften?
4: De skeer die we op dit moment alleen nog schenken, dat is graverij in de Walskanten. Voor de rest hebben we nog net een goed zicht op de skeer aan bijvoorbeeld vegetatie. En predatie op amfibieën en viskooien. Dat is ik lastig te zien. Die invloed die shirt pas dat er echt, nou zit men hier eens. Drijf jou een behoorlijk aantal krijgen zitten, dan begint het echt die keer te zijn.
3: Ja, daar word je nervatie natuurlijk, dus je pakt dit on. Wat doe je hem ermee?
4: Nou, eigenlijk de totstandkoming van dit onderzoek op Ameland is de oorsprong lag bij een monitoring die we daar om draaien. Die hebben we in onze afdeling Flora en Fauna. He, we hebben de hele provincie hebben bemonsterd op de aanwezigheid van rivierkreeften. Op Ameland ben deze reden aantroffen vorig jaar. En we willen nu zien van ja, hoe ver is die kreeft verder verspreid uit het eiland. We proberen te onderzoeken hoe groot die populatie daar is. En dan kennen we zelf, nou, te jaren maar horen partijen he, die op het eiland zitten. In gemeente Staatsbosch. Bijvoorbeeld de provincie zullen een rol in spelen. Ja, om te zien van ja, hoe kunnen we dit probleem aanpakken.
3: Ja, we binden de orenbisten die ze graag maaien.
4: Zeker. Merkel, Rieger, Vuut. Roofvisken mooi graag. Mooi ook graag een rivierkreeftje.
3: Oké.
4: Okay. Alters fretten ze ik. Alleen de invloed van die predatoren op die populatie. Ja, die is eigenlijk te liet om een soort van natuurlijk evenwicht te krijgen.
3: En ze plant je haar gauw verder, hè? Deze kreeften.
4: Ja, dat is ik een. Ja, een sterke punt. En dat is het feit dat ze echt maar invasief binnen. En ze kent tot twee keer in het jaar, kennen ze wel die wifjes, die kennen wel tot twee keer in het jaar, nou, 12 tot 400 jongen krijgen.
3: Okay.
4: Dus dan kun je je voorstellen dat die populatie enorm snel groeien kan.
3: Ja, is het vechtertje in de bierkaai, ligt het er een beetje op?
4: In algemene zin wil er zijn, hè, op een verste wal wil zijn van nou, die kreeft die kunnen we nooit meer uitroeien. Maar namelijk onder andere door die, hè, wat ik zo, die gigantische populatie groeien.
3: Ja, die voortplanting, ja.
4: Die voortplanting en de vangstmethoden ben ik nou net zat als van nee, we hebben hier echt het middel om een rigoureus aan te pakken. Op Ameland, hè, dat is het interessante aan Ameland, hè, het is een eiland omringd door zout wetter. Het is een uitsluitend wettersysteem. Als er in Nederland kansen binnen om die populatie echt flink onder u te krijgen, dan is dat denk ik zeker op Ameland.
3: Oké. Nou, ik wens je daar al succes mee. Peter Bosma, hij is van het Wetterskip Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: De 60-jarige Piet Fortuyn, die het correct opgehouden is als voorzitter van het vakbond CNV, is waarom nou als wethouder van Smenningeland. Juster waar het nieuwe college van BMW presenteren. Fortuyn zal onder andere verantwoordelijk wijzen voor de oppak van het centrum van Drachten en ik met hij de gemeente Tardieren op de onlist van de Lelyline. Fortuyn, hoe zien nieuwe uitdaging?
6: Ah, ik heb een keer zijn toen ik met CNV stapte van ik ging net achter de geraniums. Ik wil onder slag blijven. En toen kwam inderdaad het wethouderschap van Smenningeland voorbij. Het kan wel zijn, ik doe het net fulltime, ik doe het voor de helden. Maar mij 100% energie. Ja, dus een nieuwe uitdaging.
7: Wat zie je nou dan? Wat is het belangrijkste in jouw portefeuille?
6: Nou, ik ga elk jaar belangrijk onderdeel wat ik dan zal. Ik zal me bezig houden met de binnenstad van Drachten. Daar moet echt een protte geld investeerd worden. Protte nieuwe mensen gebouwd worden. De bruisend hart van Drachten moet dat worden.
7: Dat kan beter dus?
6: Dat kan volle beter. Daar moet ik volle meer gebeuren in het centrum. Ik ga me bezig met de innovatiecluster Drachten. Drachten is echt een maakstad in het Noord-Nederland. Ik ga me bezig met de campus. Onderwijs en bedrijfsleven aan Oerhiet. En de Lelylijn en de haven. Dus dat zijn vijf grote projecten. Ja, dat is eigenlijk de taak die ik uitvoeren zal de komende tijd.
7: Ja, de taarhering op de Lelylijn, zo staat het in je programma.
6: Ja, maar ja, de volledige ambitie die Lelylijn moet er komen. Het balsje leidt nu natuurlijk bij het kabinet. Hè. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die had zijn hoedmat. Ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet bij Prinsjedij. Maar het draagt maar aan het spoor. Het grootste plak van Nederland dat wat net aan het spoor leidt. Dus dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren.
7: Als we even zoeken naar het centrum van Drachten, dan moeten er 1000 woningen bij komen. Is die rond de wol?
6: Ja, we zullen omheen matten. Er is een paar grote ontwikkellocaties. Er is een doorn in de eeg. De locatie op de kop van de stationswijk. Dat leidt al jarenlang leidt dat braak. Groot parkeerterrein, leegstaande gebouwen, dichttimmeren. Sander Israëlplein, dat moet wat gebeuren. De gemeente had een protopan inmiddels opkocht. Dus we moeten fors uitbreiden en we moeten hem heug. Hij zei, we boven de winkels, mogen mogelijk maar als ondernemers die dat willen stimuleren, ben ik maar wat extra yield. Dus protte wentebouw in het centrum.
7: Ja, het is de haatstijd van Friesland. Je moet de tweede worden.
6: Wij binnen tweede plak van Friesland. En wij zeggen eigenlijk Drachten is een stijd. En dat is wel historisch misschien net een stijd. Het is de tweede plak van Friesland, maar een protte ambitie. En wij zeggen van Drachten is een stijd. En dat is de tweede stijd van Friesland. Maar ambitie voor heel Noord-Nederland.
7: Als we zoeken naar de plan voor de toekomst. De inwoners hoeven geen belasting extra te betalen. Geet net omheen. Nee, de hoenenbelasting gaat er zelfs al.
6: Ja, dat klopt. Dat is een belangrijk besluit wat we noemen. Maar daar zijn de hoenenbelasting schaffen waar. Het scheelt een protte geld. 4 ton aan inkomsten.
7: 4 ton?
6: 4 ton aan structureel geld. Dus dat moeten we wel dekken straks. Maar het is denk ik voor de inwoners heel belangrijk. En nou, daarmee schaffen we de hoenenbelasting hoor.
7: Ja, meer gemeenten doen dat. Waarom doen je met dek?
6: Nou, eigenlijk is het een beetje van deze tijd. Het is een oude belastingmaatregel. En er zijn nog maar een paar gemeenten in Nederland die dat doen. Dus het is nu ook wel tijd om te zeggen, nou stappen we die smellingenlander ik mee.
7: Piet Vertuin, zo'n 60 jaar, hij is er weer.
6: Hij is er weer, mijn pro-energie en de mouwen omheen. Tweede sterf van Friesland, we zullen er wel wat moois van maken.
5: Piet Vertuin, wie dat? In een bijdrage van Auke Selderust.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: We gaan toen nijs, dat kerst vanzelfs bij u volgen, bij Omroep Friesland. Het is in Turg, binnen er heel tijd meer platforms dat ik nijs op deelt wordt, maar ik desinformatie wordt heel tijd makkelijker verspraat en is dreigend onderskieren van echt nijs. Misschien haast dat wel eens mijn filmpjes. Dossiers, maar ja, zou dit wel kloppen? Ja, ongelooflijk is dat, hè? Dr. Joyce Kerstens van NHL Stenden docht hier onderzoek naar en jouw lezingen over desinformatie. Joyce, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Allereerst de term nepnijs, hè, dat juist een soort. Klopt dat wel, nepnijs, de term?
2: Ja, nou ja, het wordt natuurlijk door veel mensen gebruikt. En meeste mensen weten dan ook wel waar het ongeveer over gaat. Alleen, ik zou liever zelf het woord desinformatie gebruiken. Want als het zeg maar verkeerde of onjuiste informatie is. Het is dus niet altijd nieuws. Het kunnen ook gewoon nep filmpjes zijn. En het is ook niet altijd nep. Het kan soms ook zijn dat er wel een echte foto wordt gebruikt, maar dat er dan een hele andere tekst onder staat, waardoor het weer een hele andere betekenis krijgt.
1: Ja.
2: En wat we natuurlijk ook zien is met president Trump. Dat een beetje het woord fake news een beetje gedevalueerd is. Zo van alles wat zeg maar wat je tegenstaat, wat je onwelgevallig is, dan word je meteen wordt er met een wijzend vingertje geweest van nou, dat is fake news. Dus ik zou liever de wat objectievere term gebruiken, desinformatie.
1: Ja, nou is het best wel een groot probleem. Onderzoek haast dingen hiernaar. Hoe groot is dat probleem?
2: Nou, het is best wel een groot probleem, want hoe meer desinformatie er rondzinkt op dat internet en op social media, hoe meer wantrouwen er ook ontstaat. En wij hebben dus ook onderzoek gedaan, wat je ook ziet, er is ook veel wantrouwen tegen bijvoorbeeld overheidsinstanties, de gemeente, de politiek, maar ook de media. De journalisten worden ook vaak gewantrouwd, van klopt het wel wat ze zeggen? Medische zorg, zeker in coronatijd, zagen we ook dat er heel veel wantrouwen was ten aanzien van medische zorg. En ik denk misschien wel het grootste probleem is dat wij als mensen vaak ook tegenover elkaar komen te staan door desinformatie. Dus dat zeg maar bestaande tegenstellingen in de samenleving, die worden nog eens uitvergroot door die desinformatie, waardoor mensen elkaar gaan wantrouwen en ook echt tegenover elkaar komen te staan. Dat is natuurlijk heel, heel kwalijk.
1: Ja, in wat type media baat dat nou het meest?
2: Ja, ik denk toch het meest op social media. Dus je hebt allemaal appgroepen. Vaak ook met mensen gaan ook vaak in een appgroep zitten waar meningen worden verkondigd die ook al best wel aansluiten bij wat ze zelf al vinden. Dus dan zit je in de zogenaamde filterbubbel, dat je vooral nieuws krijgt wat eigenlijk bevestigt wat je zelf al belangrijk vindt of wat overeenkomt met jouw mening. En dat versterkt elkaar dan heel erg. En ja, er wordt altijd wel gezegd, door digitalisering wordt nepnieuws heel erg snel verspreid. Dat klopt. Maar het grootste probleem, dat zijn we eigenlijk zelf. Omdat wij als we iets zien wat we denken van hey, dat is erg. Of dat, vooral berichten die veel emoties oproepen. En die gaan we dan massaal liken of disliken en weer doorsturen. En nou ja, zo kun je voorstellen dat bepaalde berichten dan ook echt in een razend tempo worden verspreid.
1: Ja, hartstikke een tip. Hoe staan we nou in een paar minuten die hetzelfde dat Nijsbrug nou even controleren, Kerst, of het nou echt is, of de desinformatie?
2: Ja, sowieso blijf altijd kritisch, blijf nadenken. Kijk, wat is nou precies de bron? Is het één iemand die loopt de roep toeteren? Of wordt het ook door zeg maar betrouwbare mediaorganisaties genoemd? Dus wordt het ook door NOS genoemd? Wordt het ook door Omroep Friesland genoemd? Dus kijk inderdaad, als het maar één bron is, nou, dan is het reden voor twijfel. En denk dus ook heel goed na voordat je gewoon het meteen weer gaat delen. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, even chillen voor je gaat gillen. Want wij kunnen ook zelf, we moeten onze eigen rol ook niet onderschatten in het verspreiden van desinformatie.
1: Ja, logisch, fantastisch, Joyce, die getank. Ja, en de provincie, morgen een lezing in de Biepcafé in Akrum, hè?
2: Ja, ik zou iedereen uitnodigen. Als je interesse hebt, je hoeft zeker geen technisch of digitaal onderlegd persoon te zijn. Het gaat er vooral om, wat is het, hoe kun je het herkennen? En in gewone mensentaal gaan we gewoon daarover met elkaar in gesprek. En ja, de lezing is ook nog eens een keer gratis toegankelijk. Nou, dus ik zou zeggen, als je het leuk vindt, interessant thema, en je wilt wat meer regie krijgen op al die informatie die rondzinkt, nou, kom dan vooral langs.
1: Ja, Biep Café in Akkrum, kerst even googelen je. En morgen is er vier. Ik wens je daar een heel soort succes, Joyce.
2: Ja, dankjewel.
1: Dr. Joyce Kersters van NHL Stenden, wie je dat.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Misschien wel gebak in Jinsum, Joert. Want de vereniging Dorpscoöperatie Jinsum die besteedt 10 jaar. Die coöperatie die naamt 10 jaar geleden de Oude Rijnwenden in het dorp hoor. Werd door die wenningen behouden bleunen voor de verhier. En nou, 10 jaar later, zocht die coöperatie vooruit. Onder telefoon hebben we Rijn de Wolf van de Dorpscoöperatie daar in Jinsum. Eerst maar eens even lokwensken.
5: Ja, dat is zeker erg. Ja. Tien jaar geleden namen de huizen over.
4: Ja.
5: En toen maakten we zwaarigen, krijgen ze inderdaad de set. En dat ging vreselijk snel. In een paar maanden tijd zitten we op 90% verhier. En dat weer vier boven verwachting, want ze winnen toen vol botsen terug.
4: En dan spreken we over die, dat we eigenlijk nog voor dat die wenningcrisis natuurlijk echt uitbrut.
5: Ja, eigenlijk wel. Toen die huizen kwamen vrij, omdat elkeen ze slopen hoorde. Want ze hadden van mening dat het platteland leeg rinnen zou. En dat er geen vraag meer naar deze wenning naar wijze zou. Wij zeggen dat toen een beetje oors. Want we zeiden van, dat kind zou wijzen. Maar op dit stadje dat nog net zo.
4: Nee. En dat had... Dat
5: en toen
4: had...
5: hebben ze dus...
4: Dat had toen voor je best, want we weten nou natuurlijk wat er al hier gebeurd is. Op de wenningmerk.
5: Ja, we zijn natuurlijk blij dat ze zingen. En sinds Sinti hebben een heel soort mensen een onderdakje aan kent.
4: En ja, ik zei het al, je had een blik ek vooruit natuurlijk, want er is een nood aan je plan. Dat gaan we door de tjerk, hè?
5: Ja, we hebben de kerk in 2020 in Oornham van de Roomse parochie. En toen hebben we een ontleren ter beschikking gesteld van de parochie. Maar dat gebroek is eigenlijk voorbij. En hij heeft nog het onderhoud nodig. Dat kunnen we net betalen uit het huidige gebroek. Dat we hebben plan om een tolle appartement niet te realiseren.
4: Dat lijkt het mij best een operatie. Een kerken verbouwen te appartementen.
5: Dat is ingewikkelder, denk ik, dan de 24 wenningen van elk inkeerpje. Ja, dat klopt.
4: En waar zit die uitdaging vooral in?
5: Nou, die zit in de financiële hoeken. De kostprijzen van verbouwen zijn nogal wat dan om. En de rente is nogal wat stegen. Dus dat ken ik alleen nog maar. Maar de steun van het waterscoöperatie, maar dat is hier de huidige 24 wenningen.
4: En ja, dus er zijn natuurlijk ook een soort regels om het maatje van appartementen daarin.
5: Nou, we hebben wel een bouwvergunning van de gemeente. En wij hebben natuurlijk ons sterk team in het bestuur dat wij die regels kunnen we voldoen. Maar het is gewoon kostbaar.
4: En hoe snel zullen je wat realiseren, kinderen? Hoe snel zullen er daadwerkelijk appartementen in die cirkel komen, kinderen?
5: Nou, wij hopen eigenlijk eindvolgend hier ze kleur te hebben.
4: Oh, dat is best rap.
5: Ja, dat is de bedoeling.
4: Ja. En dat we nog even door de festiviteiten houden. Dit zie je niet dat je hem besteden. Hoe sta je daar stil bij deze dagen?
5: Nou, wij hebben vanmiddag gedeputeerde Kooistra komt langs om een verhaal te houden hoe de provincie dit soort projecten ondersteunen kan. En wij hebben alle dwarsgenoten nu nodig om vanmiddag conversie te werken. Maar wij denken dat er een forse groep mensen komt in de gemeente. En ze van een beetje om 11 jaar.
4: Nou, maar even een mooi feestje vieren dus. En zou het al zijn, die krijgt de blik vooruit?
5: Ja, zeker.
4: Mooi.
5: Zeker.
4: Tere dank, Rijn de Wolf dus van de corporatie daar in Jinsum, de dorpscorporatie. Dank u wel.

dan rechtsaf, dan best op de Ewald. En kijk ik dan zo eens even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Vitens had een nieuwe drinkwaterleiding onder de Driepiepse Grijft in Dokkum aanzonken. De leiding bij de bolwerking in de Binnenstraat vervangt een oude verbinding, een tientje 64. Nevens Vitens wie vervanging nodig omdat de oude leiding verouderen weer en op een kwetsbaar plak onder de Grijftlijn. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF. Girel, bij de aanschikking van die wetterleiding.
4: Lars de Jong, jij bent senior engineer bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Je bent al een koffie onder de gang in de stad Dokkum. Joet is eigenlijk best wel een belangrijk moment, laat ik het zo maar zeggen. De nieuwe drinkwaterbuis die komt erin. Wat maakt deze klus zo speciaal ten opzichte van andere klussen?
5: Deze klus die is speciaal omdat wij op traditionele wijze werken. We zinken de zinker op traditionele wijze af en we boren niet. Normaliter boren we en nu doen we het op de ouderwetse manier.
4: Hoe kun je dit hier omschrijven? Wat krijgen wij direct te zien?
5: Je krijgt zometeen drie kranen te zien met één waterleiding in de lucht. En die zakken gelijktijdig naar beneden. En dan zakken ze de drinkwaterleiding zo de bouwkuip in.
4: Want nou is er eigenlijk een stikje graft droeglijn. Zo kun je het eigenlijk het beste omschrijven. Daar moet straks die buis in. En is het dan een kwestie van dichtmaaitje en dan kunnen we wetten erin? Wat is het vervolgproces?
5: Het vervolgproces is dat als de leiding erin zit, dat we hem ook doorverbinden aan één kant op het bestaande net. Dan vullen we de leiding met schoon drinkwater. Dan wordt die bemonsterd en beproefd. En daarna kan die doorverbonden worden op de andere kant, zodat het leidingnet weer intact is.
4: Want nou is het net zo dat deze kant van de Dokkumer Binnenstad geen water had, geen drinkwater had. Want waar komt dat nou bij?
5: Die komt nu uit de noordkant van Dokkum en aan de oost-zuidkant van Dokkum.
4: En dat, dat een stik drinkwaternet, daar verheeg je dan tijdelijk de druk op? Of hoe moet ik dat zien?
5: Ja, al het water wat je normaal van drie punten hebt, dat komt nu van twee punten.
4: Moeilijker worden, hè?
5: Nee, dat is het. Ja, ik kan het niet mooi maken dan dat het is.
4: En wat maakt het deze put van yourselves? Want je bent engineer. Je denkt altijd naar hoe drinkwaterleiding. Hoe zet je dat te plak? Hoe doe je dat veilig? Etcetera, etcetera. Maar wat maakt het deze put van yourselves nou zo speciaal en zo leuk?
5: Ah, het is anders dan anders. Ik ben zelf 30 jaar oud en iedereen praat altijd over traditionele wijze. Maar ja, als je 30 jaar oud bent, hoe vaak heb je die meegemaakt? Ik zelf niet. En dat maakt hem heel uitdagend, maar ook heel leuk.
4: En dat je sjoggen naar dit plakje, mij disse omjouwing, mij de binnenstad die je nou straks even van een nieuwe leiding voor sjoggen. Zitten er ook, of let ik doorstreken, deze leiding, waarom moet je hem die nou vervangen?
5: Hij is aan vervanging toe. We zijn in een vorig project, Dokkum Sonnemapleintje, de leiding tegengekomen. We wisten natuurlijk wel dat hij er lag, maar hij is ook vrijgekomen. En omdat hij vrij is geweest, omdat er grondverzet plaats heeft gevonden en omdat we er toen achter zijn gekomen dat de leiding ooit in het verleden al een keer gerepareerd is, was dit de uitgelegen kans en plicht ook om hem te vervangen. We moesten.
3: Een bijdrage van Streekomer op RTV NOF. Vitens wacht het voor de bouw van kleterwezen. De werkzaamheden hebben dus nog een schof gevolgen voor de blikkenbrus van dat pad van de binnenstad. De Hanspoor Bregen is aanstretten voor verkeer. Fietsers en voortgangers die kennen vol gebroekmeidje bloeien van die Bregen.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het aanvoeren.
1: De dag voorbij.
6: Ja, plotterleerlingen weten dus intussen als ze slagen binnen of net. Het duurt uit de jaren kregen. Bij het Drachtse Lyceum, waar wil ik even heen voor zelfs. Want de waterleek was maar extra spanning zoen naar de uitslagen voor zelfs. Want Vliet Dier slagen zo'n 40% van de eindexamenkandidaten. Dat heeft toch wakker in het Nijswest. Dan heb je een gingo reclame voor de school zoen je ze kennen. Nou, stond het hier te het de school inzetten op extra bijlessen en meer begeleiding van de leerlingen. Als die aanpak ik resultaat opleveren het, ja, dat zal dan nog zo'n beetje toch wel duidelijk wijzen. We bellen daarom maar Nienke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Hebben jullie veel leerlingen met goed nieuws kunnen verblijden?
7: Ja, ik kom net van het grote feest hier op school, waar alle geslaagde leerlingen kwamen. En dat was natuurlijk een hele feestelijke toestand. Ja. Ja,
6: veel leerlingen die geslaagd waren dan dus ook?
7: Ja, er waren veel leerlingen die geslaagd waren. En we hadden dus ook veel geslaagde leerlingen.
6: Dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Hebben jullie dan iets van een slagingspercentage inmiddels?
7: Ja, wij zitten op dit moment voor de HAVO op 66%. En wij verwachten dat na de herkansingen we op 75% zitten. Nou, en dat is behoorlijk hoger dan vorig jaar. Dus daar ben ik echt trots op. Trots op de leerlingen die daar hard voor gewerkt hebben. En de docenten die daar keihard voor gewerkt hebben.
6: En dat is voor u opgelucht ademhalen, lijkt me zo.
7: Echt opgelucht ademhalen, omdat we weer in de opwaartse spiraal zitten. En we zijn er nog niet, maar dit is een hele goede stap vooruit. En dan gaan we verder met de verbetering van het onderwijs waar we mee bezig zijn.
6: Ja, u zegt we hopen 75% slagingspercentage uit te komen bij de HAVO. Dat is mooi, het is niet heel erg hoog. Jullie willen nog hoger uit zien te komen dus?
7: Ja, volgend jaar hopen we weer echt wel in de 80% te zitten. Ergens in de tussen de 80 en de 90. En dat is wel de ambitie om weer rond de 90% uit te komen uiteindelijk.
6: Ja. Wat doen jullie daarvoor?
7: Nou ja, we geven vooral heel goed onderwijs en daarbij een hele goede begeleiding van de leerlingen. En dat hoort bij elkaar. Kijk, je kunt niet goed onderwijs geven zonder te zien waar de leerlingen staan en wat ze nodig hebben. En ik denk dat we daar dit jaar goede stappen in gezet hebben om de begeleiding van leerlingen weer goed aan te laten sluiten op wat leerlingen nodig hebben in aan ondersteuning binnen het vak en ook aan ondersteuning in, nou ja, in zelfvertrouwen en weten wat je kunt en ook met enige veerkracht en zekerheid zo'n examen ingaan.
6: Ja, dan kom je dus op 66% en hoop je nog op 75% uit te komen van de leerlingen die geslaagd zijn. Die anderen die moeten het examenjaar dus overdoen, hè?
7: Degene die
6: als ze dat willen.
7: Ja, als ze dat willen, kunnen ze het examenjaar overdoen. Of ze maken een stap naar het mbo. Dat geldt dan voor de HAVO. Mm-hmm. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. We bereiden nu eerst de leerlingen die nog zeer kansrijk zijn. Die bereiden we nou eerst voor op de herexamens. Dus die komen morgen naar school. Dan maken we een gezamenlijk plan met ze. En hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Ja, en naast de HAVO hebben we natuurlijk nog ons vwo.
6: Zeker.
7: Waar we rond de 80%, rond de 81% hopen uit te komen.
6: Okay.
7: Nou, dat is vergelijkbaar met waar we vorig jaar zaten. Dus dat is stabiel.
6: Ja.
7: En ook daarvan verwacht ik dat we volgend jaar nog weer een stukje hoger gaan zitten.
6: Maar het probleem zat inderdaad bij de HAVO-leerlingen. Degene die graag herexamen willen doen. Niet iedereen kan dat natuurlijk. Want jullie gaan dat ook adviseren. Van jij kunt het, je bent kansrijk, anderen zijn minder kansrijk.
7: Ja, dat klopt. Dat hebben we vanmiddag al gedaan toen we de leerlingen belden. Want ja, sommigen zijn inderdaad kansrijker en anderen eigenlijk niet. Of die gaan wel herkansen, maar dan kunnen ze naar het volwassenenonderwijs met een betere lijst.
6: Uh-huh.
7: Dus dat is vanmiddag al gebeurd. Morgenochtend komen ze op school om dat nog, want je zit natuurlijk een beetje vanmiddag nog in de spanning van de uitslag.
6: Ja.
7: Om daar nog even in alle rust over te praten. En dan zijn er ook de vakdocenten die meteen klaarstaan voor de begeleiding en om weer een goed herexamen te maken.
6: Oké, okay. Nou, toch nog even wat werk aan de winkel, ook de komende week natuurlijk met die herexamens. En, en dan volgend jaar op naar de 80%, 90% voor de HAVO. Hè?
7: Zo is het. Daar gaan we wel naar streven.
6: Ja,
7: in ieder geval.
6: Ja en dan kun je je reputatie weer wat oppoetsen als Rechtslyceum. Want dat is uiteindelijk ook wel een beetje waar het om gaat.
7: Nou, het gaat om de leerlingen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen laten slagen. Daar gaat het om. En dat doen we inderdaad op een school waarvan wij denken, die staat in een hele lange traditie van goed onderwijs. En dat is de afgelopen jaren wat minder geweest. En daar komen we nu weer bovenop.
6: Oké, okay. We gaan blijven het volgen. Nikke Gerritsma van het Drachtse Lyceum. Wie dat?
1: Alles wat je Duits mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
0: Dit is de Dij voorbij.
3: Het is het laatste spandoerke voor goed 2000 leerlingen in Friesland. Ze krijgen Joost te jaren als ze slagen binnen voor haar eindexamen. Een soort hing het al van de N-term. Onder telefoon is journalist Sippy Miedema. Een goeiemiddag, Sippy.
8: Een goeiemiddag.
3: Ja, daar is die de laatste die het wanden houden bij die examens. Die N-term, wat is het nou correct?
8: Nou, de N die staat voor de normering en die vertelt eigenlijk hoe dreigend of hoe makkelijk het eindexamen weer. Nou ja, dat kan alles wijzen tussen de 0,0 en de 2,4. 1,0 betekent dat het examen, nou ja, mooi op niveau weer. En is de term leger, dan wie het eigenlijk een beetje onmakkelijker komt. En alles wat de boppen betreft, dat het examen wat het dregen weer. En dat wie dit in je duidelijk het geval bij het vak natuurkunde van het VWO. Daar kwam ik een hele soort klachten binnen bij het LAX. Ja, dat is een klachtenlijn die bel je kist over een examen. En ik heb wel gehoord van Ben die dat examenmeidje moest. Nou, die zaken de moed echt in de schoon. Ik heb wel ook horen, dit wordt niet. En dat is net onder jocht te blik nou, want het examen dat is beoordelen met een N-term van 2,2. En dat is een van de heeste normeringen die de ETA kent is.
3: En die waard voor de mond bekend?
8: Ja, door van de morgen zitten de docenten de kleur voor. Die N-termen die worden verstuurd toen ze kwam. En dan werd het droog rekenen. En om te zien van hoeveel cijfers rol je hier nou uit. En waar is slagen en waar is helaas zakken. En leerlingen die het al een beetje checken willen, die kunnen dat ik doen op examenblad.nl. Als ze een beetje weten van dit is mijn score, dan kun je al een beetje zien van wat cijfer wordt. Dus dat is dus wel spannend.
3: Ja, maar hoe wordt die N-term dan bepaald?
8: Er is een team van experts die van het college voor toetsen en eindexamens. En die sturen speciale oefenexamens naar school om die haar daar speciaal voor aanmeldt. Dat is een zogenaamde pre-test. En in dit examen zitten vragen van het vorige jaar en vragen van het echte examen. En dan kunnen ze zien van hoe makkelijk is het nou of hoe moeilijk. En dan bepalen ze een tijdelijke N-term. En als het dan examen dan echt maken is, terug alle leerlingen, dan kun je de docent nog aanjagen van voel ik een dreig examen of ik vond die vragen net zo goed. En dan wordt er

0: 1200 bennen dat examen maken. En dan is dat ook nog eens verdeeld over de niveaus van GL, HAVO en VWO. En dan is dus de kans liet dat een goede representatieve stekproef haast. Nou ja, dat heb ik me nou ook vertellen terug Tjeerd Kooistra van het Lutgering Burgen. Bij de HAVO is de N-term van het Frieske versteld op een 0,6. Wil de docent het examen best wel dreig voelen. En de uiteindelijke cijfers voelen hem daarom ook wel een beetje chin.
1: Ja, dan stel ik het HAVO-examen Fries maken. Al een idee hoe ze het zelf van Albert heeft?
0: Ja, dat had ik zelf even vregen. En nou ja, ik wist waar. Maar je 6,7.
1: Nou, dat is allemaal voldoende toch?
0: Dat is een mooie voldoende inderdaad.
1: Ja, voelt u het aan wel?
0: Nou, om eerlijk te zijn, ik maak het examen. Ik denk, nou, dit wordt wel een 8. Maar, nou ja, dat voelt me dus wel een beetje aan. Maar nadat ik van die docent Jet hier dat cijfers in generaal met zijn hele wien, dacht ik van, nou ja, dan ben ik wel blij met die 6,7.
1: Ja, vermeed je dus de uitslag? En van waar het net heel hard, wanneer binnen herexamens?
0: Ik ben een week tussen 16 en 22 juni, hè, dus een week lang nog. En dan is de uitslag van die hers op 30 juni.
1: Oké, okay. Ik zie je meer de maand. Dank u wel. Alles wat je thuis mist hebben,

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Vast. Daar vind je informatie die...
4: Doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Garg. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselande gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer. BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal het al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico stad, naar de openingswedstrijd van het WK, Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg naar de openingswedstrijd, maar hij is al afgelopen, hè Mark?
3: Ja, hij is zeker afgelopen.
2: Was het een goede wedstrijd? Was het spannend?
3: Nou, eigenlijk niet, want Mexico was een maatje te groot voor Zuid-Afrika.
2: Dat
3: dat zag je eigenlijk in de eerste helft. Al ze kwamen vroeg op een 1-0 voorsprong. En deden ze het daarna wat rustiger aan. Maar vlak na rust een rode kaart bij Zuid-Afrika. Dat helpt sowieso niet mee. En toen de 2-0 viel halverwege de tweede helft, toen was het wel gedaan. En daarna nog 2 rode kaarten. Eerst eentje voor Zuid-Afrika. Die moesten toen met z'n 9e verder tegen 11 van Mexico. En die speelden dat niet helemaal goed uit. Want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in de noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten. En 2 doelpunten. 2 van Mexico. Gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
2: Mark Kloostra, dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 11 juni.
2: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een boel van verdriet.
2: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie.
5: Ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
2: Er is een verdachte aangehouden, alleen.
5: Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
2: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
6: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
7: The resignation of John Healey as Defence Secretary is a massive, massive blow for a weakened Prime Minister.
2: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor Defensie.
8: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
2: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
9: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
2: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
10: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
2: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
11: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
2: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
12: Yes, it's very expensive.
13: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
2: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
14: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
2: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
15: Ik durf ze niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
2: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
16: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
2: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
17: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt. Je bent geslaagd.
18: Nee, nee, wat?
19: Ik mag je feliciteren, je bent geslaagd.
1: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja.
2: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
20: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
2: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
20: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
2: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
20: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
2: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
20: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
2: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken. Een vraag die hem niet bevalt? Dan kijkt hij weg.
20: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
2: Hou hem bij de les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
20: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
2: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
20: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
2: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op 1 na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
20: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Daar is die Springfield, spooky. Morgen treedt het Europese Migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk. En heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft, het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die ze vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel gemakkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke hij de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Uh-huh. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen. En dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek, hè, op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen probleem. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. En dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis.
0: Mm-hmm.
1: Wel nee, ik denk als zoveel regeringen dat inzien. En op 10 december waren ze al met 27. En 19 van de Europese Unie, dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven? Nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, de tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof, maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia. Dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Want vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook, hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt dan gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En is dat ook iets wat Want je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer.
1: Laat ik het zo zeggen. Je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met andere epidemieën en pandemieën. Op een gegeven moment hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad. Net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee. En dat komt dan, dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS werken. Ja.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan, vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt, als een buitenarts wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NOS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Oh ja,
1: en dan zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Er was een inzamelingsdag. En de NOS dacht het misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want er was een tv-inzameling.
1: En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van de Westlaak te vertellen dat, nou, met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Ja. Om te horen van, oh, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts te
1: even te laten zakken. En dan zat je het vliegtuig en dan was je weer oké.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik dat in zijn algemeen het wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar ja, goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet. Nee.
0: Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen, er zijn weinig wegen, er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg, dus dan moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen, hè, in West-Afrika.
1: Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchtelingen heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is zo'n opmerking, hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centrale Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan en Ethiopië en Rwanda en Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Als het in die zin, als ze daar dan bereikt kunnen worden en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja. Ja. En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied, er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is fel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken. Ja. Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan Ebola is real. Wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, want is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en dan komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014. Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberië heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is, met de disclaimer, ik ben geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijkend naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda, wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
3: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten, Kees Boeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Uh-huh. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren, ja, van artiest als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel en daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, nu, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die salarissen eisten, van families van vermiste Mexicanen die aandacht voor hun problemen vroegen. Uh-huh. Dat was enorm aan de hand. Dus, en dan had je daarnaast ook die hele negatieve, ja, dat nieuws wat uit de VS kwam van mensen die niet het land binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft, en als je ook het feest zag in dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
0: Voor het eerst wordt een WK in drie landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
1: Nou, dat zorgt er dus mede.
0: Nu val je even weg. Sorry, Boris, ja, je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus het is een beetje een verdeeld WK. Er komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
0: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
1: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1000, $1500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op pleinen of gewoon thuis. En ja, dat zien we toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar, Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen. En voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
0: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
1: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maak je jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze het samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En nu heb je presidenten die onder elkaar de punt uitvechten.
0: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
1: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en de. En nu zien we dat het totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te zitten.
0: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen, dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
1: je. Ik ben er nog steeds.
0: Je bent er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patrice, Good Vibrations. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoegen om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijken.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
2: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Op straat overal zijn er posters, het is overal op tv. Er zijn events, dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt de bakermat van de sport, hè?
2: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is. Het begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was het altijd een beetje van, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan
0: En is het heel echt dus opeens.
1: Onwerkelijk. Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
1: Ja, onze kansen om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika,
0: India, Australië. Voor mensen die niet zo thuis zijn in het cricket, wat zijn de toplanden?
1: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook in de pool zitten. Mm-hmm. En dan zitten we verder ook nog met Bangladesh en Pakistan, die ook gewoon zeer hoog in de ranglijst staan. En dan heb je in de andere pool zitten nog Nieuw-Zeeland, de West-Indies, Engeland natuurlijk, die ook enorm goed zijn. Ja. Dus dat zijn wel een beetje de toplanden. Dus echt het WK winnen, dat wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit. Elk team is verslaanbaar. Mm-hmm. Maar we willen wel graag. We hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
0: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
1: Zeker. Ja, ongekend. Het is een droom. Het is,
0: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
1: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Maar ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
0: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst. Hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
2: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect. En dat is gelukkig heel lang geleden. En gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan. Bowie heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeur uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden. En ik heb hard aan mijn actie gewerkt. En ik ben dus weer... goedgekeurd, dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
0: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
2: Ja, maar ik heb gelukkig daar hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
2: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds af aan al bij onze clubs in Den Haag. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met jongens gemixt gespeeld.
0: Oh ja.
2: En daarna doorgegaan met de dames.
0: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
2: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er geen, niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Mm-hmm. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. damescricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die op hoog niveau willen spelen, echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
0: Ja.
2: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
0: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
2: Nee. Helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, je dus niet. En nu, inmiddels door de jaren heen, is vrouwensport sowieso veel groter. Wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo. Ja. Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen. En helaas kunnen we er nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
0: Frederik, jij studeert nog, hè?
1: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik heb net, ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad. Dit jaar was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht. Mm-hmm. En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
0: Want dat heb je wel echt nodig.
1: Het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje ambitieus dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren.
0: Jij, Robine, wat doe jij?
2: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond. En ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
0: Ja.
2: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk 2 banen hebben.
0: Ja.
2: Het is wel onwijs gaaf en dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
0: professioneel is.
2: Fulltime cricket.
0: Ja.
2: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En
0: dus dat kan ook jullie kracht zijn.
2: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben. Uh-huh. En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
0: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
2: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen. Uh-huh. Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt. Ja. Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer, daar krijgt de bal meer effect. En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
0: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
0: De website overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000.

0: Daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
1: Nee, langs de A2, of op de A2 is een trajectcontrole.
0: Ja.
1: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
0: Ja. Hebt u daar zelf ook al proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel, hebt u zelf boetes gekregen? Nee?
1: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen langs Stichtse Vecht.
0: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats tussen twee hele grote steden in. Ja, ja. Dat is toch wel opmerkelijk.
1: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
0: Voor Stichtse Vecht. Ja. Hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
1: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
0: Ja, dan. En u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
1: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die het snel rijdt, de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de Provinciale Weg.
0: Daar worden ook veel mensen geflitst.
1: Ja, dus, daar mag je 60.
0: Ja, en de mensen rijden daar?
1: Ja, ik denk doorgaans 80.
0: Ja, dus
1: een beetje snel door het verkeerslicht en dan sta je
0: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
0: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
1: Ja, en graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vanavond na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: En dan zit hij, wij ook natuurlijk, dan zit hij Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start. Ja, daar is hij toch.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
3: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
4: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was,
9: zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal

0: honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze informatie

infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.